Na 1960 tot zijn dood in 1969 had Ho Chi Minh geen werkelijke macht meer en vervulde hij slechts een symbolische functie voor de binnenlandse en buitenlandse buitenwacht. We zagen dat de ster van Diem in die jaren reizend was. In 1957 werd hij met alle eer ontvangen voor een officieel staatsbezoek in het Amerika van president Eisenhower. In de New York Times werd hij bij die gelegenheid een Asian Liberator genoemd. En het blad Life sprak over hem als The Tough Miracle Man of Vietnam. Dat zijn imago enkele jaren later in de Amerikaanse pers flink zou verbleken, had ook te maken met veranderingen in de Amerikaanse samenleving. Twee binnenlandse manifesten in 1960 duidde ik aan als de schriftelijke weergave van twee politieke comedies. Dat betrof enerzijds de oprichting van de Vietcong, ergens in een grensgebied bij Cambodja, en anderzijds de publicatie van het zogeheten Caravelle-manifest in het gelijknamige luxueuze hotel in Saigon. Zowel in het oprichtingsmanifest van de Vietcong als in dat Diem-kritische manifest werd gepleit voor meer democratische vrijheden. Van Amerikaanse zijde werd bij Diem vaak aangedrongen op hervormingen die strijdig waren met de aard van de Vietnamese geschiedenis en de Vietnamese maatschappij en die rampzalig zouden uitpakken voor de strijd tegen de communisten. Ook bij de mislukte militaire staatsgreep in november 1960 was sprake van Amerikaanse betrokkenheid. Wat in 1960 niet lukte, zou 3 jaar later wel lukken. Tot zover mijn korte weergave van de vorige aflevering. In 1961 werd president Eisenhower opgevolgd door de katholieke John F. Kennedy. Kennedy was al als senator lid van de American Friends of Vietnam en hij gold als bewonderaar van Ngo Dinh Diem, die hij als een zelfstandig denkend en opererend nationalist zag van het type dat de Aziatische landen nodig hadden. Tijdens een conferentie van America Friends of Vietnam in 1956 sprak Kennedy over, citaat, de aanzienlijke successen die Diem geboekt had door stevig en met volharding de politieke en economische uitdagingen tegemoet te treden. Zuid-Vietnam zag Kennedy toen als waardevol experiment in de zoektocht naar alternatieven voor het communisme in Azië. Vietnam zag hij toen als, citaat, de hoeksteen van de vrije wereld in Azië en als de vinger in de dijk. Al in het begin van zijn periode als president werd de militaire steun door Kennedy uitgebreid, onder andere door het sturen van meer door Amerikanen bestuurde helikopters die Vietnamese troepen snel naar het slagveld konden vervoeren. Ook het aantal adviseurs nam toe. Adviseurs die ook steeds meer direct werden ingezet voor opleiding en directe militaire assistentie. De semi-militaire burgerwacht werd uitgebreid van 32.000 naar 68.000 man. En men bestudeerde de mogelijkheden om ook het reguliere leger uit te breiden. Die burgerwacht bestond uit lokale paramilitaire troepen die een beter antwoord op de omstandigheden van een guerrilla-oorlog vormden. De Diem niet goed geziende ambassadeur Durbrough werd vervangen door Fritz Nolting. Een man die niet alleen beter begreep hoe je met een nationalist als Diem moest omgaan, maar die zich ook snel veel kennis van zaken verwierf. Intussen nam het aantal communistische infiltranten weer dramatisch toe, die nu vooral via Laos het land binnenkwamen. In september 1961
slaagde de Vietcong er zelfs in een provinciale hoofdstad tijdelijk in te nemen en het provinciehoofd, een 33-jarige majoor, met opengereten lichaam op het centrale marktplein op te hangen. Ook diens jonge vrouw werd vermoord. De Vietcong-strijders vertrokken vervolgens weer met medeneming van 270 gevangenen. De militaire situatie verslechterde zo dat Diem toen voor het eerst vroeg om het stationeren van Amerikaanse troepen aan de noordgrens en in de provinciehoofdsteden. Hij kreeg daarbij de steun van generaal Taylor, die met Diem gesproken had over de mogelijkheid Amerikaanse militairen te sturen met als dekmantel de humanitaire hulp bij de overstromingen die het land toen teisterde. Maar Kennedy zou tijdens zijn presidentschap het sturen van Amerikaanse gevechtseenheden steeds blijven blokkeren. Vanaf het voorjaar 1962 verbeterde de militaire situatie weer, een vooruitgang die tot de dood van Diem zou aanhouden. Die verbetering kwam er enerzijds door een grotere Amerikaanse steun in de vorm van helikopters, gepantserde gevechtswapens, gevechtswagens, betere radioverbindingen en ander moderne uitrusting. Anderzijds door de groei van het aantal adviseurs in 1962 van ruim 2000 naar meer dan 11.000. Terwijl Amerikaanse politieke adviezen doorgaans uitmunten door onwetendheid en arrogantie, hadden de militaire adviseurs wel degelijk een belangrijke positieve uitwerking op het slagveld. Maar minstens zo belangrijk was de instroom van door Diem gevormde, toegewijde, jonge Vietnamese nationalisten die overal de uit de koloniale periode stammende bestuurders begonnen te vervangen in leger en bestuur. Dan ging het om divisiecommandanten en provinciehoofden met daaronder pelotonscommandanten en dorpshoofden. Van enorm belang was het van de grond komen van een nieuw strategisch programma betreffende de dorpen. Een door Diem ingezet moderniseringsprogramma met als inzet meer boeren aan zich te binden. In 1962 waren er al 4000 van die zogeheten strategische dorpen met beter bestuur en met betere militaire beveiliging. In de volgende aflevering zal ik met u een bezoekje brengen aan een door katholieke vluchtelingen bewoond dorp in de Mekong-delta. Uit de nieuwere Vietnam-literatuur valt wel de droevige conclusie te trekken dat de later in 1964-65 onder president Johnson begonnen grootscheepse Amerikaanse militaire interventie eigenlijk al een verloren zaak was voordat die begonnen was. Achteraf gezien kunnen we in de vroege jaren 60 al twee belangrijke oorzaken van de catastrofe van 1975 zien opdoemen. Ten eerste Kennedy's weigering een eind te maken aan de communistische infiltratie uit het noorden via Laos. In 1962 ondertekenden de Amerikanen in Genève een verdrag met de communistische landen waarin afgesproken werd dat Laos neutraal zou zijn onder een coalitieregering en dat alle buitenlandse troepen zich uit het land zouden terugtrekken. Diem zag er niets in en heeft de overeenkomst slechts onder zware Amerikaanse druk ondertekend. Had Diem eerder een eind gemaakt aan de Ho Chi Minh-route over Vietnamees gebied, nu zouden de communisten een Ho Chi Minh-route door Laos en Cambodja kunnen uitbouwen, wat de oorlog na 1965 tot een dweilen met de kraan open zou maken. Ook in zaken de tweede oorzaak van de grote catastrofe van 1975 hebben de Amerikanen een hoofdrol gespeeld. Terwijl het leger van Zuid-Vietnam eind 1963 duidelijk aan de winnende hand was,
hebben ze een tegen het bewind van Diem gerichte militaire staatsgreep ondersteund, die het land voor enkele jaren in diepe chaos zou storten en de anticommunistische krachten catastrofaal zouden verzwakken. Dat verhaal over de aanloop naar die staatsgreep wil ik u na een korte pauze in hoofdlijnen gaan vertellen.

Een niet onbelangrijke factor in de omslag die zich voltrok bij een deel van het Amerikaanse publiek moeten we zoeken in de vijandige houding tegenover het bewind van Jem bij het groepje jonge Amerikaanse correspondenten dat in die dagen in Zuid-Vietnam aan het werk was. Het gaat dan om mensen als Peter Arnett, Neil Sheehan en David Halberstam. Dat zouden later gevierde namen in de Amerikaanse journalistiek worden. Hun vooringenomen houding heeft niet alleen een grote invloed gehad op de Amerikaanse publieke opinie, maar ook op de versterking van het anti-Jem-kamp in het State Department. Een voorbeeld van dergelijke invloedrijke beeldvorming zien we optreden rondom de verloren slag bij het dorp App Back in januari 1963. De historicus Mark Modger besteedde veel later een heel hoofdstuk van zijn boek aan zowel die slag zelf als ook aan de beeldvorming rondom die slag. In de weergave in de Amerikaanse pers werd de slag voorgesteld als bewijs voor de slappe wijze waarop het Zuid-Vietnamese leger de oorlog voerde. De onkunde en de onwil van de Vietnamese militairen zouden zich volgens deze journalisten manifesteren, bijvoorbeeld in een schietpartij op elkaar en in de vernietiging van een aantal helikopters. De fouten die Amerikaanse adviseurs hadden gemaakt bleven toen buiten beeld. Bovendien, en dat was veel belangrijker, werd het belang van het gevecht overdreven voorgesteld, zodat een lokaal ongelukkig verlopen gevecht uitgroeide tot mythische proporties waarmee voor eens en altijd zichtbaar zou zijn geworden dat het Zuid-Vietnamese leger niet veel voorstelde. Modger wijst er in zijn boek op dat de Vietcong 10 maanden na deze slag geen enkele overwinning meer behaald heeft en dat de kwaliteit van het Vietnamese leger alleen maar verbeterde. Bij hem en bij andere revisionisten overheerst het beeld dat Zuid-Vietnam in de jaren 1962-63 buitengewoon succesvol was. Zij concluderen dat wanneer Jem niet vermoord zou zijn tijdens die door de Amerikanen gesteunde staatsgreep die het land in een diepe chaos stortte, Noord-Vietnam van een grootschalige aanval op het zuiden zou hebben afgezien. Een andere klacht in de Amerikaanse pers betrof het feit dat militaire benoemingen door Jem veelal meer te maken had met politieke loyaliteit dan met militaire bekwaamheden. Modger wijst er in zijn boek fijntjes op dat zoiets in jonge naties wel haast onvermijdelijk is. In de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, zo schrijft hij, en in de burgeroorlog ziet men hetzelfde verschijnsel. En hij geeft daar tussen neus en lippen door wat treffende voorbeelden van. In mijn verhaal over de katholieke geschiedenis van Vietnam ontkom ik er natuurlijk niet aan wat uitvoeriger in te gaan op de zogeheten boeddhistische revolte die in mei 1963 in Zuid-Vietnam uitbrak. Die revolte had ook en met name te maken met de enorme stroom van katholieke vluchtelingen uit het noorden. Die revolte vormt een belangrijke gebeurtenis in de voorgeschiedenis die leidt naar de val van Ngo Dinh Diem. Die plotseling opduikende boeddhistische revolte begon in de voormalige keizerstad Hue. De aanleiding leek een door de regering afgekondigd verbod om religieuze vlaggen op straat te gebruiken.

lachen op straat te gebruiken. Dat verbod was overigens ingegeven door het recente wapperen van Vaticaanse vlaggen op straat ter gelegenheid van het jubileum van de aartsbisschop van Hoe. Die aartsbisschop was overigens de broer van de president, de man die ik u al eerder voorstelde als bisschop No Din Tuk en over wie ik u later meer zal vertellen. Maar een aantal lokale boeddhistische leiders zag het verbod als een vorm van discriminatie, omdat kort tevoren het gebruik van katholieke vlaggen dus wel was toegestaan. Op 8 mei verzamelde zich een menigte van een paar honderd boeddhisten in een pagode. De leidende rol werd gespeeld door de monnik Tri Quang, die de menigte voorhield dat de regering katholieken voortrok en boeddhisten vervolgde. Vervolgens verplaatste een aangroeiende menigte zich naar het lokale radiostation. Wat toen gebeurde, blijft tot de dag van vandaag in het halfduister gehuld. Volgens boeddhistische activisten opende regeringsmilitairen het vuur op de menigte. Volgens de regering liet een communistisch agitator een explosief afgaan in het midden van die menigte. In ieder geval staat vast dat 9 demonstranten om het leven kwamen. Vast staat ook dat de eisen van de leiders vanaf het begin niet wezen op een gematigde en verzoenende instelling. Een van de absurde eisen was bijvoorbeeld dat men van de regering een verbod eiste om in de toekomst boeddhisten te arresteren. Vanaf het begin was het duidelijk dat de leiders maar slechts op 1 ding uit waren, de val van Diem. Ook in deze kwestie speelde de berichtgeving van het Amerikaanse perskorps ter plaatse een belangrijke rol. Dit versterkte hun al eerder uitgedragen opvatting dat het de Diem-regering ontbrak aan steun onder het volk. De gebeurtenissen van voorjaar en zomer 1963 lieten volgens hen zien dat het regime van Diem zo hopeloos repressief was dat het zelfs geen godsdienstvrijheid toestond. De slachtoffers van 8 mei werden voorgesteld als directe slachtoffers van geloofsvervolging. Dat beeld werd op 11 juni nog eens versterkt door de zelfverbranding van de 73-jarige monnik Quang Duc in Saigon. Omgeven door enige honderden monniken en nonnen en in de aanwezigheid van 1 Amerikaans journalist nam hij de lotushouding aan en werd door 2 anderen overgoten met benzine, terwijl zijn vingers een gebedsnoer beroerden. Quang Duc streek vervolgens zelf een lucifer aan en stak zichzelf in brand. Een zwart-wit foto circuleerde in de internationale pers. Een dergelijke zelfopoffering, zo namen veel Amerikaanse lezers en commentatoren aan, kon alleen begrijpelijk zijn wanneer hier sprake was van een slachtoffer van een regering die zich bezighield met vrede, geloofsvervolging. Een groep Amerikaanse dominees zette meteen een pagina grote advertentie in de New York Times met onder de foto de volgende tekst. Deze boeddhistische priester, de eerwaarde Quang Duc, heeft zich net in brand gestoken. Hij stierf om te protesteren tegen Zuid-Vietnams godsdienstige vervolging van de boeddhisten. En met onder de foto de mededeling dat het hier om een opstand van 70% van de bevolking ging. Ook later vonden andere zelfverbrandingen plaats die nu soms op kleurenfilm op de tv konden worden vertoond in Amerika. Na een korte pauze vertel ik u over nieuwe interpretaties van de gebeurtenissen, mede op basis van veel later gepubliceerd bronnenmateriaal.

de nieuwe interpretatie van een en ander, die we vandaag de dag bij historici als Mark Modjar en Geoffrey Shaw kunnen vinden, berust onder andere op hun gebruik van inmiddels vrijgekomen communistische bronnen en op studies die inmiddels in Vietnam zelf gepubliceerd zijn. Uiterst gedetailleerd kunnen we bij Modjar en Shaw lezen hoe het journalisten als Halberstam en Sheehan niet alleen aan de meest basale kennis van de Vietnamese maatschappij ontbrak, maar ook en vooral dat zij hun informatie over deze zogeheten boeddhistische opstand voornamelijk afnamen van wat communistische agenten waren. Gewapend met dit soort gebrekkige en gemanipuleerde informatie en gedreven door hun westers progressieve haat ten aanzien van een door hen als reactionair gezien regime, schreven zij hun hoogst inaccurate en gekleurde verhalen over de boeddhistische protestbeweging. Hun onjuiste weergave van de gebeurtenissen begon al bij het onjuiste gegeven dat 70-80% van de bevolking praktiserend boeddhistisch zou zijn. Bovendien, de meeste boeddhisten woonden op het platteland en hadden nauwelijks kennis over wat zich toen in steden als Hue en Saigon afgespeeld heeft. Tegenwoordig weten we dat het toen dominante beeld in de westerse media, waarin de regering in Saigon gedurende langere tijd bezig was met het vervolgen van boeddhisten, moeilijk te verzoenen is met de feiten. Van de kleine 5000 pagodes die op dat moment in Vietnam stonden, waren er een kleine 1300 onder Diem gebouwd, vele met regeringsgeld. Ook boeddhistische scholen, feesten en andere zaken werden ruimhartig gesteund met overheidsgeld. Ook het verhaal dat Diem op grote schaal katholieken voortrok bij benoemingen vraagt een zekere nuancering. In sommige delen van het overheidsapparaat vond men katholieken oververtegenwoordigd. Dat had onder andere te maken met het gegeven dat men onder katholieken, vooral uit het noorden gevluchte katholieken, een grotere toewijding aantrof in zaken de strijd tegen het communisme. Maar veel belangrijker was dat men onder katholieken relatief veel hoger opgeleide mensen vond, een vrucht van het goede katholieke onderwijs in de koloniale periode. Maar enkele harde cijfers staan haaks op het beeld dat in de Amerikaanse pers in die dagen werd uitgevent. Van Diem's 18 ministers vond men 5 katholieken, 5 Confuciaansdenkende en 8 boeddhisten, waaronder de vicepresident en de minister van Buitenlandse Zaken. Van de provinciehoofden waren er 12 katholiek, 26 boeddhist of volgeling van Confucius. In de legerleiding waren slechts 3 van de 19 hoogste militairen katholiek. We kunnen geen enkele succesvolle leider in de Vietnamese geschiedenis vinden die dergelijke bozaardige en georganiseerde publieke aanvallen als die van mei 1963 over zijn kant had laten gaan. Het is nu ook duidelijk dat communistische agenten een grote rol speelden tijdens het oproer. Zelfs onder de monniken. Het is ook betrekkelijk gemakkelijk als boeddhistisch monnik te infiltreren. Je scheert je hoofd kaal, trekt een monnikspij aan en je vertoont nederig gedrag. Niemand anders als Ho Chi Minh had dat eind jaren 20 gedaan om te ontsnappen aan agenten van de geheime dienst. Gedurende de laatste 30 jaar verschenen in Vietnam communistische publicaties waarin geen geheim gemaakt werd van communistische infiltratie van de beweging. Over de gebeurtenissen in mei 1963 in de stad Hue kunnen we in zo'n publicatie lezen: revolutionaire agenten onder de boeddhisten en studenten, arbeiders en petit bourgeois van de Dong Ba-markt riepen het volk op te strijden en rechtvaardigheid te eisen voor hen die gedood werden. En in de periode hierna, citaat, bleven onze partijkaders dicht bij de beweging en gaven er van binnen leiding aan door het optreden van onze agenten in de massa-organisaties en in de boeddhistische kerk.
In een andere partijgeschiedenis vinden we de verzekering dat de leiding van het Nationaal Bevrijdingsfront snel leiding begon te geven aan alle klassen van de bevolking om actief samen te werken met de boeddhistische monniken en nonnen totdat de doelen bereikt waren. In weer een andere publicatie wordt verteld hoe in de hoofdstad Saigon partijagenten succesvol de leiding van de boeddhistische beweging infiltreerde om de inwoners van Saigon aan te zetten tot protest tegen de regering door verregaande eisen te stellen in naam van het boeddhisme. Was de leider van de beweging, de monnik Tri Quang, een communist? 100% bewijs hiervoor is er niet. Maar de historicus Moyar biedt ons in zijn boek toch veel indirect bewijs. Tri Quang werd geboren in het noorden en is als strijder actief geweest in de Viet Minh tijdens de oorlog tegen Japan en Frankrijk. Na 1954 heeft hij tijd doorgebracht in Hanoi. Toen het oproer in 1963 begon, bekleedde zijn broer in Hanoi een hoge functie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een functie die nota bene betrekking had op het organiseren van subversieve activiteiten in het zuiden. Verder heeft Tri Quang in redevoeringen enkele malen het voor een monnik toch opvallende standpunt verkondigd dat communisme en boeddhisme heel goed konden samengaan. Ook na verzoenende gesprekken tussen de regering en gematigde boeddhistische leiders bleef Tri Quang het aftreden van de regering eisen. Al met al bleef in het najaar van 1963 de informatiestroom tussen Saigon en Washington in toenemende mate vervuild door wanbegrip, leugens en misleiding. Fanatieke boeddhistische leiders, in het geheim opererende communisten en pseudo-kritische Amerikaanse journalisten waren succesvol in het bewerken van de Amerikaanse publieke opinie en versterkten een al langer bestaande anti-Diem-stroming binnen het Amerikaanse regeringsapparaat. Daarmee werd in Amerika het beeld steeds dominanter dat Diem bezig was met een politiek van godsdienstvervolging. Dat juist in die dagen Kennedy wegens binnenlands politieke redenen Henry Cabot Lodge als ambassadeur naar Saigon stuurde, was achteraf van groot belang. Cabot Lodge was een vooraanstaande republikein die zich mogelijk kandidaat zou stellen voor de presidentiële verkiezingen van 1964. Kennedy dacht hem zo buiten de race te houden. Cabot Lodge wist niets van de cultuur en de geschiedenis van Vietnam, maar behoorde overduidelijk tot die vooruitstrevende Amerikanen die ervan overtuigd waren dat je Vietnam betrekkelijk makkelijk naar Amerikaans voorbeeld kon veranderen. Binnen de kortste keren zou zijn relatie met Diem tot ver onder het vriespunt dalen. In het najaar van 1963 was er aanzienlijk minder aandacht voor twee belangrijke waarheden. Ten eerste dat de Zuid-Vietnamese oorlogsinspanningen grote stappen voorwaarts maakten. En ten tweede dat het werkelijke probleem van Zuid-Vietnam lag in de snel aangroeiende communistische infiltratie via het grondgebied van een zogeheten neutraal Laos.

0: Begin augustus 1963 verscheen in de New York Herald Tribune een uitvoerige weergave van een 5 uur durend vraaggesprek dat Yem had met de oorlogsverslaggeefster Margaret Higgins. Higgins was van een oudere generatie, werkte niet permanent in Vietnam en was kritisch over de wijze waarop jongere collega's als Peter Arnett verslag deden. We weten nu dat dit interview de laatste uitvoerige verwoording van Diem's principes en politiek zou bevatten. Ik kan de ambassade hier er maar niet van overtuigen dat Vietnam geen Verenigde Staten is. Zo begon Diem een kritische schets van Amerikanen die, gebaseerd op hun eigen Amerikaanse ervaringen, hem voortdurend voorhielden hoe hij zijn land diende te besturen. Hij presenteerde zich hier als een moderne Mandarijn, maar, zo zei hij, we gaan ons Mandarijnenverleden niet steriel kopiëren. We gaan het beste van onze erfenis aanpassen aan de moderne tijd. Het blind overnemen van westerse methodes werkt in Azië niet. Noemt u mij één Afrikaans of Aziatisch land waar het soort van politieke liberalisatie dat de VS ons probeert op te leggen gewerkt heeft. We hebben op dorpsniveau een zekere vorm van democratie, maar op nationaal niveau kan dit bij ons niet werken, zeker niet in de huidige oorlogstoestand. En letterlijk sprak hij het Amerikaanse lezerspubliek als volgt aan. Jullie kranten en radio bespotten het idee van orde en respect voor autoriteit en verheerlijken de burgerlijke vrijheden, het recht om kritiek te geven en de noodzaak van politieke oppositie. Maar, zo zei hij, dit land is verwikkeld in een strijd op leven en dood. Zelfs de westelijke democratieën hebben in oorlogstijd zekere vrijheden ingeperkt. En de zogeheten boeddhistische beweging, waar ook communisten een rol speelden, was volgens hem slechts gericht op de val van zijn regering. Diem sprak zijn onvrede uit over het Amerikaanse dreigen de steun te verminderen. Weten ze wel waar ze mee bezig zijn? Ben ik een marionet aan Amerikaanse touwtjes, zoals de communisten beweren, of zijn we partners in een gemeenschappelijke zaak? De positie van Diem was moeilijk. Enerzijds kon hij niet buiten de Amerikaanse steun. Anderzijds werd hij gedurende zijn gehele regeerperiode vervuld van diep wantrouwen. Diem zou overigens ook gehinderd worden door stemmen uit het Vietnamese establishment die vonden dat hij juist te soft met de boeddhistische oppositie omging. Die stemmen waren bijvoorbeeld te vinden in de legerleiding, maar een ongewoon scherpe stem was ook afkomstig uit zijn eigen familie. Zijn schoonzus, in de Amerikaanse pers bekend als Madame Nu, kwamen we al tegen als leidende kracht in allerlei feministische wetgeving, die haar, zo vertelde ik eerder, bepaald niet geliefd maakte in meer conservatieve delen van het establishment. Mevrouw Nu kwam uit een boeddhistisch milieu, maar was via haar huwelijk met Diem's broer Nu katholiek geworden. Zij had de gewoonte ook tegen Amerikaanse journalisten bepaald niet met meel in de mond te praten, ook op momenten wanneer ze dat beter wel had kunnen doen. De monniken maakten zich volgens haar schuldig aan bedrog en verraad en Diem was tegenover hen niet hard genoeg. In een CBS-interview verklaarde zij: wat hebben deze zogenaamde boeddhistische leiders te bieden? Zij beschikken nog over een programma, nog over gekwalificeerde mensen. Alles wat zij kunnen is een monnik op de barbecue leggen. En zelfs dat gebeurde met uit het buitenland geïmporteerde benzine. Madame Nu heeft de moordpartij op haar zwager en haar man overleefd omdat zij toen in het buitenland verbleef. Zij is in 2011 in Parijs overleden. Maar ook op haar oude dag bleef zij uiterst kritisch over de Amerikaanse bemoeienissen die zij kenschetste als een vorm van koloniaal imperialisme. Haar weinig fijnzinnige bewoordingen in de pers verschafte de anti-Jem-factie in Amerikaanse regeringskringen uiteraard nieuwe munitie. En zij versterkte bij veel Amerikanen het beeld van een regime dat zich te buiten zou gaan aan vrede, godsdienstvervolgingen. Na massale demonstraties en bezettingen wordt op instigatie van de legerleiding de staat van beleg uitgeroepen. Militairen bezetten 30 van de ruim 5000 pagodes en arresteren honderden mensen, die overigens op enkele leiders na spoedig weer worden vrijgelaten. In zijn rapport aan Diem meldt generaal Din dat in enkele pagodes in Saigon wapens en Vietcong-documenten gevonden waren. Na deze actie neemt de kracht van de boeddhistische oppositiebeweging voorlopig drastisch af. Eminente monniken lopen over naar de regering en net als in 1954-55 lijkt Diem de binnenlandse strijd gewonnen te hebben. Maar in Amerika zelf hebben de gebeurtenissen geleid tot een versterking van de positie van zijn tegenstanders. De actie tegen de bezetters van de pagodes wordt in deze kringen vooral toegeschreven aan de broer van Diem, Nu. En de Vietnamese hoge militairen beginnen zich geleidelijk van de actie te distantiëren en lijken ook het hele idee van het uitroepen van de staat van beleg aan Nu toe te schrijven. Vanaf eind augustus is er ambassadeur Cabot Lodge, die vanaf het begin van zijn werkzaamheden het handjevol Amerikaanse journalisten ter plaatse als een belangrijke bron van informatie ziet. Lodge deelt vanaf het begin hun weerzin tegen Diem. Nog eind augustus wordt tijdens een vergadering in het Witte Huis gesproken over de kansen en mogelijkheden van een staatsgreep. Wat niet wil zeggen dat er daar geen tegenstanders van een dergelijke coup aanwezig waren. De president lijkt een weifelende middenkoers te volgen. Het is niet goed in te zien dat Vietnamese generaals een dergelijke staatsgreep zouden uitvoeren wanneer zij er niet van overtuigd waren dat de Amerikanen de zaak zouden steunen. Eind augustus bliezen zij een eerste coup nog af, maar een tweede poging zou enkele maanden later in november wel ondernomen worden. We weten dat enkele Vietnamese hoge militairen steeds in nauw contact stonden met de CIA-agent Conine. Via hem kregen zij $42.000 voor de extra kosten. Een grote invloed had ook de Amerikaanse ambassadeur Cabot Lodge. De opvatting die men in de oude literatuur kan vinden dat de Amerikanen er niets van af wisten, wordt tegenwoordig door niemand meer serieus genomen. Al was het zeker zo dat niet alle leidende Amerikanen in politiek, leger en geheime dienst Diem weg wilden hebben. Een voorbeeld uit die laatste groep was nota bene vicepresident Lyndon Johnson, de man die enkele maanden later de op zijn beurt vermoorde Kennedy zou opvolgen. Ook was het zeker zo dat het idee Diem en zijn broer te vermoorden niet uit een Amerikaanse koker kwam. Op 1 november kwam een aantal hoge Vietnamese militairen in actie. De coupplegers namen strategische posities in en omsingelden het presidentiële paleis. Diem heeft nog telefonisch aan Cabot Lodge gevraagd wat de Amerikaanse houding was. Die antwoordde hem leugenachtig dat hij dat niet wist. Diem en zijn broer ontvluchtten het paleis via een ondergrondse tunnel. Zij werden de volgende ochtend in een katholieke kerk in de Chinese wijk gevangen genomen en even later vermoord. De gebeurtenissen gedurende de 2 jaar erna laten zien hoe groot het gelijk van Diem was en hoe groot tegelijkertijd het Amerikaanse geblunder was. Een staatsgreep ondersteunen zonder enig besef van de Vietnamese realiteit, zonder enig idee wat de kansen waren voor een nieuw regime. Tussen november 63 en juni 65 volgden 6 door militairen gecontroleerde regeringen elkaar op. Een periode van absolute chaos, waarin allerlei generaals die over geen enkele bestuurlijke ervaring beschikten, onnavolgbare, schimmige manoeuvres uitvoerden. Ook in de stedelijke samenlevingen ontstonden steeds meer onderlinge spanningen. De boeddhistische beweging hernam, mede onder invloed van communistische agitatoren, haar protestacties. In de zomer van 1964 zagen de dan aan de macht zijnde militaire Kongsi's zichzelf genoodzaakt de noodtoestand uit te roepen. De persvrijheid werd opgeheven en via een noodgrondwetje kregen de dan regerende militairen bijna dictatoriale macht. Al eerder kwam het tot onderlinge spanningen tussen katholieken en boeddhisten. Katholieke en boeddhistische studenten belaagden elkaar in de straten van Saigon. In de buurt van de stad Da Nang staken boeddhisten een katholiek dorp in brand. Studenten bestormden in Saigon het nationale radiostation. En in de centrale hooglanden brak er een opstand uit van de raden, een culturele minderheid. Het zal duidelijk zijn dat een en ander catastrofaal uitpakte voor de strijd tegen de Vietcong. Pas in de zomer van 1965 komt er enige politieke stabiliteit terug. De katholieke generaal Nguyen Van Thieu treedt dan aan als staatshoofd. Hij zal dat tot 1975 blijven. Via dezelfde militaire staatsgreep zal de luchtmachtofficier Nguyen Cao Ky minister-president worden. Over beide mannen wordt in de historische literatuur extreem verschillend geoordeeld, maar zowel qua bestuurlijke capaciteiten als qua morele integriteit konden beide heren niet tippen aan Diem. Het is, zoals eerder gezegd, na de dood van Diem dat het onder president Johnson komt tot de massale inzet van Amerikaanse grondtroepen. Beste luisteraar, in de volgende afleveringen staat het leven van enkele bijzondere katholieke priesters centraal. De volgende aflevering bevat een tweeluik. Eerst wil ik u vertellen over het wonderlijke leven van de van oorsprong Chinese priester Yung Lok Fa, die in 1950 met enkele honderden gelovigen communistisch China ontvluchtte en na de nodige omzwervingen in het Zuid-Vietnam van Diem terechtkwam. En daarna zal ik u vertellen over het eerste deel van het leven van de priester Nguyen Van Thuan. Deze priester was een neef van Diem, van moederszijde. Ik baseer me voor zijn levensverhaal vooral op het boek dat de priester Stéphane Leclerc over hem schreef in samenwerking met Monsieur Thuans jongste zus Elisabeth. Veel van wat ik u ga vertellen ontleen ik rechtstreeks aan haar getuigenis. In de volgende aflevering behandel ik zijn leven voor zijn gevangenneming in 1975. In een latere aflevering volgt nog zijn levensverhaal van na 1975. De levensschetsen van deze twee dappere priesters geven ons een uniek inkijkje in de complexiteit en de tragiek van de moderne geschiedenis van de Vietnamese kerk. Beste luisteraars, de korte muziekfragmenten waren weer afkomstig uit Prokofjev's Vision Fugitif in de bewerking voor strijkkwartet. Voor nu bedank ik u weer voor uw gewaardeerde belangstelling. Thank you.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

0: naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom hier bij Aan Tafel met een bijzondere uitvoering deze keer. Want het is een programma waarbij de mensen nou niet aan tafel echt zitten, maar waarbij we er naartoe zijn gegaan en dan in dit geval Antoon. Want hij is geweest bij de première van de Franciscus Musical. Nou, we hebben het er hier bij Radio Maria al vaker over gehad. De musical die in dit speciale jubileumjaar, Franciscus jubileumjaar, is geschreven voor en door Kumi. De muziek en tekst door Bas en Sissy Suikerbuik. En uitgevoerd dus door Kumi, de kinderen die, ja, die daar heel goed in zijn. Nou, in dit programma hoort u korte gesprekjes met allerlei mensen die vlak voor de première die op 4 oktober plaatsvond in het theater aan de Parade, daar klaar stonden, zeg maar. En ook achteraf degene die hebben meegespeeld. Korte reacties ook nog van anderen. Daar gaan we naar luisteren in dit programma. We beginnen zo direct nog even met een kort gesprek dat ook Antoon heeft gehouden met Harm. Hij is de coördinator van Kumi. Eerder al in een Franciscusuur, wat hier is uitgezonden bij Radio Maria. Om er eventjes helder te hebben, wat is dat dan Kumi en wat is dat dan zo'n musical? Hoe pakken ze dat aan? Daar kunt u eerst naar luisteren. En dan in dit eerste deel zal voorbij komen een kort gesprekje met pastoor Schaapman en pastoor Skiba, allemaal dus door Antoon verzorgd. Nou, ik wens u natuurlijk alvast heel veel luisterplezier.
1: Ja, Harm Ruiter, jij bent de spin in het web, kan ik wel zeggen, denk ik, hè, van deze musical. En sterk betrokken natuurlijk ook bij Kumi. Kun je jezelf heel kort voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen, Harm?
2: Zeker, ik ben inderdaad Harm Ruiter, coördinator bij Kumi in Nederland. Een katholieke musicalgroep die qua focus gericht is op het leerlingen maken van jonge mensen, van kinderen. En tegelijkertijd met musical het evangelie laat klinken in theaters, scholen, kerken. En voor dit bijzondere jaar, het Franciscusjaar, hebben wij in samenwerking met de Franciscanen een musical ontwikkeld. De Franciscus Familie Musical. En die brengen wij in ongeveer een kleine tien theaters in Nederland en Vlaanderen op het podium.
1: Ja, 4 oktober is de première. Maar Harm, misschien kun je iets vertellen over wat is nu zo de aanleiding om dit te gaan doen?
2: Wij kregen ongeveer 2 jaar geleden een belletje van de Franciscanen. Die vertelden van 800 jaar Franciscus. Ja, daar zouden we toch iets. Dat is toch een mooie gelegenheid om een musical te maken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn er toen even goed over in conclave gegaan. Want we zeggen, een musical ontwikkelen, dat is echt een heel groot proces. En dat vergt heel erg veel. Dus voordat we dat doen, moeten we ook even heel goed nadenken van, dat betekent dat we een paar jaar met zo'n Franciscus aan de slag gaan. Ja. Maar het is zo'n inspirerende heilige dat we zeiden van, dit verhaal is zo de moeite waard om verteld te worden. En 800 jaar Franciscus is natuurlijk een uitgelezen kans. Ja. En daar kwam nog bij dat de pauze het ook nog tot Franciscusjaar uitriep. Nou ja, toen dan hebben we eigenlijk alle factoren bij elkaar. Dus we hebben besloten dat te doen. We zijn met de Franciscanen in gesprek gegaan en gekeken van, kunnen we dat met elkaar doen? Want het is echt een heel groot proces om een musical te maken. Daar zit heel erg veel tijd in en heel veel menskracht en het kost ook veel. En met elkaar zijn we dat hele traject gaan lopen. En met als eindresultaat op 4 oktober de première. Maar daar zijn op de achtergrond, het is een heel proces waar tientallen, bijna honderden mensen bij betrokken zijn om zoiets te ontwikkelen.
1: Wauw, ongelooflijk groot project, ja. En wij zien alleen maar natuurlijk het resultaat, oftewel het musical zelf. Maar dan zie je niet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt.
2: Nee, en dat is op zich best interessant, ook om daar samen naar te kijken. Dus dat begon in het begin met gesprekken met de Franciscanen over het leven van Franciscus, het inlezen. Dus Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben de musical geschreven en gecomponeerd, ook de liederen.
1: Wauw.
2: Dat is een heel proces geweest met de leesgroep met de Franciscanen. Heel leuk om zo ook het leven daar dieper in te duiken. Ja. Uiteindelijk ligt er dan een script. En vervolgens gaat er een hele ploeg aan het werk om moet daar een cd-productie komen.
1: Ja.
2: Wat voor deze heel erg leuk was, is dat we via connecties die er lagen, kwamen in contact met iemand die in de Europese filmmuziek zit, echt in de top.
1: Oh, wow.
2: En die zei die ook zelf heel gelovig betrokken is. En die zei, dit vind ik zo mooi, hier wil ik mijn medewerking aan geven. Dus Thierry, die heeft uit Frankrijk, die heeft gezegd van, ik ga de muziekbanden meemaken. Met medewerking van het Praagse Orkest. Nou ja, dat zijn allemaal van die connecties waar je zegt van, dat is ook een godgegeven cadeau. Nou, dit soort mensen zeggen van, wij willen dit mee op een hoger niveau tillen. We zijn met een regisseur uit Italië in zee gegaan die we goed kennen, waar we mee gewerkt hebben. Dus die is vaak naar Nederland gekomen. Een dansregisseur uit Duitsland, Laureen. En zo zijn er allerlei mensen, specialisten, die ons zijn komen helpen om het ook op het geheel op een hoger niveau te tillen. En dan merk je wel dat dit soort specialisten heel veel toegevoegde waarde bieden.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wat gaaf.
2: Ja,
1: ja, dat is wel echt een enorme eer om dan met zo'n soort mensen die zoveel ervaring hebben, ook die daarbij betrokken zijn.
2: Ja. Ja, en het is een eer en ook fantastisch dat zij hun tijd daarin willen steken. Om dat zij ook zeggen van dit is een verhaal wat wij mee willen vertellen. En wat ze ook met veel passie daar ook hun energie in willen steken. Ja, en dan komt natuurlijk het hele proces in Nederland. Dan moeten kostuums gemaakt worden. Nou, dat gaat echt om honderden kostuums. Dus er zijn duizenden uren aan naaiwerk zitten daarin. En er zijn hele groepen aan vrijwilligers, zijn daar knipdagen. Thuis is er heel veel genaaid. Dan zijn er met de groep die het gaat spelen, de Kumi-groep. Dat zijn 110 spelers die deze musical op het podium gaan brengen. Nou, daar hebben we natuurlijk allerlei oefenweken mee en allerlei oefenmomenten. En dat is ook wel uniek dat er zoveel kinderen zich dit jaar, kinderen, tieners, jongeren, ouders, hebben gemeld om mee te spelen. Dus we hebben nog nooit zo'n grote groep gehad als dit jaar. Dus dat zegt ook iets over het feit dat ze daar graag in meespelen.
1: Ja, mooi zeg. Ja, een van de vaders die ik ken, wiens kinderen ook meedoen, gaat zelf ook zingen. En dan moest hij ook zelfs zanglessen voor krijgen. Dus ook aan dat soort dingen zie je dat het heel, heel nauwkeurig, heel lange voorbereiding is, waar heel veel energie en heel veel tijd in gaat zitten.
2: Ja, en heel mooi dat er ook een aantal vaders inderdaad meedoen. Dus wij hebben altijd gezegd van, goh, we zouden graag meer vaders in de Kumi-groep hebben. Er zijn veel jonge medewerkers betrokken, ook mannelijke jonge medewerkers. Maar we misten vaak de vaders. En dat was eigenlijk een wens die al lang speelde, dat we zeggen, als er vaders bij zijn, dat geeft zo'n andere dynamiek in een groep. Mm-hmm. En dit jaar, met Franciscus zaten een aantal mannenrollen in. Er zitten natuurlijk in het leven van Franciscus, komt hij bij de paus langs en bij allerlei kardinalen en de sultan. Ja, idealitair heb je daar ook wat volwassen mannen voor. Dus op een gegeven moment kwam de vraag aan de vaders van, zouden jullie niet mee willen doen en ook willen investeren in een nieuwe generatie? En met name dat laatste, dat resoneerde ook. Dus er zijn 6 vaders die zijn ingestapt en die hebben gezegd, wij gaan dit jaar 30 dagen van onze vrije tijd beschikbaar stellen om hierin mee te doen. Dat is echt wel een serieuze tijdsinvestering. En wel fantastisch dat dat gebeurt. En dat merk je ook in de groep, dat dat een enorme impact heeft.
1: Ja, 110 absoluut. Spelers. Het is een gigantische logistieke operatie ook. En wat is eigenlijk het doel daarvan? Natuurlijk de musical, maar wat is zeg maar het doel van de musical? Wat is het achterliggende, de ambitie? Wat ligt erachter wat jullie beogen?
2: Ja. Eigenlijk is bij Kumi altijd ons doel in het grote perspectief is enerzijds de vorming van de kinderen en jongeren die meedoen. Dus die 110, die groep van 110 zelf is het eerste doel, dat we met hen het evangelie verdiepen. En het tweede doel, en dat is eigenlijk daaraan gelijkwaardig, is dat we het evangelie willen delen in de Nederlandse samenleving, of in de Vlaamse uiteraard ook, en dat we daar het evangelie willen laten horen. En dit keer doen we dat via de persoon van Franciscus, maar we hebben dat in verschillende musicals op verschillende plekken gedaan, maar eigenlijk altijd staat centraal. We willen graag dat mensen ten diepste Christus ontmoeten en dat die musical daar een ja, soms een stapje op die weg kan zijn. Voor sommigen is ook juist het feit dat we in theater spelen, maakt de drempel laag. We staan ook in de normale musical brochures van de theaters. En we hopen eigenlijk dat daardoor een groep ook in aanraking komt met het evangelie, die misschien zegt, ik sta wat verder van de kerk vandaan. Maar goh, dit is toch een interessante figuur. Laat ik eens gaan kijken. En dat ze daarmee een stapje op weg in hun geloof gaan zetten. Of in hun interesse in het geloof. En dat weer een stap in dat proces kan zijn.
1: Ja, mooi. Wat dat betreft is ook die 110 mensen die betrokken zijn. En alle mensen die daar weer achter zitten. Die misschien niet in beeld komen. Ook een prachtige getuigenis van het geloof.
2: Ja, en eigenlijk hopen we ook dat de kinderen, als ze na de voorstelling gespeeld zijn, zeggen we ook altijd, we hebben een meet and greet met de mensen die komen. Mm. En het doel daarvan is eigenlijk ook dat ze de spelers iets van hun geloof kunnen vertellen. Of iets van de vreugde waarom ze meedoen. Dat in die gesprekken ook soms ook met mensen bidden. Dus we hebben ook wel momenten gehad dat we na een voorstelling de spelers vroegen, vindt u het fijn als we samen bidden? En het is heel ontroerend om dan soms kleine kinderen of tieners met de een of andere toeschouwer te zien, samen zien bidden of spreken. En daar krijgen we soms mails van terug en zeiden van, de voorstelling was mooi, maar dat was nog mooier.
1: Wauw, ja, dat is indrukwekkend zeg. Ja, en hoe komt het dan tot uiting? Want jullie, natuurlijk is er daar de musical, daar zit zeg maar een evangelisatiedoel achter, maar ook voor de betrokkenen. En dan is er een meet and greet. Maar hoe komt zeg maar dat doel wat jullie voor ogen hebben tot uiting in het proces van, laten we zeggen, het toewerken naar de uitvoeringen?
2: Ja, in de oefenmomenten met de spelers. Bijvoorbeeld deze zomer zijn ze een hele week hier in Helmond geweest. In ons Kumi-huis. Daar hebben we met ze geoefend. Maar dat oefenen is slechts een onderdeel van het programma. Dus heel centraal staat eigenlijk het gebed gedurende de dag. Dus we starten met gebed, we eindigen met gebed. Ertussenin zit gebed, we vieren de mis samen. Dus op allerlei momenten wordt er samen gebeden. Er zijn catechese momenten waar we eigenlijk dieper ingaan, in dit geval op het leven van Franciscus en via Franciscus op verschillende onderdelen van het evangelie. In het leven met elkaar spreken we, in de deelgroepen wordt veel, worden er vragen gesteld van hoe is dit nu voor jou, hoe kan je dat toepassen, waar loop je tegenaan. Maar ook in het samenleven, zoals we hier als groep in een huis zitten, dat is vaak één grote mierenhoop door elkaar, waar je allerlei, waar het supergezellig is, maar soms ook best taai om sommige dingen samen te doen. En hoe ga je daar samen doorheen? Hoe doe je dat ook op een christelijke manier? Ja. En dus eigenlijk in het hele leven proberen we te zeggen van, hoe leef je als katholiek, hoe leef je als christen samen? En in ons gebed, in de catechese, in de mis die we samen vieren, in al die, het sacrament van verzoening wat we ontvangen, in al die momenten eigenlijk te verdiepen en ons geloof meer handen en voeten te geven. En dat is, dat proberen we in dat soort weken te doen en ook te stimuleren dat dat niet alleen tijdens de oefenmomenten zo is, maar dat het in het dagelijks leven ook zichtbaar wordt. En dat horen we ook vaak terug, dat als de kinderen, tieners, jongeren die een aantal jaren bij ons actief zijn geweest, dat we vaak horen van dat ze achteraf zeggen, het heeft me geholpen om een fundament in mijn leven te leggen qua geloof. Ik ben hierna doorgegaan en in allerlei plekken heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen of we zien ze die nemen. En ja, dus we zien eigenlijk dat het helpt om in die jaren waar jongeren geformeerd of een stuk vorming en groei doorgaan, dat ze daar ook een hecht geloofsfundament leggen. En dat dat voor de rest van hun leven eigenlijk effect heeft.
1: Wat mooi, ja. En zo word je ook echt een gemeenschap die met elkaar bidt. Een gemeenschap in Christus.
2: Ja, heel mooi gezegd. Het is eigenlijk, dat is ook een van onze doelen, is een gemeenschap vormen, een community vormen. En dat is wel met de groep die er is, maar vaak ook nog met degene die eerdere jaren zijn geweest of die op allerlei losse kampen meedoen. En we spreken vaak over Kumi-familie. Dus dat het eigenlijk in de kerk als familie, in dat begrip heel erg geleefd wordt. Dat het niet alleen een soort van theologisch begrip is, maar dat we proberen dat ook te doen. Dus we zien, we hebben allerlei appgroepen en allerlei overlegjes die er zijn. Maar daar zie je allerlei felicitaties heen en weer. En op social media van alles gebeuren. We zien bij allerlei gelegenheden dat ze elkaar uitnodigen. En dus dat daar echt een familieachtige band ontstaat. Die verder gaat dan alleen het technische oefenmoment. Dat is veel meer echt een samen op weg zijn als mede-christenen.
1: Ja, mooi. Nou, heel veel dank. Harm Ruiter van Kommie, voor jouw toelichting op de prachtige initiatief van deze familiemusical Franciscus.
2: Dank je wel.
3: Pastoor Schaapman, we staan hier op de parade voor het theater, klaar te maken voor de musical. Dan gaan we zo dadelijk naar binnen. Hebt u er zin in?
4: Zeker, zeker. Ja. Ik was gisteren bij de Kommies in Helmond. Aha. Want gisteren waren ze nog druk aan het repeteren. Ja. En gisteren hebben we dus gisteravond nog mooi met hun de Eucharistie gevierd. God zegen gevraagd dat het vandaag een fantastische musical mag gaan worden.
3: Kan het niet meer misgaan, toch?
5: Absoluut.
3: Absoluut. Jan, heb je er ook zin in?
6: Ik heb er zeker zin in. Ik laat me verrassen. Ah. Ja.
3: En wat hopen jullie dat zeg maar vooral ook juist doorschijnt in deze musical over de heilige Franciscus?
4: Dat is natuurlijk heel bijzonder hè, dat we dus stilstaan bij zijn 800ste sterfdag. Ja. We hebben vandaag ook onze communicanten en vormelingen meegenomen. We denken dat het een hele goede leerschool ook voor hun is om wat meer over deze heilige te weten te komen. En we zijn vanochtend eigenlijk al bij het Kapucijnenklooster begonnen in Velp. Want dat valt onder mijn parochie en hebben ook al samen heel mooi met de gehele parochiegemeenschap daar de Eucharistie gevierd. En dan vonden we het mooi om dit nog eens even door te zetten. Hier nu in het theater.
3: Is dat Velp niet bij Arnhem dan? Andere Velp?
4: Velp bij Graven. Waar dus het Emmausklooster is weer gelukt terug in handen van de Kapucijnen. Het is een tijdje overgegaan naar een projectontwikkelaar. Maar ik als pastoor ben heel blij dat het nu weer terug is waar het thuis hoort bij de Kapucijnen.
3: Is het eigenlijk zo dat je zou kunnen zeggen dat jullie deze musical eigenlijk hebben aangegrepen als een gelegenheid om ook daarmee meer te doen in de parochie en ook zijn catechese?
4: En ze komen eigenlijk al een aantal jaren bij ons. Normaal nodigen wij ze uit om naar Graven te komen. En dan doen we het in een verzorgingshuis dat zij de musical opvoeren. En dit jaar vonden we dus een mooie gelegenheid om eens een keer bij de première te zijn en hier in Den Bosch aanwezig te zijn.
3: Prachtig. En Jan, hoe ken jij de heilige Franciscus? Wat zegt het jou, zeg maar? Wat zegt het voor jou persoonlijk?
6: Het is voor mij iemand die... ik heb hem leren kennen als iemand die goed voor de natuur is. Ja. Ik ben ermee opgegroeid als vanuit een scoutinggroep. Die heet toevallig ook Sint Franciscus.
3: Oh, ja, dat zegt wel iets. Ja,
6: Dus... En ik ben altijd wel met de natuur betrokken. En dat is Franciscus natuurlijk ook altijd geweest. En dat heeft mij wel... Ja, daarin getrokken.
3: Prachtig. Nou, ik wens jullie heel veel plezier met de musical.
5: Dank.
4: Graag gedaan.
5: Graag gedaan.
3: Pastoor Skiba, we staan hier voor de theater aan de parade. Voor de Franciscus musical. Hebt u er zin in?
7: Oh, helemaal, helemaal. Wij hebben al de hele ochtend aan Franciscus besteed. De mensen die hier nu zijn van beide parochies... Marta en Maria, dat is Baren en omstreken. En onze lieve vrouw van Amersfoort, dus parochie Amersfoort. Wij hadden een gezamenlijke mis om 9:00. En die was al toegewijd aan de Dierendag. Als aanleiding om iets over de heilige Franciscus te vertellen. Dus in de bus hebben wij ook nog een quiz gehad over de heilige Franciscus. En nu gaat dat helemaal landen, denk ik, bij de jongeren en bij de kinderen.
3: Heel mooi. Jullie zijn met een hele groep hier naartoe gekomen.
7: Ja, zo'n 50 personen.
3: Een hele bus vol.
7: We hebben nog grotere bus gekregen met meer dan 60 plaatsen. Maar we hebben maar 50 kaartjes besteld. Dus wij konden sowieso niemand meer nemen.
3: Hoe zou u de sfeer omschrijven als u dan samen daar naartoe leeft, samen in de bus hier naartoe reist, om vol verwachting voor een mooie musical?
7: Ja, dat zijn mooie dingen. En je ziet bepaalde toenadering ontstaan, bepaalde samenhorigheid, dat de mensen iets met elkaar kregen. Nou, en de gedachten van Franciscus, ja, dan wil ik graag aan de mensen, aan jonge mensen doorgeven rondom de schepping en de vrede. Nou, dat is echt mooi om daar iets over te zeggen.
3: Dank u wel, heel veel plezier.
7: Dank u wel, wederzijds.
3: Dank u.
0: Ja, vol verwachting waren zij voordat dus de première begon. Dan mogen we hier in aan tafel met ook luisteren naar een lied uit de musical. Het is allemaal nog niet helemaal officieel, naar buiten gebracht. En we gaan luisteren naar het lied Genees de Wonden uit dus deze Franciscus musical. En dan zijn we zo weer terug hier in aan tafel met...

0: Ja, hij luistert naar Aan tafel met. En dus een bijzondere uitvoering, want de gesprekken vinden niet plaats aan tafel in de studio, maar op locatie waar de première is geweest van de Franciscus Musical. En nou, in het komende deel kunt u luisteren naar 3 korte interviewtjes die Antoon heeft gehouden, namelijk met een paar van de danseressen, degene die hebben meegespeeld in de musical, een reactie van monsieur De Korte en ook een reactie van de nuncius die aanwezig was.
1: Zo, hier hebben we iets meer rust om even heel kort wat op te nemen. Ja, we hebben net afgesloten met alle mensen van Kumi. Hartstikke mooi om samen met gebed en dankbaarheid af te sluiten. En nu is het hier al wat rustiger geworden. En wie ben jij?
2: Ik ben Abigail Hofstede. En ja, ik speel heel lekker mee met Kumi. En ik vind het heel erg leuk.
1: Heel goed. Ja, en hoe is jouw naam?
3: Ik ben Catharina Bominaar. Ik ben al een tijdje op Kumi en ik vind het een fantastische gemeenschap.
1: Mooi, ja. En hoe is jouw naam?
4: Ik ben Jasmina Albrecht. In de musical zit ik in de dansgroep.
1: Ja, en jullie hebben allemaal verschillende rollen gespeeld, hè? Abigail, welke rol speelde jij?
2: Ik speelde Engel en ik was gewoon mee met de dansgroep en zo. En dat vond ik echt leuk.
1: En jij?
3: Ik zat in de dansgroep. Ik mocht een keer een vogel spelen. En ja, vooral dansgroep.
1: Ja. En jij zei het al, hè? Jij was ook in de dansgroep?
4: Ja, samen met alle andere meiden ook vogel. En allemaal verschillende rollen in de dansgroep die je moet dansen.
1: Nou, jullie hebben echt prachtig gespeeld. Prachtige dans. En jullie zien er ook prachtig uit. Want wat is dit? Wat is deze outfit?
2: Dit moet een zon soort van voorstellen. Gewoon zo'n vlam. En dan zodat die kroon zo'n zonnestralen.
1: Prachtig. Jullie zien er echt prachtig uit.
3: Ja, dit is dus de bedoeling voor het zonnelied. Een mooie zon. En, ja, gewoon.
1: Dat is echt het lied, hè, van heilige Franciscus. Toch?
4: Ja.
1: Een gedicht eigenlijk.
4: Ja, klopt.
1: Ja. En hoe zou je de sfeer willen omschrijven? Hoe jullie samen hebben gewerkt, hoe jullie samen hebben voorbereid op deze prachtige musical?
2: Ja, het was gezellig. Het was echt ook, maar het was ook gewoon. Ja, iedereen werkte mee. En, ja, ik weet eigenlijk niet hoe je dit. Het was gewoon leuk en was gewoon. We waren bij elkaar met elkaar gewoon. En dan. Dat is gewoon. Ja.
1: Het was gewoon goed en mooi.
2: Ja.
3: En ik vond het een heel fantastische sfeer, gewoon samen zijn, een gemeenschap. Dat vond ik gewoon heel mooi.
1: Ja. Uh-huh. En jij?
4: Ja, het is gewoon, Kumi is één grote familie en iedereen helpt elkaar als er iets is. Ja, het is gewoon een mega familie.
1: En wat hebben jullie zo geleerd over het geloof, over Jezus, over eigenlijk over de heilige Franciscus?
2: Tja.
1: Het verhaal zelf natuurlijk.
2: Mhm. Zo. Ja, met de musical en zo leer ik een beetje het leven van Franciscus kennen. En van wat is er allemaal gebeurd. En er wordt ook uitleg gegeven over dingen.
1: Ja,
3: we hebben dus gewoon. Ik heb gewoon geleerd zelf van hoe het leven van Franciscus is gegaan. En hoe hij zich heeft bekeerd. En dan gewoon alles wat hij heeft gedaan. Daar heb ik ook gewoon meer informatie over gekregen.
1: Ja, precies.
4: Ja, hetzelfde.
1: Hetzelfde, ja. En hoe. Hoe gaat het nu verder? Want ja, de kop is eraf. Hè? Hoe voelt het nou? Je hebt nu de eerste première gehad. Is het, ja, valt een last van je schouders? Of ben je juist blij of moe? Of, vertel eens hoe je voelt.
2: Ik voel me echt wel blij. We hebben het zo gehad en we hebben gewoon gedaan. En ook heel gewoon blij en gelukkig van. Ja.
3: Ja, ik ben gelukkig en ik voelde me ook eigenlijk een beetje opgelucht dat niet heel veel is fout gegaan. En ja, ik ben ook gewoon heel gelukkig.
1: Ja.
4: Ik ben heel erg blij. Ik heb zoveel zin al in de volgende keer nu al.
1: Super. Nou, hartstikke veel dank voor jullie prachtige bijdrage aan de musical. Jullie prachtige dans en jullie prachtige verschijning. En zet hem op voor de volgende. Monsieur De Korte, fijn dat u een minuutje heeft voor na de voorstelling even terug te blikken op hoe het was.
5: Ja.
1: Wat is uw indruk?
5: Nou, heel sprankelend en heel fris. Het is een. Ik wist dat wel van vorige musicals. Ik heb ook de musical Rut gezien.
1: Ja.
5: Hoe dans en zang. Het verhaal. In dit geval van Franciscus in beeld brengen. Dat is op een leuke manier gedaan. En er zit ook wat humor in. Alles bij elkaar. Een zeer geslaagde middag.
1: Mooi. Hoe is dat voor u als bisschop om dat het de première in uw bisdom plaatsvindt.
5: Nou ja, maar dat er zoveel jonge mensen natuurlijk maanden bezig zijn geweest met deze musical. En dan ook
1: in Bissum.
5: Ook in Bissum in Helmond natuurlijk. Daar, binnenkort ben ik ook om het Kumi-centrum in te zegenen. Maar ook dat zij, het is denk ik ook voor hen zelf een vorm van evangelisatie. Ze moeten natuurlijk allerlei teksten, bijbelteksten, teksten uit het leven van Franciscus, het zonderlied, op het eind helemaal instuderen. Dus het heeft ook voor hen zelf, voor hun persoonlijk geloof, denk ik, grote betekenis. En tegelijkertijd ook enorm gemeenschapsvormen natuurlijk. Hè. Zij zijn in die zin maanden bij elkaar als gemeenschap. En ja. dat is denk ik ook voor hen enorm vormend.
1: Dat is prachtig, hè? Ja. Ja. Ongetwijfeld weet u veel al over het leven van de heilige Franciscus. Maar heeft u vandaag nog iets nieuws geleerd?
5: Nou, de grote lijnen waren wel bekend.

0: geleerd?
1: Nou, de grote lijnen waren wel bekend. Hè. Ja. Dus de beroemde dingen laten ze terugkomen natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja, ja. Dus met de wolf en natuurlijk ook, en ook de ontmoeting met de sultan. Nee, dus ik heb niet heel veel echte nieuwe dingen gehoord. Maar ze hebben het op een hele frisse manier voor een breed publiek. Kijk, musical is natuurlijk toch voor jong en oud. Laagdrempelig. Hebben ze de kern van het leven van Franciscus. Met zijn liefde voor God, maar van daaruit ook voor mensen en voor heel de schepping in beeld gebracht.
0: Wanneer was u echt geraakt? Welk stukje, welk lied of welk stukje van de musical heeft u echt, dat u echt, dat de tranen kwamen, zeg maar?
1: Nou, de tranen zijn er niet gekomen, als ik al heel eerlijk ben, maar een vrij nuchtere bisschop. Ik vond het slotlied wel mooi. Dus dat is eigenlijk dat ze op een hele frisse manier het zonnelied in beeld brengen en bezingen. En dat is natuurlijk een van de mooiste gedichten uit de middeleeuwen. Zeker als je kijkt naar christelijke literatuur. Waarbij heel de schepping deelt in een broeder- en zusterschap. Dat is het mooie van het zonnelied. Niet alleen mannen en vrouwen zijn broeders en zusters. Maar de zon, de maan, het vuur, het water. Alle elementen delen in één groot broeder- en zusterschap. En dat is indrukwekkend als je dat zo ook leest. Of het zonnelied zingt.
0: Ja, en dan met zo'n hele groep.
1: Een hele grote groep, ja, zeker.
0: Is er nog tot slot nog iets wat u graag wilt delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
1: Nou, ik geloof dat er nog meerdere voorstellingen te wachten staan, zo her en der. Dus ik zou zeggen van probeer als het bij u in de buurt is, om ook een van die voorstellingen mee te maken. Want het is inspirerend en het zijn hele mooie uren.
0: Dank u wel, Monsieur de Korte.
1: Graag gedaan.
0: Excellency, we are here at the square next to the theater, just after the musical of about Holy Francis. What is your impression?
2: It was a very nice representation. It was lovely. It was a lovely piece of art, and it was fantastic. It was very good. Mm-hmm.
0: And what did you what did touch you the most?
2: Well, I think it was a very exhaustive presentation of the life of San Francisco, but some moments touched me. I think when he drops everything, when he embraces his poverty, and well, the moment of his passing is very moving, very touching too.
3: In dit korte gesprekje vraagt Antoon aan de nuncius, die dus ook de première bijwoonde, wat hij van de musical vond. Ja, hij is zeer onder de indruk, zegt hij, van hoe het leven van Franciscus is neergezet. Hij vond het erg mooi. En op de vraag wat hem het meeste raakte, noemt hij onder andere de manier waarop dus gespeeld wordt, hoe Franciscus de armoede omarmde. En ook het moment van zijn sterven, zegt hij, dat raakte hem echt.
0: Likely that you know a lot about the Holy Francis. Is there something new that you learned in this musical about his life and the person of Holy Francis?
2: Well, to be honest, has been always someone who attracted me very much. So I knew almost everything about. But it was nice the way it was presented and the way it was performed and all the kids, all the children. The idea to bring this to is that the whole community involved, and that was very nice. That was beautiful.
0: Okay.
3: Op de vraag van Antoon of misschien de nuncius nog iets nieuws had geleerd over Franciscus door de musical, zegt hij, ik had al een grote bewondering voor Franciscus, dus ik heb niet echt iets nieuws geleerd. Maar ik vond het wel heel indrukwekkend om te zien hoe al die kinderen samen, eigenlijk als een grote gemeenschap, het zo mooi hebben neergezet.
0: What would you think is next to, for example, this musical, a great way of how to evangelize, that also children and also the whole church can learn about a holy person just like Holy Francis?
2: Of course, I think it is a wonderful way to, because you involve the whole community, and at the same time, I think the play was very faithful to the original and the text of the Bible. It was very well represented and very well

0: and it's placed, no, in the whole play. And I think the message was very clear, and it was powerful because it was not only someone; it was the children, the choirs, the music. Everything was put together, no. And I think that's one of the best things of the show.
1: Okay. Is there anything else that you would like to share with the listeners of Radio Maria in the Netherlands?
0: Well, and I think that it's a nice experience, and if you have the chance to come and to see it and to participate, just do it, because it's worthy. It's very much worthy, and deserves all the support and all the encouragement for our communities for what they are doing and for what they are trying to share with us.
1: Thank you very much, Your Excellency.
2: En op de vraag van Anton of er nog meer manieren zijn om te evangeliseren, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van deze musical, door te vertellen over Franciscus, geeft de nuncius aan dat hij inderdaad dit een heel goede manier vindt, omdat je op deze manier en kinderen en volwassenen bereikt, maar er ook bij betrekt. Dus het is echt voor de hele gemeenschap. Iedereen doet mee. En hij prijst ook nog een keer eigenlijk alle onderdelen van de musical. Dus de muziek, het spel, vooral ook het samenspel. Roept ook de luisteraars op van kom er naartoe, kom kijken. Het wordt echt op een heel mooie manier neergezet. Trouw ook aan het leven natuurlijk van Franciscus. Trouw aan de Bijbelteksten. En op deze manier kun je dus Franciscus leren kennen. Maar je bouwt ook inderdaad aan gemeenschap door te zien hoe op toneel zij samen natuurlijk dit neerzetten, maar ook door samen ernaartoe te gaan. Dat is eigenlijk de boodschap van de nuncius over deze Franciscus musical. Ja, en na deze korte gesprekjes mogen we weer gaan luisteren naar een lied uit de musical. Nogmaals, het is nog niet officieel allemaal zo naar buiten gebracht, maar hier mogen we er alvast naar luisteren. En dat is het lied Viva Francesco. Ook weer uit de musical natuurlijk, Franciscus.
3: Luister vrienden, weg met de sleur.

0: U luistert naar Aan tafel met. En in het laatste deel gaan we luisteren naar ook weer interviewtjes die Anton heeft gehouden. Met een van de acteurs die ook speelt dus in de musical. En een gesprekje met broeder Jan Termaat. Franciscaan en ja, hier op Radio Maria vaker te horen met zijn programma Lessen van de Heilige Franciscus.
1: Ja, dat is met Koen, dat zijn we wel gewend.
2: Op je blote voeten natuurlijk, ja. Zoals een echte Franciscaan. Ja. Hoe is je naam?
1: Samuel.
2: Samuel. En welke rol speelde jij?
1: Ik speelde Pietro Catani.
2: En wie is dat in het verhaal?
1: Ja, Pietro Catani is een man. Eerst was hij een jurist,
2: ja?
1: Voor het bisdom volgens mij. En... maar ja, hij voelt toch een diep verlangen in hem om echt God te volgen op een hele radicale manier. En ja, dat doet hij door Franciscus te volgen.
2: Ja, ja. En dan later wordt hij ook de president, of hoe wordt hij dan genoemd, minister?
1: De generaal overste.
2: Generaal wordt hij. Overste, ja. Natuurlijk, ja. Ja. En dat heb je ook allemaal prachtig in beeld gebracht.
1: Dank je wel.
2: En... ja, dan maandenlang, misschien zelfs langer, daar werk je dan naartoe. Begin je de repetities en ga je alles voorbereiden. Uiteindelijk is het dan zover dat de première is geweest. Hoe voelt dat nou?
1: Ik moet het nog allemaal laten bezinken natuurlijk. Het is heel bijzonder. Voor zo'n show is het best wel spannend. Daar werk je zo lang naartoe gewerkt. En die spanning bouwt zich langzaam op over de maanden heen. En dan het moment dat het doek open gaat, dan is die hele spanning weg. En dan sta je daar gewoon echt helemaal in je rol. En dan ben je dat hele publiek vergeten. En dan ben je gewoon wie je bent. En nu is het gewoon klaar. Eigenlijk die overgang van het eind van de musical naar dat het klaar is. Tijdens de musical dat het klaar is. Dat is niet zo'n... grote overgang. Het is vooral de overgang van voor de musical naar het begin, die voor mij heel bijzonder is.
2: Ja. Ja,
1: dan, het is gewoon echt in één keer ben jij iemand anders.
2: Ja.
1: Ja.
2: Wauw. Ja, groot compliment wil ik jou maken. Echt van alle sterspelers waren heel veel goede dingen, hele mooie dingen die ik heb gezien. Maar jij sprong er echt, het talent spatte er echt vanaf. Ja, je kijkt nu heel verbaasd, maar het, inderdaad echt heel mooi en prachtige stem ook. Ik heb enorm van jou genoten. Veel dank voor dat je dat gedaan hebt en dat je hier deel van was. Hoe ben je er zo hierbij betrokken geraakt?
1: Ja, ik zit eigenlijk al jaren bij Koemi. Eerst zat ik in een klein clubje in Bodegraven. Daar ben ik begonnen. Ging ik een keertje als superjong jongetje ging ik daarna mee met wat vrienden. En dat is zo, ja, uiteindelijk kwam ik hier bij deze, bij Koemiki noemen we dat. Dat is een beetje de hoofdgroep. En hier kwam ik bij Rut. Dat hebben we natuurlijk eerder gedaan. Dat was ook een heel groot project.
2: Ja, heb ik gezien, ja.
1: Oh, je heeft hem gezien?
2: Ja, ja,
1: oh, leuk.
2: Gezien, ja.
1: Daar begon ik. En toen was ik kleine koning David.
2: Oké. Okay.
1: Dus ik ga al een hele tijd mee. Maar het blijft elke keer, ja, het is altijd weer nieuw en leuk. En het is gewoon, Koemi is echt een heel bijzondere plek om echt te ontwikkelen. Ook gewoon op allemaal manieren, dus gewoon in mijn talenten ontwikkelen. En ook gewoon op allerlei vlakken. Ook bij Koemi heb ik bepaalde verantwoordelijkheden. Ik ben natuurlijk ook een medewerker, dus met de kinderen omgaan. En ook muzikaal, bijvoorbeeld de mis muzikaal verzorgen bij Koemi. Dat is een verantwoordelijkheid van mij, wat ik met superveel plezier doe. Dus bij Koemi is nog zoveel meer wat erachter zit natuurlijk dan alleen dat toneel. En op al die vlakken, lopen wij, eigenlijk die hele groep loopt daarin mee. De cast en crew, en we dragen daar allemaal iets aan bij. En dus je ontwikkelt je echt zowel van op het podium als achter het podium in het Koemihuis. Het is echt heel waardevol voor mij.
2: Ja. Wat is dan jouw rol in Koemi?
1: Ik doe heel verschillende dingen. Ik ben natuurlijk
2: acteur. Maar...
1: Nou, nu was ik echt super druk met deze rol. Normaal heb ik het iets rustiger. Bij Koemi ben je altijd met van alles bezig. Ja. Maar het hoofdding waar ik me nu heel erg mee bezig ben en waar ik me heel erg in ontwikkel, is die kerkmuziek. Wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ik heb orgelles en ik schrijf graag, ik componeer zelf graag muziek. Kerkmuziek vooral. Dus ik vind het heel leuk omdat dat bij Koemi is echt een plek waar je dat heel erg kan ontwikkelen.
2: Ja.
1: Dat om zo'n koor te leiden. Ik bedoel, het zijn allemaal hele getalenteerde mensen. Mensen kunnen heel goed zingen en zo. Dus heel leuk om dat dan in de mis... en ook echt een grote eer om dat
2: om de Heer te dienen door in de mis en door de liturgie te verzorgen. Ja, mooi. En door zo'n heel traject heen leer je heel veel over de heilige Franciscus. Ook bidden jullie natuurlijk. Jullie bidden misschien ook op de voorspraak van de heilige Franciscus.
1: Zeker.
2: Wat is nu, zeg maar, voor jou persoonlijk wat is het voor jou gaan betekenen? Wie is de heilige Franciscus voor jou?
1: Ik denk, deze musical en het leven van Franciscus heeft me heel erg geïnspireerd. Ik kende Franciscus al wel, maar nu sta je er zo middenin. Je staat echt letterlijk in het verhaal zelf. En het heeft me heel erg geïnspireerd om dat ook echt in mijn eigen leven, die armoede van Franciscus, dat simpele en dat zorgen voor de armen, om dat ook echt na te streven. Dat is iets waar ik ook echt zelf een verlangen naar heb gekregen. En elke keer als ik die musical in de doorlopen, in het oefenen wat we eerder hebben gedaan, maar ook tijdens de première zelf, zeg maar, ik voel echt gewoon, als ik dat Franciscus met de armen zie omgaan en de armen zie liefhebben, dan voel ik, roept dat in mij echt een bepaald verlangen op om net zoals Franciscus te leven.
2: Wauw, mooi. Heel veel dank nogmaals en heel veel succes en heel veel zegen wens ik jullie voor de komende voorstellingen.
1: Dank u wel.
2: Broeder Jan ter Maat, vice-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
3: Nederland en Vlaanderen.
2: We hebben net die musical voor het eerst, de première, meegemaakt.
3: Ja, geweldig. Dus er staat hier een dankbaar mens op het feest van Sint Franciscus. En we zijn echt heel blij. Ik persoonlijk, maar ik denk dat ik namens mijn broeders spreek van hoe eigenlijk het verhaal van Franciscus op toneel is gebracht. De diepgang van de teksten, maar ook de Franciscaanse luchtigheid zit er ook in. Echt heel mooi. Ik denk dat het een heel toegankelijk verhaal is geworden waarmee we ook heel veel mensen kunnen weten te raken. En dat is eigenlijk ook het begin van dit initiatief geweest. Dat was de bedoeling van mijn oudere medebroeder die bedacht van, hey, misschien moeten we een musical maken. Die had echt zo van, dat is de vorm om veel mensen te kunnen raken.
2: Ja, dat is prachtig. U hebt inderdaad na afloop van de musical, toen iedereen bedankt was, nog kort het publiek toegesproken, hè?
3: Ja.
2: En daarin hebt u ook inderdaad verteld dat een oudere medebroeder dit eigenlijk met dit idee is gekomen. En hoe bijzonder dat dan, dat zaadje zo daar klein zo begint. En dat het zo uitgroeit tot zoiets prachtigs. En dan vandaag de première. Hoe voelt dat nou?
3: Ja, zeker. Dat is heel bijzonder. En tegelijkertijd weet je natuurlijk dat dat in de kerk kan gebeuren, hè, dit soort dingen. Dus wij geloven in wonderen. En ik denk ook door de hele goede samenwerking die we met Kumi hebben gehad, ja, is er gewoon iets heel moois gekomen. Maar dat is natuurlijk de menselijke samenwerking. En ja, de Heilige Geest speelt daar natuurlijk ook een rol. Hè? Dus dat moeten we niet vergeten. Zeker niet omdat deze musical wordt gemaakt door allemaal geïnspireerde mensen. En dat merk je ook. Ik denk dat je dat ook in het publiek heel duidelijk merkt van dat daar iets gebeurt op dat podium.
2: Ja, ja. En wat betekent dat voor de Franciscanen in Nederland? Voor de Franciscaanse spiritualiteit?
3: Nou, wij hopen dat je daardoor een heel breed publiek kunt bereiken. Maar het is sowieso ook al een hoogtepunt voor onszelf. In een heel bijzonder jaar, 800 jaar geleden, stierf Sint Franciscus. Het is denk ik heel belangrijk dat wij ook manieren vinden om onze eigen spiritualiteit, om die voor het voetlicht te brengen. En als je dan merkt dat lukt, ja, dat is heel bevredigend en daar word je heel gelukkig van.
2: Begrijp ik. Waar heeft u het meest van genoten? Welk stukje van de musical of welk lied? Wat vond u het mooiste?
3: De situatie in Greccio, dus dat is het navertellen of het naspelen van het kerstverhaal.
2: Oh ja.
3: Dat was een stuk wat ik al tijdens een repetitie heb gezien en waar ik toen al heel erg door geraakt werd. Omdat daar de verbinding wordt gelegd eigenlijk tussen de geboorte van Christus en wat er dagelijks eigenlijk in de Eucharistie gebeurt. Dus dat God neerdaalt naar de mensen en dat hij bij ons wil zijn. En die verbinding werd ook heel mooi verbeeld door een monstrans, een gevulde monstrans. Natuurlijk niet met een geconsecreerde hostie, maar door die te laten neerdalen in de kribbe. En dat was een prachtige verbeelding. En dat denk ik dat dat ook een hele... dat laat ook de diepte van onze spiritualiteit, denk ik, zien. Franciscanen zijn meer gericht op het kerstfeest, dus de menswording, dan op Pasen. Natuurlijk horen die bij elkaar, maar dat werd daar heel mooi verbeeld. En ook de verbinding met de Eucharistie.
2: Ja, dat was echt prachtig. En ook de liefde van heilige Franciscus voor Jezus en voor de Eucharistie. Hè?
3: Ja.
2: En ik meen dat daar ook een stukje... de muziek die werd gezongen door het karakter van de heilige Franciscus. En dat die melodie werd overgenomen door de groep. He, wat eigenlijk ook misschien symbool mag staan voor dat zijn liefde ook wordt voortgebracht, zeg maar, naar de mensen.
3: Ja, dat was tijdens zijn leven al, dat hij heel veel mensen wist te inspireren. En je merkt dat nog steeds gebeurt. Er zijn zoveel mensen... geïnspireerd door Sint Franciscus, binnen de kerk, mannen, vrouwen, gewijden, religieuzen, maar ook buiten de kerk merk je dat Franciscus een hele aansprekende en toegankelijke persoon is, die mensen denk ik ook kennis kan laten maken met het evangelie. Ja. Omdat hij juist het evangelie in het midden zet. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook voor deze tijd.
2: Om evangelisch te leven eigenlijk. Hè? Dat, wat hij...
3: Om evangelisch te leven. Evangelisch te leven. Maar ook het evangelie te verspreiden. Ja. Door het te leven. Hè? Dus niet zozeer door... Niet zozeer door te preken... met woorden, maar wat ik nu al een tijdje aan het doen ben. Maar vooral ook te preken met je daden. En dat is waar Franciscus ons toe oproept.
2: Desnoods met woorden, hè?
3: Desnoods met woorden, inderdaad.
2: Is er nog iets tot slot wat u graag wil delen met de luisteraars van Radio Maria in Nederland?
3: Nou, het is in ieder geval goed om te weten dat deze musical vandaag in Den Bosch speelde en nu het land doorgaat. Maar mocht je de behoefte hebben om daar naartoe te gaan, dan is het denk ik heel belangrijk om daar snel tickets te boeken, want het gaat ontzettend snel.
2: Er zijn al verschillende uitzendingen.
3: Er zijn verschillende uitverkocht. Maar er zijn ook nog kaarten en het is echt de moeite waard.
2: Broeder Jan te Maat, veel dank.
3: Graag gedaan.
0: En na al deze prachtige interviewtjes die Antoon heeft gehouden, dus bij de première van de Franciscus Musical. En de aansporingen die gegeven zijn door de diverse mensen die geïnterviewd zijn, bent u waarschijnlijk geïnteresseerd in de speeldata en de plek waar u dat allemaal kan vinden en ook tickets kunt bestellen. Nou, de familie musical Franciscus, daarover staat alle informatie op de website franciscus-musical.org. Daar vindt u ook nog veel meer informatie. Er staat er prachtig bij. Een verhaal van ommekeer, moed en onvoorwaardelijke liefde. De speeldata staan erbij. U kunt tickets bestellen. En inderdaad, er zijn al diverse plekken waar het uitverkocht is. Dus ik zou zeggen, ga snel naar deze website om te kijken. Er wordt gespeeld door het hele land, van noord tot zuid, van oost tot west. Maar wees er snel bij. Nogmaals, de website franciscus-musical.org. Heel veel dank voor het luisteren hier naar Aan Tafel Met. En tot de volgende keer. Dag.
4: Dit was Aan Tafel Met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.

0: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
1: Van harte welkom hier bij het programma Een Bisschop Opent de Week. En vanmorgen mag ik verwelkomen in de studio Monsieur Mutsaerts. Van harte welkom.
2: Yvonne, goedemorgen. Luisteraars, goedemorgen. In de studio zelf. Ik heb weer een auto, dus ik hoef niet zo ver te fietsen. Of niet zo lang te fietsen deze keer.
1: Gelukkig. Ja. En ook alles gaat goed.
2: Gaat allemaal goed. Gaat allemaal goed.
1: Ja. Nou, dat horen we graag natuurlijk. Ja, monsieur, ik weet dat u een mooie reis achter de rug heeft, waar u in actie moest komen.
2: De jaarlijkse Catholic Identity Conference. Ja. Daar zijn allemaal de zeer traditionele. Die er zijn althans wat we dan de oude mis noemen, die verzamelen zich daar. Ik was denk ik de enige van de Novus Ordo. Maar het is een mooi gezelschap. Heel devote mensen, goede sfeer. Mensen zijn allemaal dankbaar. Ja, het is een conferentie in de Batavus Hotels. Ja, er zitten dan zo'n 800 mensen. En er is ook een livestream. En ja, ik begrijp enkele 10.000. Dus ja, het zijn er al wat mensen die hier kennelijk bij betrokken zijn.
1: Ja,
2: in Pittsburgh, ja.
1: Ja. U heeft daar een lezing gegeven.
2: Ja.
1: Ik heb hem ook gehoord.
2: Oké, je hebt het overleefd, ja?
1: Ja, zeker. Nee, maar kunt u... Toch ook aan de luisteraars vertellen. Wat probeert u dan over te brengen aan de groep waar u dan voor staat?
2: De titel was eigenlijk... Hoe los je op een katholieke manier een katholieke crisis op? De kerk is natuurlijk wat een crisis. We hebben natuurlijk verwarrende tijden achter de rug. Een pontificaat vooral. Het zij zo. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk bijzonder hoopvol zijn en blijven. Daar hebben we altijd reden toe. Hè. Er is al zo vaak dat... Vooral seculieren de begrafenis regelen voor van het christendom. Ze vergeten alleen dat die overledene telkens weer terugkomt. Het graf was namelijk leeg, hè? Ja, en dat is altijd. Het is altijd reden om goede moed te hebben. Maar we moeten wel gewoon doen wat we moeten doen. We moeten het niet overlaten aan God zelf. Nee, we moeten zelf echt gewoon de katholieke wegen bewandelen om een katholieke crisis te overleven. Ja, dat zijn allemaal de gewone dingen. Dat zijn de minste rozenkransen, sacramenten. Het ging natuurlijk nog wat over de synode. En ja, ik blijf daar wat moeite mee houden. Want we zijn 8 jaar bezig. En wat zijn de vruchten? Ik zie ze niet. Ik zie ze echt niet. Het is zo'n veel tijd dat we eraan besteden. En op sommige punten pakt het echt helemaal zelfs verkeerd uit. En als je dan sommige landen, ik zal ze maar deze keer maar niet noemen... Ja, het lijkt wel dat Noordwijkerhout revisited. Dezelfde onderwerpen, dezelfde verwarring. En er worden ook valse verwachtingen geschapen, want die kunnen ze toch helemaal niet waarmaken. Ook een bisschop die zegt, nou dan en dan ga ik 4 getrouwde mannen wijden. Ja, dat kan gewoon helemaal niet. Nee. Ja, dat kun je dan wel roepen en ja, uiteindelijk wordt hij dan teruggefloten. Ja, hij doet het op het moment dat hij ook met pensioen is. Ja. Maar dat is allemaal, waarom doe je dat denk ik dan? Waarom doe je dat? Er moet altijd wat... Kijk, de kerk ontvouwt zich, de leer ontvouwt zich. Dat is organisch, dat is heel mooi. Maar het moet wel een continuïteit in zitten en geen breuk. En als je er een breuk in zit, dan weet je, het gaat verkeerd.
1: Ja, ja.
2: Dan heb je Arius, dan heb je de reformatie, dan heb je... Noem allemaal maar op.
1: En die breuk, bedoelt u dan... Dan wijk je echt af van hetgeen Christus ons heeft gegeven.
2: Ja, er zijn natuurlijk bepaalde dingen die Christus ons heeft gegeven... en die wij dus niet kunnen veranderen. Het priesterschap alleen voorbehouden aan mannen... ja, daar kunnen we over discussiëren wat we willen. Maar Christus heeft het zo ingesteld. En dan moet je niet aankomen met de cultuur van die tijd... want daar hield Christus helemaal geen rekening mee.
1: Nee.
2: En zo zijn natuurlijk heel veel punten.
1: Ja, ja, ik vond het heel mooi. U kwam daar een paar keer op terug ook in de lezing van... Eigenlijk is de simpele vraag die je zou moeten stellen bij alles wat er wordt ondernomen in de kerk. Brengt het de gelovigen dichter bij Christus?
2: Uiteindelijk gaat het om het zielenheil. Dat is de laatste kanon ook van het kerkelijk wetboek. Dat klinkt niet zo juridisch. Maar er is niet, alles is gericht op het zielenheil. En als het dat niet is, als we allemaal losse onderwerpen hebben... Ik vind het ook een beetje met Laudato Si. Het lijkt wel of we de schepping gaan vereren in plaats van de schepper. En dan begeven we ons bijna op een heidens vlak. Mm-hmm. Ik zie dan zo'n programma. Ik denk, ja, Volgens mij zijn er andere dingen aan de orde. Soms denk ik wel eens, het schip is aan het zinken en we zijn de meubels een beetje aan het verzetten en de raampjes aan het lappen. Nee, er zijn andere dingen aan de orde. Ja.
1: Ja, maar tegelijkertijd, want is in die lezing bijvoorbeeld, maar ook in wat u op andere plekken zegt, is er hoop.
2: Die is er altijd.
1: Er is hoop en er zijn ook heel positieve lichtpuntjes.
2: Zeker, er is hoop. Het is om de simpele reden, de kerk is niet van apostelen, niet van bisschoppen, niet van gelovigen, iets van Christus. Ik zal mijn kerk bouwen op de apostelen, maar ik zal mijn kerk bouwen. Niet van hier heb je de kerk en zoek het maar uit. Nee, dus, en daarom is altijd alle reden. Je ziet het ook. Ik sprak gisteren weer twee studenten, jonge gasten. Ja, die toch ook richting de kerk weer komen. En ze zijn er echt zoveel.
1: Ja, ja.
2: Die ontwikkeling is er echt. En die zet ook door, heb ik de indruk. Je ziet dat ook in het buitenland. En ik mag ze zelf ontmoeten. Vanavond heb ik toevallig een lezing hier vlak bij de kathedraal in Den Bosch over Carlo Acutis.
1: Yeah.
2: Ja, ik vermoed, hij is ook een prachtig voorbeeld voor de jeugd. Hè? De kerk, God stuurt trouwens altijd heiligen die precies tegen de tijd ingaan. Precies er tegenin. Dat was met Franciscus, dat was met Robertus Bellarminus, dat was met, noem ze allemaal maar op.
1: Ja, u noemde er inderdaad ook Teresa van Avila, ja. Newman, enzovoort, ja. Enzovoort. Ja, ja, ja. Ja, en dat is wel ook, daar moeten dus ook bijvoorbeeld de bisschop, de gelovigen, de priesters gevoelig voor zijn.
2: Zeker, zeker. En we moeten niet te veel onze oren laten hangen wat de seculariteit allemaal graag hoort. Of dingen verzwijgen omdat het wat moeilijk ligt. Ja, we staan ergens voor. Gaat er dan ook voor?
1: Ja, ja.
2: Want anders, je merkt het ook bij andere kerken die eigenlijk nogal aanpassen aan de tijd. Daar gaat het alleen maar slechter mee. Daar trek je geen mensen mee. Want als je geen verschil ziet tussen de seculiere wereld en die kerk, wat heeft die dan nog te betekenen?
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Niet dat we per definitie er tegenin moeten gaan, maar we moeten gewoon bij onze standpunten blijven.
1: Ja, en ziet u bijvoorbeeld in Nederland toch ook binnen zeg maar de mensen die verantwoordelijkheid dragen, noem ik het even zo, ook, of niet ook, maar ziet u daar een positieve ontwikkeling?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Vaak gaat het buiten publiciteit om. Er zijn er echt wel veel die echt veel goede dingen doen. Ja, dat is er zeker wel. Maar we zouden wel wat meer naar buiten mogen treden. Dat dan weer wel, hè. Ik ben bekend in het buitenland merkwaardig geweest, terwijl ik gewone katholieke dingen zei. Wat op zich erg vreemd is natuurlijk. Ja, ja, maar goed, het zei zo.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, u wordt dus gevraagd ook, hè, op diverse plekken. Ook zoals u aangeeft, vanavond gaat u een lezing geven bij dus die avond.
2: De stichting Carlo Acutis, die is er eentje in Nederland. Het is een goede stichting, die promoot Carlo Acutis. En om als voorbeeld ook voor de jongeren. En die bestaat 2 jaar, vandaar dat ik er is vanavond een mis. En ik mag dan een lezing geven. En dat doe ik graag.
1: Ja, ja.
2: En ik ben nog wel eens bij jongeren die me vragen. Nou, dat is mooi om te doen, ook mooi om te zien. Die zijn echt totaal open-minded. Hè? Ook al komen ze uit bijna atheïstische milieus. Ook al komen ze mee met vrienden die wel geraakt zijn door Christus, maar die anderen niet. Maar ze hebben er een open oor voor. Dat is heel wonderlijk. Dat was 10 jaar geleden. Joh.
1: Nee, ja. Dat is zeker. Ja. Nee, dat die verandering, ja. die hebben we niet zien aankomen. Misschien wel voor gebeden, maar dat is natuurlijk prachtig om te zien.
2: Ja, ik zag het niet aankomen, laat ik het zo zeggen.
1: Nee.
2: Had ik geen reden toe.
1: Nee. Zeker hier in Nederland niet. Hè? Die vergelijking maakt u ook meerdere keren in die lezing. Dat Nederland is natuurlijk helaas het voorbeeld van hoe het van heel religieus, een belangrijke religieuze cultuur ook, naar totaal seculiere zo ongeveer is gegaan.
2: Dan vind ik het vreemde dat sommigen ons voorbeeld overnemen, terwijl je weet wat de gevolgen zijn. Ik begrijp dat echt niet.
1: Nee.
2: Maar goed.
1: Nog even misschien, heeft u nog, we weten van vanavond, maar heeft u nog mooie dingen waar u naar uitkijkt?
2: Ik ben pas nog trouwens in Amsterdam geweest voor de Nicolaas Academie. Die bestaat ook al een hele tijd over de schoonheid van het geloof.
3: Oh ja.
2: Dus niet alleen maar over het, dat we goede argumenten hebben. Daar praat ik graag om ook. Want de meeste die in aanraking komen met geloof, met de kerk, is altijd iets wat ze met schoonheid te maken heeft. Waar ze zich over wonderen, hey, wat is dit fraai, hoe kan dit? En dat kan een kerk zijn, maar dat kan van alles zijn.
3: Muziek.
2: Ja, en ik ga over twee weken, een paar dagen naar Assisi. Daar is een bijeenkomst van de Europese filiale van EWTN. Mm-hmm. EWTN, Eternal Word Television Network, is natuurlijk een hele grote in Amerika. Mother Angelica is dat ooit begonnen in een garage. Het meest onwaarschijnlijk type om zoiets te beginnen. Maar dat was een type hoor. En heel puur. Het kon ook van dik hout zaag maar planken zijn. Maar wel oprecht en heel puur. En er zijn ook Europese filialen. En die zijn in Polen en in Duitsland. En noem maar op. En een heel kleintje in Nederland. We zijn met 4 vrijwilligers. we doen ons best. We hebben financiën hebben we allemaal niet. Maar toch maken we wat productie en alles. Dus we doen ons best.
3: Ja, ja. Zeker. Ja, dat is terug te vinden. Gewoon de website. EWTN.lc. Ja, Low Countries.
2: Ja, LC. Want het is eigenlijk Nederland en Vlaanderen. Ja. Dus het Nederlands taalgebied. Vandaar dat .lc.
3: Ja,
2: Nou ja, daar heb ik mijn wekelijkse preek op staan. De podcast en zo. Maar luisteraars, kijk er een keer naar.
3: Ja. Ja, en dan is zo'n ontmoeting natuurlijk ook heel bemoedigend. Want je komt al die mensen tegen die in al die andere landen ook zich ervoor inzetten. Ja, ja. Ja, heel herkenbaar. We hoorden het net bij de koffie met de internationale conferenties van Radio Maria. Want dan kom je ook je collega's tegen.
2: Waar zijn die meestal? Die
3: ja, in Italië. Oh, dat is toch meestal gewoon in het land waar het ontstaan is natuurlijk.
2: Ja, dit wisselt. Dus ik vrees dat wij ook een keer aan de beurt zijn. We hebben natuurlijk niks waar we naartoe kunnen. Maar dat vorig jaar was het in Duitsland.
3: Ja.
2: Nu dus in Assisi en dan,
3: zeker. Ja, ja. Nou, heel mooi. Is er nog iets wat u misschien de luisteraars graag zou willen meegeven?
2: Meegeven? Keep the faith, zeggen we altijd. En gewoon hoopvol blijven. Ik meen het echt. Dat is al een reden. Door de crisis heen gewoon katholiek blijven. En dat is altijd een reden tot goede moed. En volharden, volhouden.
3: En gewoon katholiek blijven.
2: Ja.
3: Naar de mis gaan. Biechten.
2: Rozenhoedje.
3: Aanbidding. Rozenhoedje. Ja. Ja.
2: Dat en, soort dingen.
3: Ja,
2: en ondertussen, hup, gewoon aan de gang.
3: Ja, ja. Precies. Gewoon. Ja. We gaan ervoor.
2: Het
3: ja.
2: leven is nooit zonder zorgen. Nooit zonder problemen. Dat bestaat nou eenmaal niet. Maar dat is geen reden om somber te worden. Om pessimistisch te worden. En moeilijkheden. Ik moet altijd maar denken over dat boek van was Paus Johannes Paulus II, geloof ik, over de drempel van de hoop.
3: Ja, zeker, ja.
2: En dan denk ik er altijd bij, maar we moeten wel eerst over een hoop drempel zijn.
3: Ja, ja. Ja. Dat is ook zo, ja.
2: Kijk naar de heilige levens. Die uiteindelijk hebben ze hun geluk gevonden daar in die manier van Christus navolgen. Geen één had het makkelijk.
3: Nee.
2: Niet één. Maar ze gingen door.
3: Ja, ja, ja.
2: Zelfs zo'n Carlo Acutis, maar 15 jaar en die wist op zijn laatste, ja, ik ben stervende. En toch wist hij, ik heb mijn leven gebruikt die 15 jaar voor de eeuwigheid. Dus En het is ook altijd maar, laat ik daar maar mee eindigen. Als je niet streeft naar heiligheid, heb je je leven verknald. Het is maar dat je het weet. Ja.
3: Oké. Nou, die boodschap geven we mee. Ja. En mag ik dan vragen of met een gebed of een zegen te eindigen.
2: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
2: De naam des Heren zij gezegend.
3: Van nu af tot in eeuwigheid.
2: Onze hulp is in de naam des Heren.
3: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
2: Zegenen alle luisteraars, zegenen alle mensen die hier bij Radio Maria werken. De Vader. En de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen. Monsieur, heel veel dank en tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria. U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heeren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Je mag die van mij wel lenen, bood Sanne aan. Dat zijn dichte schoenen, we hebben dezelfde maat. Nee, zei Eefje Bot, ik wil niks van een ander. En toen ze Sanne's beledigd gezicht zag, vervolgde ze zachter. Sorry hoor, maar misschien maak ik die ook wel kapot. Ach, onzin, riep Sanne. Maar met een verbeterd gezicht trok Eefje de andere bergschoen ook uit en de sandalen aan. Zo, zei ze, terwijl ze met een pijnlijk gezicht overeind krabbelde. Het zal best gaan. Het is veel vervelender dat ik nou die zware dingen in mijn rugzak moet dragen. Hang ze aan de veters om je nek, adviseerde Rob. Of nee, geef mij er een en Sanne de andere. Dan probeer jij maar of je normaal kan lopen. Eefje wilde protesteren, maar vlug gristen ze allebei een schoen weg en gingen er lachend mee vandoor. Dat is geregeld, knikte pa goedkeurend. Kom op, Eefje, geef mij maar een arm, dan doe ik ook nog wat goeds. Houterig liep ze naast hem met afgewend gezicht. Opeens zag pa dat ze huilde. Wat is er aan de hand? Informeerde hij. Die schoenen zijn niet van mij. Ik heb ze van de buurvrouw geleend, snoof Eefje en ze trok meteen haar arm weer terug. Wat is dat nou? Dat is toch niet erg? Ze kunnen gemakkelijk gemaakt worden. Je buurvrouw ziet er niets van. Eefje schudde haar hoofd. Het is wel erg. U snapt het niet, omdat u niet weet hoe dat voelt. Op vakantie te gaan met allemaal geleende spullen. U hebt geld genoeg om alles te kopen wat 3 mensen nodig hebben. Ik moest alles lenen. De rugzak, het fototoestel en die stomme rotschoenen. Eerst kreeg ik er blaren van en nou zijn ze ook nog kapot. Driftig veegde ze haar tranen weg. Ze wilde niet huilen. Ze wilde ook eigenlijk niets vertellen. Maar ze had al te veel gezegd. Sanne's vader dacht natuurlijk dat ze jaloers was. En misschien was ze dat ook wel. Schuw keek ze naar hem op. Waarom zei hij niks? Was hij kwaad? Nee, toch niet. Hij trok een gek gezicht en zei: Tje, Eefje, je hebt me aan het schrikken gemaakt. Ik weet zo gauw geen antwoord. Met zijn mouw veegde hij de zweetdruppels van zijn voorhoofd en trok zijn pet wat meer naar voren. Ik wou dat ik je kon helpen, maar hoe? Hij keek haar hulpeloos aan. Eefje trok haar schouders op. U kunt mijn vader geen baan bezorgen. Daar komt alle ellende vandaan. Hij kan het niet uitstaan dat hij geen werk heeft en dat hij de kost niet kan verdienen. En daarmee verpest hij ook het leven van mijn moeder en mij. Maar wij kunnen er toch ook niks aan doen? Het is allemaal zo onrechtvaardig. Dat is het ook, zei pap. Ieder mens heeft recht op werk, maar degenen die het werk moeten verdelen trekken zich daar niets van aan. Waarom heb ik wel werk en jouw vader niet? Puur geluk, Eefje. Dat kan morgen afgelopen zijn. Alles is zo onvoorspelbaar geworden de laatste jaren. Ja, dat weet ik wel, zei ze. Ik ben ook niet echt jaloers op u of Sanne. Maar weet u wat het inhoudt, werkloos zijn? Omdat je nergens meer aan mee kunt doen, tel je ook niet meer mee. Je bent gewoon niks. Ik was zo hartstikke blij toen Sanne vroeg of ik mee wilde naar Italië. Want niemand vraagt me ooit mee uit. Of ze zijn bang dat ik niks kan betalen, of ze schamen zich voor mij omdat ik geen merkkleding draag. Sanne is niet zo en u ook niet. En ik zal deze reis, als we weer thuis zijn, tot de laatste cent afbetalen. Dat wil ik en dat zal ik. Eefje knikte heftig. Pa sloeg spontaan een arm om haar heen en trok haar even stevig tegen zich aan. Je bent een flinke meid, zei hij. Ik ben ook blij dat je met ons bent meegegaan. Dat meen ik. Je hebt me zo even stevig met mijn neus op de feiten gedrukt, die ik best wel kende, maar gewoon niet wilde zien. Goeie genade, dit wordt voor mij een leerzame tocht. Want mijn eigen schatten hebben mij ook al zo het een en ander onder mijn neus gewreven. En die heeft
toch al zoveel te verduren. Met een zielig gezicht wreef hij over dat rood verbrande uitsteeksel. Eefje lachte. Die man wist toch overal iets geks op te zeggen. Had haar vader maar half zoveel gevoel voor humor, dan zou het leven heel wat gemakkelijker zijn. Want meneer Dijkstra had ook vreselijke dingen meegemaakt, maar die wist er wel raad mee. Intussen had Rob van tijd tot tijd eens omgekeken en verslag uitgebracht van de stand van zaakje. Eefje huilt. Nou, kijkt ze verbaasd. Pap heeft het benauwd. Maar toen hij grinnikend riep, kijk nou eens, wat innig, straks gaan ze ook nog zoenen, kreeg Sanne er genoeg van. Ze gaf hem een oplawaai en snauwde, kijk voor je, Oen, doe niet zo onbescheiden. Maar tegelijkertijd besloot ze Eefje uit te horen, tot ze precies wist wat die twee besproken hadden. Het waren tenslotte haar vader en haar vriendin. Maar voorlopig kwam het daar niet van. Bij een klein gehuchtje stond een rijdende winkel en vlak daarbij een waterkraan en een bank. Daar streken ze neer, nadat pap wat blikjes gekoelde frisdrank en een zoetgeurende frisse meloen had gekocht. Een paar oude vrouwtjes kwamen naar hen toe en wilden, zoals gewoonlijk, weten waar ze vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen. Wat zien die mensen in het dorp er armoedig uit, zei Sanne. Ik denk dat het erger lijkt dan het is, meende Eefje. Als je op het land werkt, doe je nou eenmaal niet je beste spullen aan. Natuurlijk niet, maar ze zien er zo onverzorgd uit. Het lijkt wel alsof ze nooit naar een tandarts gaan. En de haren van dat vrouwtje mochten ook wel eens een wasbeurt hebben. Zijzelf trouwens ook. Alle rimpels zijn zwart van het stof en die smerige nagels. Waar jij al niet op let, zei Rob. Ze kan moeilijk na elke aardappel die ze uit de grond haalt haar handen wassen en haar nagels schoonpeuteren. Hij slenterde naar zijn vader, die op zijn gemak met de oude mensen zat te praten, en nam een foto van hen. Dit was ook echt Italiaans, dacht hij. Het hoorde er net zo goed bij als de knappe spetters waar Sanne en Eefje niet op uitgekeken raakten. Toen ze weer doorliepen, vertelde pap dat er die morgen al een grote groep toeristen was langsgekomen. Het zullen die Hollanders wel geweest zijn, veronderstelde hij. Als ze ook in het klooster willen overnachten, zou er voor ons wel eens geen plaats meer kunnen zijn, want zo groot is het niet. Dan kunnen we toch buiten liggen, riep Rob luchtig. Ja, maar we moeten ook eten, zei pap zorgelijk. Nou, dan gaan we bedelen. Franciscaner kan het niet, meende Sanne. Als ze echte Franciscanen zijn, moeten ze hun eten met ons delen. Eefje zei niets. Ze fronste alleen haar wenkbrauwen. Pa zag het en begreep dat er nu voor Eefje een teerpunt werd aangeroerd. We zullen het wel zien, zei hij. Tot vanavond hoeven we geen honger te lijden. We hebben zojuist die meloen gegeten en er is ook nog genoeg voor een lunch. Rond het middaguur werd het weer bloedheet. Ze hadden er alle vier last van en dus werd er een beschaduwd plekje opgezocht om te eten en siesta te houden. Het was heel stil in het bos, windstil. De bladeren hingen slap omlaag, geen twijgje bewoog. Zelfs de vogels lagen op apengapen in hun nest, vertelde Rob. Hij kreeg geen reactie. Zijn reisgenoten sliepen. Plotseling zaten ze alle vier recht overeind. Er klonken stemmen. Er kwamen mensen voorbij. Een busje ronkte zichtzachend omlaag. Nog meer toeristen, zei Eefje. Gelukkig gaan die de andere kant uit. Laten we maar eens gaan doorlopen, stelde pap voor. Hij rekte zich uit. We hebben lang genoeg gemaft. Ze hingen hun rugzakken om en begonnen aan de laatste steile klim. Halverwege ontmoetten ze een grote groep. Het bleken de landgenoten uit Narniscolo te zijn. Sanne en Eefje keken verbaasd. Wat een oude sokken, fluisterden ze tegen elkaar.
Allemaal opa's en oma's. Die van ons hadden ook mee kunnen gaan. Ze hadden niet in de gaten dat zij zelf al net zo verwonderd bekeken werden. Zulke jonge kinderen op zo'n zware tocht, nou, flink hoor, werd er gesmispeld. Pap begon een gesprek. Hij wilde wel even weten waar hij aan toe was. Tot zijn geruststelling kreeg hij te horen dat de groep in Fasciano, een gehucht in de buurt, logeerde. In het klooster was geen plaats, vertelde de leider van de groep. Hij bleek een Franciscaan in burger te zijn. Zijn pij zat in de bagage in het busje. Daarmee bleek alle bagage vervoerd te worden, terwijl de dames en heren te voet, met alleen het allernodigste op hun rug, van de ene kluizenarij naar de andere wandelden. Ze geloofden hun oren niet toen pap vertelde dat zij al 2 weken onderweg waren met al hun bagage op hun nek. Die kinderen ook? Ja, de kinderen ook

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Choir Cleveland zingt The Lamb, een kinderliedje over Jezus. Heer, geef mij het geloof dat U aanwezig bent, ook als ik dat niet voel. Geef mij Uw vrede, geef mij Uw rust, geef dat ik nu bij U mag komen en naar U mag luisteren.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 11, vanaf vers 37.
1: Toen Jezus uitgesproken was, nodigde een farizeeër hem uit voor de maaltijd. Eenmaal binnen ging hij meteen aanliggen. Toen de farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar de Heer zei tegen hem: Ach, jullie farizeeën, de buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft, niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als gift aan de armen. Dan is niets meer onrein voor jullie.

Wat houden we ervan goed over te komen en iets goeds te doen voor het oog van anderen? Denk even na over de buitenkant van jouw beker. Hoe probeer jij bij anderen over te komen? Welke indruk wil jij maken? Welk beeld wil jij dat anderen van je hebben?

En wat is er aan de binnenkant van je beker? Welke verlangens en daden probeer je voor anderen verborgen te houden?

0: Je hoort de lezing nu opnieuw. Luister aandachtig naar de laatste zin. Daarin lijkt Jezus te suggereren dat, als we ons hart vrijgevig maken, als we de binnenkant in orde krijgen, roofzucht en slechtheid weg zullen smelten.
1: Toen Jezus uitgesproken was, nodigde een farizeeër hem uit voor de maaltijd. Eenmaal binnen ging hij meteen aanliggen. Toen de farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar de Heer zei tegen hem: "Ach, jullie farizeeën, de buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft, niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als gift aan de armen, dan is niets meer onrein voor jullie."

Praat met Jezus in je eigen woorden over die vlekken van roofzucht en slechtheid waarvan je zou willen dat Hij ze uit je hart verwijdert. Vraag Hem wat je verlangt.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Het geluk van de wijze. Gelukkig die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is inzicht te krijgen. Die de wegen der wijsheid in zijn hart overdenkt en haar verborgenheden tracht te ontdekken. Die op weg gaat en haar als een speurder nazit en op de loer ligt waar zij ingaat. Die door haar ramen spiedt en aan haar deuren staat te luisteren. Die zich neerlaat dicht bij haar woning en zijn tentpin slaat in haar muren. Die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar luister vindt hij rust. Zo doet degene die de Heer vreest. Wie zich houdt aan de wet zal de wijsheid verwerven. Als een moeder komt zij hem tegemoet en zij begroet hem als de vrouw van zijn jeugd. Ze geeft hem het brood van het inzicht te eten en laat hem het water van de wijsheid drinken. Hij steunt op haar en hij wankelt niet. Hij hecht zich aan haar en hij wordt niet beschaamd. Zij zal hem verheffen boven zijn naaste en in het midden van de vergadering ontsluit ze zijn mond. Blijdschap en een vreugdekrans en een onvergankelijke naam zal zij hem schenken. Mensen zonder inzicht verwerven haar niet en zondaars krijgen haar nooit te zien. Ze houdt zich ver van de hoogmoed en leugenaars denken nooit aan haar. De lofprijzing van een zondaar is misplaatst, want ze is hem niet door de Heer ingegeven. De lofprijzing moet in wijsheid uitgesproken worden, want dan geeft de Heer er zijn zegen aan.
1: Tweede lezing. Uit de navolging van Christus van Thomas van Kempen. De zuiverheid van geest en de eenvoudige bedoeling. Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen. Eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen. De zuiverheid vat en smaakt hem. Geen enkel goed werk zal u een hindernis zijn wanneer ge innerlijk maar vrij zijt van ongeregelde begeerte. Wanneer ge niets anders voor ogen hebt en zoekt dan Gods welbehagen en het nut van uw naaste, zult gij de innerlijke vrijheid genieten. Als uw hart recht geaard was, dan zou ieder schepsel een levensspiegel voor u zijn en een boek vol heilige lering. Er is geen schepsel zo klein of min, of het brengt u Gods goedheid voor ogen. Wanneer ge van binnen maar goed

0: Wanneer je van binnen maar goed en zuiver zou zijn, dan zou je alle dingen onbelemmerd zien en goed verstaan. Een zuiver hart dringt door de hemel en de hel. Zo als ieder van binnen is, zo oordeelt hij van buiten. Als er in de wereld vreugde bestaat, dan is deze beslist het bezit van de mens die zuiver is van hart. En als er ergens ellende is en nood, dan weet het slechte geweten daar het meest van mee te spreken. Zoals ijzer in het vuur zijn roest kwijtraakt en volkomen wit gaat gloeien, zo wordt de mens die zich al geheel tot God bekeert, ontdaan van zijn traagheid en verandert hij in een nieuwe mens. Wanneer een mens lauw begint te worden, dan is hij voor een klein beetje inspanning al beducht en aanvaardt hij met graag de vertroosting van buiten. Maar wanneer hij zichzelf volkomen begint te overwinnen en manmoedig Gods weg begint te gaan, dan telt hij die dingen niet meer zozeer, waardoor hij zich eerst bezwaard voelde.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Het lukt nog even niet om verbinding te maken met Heilo. We proberen het nog heel even. En anders gaan we zometeen een algemeen ochtendgebed bidden.

We hebben nogmaals geprobeerd om verbinding te krijgen met Heilo. Dit is helaas niet gelukt en daarom gaan we nu het algemene ochtendgebed bidden. Onze excuses voor dit ongemak. Ik wens u een mooi gebed.

Morgengebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij me deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen. U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van hoop. Oneindig goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen, de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat gij het hebt beloofd die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart. Omdat gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Oefening van berouw. Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonde, omdat ik uw straffen heb verdiend. Maar vooral omdat ik u, mijn grootste weldoener en het hoogste goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof met de hulp van uw genade mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij zondaar genadig. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen. Bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: En de machtige God is de Heer. Laat ons hem.
1: Laat ons de Heer met groeten. Juichen wij toe de rot. Laat en voor hem met een lof. Hem met liederen.
0: En de machtige God is de Heer. Laat ons hem aanbidden.
1: Mes is de Heer. Zij over alle God. De aarde ligt uitgespreid in zijn aan hem behoort. De zee is van gemaakt en gevormd.
0: Machtige God, komt laat bidden.
1: Komt werpen ter aarde. Hier voor hem die ons God en wijze. Hij is de herder.
0: God is de Heer, kom laat ons
1: luisteren. Wees als eens in Meribah, was in Massa in waar uw vader en taarten mijn daden hadden.
0: Een macht is de Heer, ons hem aanbidden.
1: Stond het volk. Ik ben toch een dolen. Zij kennen mijn weg. Daarom heb ik gezworen. Vinden ze rust bij.
0: Een machtige de Heer, ontlaat ons.
1: Eer aan de Zoon en de Heer. Zoals het was en het is nu en altijd. Eeuwen der eeuw.
0: God is the

0: steeds. U wil ik steeds willen onschuld volgen. In recht wil ik en o Heer,
1: in volheid van de ons, om mij te
0: zuiver hart geven, ook bezig
1: is en beramen.
0: Wie slecht gaat, haat ik, en mij niet mee.
1: Wat ik niet kennen.
0: Is zijn naaste hem snoer.
1: Wie trots de grond loopt. Hem niet zien.
0: In het land om bij mij.
1: Die onberispen. Die
0: hij huis niet wonen van bedrog.
1: Hem niet voor mij. Die leugen.
0: Maar daar bestrijden. Als in heel.
1: En uitroep van de Heer. Die kwaad bedenkt.
0: Eer aan de Vader, Heilige Geest.
1: Als het was in en nu en al. En in de eeuwen.
0: U wil ik loven, steeds wil ik de schuld volgen. Neem u niet van ons weg. Prezen zet God onze Vader. Heerlijk is altijd uw naam.
1: Als wat gij met uw rechtvaardig en uw daden en recht. Wij in uw oor.
0: Wij hebben gezond. U te verlaten. Tel ben wij kwaad.
1: Wil om uw naam wordt verstoot. Ik uw verbond bij u.
0: Om hartigheid ter weerham u bemin. Isaac u die Jacob uw vriend.
1: Net gij immers de nakroost, ik zou zijn als de hemels. Als de zon op het strand.
0: En nu het geringste om telt.
1: Koning in de hebben geen profeet.
0: Een slachtoffer eten. Spreek weer op ze zeer.
1: Waar dingen gaan we nog. Nog erbarmen bij de mocht.
0: Ons aan vermoedig. Wij ramen en zee.
1: Als duizenden lammeren. Dat wij brengen.
0: Beter die u wil volgen. U hoofd wordt.
1: Volgen wij uw harten. Uw aanschijn met ons zag.
0: Aan de Vader. En de Heilige.
1: Zoals het. En nu en in de eeuwen.
0: Heer, neem hij niet van voor u een nieuw lied God. Verheerlijken wil ik die God, arm en sterk in mijn handen vechten.
1: En mijn burg. Wilt hij mijn toevoegen bedwingen.
0: Dan een mens hier hem geeft. Van mensen dat omziet.
1: Niet meer dan een zijn daar.
0: Heer, omlaag en de bergtop, gij uw voet
1: zingen uw bliksem en uitweden. Met uw pijlen verwarring.
0: Uw hand heeft mij vloed, mij uit de handen verlossen. Ik voor u een nieuw lied, mijn God. Dan speel ik voor
1: u die aan God gepraat schenkt. David u niet hebt. Van het zwaar.
0: Van de Vaderen. Heilige Geest.
1: Als het was in het.
0: Al voor u een mijn God.
1: Kom, het water. Heb je geen geld? Drink zonder te betalen. Koop en eet zonder.

0: ons, Heer.
1: Van al onze
0: vertrouwen en schenkt ons op deze manier hem te prijzen. Laten we daarom tot hem bidden.
1: Hoor ons, Heer, in uw naam.
2: Jezus Christus, wij danken u. Gij hebt ons door uw naam geschonken, les en van leven.
1: Hoor ons, Heer, in uw naam.
2: Laat ons neder in het hart, om op te dienen naar het voorbeeld te komen.
1: Ons Heer, uw naam.
2: Over ons uit, zuiver onze naast, alle onoprecht.
1: Verhoor tot lof van
2: Gij om de aarde te openen. Al ons werk. Onze naasten.

0: in de hemel. Uw naam wordt uw wil op aarde zo hemel. In ons dagen en vergeef schulden. Wij vergeven de naren. Ons niet in beproeving, maar verlos ons.
1: Wij bidden u versterken opdat de lof die u uit onze mond vrucht draagt in eeuwigheid. Voor onze Heer Jezus, koning met u in de Heilige Geest, in de eeuwigheid.
0: Met uw geest.
2: Zoon en
0: Amen. Wij daar.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij dit korte gebedsmoment in de ochtend, waarin we gezamenlijk gaan bidden voor zegen over deze dag. We gaan onszelf toewijden aan God. We gaan vragen dat Hij al ons handelen zegent, al onze gedachten, al ons doen, al ons laten. En we willen daarbij heel bijzonder ook Maria en onze engelbewaarder betrekken. Ik ga zo dadelijk het morgengebed bidden en daarna zullen we deze dag toewijden aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflater verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. God onze Vader aanvaardt in het offer van uw Zoon het bidden en het werken, de vreugde en zorgen van alle mensen. Wij willen vandaag door uw Heilige Geest getuigen van uw liefde zijn. Met Maria bidden wij voor heel uw kerk, bijzonder voor de paus, voor de bisschoppen en voor alle luisteraars van Radio Maria. Door Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraars, we zijn de dag biddend begonnen en we bidden zo dadelijk nog door in de Rozenkrans. En om 9 uur zullen we gezamenlijk de Heilige Mis vieren. Ik wens u een hele gezegende dag toe.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria en welkom bij deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Fijn dat u luistert. Deze 13e oktober, dat is de dinsdag in de 28e week door het jaar. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we hebben natuurlijk de lezingen van de dag. Dat slaan we gewoon het missaal open. Al dan niet besneden zijn, maakt niet het minste verschil. Het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde, zegt de eerste lezing. Dan hebben we de antwoord Psalm 119. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Luidt het responsorium en de evangelielezing. Geeft een aalmoes, dan is voor u alles rein. Maar dat wil eigenlijk zeggen, geef liever wat erin is als aalmoes. Niet zonder meer aalmoes, maar nou ja, daar komen we straks nog wel op. Dat zijn de lezingen van de dag vandaag. En verder geen bijzondere feestdag of zo. Ook geen bijzondere herdachtenis, gedachtenis. Allemaal niet. Gewoon een dinsdag. Zo, in oktober, de rozenkransmaand. En we gaan natuurlijk ook weer de rozenkrans bidden vandaag. En dan overwegen we daarbij op dinsdag altijd de droevige geheimen. Net zoals op vrijdag. Dinsdag en vrijdag altijd de droevige geheimen. En dan gaan we zo dadelijk inderdaad doen. En dan daarna de Eucharistieviering hier vanuit onze eigen kapel bij Radio Maria in Den Bosch. En zo beginnen we dan deze dinsdag. En ik ga even wat een muziekje aanzetten. Eens kijken of ik een mooi liedje kan vinden. Freu dich sehr, o meine Seele.

Nou, freu dich sehr, o meine Seele. Zijn jullie wakker? Het is een heftige hoop trompetten en zo, hè? Hoop trommels. Nou, dat gaf mij even de gelegenheid om iets op te zoeken. Namelijk, we hebben de uitzending gehad van Franciscus Uur. Met daarin de rubriek Hof van Lof. En vorige week was dat. En toen hadden we Diederik Schoneboom. En die heeft mij een website leren kennen, want hij had het over vogels. Hij is namelijk een vogelaar. En dat is iemand die graag achter de vogels aangaat, oftewel vogels spot. En daar ja, erg enthousiast van wordt en blij van wordt als er dan weer een zeldzame vogel zich voordoet of zich laat horen. En nooit zo heel erg bij stilgestaan dat het inderdaad... Ja, niet alleen gaat om wat je ziet vliegen, maar juist ook wat je hoort. Nou, Nico Schoneboom, je hebt het misschien gehoord. Die is ook een fervent muzikus, violist is hij. Dus dan gebruik je ook natuurlijk je oren wat intensiever. Hè, muziek maken gaat, zeker als je in orkesten speelt zoals hij, en ik trouwens ikzelf ook, train je jezelf erop wat je om je heen hoort. Dat is gewoon heel belangrijk om goed te kunnen samenspelen. En ook toen ik hier vanochtend aankwam rijden, toen viel het me ook op. Het gekwetter van de vogels. Nou, dat is prachtig. En daar ga ik u een stukje van laten horen. Zo.

Nou, u herkent misschien direct dat dit een merel is. Die zo prachtig kan zingen. Zo, ik laat hem even aanstaan. Dan kan ik er doorheen praten. En Nico Schonebaum heeft me namelijk die website laten zien. Canto Xeno heet het, geloof ik. Canto Xeno. Dan kun je alle vogelgeluiden opzoeken. Dus dat zijn mensen vanuit over de hele wereld die geluidopnamen maken van vogels. En dat gewoon posten of daar opzetten. Gesorteerd naar soort en wat voor zang ze dan geven. Nou, dat wilde ik u aanzetten. Kunnen we gezellig naar de vogels luisteren. En dat is ook helemaal in de geest van de heilige Franciscus natuurlijk. Hè? De man die ook preekte tegen de vissen en de vogels luisterde ook mee. Nou, en heb ik hier namelijk twee boekjes. Vond ik gewoon hier bij ons in de boekenkast. En die gaan over de heilige Franciscus. Pardon. Ik heb hier een boek, dat is van Maurice Bishop. En het heet gewoon Franciscus, een biografie. En dan gaan ze even kijken. Oh ja, het is dus blijkbaar eigendom, of althans eigendom geweest van de zusters Franciscanessen uit Breda. Nou, dat moet dan ook zo zijn, blijkbaar. En het is, zo te zien, Saint Francis of Assisi, vertaald uit het Engels, uitgegeven in 1974 door uitgeverij Ambo. Nou, wat hebben we dan allemaal in dit boekje staan? De jonge Francesco Bernardone, zo gaat het dan, zo begint het dan. Het is echt een biografie inderdaad. Herstel mijn huis, staat er tussen aanhalingsteken. En zo gaat het dan verder ook over de stigmata. Ja, mijn zoontje vond dat wel heel bijzonder, die stigmata. En die zei dan, hè, dat ging over de musical. En die zei dan van, ja, hoe is het dan? Nou, dat mag je dan uitleggen. Gaan we een klein stukje lezen op bladzijde 149. Kijk wat daarover verteld wordt. De stigmata. Tijdens de 40-daagse vasten van het jaar 1224 verbleef Franciscus in afzondering van Greccio. Het bedroefde hem te moeten constateren dat er onder de broeders een verslapping van hun devotionele vurigheid optrad. De spiritualiteit scheen een neiging te vertonen tot verburgerlijking. Op Pasen wilden de medebroeders hem verrassen. Een feestelijk maal vanwege de viering van Christus' verrijzenis en te ere van hun voorname gast. Hoe weinig begrepen ze hem en hoe slecht verstonden ze de oude idealen van de orde. Franciscus kreeg lucht van hun plannen. Ging eens in de refter kijken en zag daar een gedekte tafel met glazen erop. Hij sloop de deur uit, spoorde een arme pelgrim op, leende dienststaf en vervormde de beschadigde hier, die hier en daar. Vervormde en beschadigde. Oh. Het uur van de maaltijd was aangebroken en de broeders, die opdracht hadden nooit op de meester te wachten, zagen uit naar het ogenblik waarop ze de vaste konden beëindigen. Toen werd er op de deur geklopt en een bemodderde gestalte jammerde: ter liefde Gods, geef een aalmoes aan een arme, zieke pelgrim. De overste ging kijken en hem natuurlijk herkende, antwoordde: broeder, we zijn te arm. En omdat we met zoveel zijn, hebben we het voedsel dat de mensen ons geven hard nodig. Maar je hebt je beroepen op Gods liefde. Kom daarom binnen en we zullen je laten meedelen van wat de Heer ons geschonken heeft. Hij trad binnen en de overste gaf hem zijn eigen schotel, die hij pas half leeg had, en een stuk brood. De pelgrim nam het hem aangebodene aan en zette zich op de grond bij het vuur neer om te eten. Toen ik dit rijke en overvloedige maal zag, sprak hij, dacht ik: dit kan toch niet de tafel zijn van de arme kloosterlingen, die van deur tot deur moeten bedelen.
Wij moeten de nederigheid en de armoede intenser beoefenen dan andere religieuzen. Want daartoe zijn we geroepen. En we hebben voor God en de mensen beloofd dit leven te leiden. Nou, zo gaat het verder. Dit is in ieder geval één bladzijde uit dit verhaal. Er wordt ook verwezen naar de Fioretti. Dat is ook iets wat we bij Anna Maria voorlezen. En dat zijn de verhalen die verondersteld zijn door Franciscus te zijn geschreven. Nou, mooi verteld ook. Echt met veel inlevingsvermogen verteld. Dus dat is een boek over de heilige Franciscus en biografie. En dan heb ik hier nog een boek. Dat heet Sint Franciscus Woord. Geschreven door Pergoin. En het is ook een heel oud boekje. Even kijken. Wout Pergoin. Nederlandse vertaling van de geschriften van Sint Franciscus van Assisi. Met inleidingen door Wout Pergoin. Uitgegeven door de Boekenclub Sint Bavo. Die zijn gevestigd in Antwerpen en Heemstede. Er staat verder geen jaartal bij of zo. Even kijken of ik iets kan vinden. Het is wel een boekje, ja, waar wel de liefde uit blijkt voor boeken. Want er zit een kaft omheen, die zit helemaal vastgeplakt. En er is een soort, een aantal letters zijn weggevallen van de kaft. En daar is dan met pen ook weer teruggeschreven van wat daar dan zou hebben gestaan. Dus dit is iemand inderdaad die met liefde voor boeken en dat graag wil behouden. Sint Franciscus Woord. Er bestaan ook in het Nederlands tal van boeken over Sint Franciscus van Assisi. Tot nu toe hadden we echter in onze taal geen boek van hem. Dat wil zeggen, geen volledige vertaling van al zijn werken. In deze leemte voorziet Wout Pergoin met Sint Franciscus Woord, dat alle geschriften en documenten bevat die met zekerheid of grote waarschijnlijkheid aan de heilige van Assisi wordt toegeschreven. Sint Franciscus is geen schrijver en geen geleerde geweest. Slechts zelden heeft hij zijn gedachten en gevoelens in een geschrift neergelegd. De weinige documenten die wij van hem hebben zijn daardoor des te kostbaarder. Kostbaar zijn zij ook om hun onopgesmukte eenvoud, hun hartelijkheid, hun dichterlijke bezieling. Wie Sint Franciscus niet met de blikken van een biograaf of een essayist wil zien, maar zelf oog in oog met hem wil staan, moet deze kostbare bundel lezen en herlezen. Het boek is in 5 afdelingen verdeeld, die respectievelijk de leefregels, vermaningen, brieven, lofzangen en gebeden bevatten. Alle teksten worden voorafgegaan door een korte inleiding die de lezer op de hoogte brengt van de historische omstandigheden en van alles wat verder voor een goed begrip nodig is. De Sint Franciscus op de stofomslag en de illustraties zijn van Frans Lammers. En dat is inderdaad een voorstelling van hoe dan Sint Franciscus eruit gezien zou hebben kunnen zien. Ja, echt zo'n beetje vergeeld boekje. En dan inderdaad die 5 groepen met de in het Nederlands vertaalde geschriften door de heilige Franciscus. Over het verblijf in de kluizen staat er dan ergens. De broeders die een geestelijk leven in kluizen willen leiden moeten met 3 of hoogstens 4 zijn. 2 van hen moeten de moeder zijn en zij moeten 2 zonen hebben of minstens 1 zoon. De eerste moeten dan het leven leiden van Martha en de andere 2 het leven van Maria Magdalena. Zij die het leven van Maria zullen leiden moeten een aparte woning hebben en ieder van hen weer zijn eigen kluis,
zodat ze niet samen wonen of samen slapen. Is een fragment uit dit boek. Inderdaad, dus echt van de hand van de heilige Franciscus. Ja. En dat is ook onze taak en onze opdracht en onze ambitie om het religieuze leven zichtbaar te maken. Nou, hoe doe je dat dan? We hebben natuurlijk wel ideeën bij en we doen een Franciscusuur. En we doen dan een keer een interview met een Franciscaan. En we vertellen iets over die boeken. En we hebben het Franciscusuur met verschillende rubrieken. Over de Franciscus Musical. Over Hof van Lof. Over verschillende parochies die zijn vernoemd. Hè, of die de, als patroonheilige de heilige Franciscus hebben. En zo proberen we dan aandacht te geven aan de heilige Franciscus zelf. Maar ook aan de spiritualiteit van de Franciscanen. En zo proberen we dat meer zichtbaar te maken. Maar het is ook fijn om uw input te krijgen. Als u zegt van, goh, ja, ik wil er inderdaad meer van weten. Of ik vroeg me dit of dat af. Heeft u daar bepaalde ideeën bij van hoe je dat zichtbaar kunt maken? En we zijn radio, dus dat is al een interessante uitdaging. En we gaan ook een video maken, dat wel. Dat komt pas later. Het zal misschien pas in januari beschikbaar komen. Maar er wordt nu al wel aan gewerkt. En als u zegt van ja, ik heb daar wel een idee bij hoe je meer kunt zichtbaar maken, zelfs ook al is het radio, hoe dat dan eruit ziet, het geestelijk leven, het religieus leven van de Franciscanen in Nederland of elders, dan staan we daar zeer voor open. Dan mag u het ons vertellen wat u daarvan bij denkt. Nu gaan we althans luisteren naar een mooi lied. Even kijken, dat is psalm 119 hebben we vandaag als tussenzang. Of het antwoord psalm. Psalm 119, prachtige psalm. Die is vast ook vaker getoonzet. Ik heb hier inderdaad psalmen voor nu. Ik heb ook een tenor nog. Even kijken, ik heb ook nog John... Wat is dit? John Propitius. Even luisteren.

Zo te horen is er dan een orgel met in de ruimte live opgenomen met veel omgevingsgeluid. We hebben hier de psalm 119, geen woord te veel van psalmen voor nu. Laten we daar naar luisteren.

Ja, tot zover. Psalmen voor nu, geen woord te veel. Laten we lezen, de evangelielezing. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd nodigde een farizeeër Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen had verricht. Maar de Heer sprak tot hem: "En gij dan, farizeeën, gij maakt wel de buitenkant van de beker en de schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol roof en slechtheid, dwazen. Heeft hij die de buitenkant maakte niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever wat erin is, als aalmoes. Dan is voor u alles rein." Zo spreekt de Heer. Wij danken God. En er staat erboven als een soort van superkorte samenvatting, in rode letters en schuin gedrukt: geeft een aalmoes, dan is voor u alles rein. Maar Jezus zegt eigenlijk iets anders. Geef liever wat erin is. Waarin dan? Ja, in die binnenkant. Want hij maakt die vergelijking tussen de binnenkant en de buitenkant. En Jezus zegt erover: geef liever wat erin is als aalmoes. Dus wat we in ons binnenste hebben, mogen we geven als een aalmoes. En dat is een weg van reiniging. Nu, ik ga de meebidder bellen voor de rozenkrans. Zo dadelijk om 8:30 bidden we de rozenkrans. En dan bent u ook van harte uitgenodigd om mee te bidden. Tot die tijd luisteren we naar Into Your Presence. Ook een vertolking van Psalm 119, uitgevoerd door Project of Love.

0: Fijn dat u heeft ingeschakeld op Radio Maria. We gaan samen de Rozenkrans bidden en overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor al uw intenties die u heeft doorgegeven. We gaan ze toevertrouwen aan Maria, die onze intenties zal brengen bij haar zoon Jezus. Ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Wil ik dit rooshoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor een lieve vriendin dat het beter gaat. Nu de stilling verhoogd is en voorlopig nog dat ze kan genieten, bid voor haar. Op voorspraak van Maria van Borin. Amen. Graag gebed voor een bijzondere intentie. Graag een gebedsintentie voor een goede operatie van Paus Leo en verbetering van de levensomstandigheden van mijn jongste dochter en haar gezin. Op voorspraak van de heilige José María Escrivá. Dank u wel. Ik wil gebed vragen voor rust in mijn hoofd, op voorspraak van de heilige maagd Maria en van de heilige Rita. We willen graag een gebedsintentie doorgeven voor een sociale regering naar Jezus voorbeeld. Graag vraag ik aan moeder Maria en de heilige Jozef voor hereniging van mijn zoon met zijn gezin. Dank u wel. Amen. Mag ik gebed vragen ter ondersteuning van de noveen voor een neef die het heel moeilijk heeft. Dank. Wilt u bidden uit dankbaarheid en om zegen, bescherming en genade voor ons gezin op voorspraak van de heilige familie? Dank. Graag gebed voor een gezin in voortdurende storm. Op voorspraak van Carlo Acutis, dat Maria hem bijstaat en alle naar Jezus leidt. Bidden we uit dankbaarheid zegen en kracht voor Paus Leo en een zieke vader, veel dank. Op voorspraak van Moeder Maria en de Heilige Familie bidden wij voor bescherming, troost en barmhartigheid voor kinderen die het moeilijk hebben na de scheiding van de ouders. Bidden wij uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor ons allen, de zegeningen die we dagelijks krijgen en vooral ook voor u. Ga gebed ook voor de pijn in mijn rechterzij. Dank u wel voor uw gebeden. Ga gebed voor troost en kracht voor een man die in 4 maanden zijn oudste zoon en vrouw moest begraven. En voor de zielerust van zijn zoon en vrouw. Bedankt.
0: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn.

Ja, beste luisteraars, wanneer begint de mis nou? 1 minuut over 9, bijna 2 minuten over 9. Ja, we zijn daarop aan het voorbereiden en we zijn bijna zover. Dus ik vraag nog een minuutje geduld. En dan gaan we zo dadelijk de Eucharistie vieren hier in onze kapel bij Radio Maria in Den Bosch. Met celebrant, pastoor Pieter Zimmerman. En hebben we nog een minuutje extra om ons daarop voor te bereiden. Misschien met wat gebed. Of misschien met wat stilte. Of misschien kunnen we in ons hoofd zo'n beetje zo, zeg maar, de gebedsintenties voorbereiden. Wat is hetgeen dat wij vandaag graag willen offeren als een geestelijk offerande in deze Eucharistieviering?

0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ons hulp is in de naam des Heer.
0: Heer, heilig gemaakt heeft.

0: Als gij zonde blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, we zitten volop in de oktobermaand, de rozenkransmaand. Dat betekent dat we van God de kans krijgen om onze relatie met Maria verder te verdiepen. Door Maria komen we uiteindelijk op de meest snelle, heilige, effectieve wijze thuis bij haar Zoon Jezus Christus. En we worden vandaag uitgenodigd om de rozenkrans bijzonder te bidden voor onze paus, die geopereerd moet worden. We zullen er ook de mis voor opdragen vandaag. En uiteindelijk de heilige mis en de rozenkrans liggen natuurlijk in het verlengde van elkaar. De heilige mis, het kruisoffer dat Jezus Christus brengt om ons te verlossen. En de rozenkrans, diegene die aan de voet van het kruis de grootste trouw betoonde, namelijk de heilige maagd Maria. Ze zijn onlosmakelijk. Het is als een soort tweeling. Voor die momenten dat we niet tot deze heilige middelen onze hulp hebben gezocht. Voor die momenten dat we andere wegen zijn gegaan dan de weg van de sacramenten. Voor die momenten dat we hebben gezondigd, zullen we aan het begin van deze Eucharistieviering God en elkaar om vergeving vragen. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, wij bidden u, laat uw genade ons altijd voorafgaan en begeleiden, zodat wij er voortdurend op bedacht zijn het goede te doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Let op mijn woorden. Ik, Paulus, zeg u, als ge u laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nog eens met alle nadruk, ieder die zich laat besnijden, is verplicht de hele wet te onderhouden. Als ge uw heil in de wet zoekt, dan hebt gij met Christus gebroken. Dan hebt gij Gods genade verbeurd. Wat ons betreft, wij verwachten de verhoopte gerechtigheid van het geloof als het werk van de geest. Als wij één zijn met Christus Jezus, maakt al dan niet besneden zijn niet het minste verschil. Het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde. Woord van de Heer. Wij danken God. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Uw bijstand, die gij hebt beloofd. Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden, te alle tijden in eeuwigheid. Dan zal ik voortgaan langs brede wegen, want ik verlang slechts wat gij beveelt. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief. Naar uw geboden strek ik mijn handen en nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd nodigde een fariseer Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de fariseer dat zag, stond hij er verwonderd over dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem: en gij dan, fariseeën, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt? Geef liever wat erin is als aalmoes, dan is voor u alles rein. Woord van de Heer.
2: God.
0: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Zojuist bij de opening van de Heilige Mis sprak ik over de diepe verbondenheid tussen het sacrament van het altaar en de rozenkrans. Ze staan natuurlijk niet op hetzelfde plan. Ik bedoel, het sacrament is een sacrament en de rozenkrans is een sacramentale. Dus ze zijn niet van hetzelfde niveau, maar ze versterken elkaar natuurlijk enorm. Hoe meer we de rozenkrans bidden, hoe meer we uiteindelijk met overtuiging ook in dat mysterie van de mis doordringen. En vice versa, hoe met meer aandacht we bij de mis aanwezig zijn, hoe meer ook onze liefde tot Maria zal groeien. Vandaag een ontzettend belangrijke dag voor de rozenkrans. Het is vandaag 13 oktober. En die dag is natuurlijk de geschiedenis ingegaan als de dag van het zonnewonder. Inmiddels bijna 110 jaar geleden. En tijdens dat zonnewonder gebeurt er natuurlijk iets spectaculairs, waarover de generaties daarna het nog eindeloos vaak hebben gehad. Terecht ook, want het is een groot wonder wat daar gebeurt. Maar achter dat grote wonder van de zon die begint te dansen, gaat eigenlijk het echte wonder schuil. En dat is wat Maria toont aan de kindjes van Fatima. En natuurlijk, dat zonnewonder, ergens tussen de 70.000 en 100.000 mensen waren daar aanwezig. En mensen konden gewoon met hun blote ogen in de zon kijken, ongeveer 10 minuten lang. En ze zagen de zon heel hard ronddraaien. En op een gegeven moment kwam de zon zelfs van het hemelgewelf naar beneden, alsof de zon op de aarde zou neerstorten. Nou, een groot wonder. En Maria zei zelf dat zij dat had verricht. Hè. Dus God had haar blijkbaar de kracht gegeven om dat wonder te mogen doen. En het herinnert ons natuurlijk aan ja, die belangrijke passage uit het boek Apocalypse, waar we horen over de vrouw die is bekleed met de zon, staande op de maan. Nou, deze vrouw bekleed met de zon, dat is de heilige maagd Maria, de koningin van hemel en aarde, die uiteindelijk de prachtige taak krijgt van God om de kop van de slang te verpletteren. Maar in dit hele tumult van het wonder van de zon gebeurt het ware wonder eigenlijk in stilte. Het is namelijk zo dat Maria bepaalde zaken toont aan de kinderen. Met name aan Lucia natuurlijk, de oudste van de drie. Ze laat zien dat ze eerst verschijnt als Maria van de Rozenkrans. Nou, dat is vrij evident, hè? Ze zegt, bid dagelijks de Rozenkrans en uiteindelijk zal dan zelfs de oorlog stoppen. Hè, dus die urgente oproep om elke dag de Rozenkrans te bidden, daar begint ze mee. Maar vervolgens verschijnt ze ook als Onze Lieve Vrouw van Smarten. En ook dat is natuurlijk veelzeggend, want hè, Maria is natuurlijk een boodschapper van de hemelse plannen. En God heeft duidelijk laten merken, langs Maria, dat uiteindelijk al het kwaad in de wereld, alle oorlogen in de wereld, dat die droefenis aan de hemel brengen. En Maria verschijnt als de bedroefde moeder, staande aan de voet van het kruis. Dus de hemel leidt met de aarde mee. En pas als er een innerlijke bekering komt van de mensheid, dan pas zal dat grote drama stoppen. Nou, Maria dus eerst als vrouw die trouw is aan de voet van het kruis. Maar vervolgens verschijnt ze ook als Maria van de berg Karmel. En ze verschijnt al als glorieuze koningin. Ze verschijnt dan als degene die, als het ware, laat zien dat aan het einde van al deze, van dit grote drama van de mensheid die gevallen is en die maar heel moeilijk opstaat, dat aan het einde van dit grote drama uiteindelijk God zal overwinnen door zijn moeder Maria. En op die manier worden we dan alvast, ja, als het ware, krijgen we al een inkijkje in hoe het aan het einde zal zijn. Hè, wanneer al het leed geleden zal zijn, wanneer alle tranen uit de ogen zullen zijn gewist. En wanneer Maria met een grote glimlach op haar gezicht tevreden regeert als koningin over heel de schepping. Nou, dat punt hebben we natuurlijk nog niet bereikt, maar hè, zoals ik net al zei, dat grote wonder achter het wonder in Fatima leert ons wel hoe we daar kunnen komen. Want nadat Maria eerst is verschenen als bedroefde moeder en vervolgens als glorieuze koningin, zien we ook Jezus en Jozef ten tonele verschijnen. En Jozef die het kindje Jezus vast heeft en beide maken ze een zegenend gebaar naar de wereld toe. En dus zij zegenen de wereld. En we zullen later horen dat uiteindelijk hè, de heilige familie Jezus, Maria, Jozef, dat de weg is waarlangs God rust en orde wil brengen ook in onze tijd. En dat zal uiteindelijk de belangrijkste strijd in onze kerk worden. De strijd tegen huwelijk en gezin. Dat prachtige sacrament van het huwelijk, wat natuurlijk als het ware een beeld is van het verbond tussen God en de mens. Dat sacrament zal met name onder druk komen te staan. Nou, je kunt niet één sacrament aanvallen zonder ook alle andere sacramenten aan te vallen. Want het verbond tussen een man en een vrouw is uiteindelijk reflectie van het verbond dat God tot stand brengt aan het altaar. Het verbond doordat Christus zijn bloed laat vloeien aan het kruis. Het is belangrijk dat we in onze tijd ons durven uitspreken. Hè, tegen alle wantoestanden, tegen alle aanvallen, tegen het gezin, tegen het huwelijk. Dat we eerlijk in alle kalmte en in alle rust en in alle liefde durven te zeggen hoe het wel zit. Hè, God heeft de wereld geschapen, man, vrouw, volgens een bepaalde ordening. En God heeft uiteindelijk de mens bestemd om op hem te lijken in trouw. De weg te gaan die hij zelf ook is gegaan. En trouw tot de dood toe. Nou, we hebben net in het evangelie gehoord over de innerlijke reiniging. En dat is uiteindelijk waartoe God ons oproept, ook in Fatima. Niet alleen maar uiterlijke tekenen stellen, maar ons hart omkeren tot hem. En niet beker en schotel schoonmaken, maar uiteindelijk ons hart laten reinigen door dat kostbare bloed dat Jezus vergoot aan het kruis. Nou, die reiniging die vindt natuurlijk plaats op het moment dat wij worden gedoopt. Hè, wanneer de erfzonde uit onze ziel wordt weggewassen. En die reiniging die wordt als het ware steeds weer opnieuw tot stand gebracht op het moment dat we gaan biechten. Hè, in de biecht, wanneer we niet de beker en schotel van buiten schoonmaken, maar onze ziel van binnen laten reinigen door God. Op dat moment verzoenen we ons weer met God, verzoenen we ons weer met de kerk en komen we als het ware thuis. Nou, tot slot, de eerste lezing van vandaag is veelzeggend. Hè. Paulus die heeft het over je wel of niet laten besnijden. En op het moment dat je besneden wordt, ja, dan hang je vast aan die wet, zo gezegd. Nou, wat Paulus hier niet wil zeggen is dat de wet in zichzelf altijd fout zou zijn. Dat we geen regels zouden moeten hebben. Hè. Zo wordt het soms wel eens uitgelegd. Ja, regeltjes maken niet zoveel uit. We moeten de liefde in ons hart dragen. Nou, dat is niet wat Paulus zegt. Paulus zegt, je moet de Joodse wet niet volgen. He, want de Joodse wet is de oude wet en die heeft afgedaan. We moeten wel degelijk een wet volgen, maar dat is de wet van Jezus Christus zelf. He, als we in zijn voetsporen treden, dan komt die innerlijke bekering. Dan komt die oproep van Maria en Fatima dat de mensheid zich bekeert en dat de oorlogen uiteindelijk zullen stoppen. Broeders en zusters, laten we in deze oktobermaand met heel veel overgave de rozenkrans gaan bidden. En laten we ook de rozenkrans niet alleen bidden, maar laten we hem ook verspreiden. Laten we ook bij wie we ook aanschuiven, waar we ook komen. Laten we altijd proberen iets daarvan, van die grote rijkdom van de rozenkrans, te delen met een ander. En laten we ook rozenkransen uitdelen, heel eenvoudig. Hè? Gewoon de rozenkrans aan iemand geven is al vaak een heel krachtig teken. Laten we dat doen en uiteindelijk zullen dan die beloften van Maria en Fatima voor onze ogen waarheid worden. Dan zal uiteindelijk de rust in de wereld weerkeren. En dan zal ons een periode van vrede worden vergund. Amen. En deze heilige mis wordt opgedragen voor de verjaardag van Peter, voor zielenhel over zijn leven en voor het welslagen van de operatie van paus Leo XIV.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Of hij wil aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, neem de gebeden en de gaven van uw gelovigen aan. Mogen wij door deze heilige viering eens komen tot uw heerlijkheid in de hemel. Door Christus onze Heer.

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal.

U dan, al goede vader, vragen wij nederig. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen. Deze giften, deze gaven, deze heilige, vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Gij vraagt genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de gehele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo, voor onze bisschop Gerardus en hulpbisschop Robertus. En voor alle die rechtzinnig en trouw, de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk hier uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig wie geloof gij kent en wie toewijding u gebleken is, hoe dit offer van lof wordt gebracht, voor henzelf en al hun dierbaren, voor hun verlossing, voor het heil en behoud waarop zij hopen, en die hun gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in dezelfde gemeenschap eren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria altijd maagd, moeder van onze God en Heer Jezus Christus, en mede van de heilige Jozef, haar bruidegom, en van uw heilige apostelen en martelaren, Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes, Thomas, Jacobus, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Simon en Thaddeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van hun verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, het offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan de eeuwige verwerping en tel ons bij het getal van uw uitverkorenen. Gewaardig u God, deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij aldus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen en de ogen opgeslagen ten hemel tot uw God zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zou naar mij ook. Na het avondmaal. Deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend heeft hij andermaal een zegenbede gesproken. En hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom gedenkend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood, als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven, en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien, en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden, de gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham, en het heilig offer de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel dragen tot op uw altaar in den Hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij allen, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heen gegaan, gemerkt met het teken van het geloof, en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en allen die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het oord van de vreugde, het licht en de vrede. En ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia, en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij. Niet naar schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met u.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Daarom bidden we. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilig sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, gij voedt ons met dit heilig lichaam en bloed. Wij vragen u ootmoedig, laat ook ons deel krijgen aan het goddelijk leven. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Amen.
0: En gaat nu alle heen in vrede.
2: Wij danken God.

0: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
1: Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legers, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Ja, beste luisteraars, dank u wel voor het meevieren van de Eucharistieviering. Zojuist afgerond hier in onze kapel bij Radio Maria in Den Bosch. Met celebrant pastoor Pieter Zimmerman. Gaan ze dadelijk verder met onze programmering om 10:00. Het programma Heilig van de Dag, 9:15. Het programma Iconenkwartier over iconen van hoop. Verzorgd door Geert en Angelique Huustegen. Vandaag met de titel Sophia en haar dochters geloof, hoop en liefde. 11:15 de lezingendienst. 10:00 het programma In gesprek met de priesterdirecteur. Het wekelijkse live programma met pastoor Pieter Zimmerman. En deze week met de gast Augustus Weber. Zo luidt zijn naam. August Weber. Dan om 12:00 hebben we natuurlijk de Angelus, vaste prik, daarna het middaggebed. 11:45 de Rozenkrans. Om 13:30 hebben we voorlezing nummer 31 van het boek De Onbekende Tochtgenoot in het programma Wij Lezen Voor. Door mijzelf voorgelezen. En dat is een boek van Miek Dorrestein. 14:00 hebben we Katholieke Agenda. Yvonne Koopman komt dan hier in de studio vertellen wat zich zoal voordoet in de aankomende dagen, weken, die er uitspringen in, laten we zeggen, de Katholieke Agenda. En ze buigt dan vaak ook over rkactiviteiten.nl. Mooie website met heel veel activiteiten. Om 15:00 de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. 16:30 Emmausgangers. Het programma van Joop van der Elst. Interviewprogramma. Hebben we deze keer de gast Lieven de Meijer. Lieven de Meijer. Over het begrip overgave via de vermeende werken van Pierre de Caussade en Madame Guyon. Twee namen die ik niet ken. Maar dat is een gesprek inderdaad naar aanleiding van de voordracht die hij hield op de zomercursus in Dongen over dat begrip overgave. Dus op de website Theologie Nu kunnen we lezen dat Lieven de Meijer onderzoeker is aan Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. Hij promoveerde in 2025 aan de Radboud Universiteit op de doorwerking van het mystieke traditie in de moderne beeldende kunsten, met name op het quietisme in Frankrijk en het surrealisme. In 2018 publiceerde hij de vertaling en bloemlezing van Simone Weil, Leven op de rand van de wereld. Nou, een heleboel informatie vindt u in de radiogids. Dus mooie woorden die ik ook niet ken. Quietisme. Surrealisme zegt me nog wel iets, maar... Nou ja, vast interessant. Misschien een tikje intellectualistisch, wie weet. Misschien ook juist wel heel erg aansprekend. In het programma Emmausgangers om 15:30. Ook nog een herhaling daarvan vanavond om 11:15.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag 13 oktober staat in de heilige van de dag de heilige Coloman van Melk centraal. Een Ierse kluizenaar, oftewel gehelmde man. De heilige Coloman, ook wel Colmanus of Colomannus, is een Ierse of Schotse koningszoon die op pelgrimsreis naar het heilig land bij Stockerau in Oostenrijk gevangen wordt genomen en terechtgesteld. Coloman is als pelgrim op reis naar het heilig land als hij wegens zijn vreemde kledij wordt aangehouden bij Stockerau in Neder-Oostenrijk. Een streek waar veel schermutselingen tussen Moravië, Bohemen en Oostenrijk plaatsvinden. Vanwege zijn opvallende kledij en buitenlandse spraak vermoedt men een Boheemse of Hongaarse spion. Om dat uit hem te krijgen, wordt hij gruwelijk gefolterd. Coloman bekent dat hij Pauper Christi is, oftewel arme van Christus die op pelgrimstocht is. Maar men gelooft hem niet. Na te zijn gemarteld, wordt hij tussen twee moordenaars aan een dorre vlier opgehangen. Deze scène is ook op de 6x4 meter brede boomstam van de Badenbergers te zien, die in de jaren 1489-1492 door Hans Part werd gemaakt. In de tuin van wat dus later is geworden het Sint-Coloman-klooster in Stockerau staat een tot boom uitgegroeide vlier die herhaaldelijk opnieuw wordt gestekt, naar zeggen van de oorspronkelijke vlier waar men de heilige aan ophing. En een minder bekend verhaal vertelt dat Coloman niet werd opgehangen, maar werd doodgeslagen. Omdat Coloman ter dood veroordeeld wordt, krijgt hij geen christelijke begrafenis en laat men hem aan een struik hangen. Zijn lichaam vertoont echter ook na enige tijd geen ontbindingsverschijnselen. En volgens het verhaal worden er al snel talrijke wonderen gerapporteerd. Ten slotte wordt Coloman in de buurt van het huidige klooster in de destijds nog relatief nieuwe kerk van Stockerau bijgezet. Bij zijn graf vinden nog meer wonderen plaats. En dat leidt ertoe dat Coloman 2 jaar na zijn gewelddadige dood naar de toenmalige residentie van de Babenbergers te Melk wordt overgebracht en daar op 13 oktober 1014 wordt bijgezet. Tot heden is deze dag de feestdag van de heilige Coloman. In 1015 wordt het lichaam van Coloman vervoerd naar de abdij van Melk op verzoek van markgraaf Hendrik I, nadat een commissie de wonderen heeft onderzocht. De dorre boom waaraan Coloman zou hebben gehangen begint midden in de winter weer te bloeien. En 1 tak daarvan wordt ook bewaard in het hoogaltaar van de Franciscaanse kerk te Stockerau. In mei 1244, dus bijna 2 eeuwen later, schrijft Paus Innocentius IV aan de bisschop van Passau dat de herdenkingsdag van Coloman op grond van de door hertog Frederik II van Oostenrijk gemelde wonderen in heel Oostenrijk en aangrenzende provincies als feestdag moet worden gevierd. Intussen zijn de relieken van Coloman naar Hongarije gebracht en koning Geza I van Hongarije vernoemt zelfs een van zijn zonen naar de heilige, Coloman van Hongarije. Later worden de relieken van de heilige Coloman weer teruggebracht naar de abdij van Melk, waar ze nu nog steeds worden bewaard in een barokke schrijn. Rudolf van Oostenrijk laat in 1362 voor Coloman een pronkvol grafmonument oprichten. Er worden ook vele kerken en kapellen in Oostenrijk, Zwaben en Beieren aan hem gewijd. Een van de meest bekende daarvan is de bedevaartskerk Sint Coloman bij Schwangau in Beieren. Sint Coloman is de patroonheilige van Oostenrijk, van Melk en van de tot de strop veroordeelde. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen pest, hoofdpijn, ziekte, voor een goed huwelijk, tegen muizen en rattenplagen onweer, schade, patroon en hij is ook de patroon van het vee. Vaak wordt hij afgebeeld als pelgrim met een strik om de hals, aan een boom hangend, en ook wel met een tang en roede. Heilige Koloman, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Sophia met haar drie dochters, geloof, hoop en liefde. Deze week, waarin we het feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima vieren, staat de icoon van Sophia centraal. En het gebed van de engel, zoals hij de kinderen leerde: Mijn God, ik geloof in u. Ik aanbid u, ik hoop op u en ik bemin u. En ik vraag u vergeving voor allen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen. We kennen twee uitvoeringen van de zogenaamde Sophia-icoon. De eerste uitvoering is waarop we Sophia met haar drie dochters samen zien. De heilige Sophia van Rome was een christelijke weduwe en moeder, die volgens de overlevering in de tweede eeuw leefde. Haar dochters heten in het Grieks pistis, geloof, elfis, hoop en agape, liefde. Hun moeder, Sophia, wat betekent wijsheid. Volgens de overlevering sterven ze de martelaarsdood in Rome tijdens de vervolging onder keizer Hadrianus. De dochters zijn dan respectievelijk 12, 10 en 9 jaar oud. Sophia zelf sterft niet door marteling, maar wordt toch als martelares beschouwd vanwege haar geestelijk lijden en haar getuigenis. We zien haar daarom op de icoon ook een martelaarskruisje dragen. En haar dochters, het symbool van geloof, een kruis, van de hoop het anker en van de liefde het hart. In de compositie zien we Sophia boven haar drie dochters en de meisjes. Dragen dus de symbolen van geloof, hoop en liefde. In andere versies van deze icoon worden ze ook verschillend van leeftijd weergegeven. Of zien we ook iconen waarop Sophia haar handen beschermend op de schouders van haar dochters legt. De compositie is ook theologisch. Sophia draagt in haar dochters het beeld van geloof, hoop en liefde. Paulus schrijft ons: Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
2: Zoals Abraham op weg ging, zonder te weten waarheen, zo wordt ook ons gevraagd om soms een volgende stap te zetten zonder de hele weg te kunnen overzien. Geloof is niet het bezit van zekerheid, geloof is vertrouwen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Niet een schijnwerper die de hele toekomst verlicht, maar een lamp voor mijn voet voor de volgende stap. Naast geloof staat hoop. Hoop kijkt vooruit. De christelijke hoop is niet hetzelfde als optimisme. Optimisme zegt immers: waarschijnlijk komt het wel goed. Hoop zegt: God is met mij, ook wanneer ik niet weet hoe het goed zal komen. Ook te midden van verdriet, ziekte, onzekerheid en wachten. Paulus schrijft: in deze hoop zijn wij gered. Maar hoop op wat men al aanschouwt is geen hoop. Wie hoopt er nog op wat hij al ziet? Zo lezen we bij Romeinen hoofdstuk 8 vers 24. Hoop is, ziet dus nog niet wat komen gaat, maar ze vertrouwt degene die komt. En dan de derde dochter, liefde. Agape. Paulus noemt haar de grootste. Waarom? omdat geloof en hoop uiteindelijk naar liefde toe groeien. Op een dag zal het geloof aanschouwen wat het nu nog vertrouwt. Op een dag zal de hoop ontvangen waarop ze wacht. Maar de liefde blijft. De liefde vergaat nimmer. Liefde is daarom niet alleen een gevoel, het is een manier van bestaan. Jezus zegt, blijf in mijn liefde en vervolgens, dit is mijn gebod. Bemin elkaar zoals ik u heb lief gehad. Daar wordt het geheim van Sophia zichtbaar. Wijsheid is niet alleen kennis, wijsheid wordt liefde. Zo laat Sophia in ons hart geloof, hoop en liefde geboren worden. Geen drie losse deugden, maar als drie dochters die bij elkaar horen. Geloof zegt, ik vertrouw op u. Hoop zegt, ik verwacht u. Liefde zegt, ik wil bij u blijven.
1: De andere uitvoering van een Sophia-icoon zien we haar gezeten op een gouden troon. En volgens de overlevering gaat deze voorstelling terug tot de tijd van de kerstening van Rusland. Denken we aan de grote kerk van de Hagia Sophia in Novgorod. Die werd gebouwd tussen 1045 en 1050. Onze christelijke traditie verbindt dus Sophia, de wijsheid, met Christus, de Logos. De rode, gevleugelde, gekroonde figuur op de icoon is dus een symbolische voorstelling van de goddelijke wijsheid die in Christus wordt geopenbaard. De Bijbelse verdering hiervan lezen we in 1 Korintiërs hoofdstuk 1 vers 24, waar Paulus schrijft, Christus is de kracht van God en de wijsheid van God. Sophia heeft vleugels en een kroon. Soms heeft ze een vlammend rood gezicht. Gezeten op een kroon die op een troon die wordt gedragen door 7 zuilen. Op sommige iconen heeft Sophia een bijna engelachtige gestalte, wat doet denken aan het vuur waarmee God zich openbaart. De brandende braamstruik, het vuur van Pinksteren, de vlam van Gods aanwezigheid.

0: De wijsheid is te vergelijken met een huis met 7 zuilen, zo lezen we in Spreuken hoofdstuk 9. Wijsheid nodigt ons uit tot een maaltijd. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Het is een voorafbeelding van de Eucharistie. Christus nodigt ons uit aan zijn tafel. Onder de gedaante van brood en wijn geeft hij zichzelf aan ons. Aan het einde van de bergrede lezen we: wie mijn woorden hoort en ernaar handelt, kan worden vergeleken met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Zo lezen we bij Matteüs hoofdstuk 7 vers 24 en bij Lucas hoofdstuk 6 vers 47. De wijsheid van God krijgt een gezicht van Christus. In het evangelie van Johannes lezen we: in het begin was het woord waardoor alles geworden is, het woord dat mens is geworden. Aan weerszijde van de troon staan Maria en Johannes de Doper. Maria staat de rechterzijde van Sophia, ze bewaart Gods woord in haar onbevlekt hart. Maria en Johannes de Doper, en dan Johannes de Doper, die staat links aan de zijde van Sophia en herinnert ons aan Jezus' woorden: de wijsheid vindt haar rechtvaardiging in al haar kinderen. Zo lezen we bij Lucas hoofdstuk 7 vers 35. Zo zien we dat de twee Sophia-iconen samengelezen worden als één geestelijke beweging. Gods wijsheid komt naar ons toe. Wij ontvangen haar in geloof. Wij bewaren haar in hoop. Wij beantwoorden haar met liefde.
1: Heer onze God, open ons hart voor uw wijsheid. Laat ons groeien in geloof, hoop en liefde. Geloof om u te vertrouwen. Hoop om te verwachten wat we nog niet zien.

0: liefde om bij u te blijven. Om zo lief te hebben zoals Christus ons heeft lief gehad. Heer Jezus, gij zijt Gods wijsheid, het woord dat mens geworden is. Leer ons zo bouwen op de rots van uw woord. Maria, zetel van wijsheid, leer ons zoals u Gods woord in ons hart te bewaren. Heilige Johannes de Doper, leer ons altijd naar Christus te wijzen. Kom zo in ons hart, Heer, en maak ons tot een huis waarin uw liefde en wijsheid woont.
1: Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Het geluk van de wijze. Gelukkig die zich op de wijsheid toelegt en die erop uit is inzicht te krijgen. Die de wegen der wijsheid in zijn hart overdenkt en haar verborgenheden tracht te ontdekken. Die op weg gaat en haar als een speurder nazit en op de loer ligt waar zij ingaat. Die door haar ramen spiedt en aan haar deuren staat te luisteren. Die zich neerlaat dicht bij haar woning en zijn tentpin slaat in haar muren. Die zijn tent vlak naast haar opzet en zijn intrek neemt op een plek waar het goed is. Hij plaatst zijn kinderen onder haar beschutting en hij woont onder haar takken. Door haar wordt hij tegen de hitte beschut en onder haar luister vindt hij rust. Zo doet degene die de Heer vreest. Wie zich houdt aan de wet zal de wijsheid verwerven. Als een moeder komt zij hem tegemoet en zij begroet hem als de vrouw van zijn jeugd. Ze geeft hem het brood van het inzicht te eten en laat hem het water van de wijsheid drinken. Hij steunt op haar en hij wankelt niet. Hij hecht zich aan haar en hij wordt niet beschaamd. Zij zal hem verheffen boven zijn naaste en in het midden van de vergadering ontsluit ze zijn mond. Blijdschap en een vreugdekrans en een onvergankelijke naam zal zij hem schenken. Mensen zonder inzicht verwerven haar niet en zondaars krijgen haar nooit te zien. Ze houdt zich ver van de hoogmoed en leugenaars denken nooit aan haar. De lofprijzing van een zondaar is misplaatst, want ze is hem niet door de Heer ingegeven. De lofprijzing moet in wijsheid uitgesproken worden, want dan geeft de Heer er zijn zegen aan.
1: Tweede lezing. Uit de navolging van Christus van Thomas van Kempen. De zuiverheid van geest en de eenvoudige bedoeling. Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen. Eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen. De zuiverheid vat en smaakt hem. Geen enkel goed werk zal u een hindernis zijn wanneer ge innerlijk maar vrij zijt van ongeregelde begeerte. Wanneer ge niets anders voor ogen hebt en zoekt dan Gods welbehagen en het nut van uw naaste, zult gij de innerlijke vrijheid genieten. Als uw hart recht geaard was, dan zou ieder schepsel een levensspiegel voor u zijn en een boek vol heilige lering. Er is geen schepsel zo klein of min, of het brengt u Gods goedheid voor ogen. Wanneer ge van binnen maar goed en zuiver zoudt zijn, dan zoudt ge alle dingen onbelemmerd zien en goed verstaan. Een zuiver hart dringt door de hemel en de hel. Zo als ieder van binnen is, zo oordeelt hij van buiten. Als er in de wereld vreugde bestaat, dan is deze beslist het bezit van de mens die zuiver is van hart. En als er ergens ellende is en nood, dan weet het slechte geweten daar het meest van mee te spreken. Zoals ijzer in het vuur zijn roest kwijtraakt en volkomen wit gaat gloeien, zo wordt de mens die zich algeheel tot God bekeert, ontdaan van zijn traagheid en verandert hij in een nieuwe mens. Wanneer een mens lauw begint te worden, dan is hij voor een klein beetje inspanning al beducht en aanvaardt hij met graag de vertroosting van buiten. Maar wanneer hij zichzelf volkomen begint te overwinnen en manmoedig Gods weg begint te gaan, dan telt hij die dingen niet meer zozeer, waardoor hij zich eerst bezwaard voelde.
2: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Het is dinsdagochtend en inmiddels al meer dan 4 jaar dat we elke dinsdagochtend een andere gast hebben. En het is toch wel heel wonderlijk dat dat 4 jaar lang gewoon ook inspirerend blijft, vind ik tenminste wel. Want ik heb elke week toch wel weer een gast die een verhaal heeft dat het vertellen waard is. Ik kan nog niet op de zaken vooruitlopen, maar ik ga er helemaal vanuit dat dat deze ochtend ook zo is. Ik heb hier tegenover mij zit August Weber. Van harte welkom, August.
1: Hartelijk dank je, Wouter Zimmerman.
0: Ja, mooi dat je er bent. August, jij bent gevraagd voor een hele specifieke reden om iets te komen vertellen over de herfstuniversiteit in het najaar, over een paar weken. Maar ik vind het ook altijd wel mooi om op het moment dat wij gasten hebben, om ook iets van de gast zelf te weten. Dus wie ben je, waar kom je vandaan?
1: Ja, zoals gezegd, mijn naam is August Weber. Ik ben opgegroeid in België. Mijn ouders zijn wel Nederlands, dus dat maakt me een soort van Neder-Belg. Ik ben later gaan studeren in Nederland. Ik heb geschiedenis gestudeerd, bachelor, master. Daarna eerste graadsbevoegdheid gehaald. Genoten van het studentenleven, bij echt veel verenigingen gezeten. Heel veel ervaring opgedaan daar, ook in commissies. En ik heb me altijd ook verdiept in de katholieke kerk. Dus ik ben altijd katholiek geweest. Eigenlijk elke zondag in mijn hele leven naar de mis geweest. Behalve als ik dan ziek was. En dat heeft me altijd aan het hart gestaan. Dus ik heb ook tijdens mijn studie geschiedenis heb ik me echt gefocust op de katholieke emancipatie. De katholieke geschiedenis van Nederland vooral. Ook vanuit internationaal perspectief.
0: Is dat ook de reden dat je geschiedenis ging studeren? Dat je dit ook wat meer wilde kennen, de katholieke geschiedenis?
1: Ja, deels wel. Ik voerde eigenlijk altijd strijd met mijn docent geschiedenis. Nou, over het algemeen hadden we een heel goede band, hoor. Dus, maar af en toe zei hij dingen zoals... voor katholieken is Jezus een profeet. En toen zei ik van, nee, dat is niet zo. Hij is God voor ons, dat is voor de moslims. U haalt nu even 2 grote religies door elkaar. Ja.
0: Hij is ook profeet, maar dat doet hij erbij, zullen we zeggen.
1: Ja, ja. Oké, dank. Ja. op vlak van de kruistochten en andere onderwerpen... dacht ik dat er toch... werd er heel negatief gesproken over de kerk. En dat was voor mij een van de redenen... om geschiedenis te gaan studeren. Om er eigenlijk achter te komen van, klopt dat? Is er ook nog een andere kant van het verhaal? En het was ook gewoon mijn hobby. En dat is nog altijd mijn hobby.
0: Geschiedenis is ook nooit helemaal neutraal. Hè? Dus op het moment dat je naar het verleden kijkt... dan heb je altijd een bepaalde bril op. Dus je zult altijd momenten in de geschiedenis... ook altijd waarderen op een bepaalde manier. Hè? Goed of slecht. Hè? Je ziet dat in de Nederlandse, vaderlandse geschiedenis... dat het heel vaak een protestantse invalshoek heeft. Hè? Ik heb als kind geleerd dat het heel goed was... dat de hertog van Alva het land uit werd geslagen. Totdat ik later ontdekte, maar wacht eens even... dat was juist de katholieke hertog. En waar wij dan voor waren, zogenaamd als op school vroeger als kind... vanuit die geschiedenisles, dat waren de protestanten. Dus die bewustwording die kwam bij mij pas later, maar... Merkte je dat ook in de lessen geschiedenis? Dat ze een bepaalde bril op hebben waarmee ze naar de geschiedenis kijken?
1: Zeker. Maar tegelijkertijd merkte ik ook later tijdens mijn studie geschiedenis... omdat een beetje, sommige mensen spreken van oikofobie... dus een beetje het haat aan het eigene... dat er ook weer heel veel ruimte was voor het katholieke perspectief. Want dat werd dan een beetje gezien als een minderheid en daarom... kon je daar wat over zeggen. Dus dat was wel een voordeel dat ik hoogstwaarschijnlijk niet had gehad in België.
0: Oké, ja, dat is wel iets nieuws dan. Want ik denk dat dat 20 jaar geleden bijvoorbeeld nog niet zo was. Dat de katholieken als een soort minderheidsgroep juist daardoor wat beter uit de verf komen in de geschiedenislessen.
1: Ja.
0: Nou, mooi hoe dat werkt. Ja. August, nog heel even terug naar jouw jeugd. Jij zegt, ik ben eigenlijk zo'n beetje elke zondag van mijn leven naar de kerk gegaan. Behalve als ik ziek was. Betekent dat je ook als kind al volop bad en dat jouw relatie met God altijd daar was? Altijd levend is geweest? Ja,
1: ja, zeker. Wij gingen vroeger naar de Lodewijkkerk. Toen woonden we nog in Nederland. Daar heb ik ook mijn eerste communie gedaan. Dat zat pastoor Vreeburg. Die maakt best wel een indruk op heel veel mensen daar toen. En daar diende ik toen ook al de mis. En ik leerde ook van mijn moeder om te bidden, om te danken na de mis. En om te bidden voor mijn opa, oma aan de ene kant die niet gelovig zijn. En voor al mijn neven en nichtjes, dus dat deed ik dan ook. En nu snap ik soms wel dat ze zeggen van je moet zijn als de kinderen. Zoals je als kind bidt, dan als je ouder wordt, wordt dat toch iets lastiger. Maar ik probeer dat alsnog te doen. Maar ik merk dat dat wat moeilijker is dan vroeger soms. Zo ging dat.
0: Ja. En ik hoor vaak hè, van mensen die dan van kinds af aan katholiek zijn geweest, dat ze in de jonge jaren, de jaren van de middelbare school toch, dat het wat moeilijker was om trouw te zijn aan de Heer en om te blijven bidden naar de kerk te gaan. Herken je dat? Of is dat bij jou ook altijd gewoon goed blijven gaan?
1: Over het algemeen is dat goed blijven gaan. Ik had wel een puberale fase dat ik een best wel moeilijk kind was. Ben ik ook goed aangepakt geweest door mijn vader. En daar ben ik nu heel dankbaar voor.
0: Ja, ja.
1: En toen mijn ouders wilden altijd dat wij netjes gekleed naar de kerk gingen. Niet om cool te zijn of zo, maar gewoon als respect naar God. Net zoals zei van net zoals dat je naar een koning gaat, ga je netjes gekleed naar de kerk. En ik had wel een periode dat ik een beetje rebels was daartegen. Maar daar ben ik overheen. En ik doe nu wat zij voor ogen hadden. Ja. En ik denk dat dat goed is.
0: Hoe oud ben je?
1: Ik ben nu 31.
0: 31, ja. Oké, ja, dan heb je het al een tijdje achter je liggen inderdaad.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Wat doe je nu? Want je hebt geschiedenis gestudeerd. Ben je daar ook, is dat nu ook je baan of niet?
1: Momenteel niet. Ik heb lesgegeven tot juli dit jaar. Vooral Frans, omdat er meer vraag naar was. Ik ben in België opgegroeid. Ik heb Frans geleerd daar en ik spreek best wel goed Frans. Niet als mijn moedertaal, maar ik kan heel goed overleven in die taal. Dus ik heb dat gegeven. Ik had een eerste graads bevoegdheid, heb ik nog altijd geschiedenis. Minder vraag na. Dus, maar ik heb ook geschiedenis gegeven, geschiedenis en Frans. Tot juli dit jaar. Ik ben nu bezig met de carrière switch naar planner.
0: Planner, oké. Okay. Ja. Wat betekent dat? Behalve wat het woord al zegt, dat je dingen gaat plannen. Maar wat ga je plannen?
1: Ja, dus als er bijvoorbeeld een brug hersteld moet worden of een nieuwe brug moet er gebouwd worden, dan heel die planning die daar rond zit, die ga ik leiden.
0: Oké. August, ik ken jou, ik denk een jaar of twee of zo, dat ik jou voor het eerst, denk ik, in Os heb ontmoet, bij de traditionele mis. Jij vertelde toen al, en jouw vader overigens ook, over een bijzondere bedevaart naar Covadonga in Spanje. Ik kende dat nog niet, terwijl het eigenlijk wel een heel belangrijk dorpje is voor de Spaanse geschiedenis. Weet jij daar iets van? Jouw vader heeft daar toen eens over verteld, misschien weet jij daar ook iets van. Een dorpje in Noord-Spanje, heb ik begrepen.
1: Ja. Covadonga ligt eigenlijk... Het is een beetje, als je daar aankomt, een beetje Lord of the Rings effect. Prachtige groene bergen. En in de midden staat dus een kathedraal. En dat is de plek waar de Reconquista gestart is. In 722 of 723... En de traditie leert dat daar een Dom Pelayo was. En Dom Pelayo die was eigenlijk de enige nog op het Iberische Schiereiland die zich nog niet had overgegeven aan de Moren, aan de moslims. En Dom Pelayo weigerde dat te doen, wat een enorm moedige daad was. Want het was eigenlijk menselijke wijze, was het gewoon compleet verloren. Leek het wel complete gekte wat hij deed. En toen is hij naar een grot gegaan. En daar heeft hij Maria-verschijning gehad. Toen werden er pijlen afgeschoten. Die pijlen keerden zich terug naar de Moren. En vervolgens... leert de traditie dat Maria zou gezegd hebben van val nu aan. En dat hebben ze gedaan.
0: En dus hij was daar met een groep. Hij was niet alleen. Ja,
1: hij was aanvoerder. Hij moest een beetje gezien als een soort van lokale koning of zoiets. Een lokale monarch, heerser. En dat wonnen ze. En toen kwam er eigenlijk een soort van hoop. Hey, misschien kunnen we dat toch wel winnen. En daarom vind ik die bedevaart ook zo bijzonder. Omdat het eigenlijk een bedevaart van hoop is. Als in zo'n wanhoopsituatie toch het christendom kon overleven. Dan is dat nu ook mogelijk. Zolang er maar mensen zijn die hoop hebben.
0: Reconquista zei je net. Hè? Dat is de herovering letterlijk in het Spaans. Ja. Het moslimgeloof was eigenlijk nog vrij nieuw. Hè? Dat was nog niet zo heel veel tijd daarvoor ontstaan. Maar had dus blijkbaar grote delen van Spanje al in de greep. Hoe schrijnend was de situatie destijds in Spanje? Want je zei van Don Pelayo was zo'n beetje de enige die nog niet zich had gewonnen gegeven. Maar betekende dat overal moskeeën werden gebouwd? Of dat overal christenen werden gedwongen om moslim te worden? Of hoe zag die tijd eruit ongeveer?
1: Daar heb ik me niet voldoende in verdiept om daar een goed antwoord op te geven. Maar wat ik wel weet is dat toen de moslims in 711, de 711 na Christus, de straat van Gibraltar overstaken, dat Spanje, dus het Iberische Schiereiland toen, dat dat heel verdeeld was. Je had daar de Visigoten die daarheen getrokken zijn. Na de val van het Romeinse Rijk. Dus die zijn daarheen getrokken en ook naar Noord-Afrika. En die zijn dan gekerstend, net zoals dat was in Noord-Afrika. Dat was ook de Berbers eigenlijk, Marokkanen. Dus die Berbers was eigenlijk een christenvolk. Dat is interessant. En die waren verdeeld en decadent geworden. En ik heb een van die verhalen die ik heb gehoord, is dat er van die koningen bereid waren voor Griekse maagden hun allianties op te geven. En dus waren we gewoon decadent geworden.
0: Ja, dus het was niet één Spanje. Het was een verzameling van allemaal kleine koninkrijkjes. Nee. En die waren vrij vatbaar dus voor een andere leer dan de leer van Jezus Christus. Ja.
1: Ja. Ja, Spanje is echt voortgekomen, wat ik begreep, uit de Reconquista. Dat is echt een land dat ontstaan is. Ja, ja. Echt okay. Uit de Reconquista.
0: Ja. Ja, die Reconquista, je maakte net al de verbinding met het hier en nu. Hè? Je zei van het mooie daarvan is, het is eigenlijk een totaal hopeloze situatie, zo lijkt het. En dan gebeurt er iets heel kleins, wat uiteindelijk zo'n krachtige invloed heeft dat het het hele land weer terug bij Christus brengt in feite. Hè? Of een groot stuk van het land. Dat duurt enkele honderden jaren wel. Hè? Of er zijn eigenlijk meerdere van dit soort reconquista's geweest natuurlijk in de Spaanse geschiedenis. Hoe zie je de vergelijking met het hier en nu? Want je zegt, we hebben jaarlijks een bedevaart naar dat kleine dorpje Covadonga. Prachtige setting. Hè? Het is een beetje een soort sprookjesboek wat je openslaat, als ik jou begrijp. Maar hoe breng je dat naar onze tijd? Hoe zie je dat er hier een reconquista nodig zou zijn?
1: Nou ja, ik denk als je het realistisch bekijkt wat de situatie is van de katholieke kerk nu, op dit moment in Europa, maar ook misschien in heel de westerse wereld, en lijken we het verloren te hebben. Op heel veel vlakken. Op moreel vlak, maar ook op kerkbezoek, dus sluiten heel veel kerken. Ik heb in mijn verleden me ook wel bezig gehouden met Reliplan. Wat zij doen zijn, zij helpen bemiddelen eigenlijk bij de aankoop en verkoop van kerken. En toen kwam ik tot besef dat in Nederland twee kerken per week sluiten. Dat is behoorlijk veel. Dus als je realistisch, statistisch kijkt naar de cijfers, is het best wel een serieuze situatie. En als we nu, mensen weten niet meer wat het verschil tussen een man en een vrouw is, of dan mag je bijna niet meer benoemen. Mensen krijgen geen kinderen meer. Over Reconquista gesproken, de islam rukt ook enorm op in het Westen. Dus op verschillende vlakken zou je vrij negatief kunnen zijn, en je zou recht hebben om dat te zijn, want het is een realiteit. Maar dan verlies je wel de hoop. En als je de hoop verliest, dan heb je eigenlijk al verloren. Heb je al gewonnen gegeven, zeg maar. Dus daarom vind ik die geest van deze bedevaart zo belangrijk, ook in deze tijd.
0: Ja, hoe ziet zo'n bedevaart eruit?
1: Deze bedevaart is sterk te vergelijken met de bedevaart van Parijs-Chartres. Het is eigenlijk, ja, de naam is zelfs hetzelfde, maar dan in het Spaans. Ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit, met Frans Notre-Dame de Chrétienté. En in het Spaans Nostra Signora de la Cristiandad. Mm-hmm. Dus exact dezelfde naam. Ze hebben gewoon gedacht, dat vind ik heerlijk, hè, die eenvoud, van dit concept werkt. Wij gaan dit concept kopiëren en we gaan het in Spanje toepassen.
0: En wie is daarmee begonnen? In Spanje zelf, katholieken?
1: Een dame is daarmee begonnen, een bekeerling eigenlijk. En zij was onder de indruk van Chartres dat ze daarmee gestart is. En ik heb weer bij Summorum Pontificum heb ik een soort van... Een film gezien over hun eerste twee bedevaart, dat het een succes was. En ik was daar enorm door aangegrepen. Dus ik dacht van, wauw, hier wil ik echt bij zijn. Dat is echt fantastisch. Dat is echt, zo kan ik echt de Spaanse ziel leren kennen. En toen hebben we nummers uitgewisseld. En toen zei zij tegen mij van, ja, maar waarom kom je niet gewoon met een eigen kapitel? En daarom heb ik dat opgericht en daarom ben ik gestart in 2023.
0: Oké, dat heb jij destijds opgericht. Ja. Het eerste kapitel voor Nederland, wat dus deelneemt aan deze Spaanse bedevaart.
1: Exact, ja.
0: Hoeveel mensen komen daarop af, zo ongeveer?
1: Ja, in het begin waren we heel klein, was een vriendengroep. Dus ik was met wat huisgenoten, Roelof en Everard. We woonden in Utrecht, boven de Orde van Malta. Prachtig huis, prachtige locatie. Spreekt ook wel tot de verbeelding, kunt u begrijpen.
0: Ja.
1: En zodoende eigenlijk... Toen zijn we met vier gegaan. Mijn vader was er ook bij. In de tijd ook Pater Elias was er ook bij. Die vond het ook fascinerend. Die is er helaas niet meer. En dat jaar erop, toen zijn we verdubbeld. Naar 8, zo'n 10. Het jaar erop weer verdubbeld. Naar zo'n 20. En het afgelopen jaar was het stabieler. Toen was er zo'n begin 20 zoiets. Maar wat ook interessant was, in het begin was het vrij internationaal. We hadden ook iemand bij van 1 Peter 5 uit Engeland. En die ging dat ze ook filmen. Dus dat was ook fantastisch. We waren direct gefilmd. En de EWTN heeft ook enorm geholpen. Dat mag ik niet vergeten van het begin. Daar konden we altijd een artikel op plaatsen. Zodoende eigenlijk. En dus eigenlijk werd de groep van Nederlandstaligen werd steeds groter. In het begin waren we ook wat internationale. Waar die Engelsen zeiden van, ja, doe maar bij de Nederlanders. Want kapitel Heilige Willibrord, dat is eigenlijk ook voor de Engelsen.
0: Ja, ja,
1: voelden ze zich ook wel thuis.
0: Ja.
1: En die hebben nu ook een eigen kapitel. Dat is ook wel mooi, die gaan er ook heen. Duitsers hebben ook bij gehad. Afgelopen jaar een stuk of 3, wat Duitse vrienden van mij. En die gaan waarschijnlijk ook een eigen kapitel nu oprichten. Dus dat is echt...
0: En het grootste deel zijn Spanjaarden zelf, vermoed ik.
1: Ja, tuurlijk.
0: Daar sluit je dan bij aan. Dus de groep in totaliteit is een stuk groter dan alleen de noordelijke kapitels.
1: Ja, je moet het eigenlijk zo zien. Het is eigenlijk een klein stukje Nederland in een Spaanse pelgrimage.
0: De zee van katholieken. Ja, maar het is natuurlijk niet zo groot als Parijs-Chartres.
1: Nee. Het is Parijs-Chartres gigantisch. Dus ik weet niet, zijn cijfers van afgelopen jaar dat het misschien wel op het einde 22.000 was. Sowieso boven de 20.000. En dit is nog in 2000.
0: Oké.
1: Okay, ja. Dus dit is al een stuk kleiner hoor. Een stuk kleiner. Maar het heeft wel potentie, denk ik. Ja.
0: Ja, je ziet steeds meer van dit soort initiatieven ontstaan. Hè? Ook hier in Nederland.
1: Oh, ja.
0: Onlangs Nijmegen, Kevelaar natuurlijk. De bedevaart hebben we ook aandacht aan gegeven hier op de radio.
1: Ja.
0: En nog even over die Reconquista. Hè? Je hebt in Spanje heb je op veel plaatsen heb je Santiago. De afbeelding van de heilige Jacobus. Mm-hmm. Die dan de katholieken te hulp komt in de strijd tegen de Moren. Hè? Dat zijn beelden die mag je tegenwoordig ook niet meer laten zien. Want dan zie je Santiago vanuit de hemel neerdalen op een wit paard. En dan zie je dat hij de Moren een kopje kleiner maakt. En daardoor heeft hij de prachtige bijna Mata Moros gekregen. Mm-hmm. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met onze Zwarte Pieten discussie. Hè? Van mogen we die afbeeldingen nog wel laten zien, et cetera. Maar waarom ik het nu noem is, je had het net over de invloed van de islam ook in Europa. Hè, we hebben natuurlijk vorige week het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, hè, 7 oktober. Waarin we hebben gevierd dat Europa christelijk heeft kunnen blijven. Hè. Dat soort momenten hebben we natuurlijk vaker meegemaakt. En je zegt eigenlijk van ja, het lijkt alsof we heel erg achter staan. Hè? Want veel moslims die beleven hun geloof veel vuriger dan de meeste katholieken. Hè? Die dat vaak ja, een beetje erbij doen. Het is vaak verwaterd. Je gaat niet meer elke zondag naar de kerk. Misschien met kerstmis nog hooguit of zo. Maar toch zijn er ook wel hele hoopvolle tekenen. En een hoopvol teken was natuurlijk het pausbezoek aan Frankrijk. En toen stond er op een van de grotere moslimsites stond een bericht. Waar eigenlijk de moslims door een van hun, uit hun eigen gelederen, een beetje op hun kop kregen van, jongens, we moeten veel beter ons best gaan doen. Want die katholieken die nemen straks het hele land over. Die zijn zo goed georganiseerd en die zijn zo vurig in hun geloof. En ze krijgen een compleet stadion vol met jongeren om daar te juichen voor de heiligen van de katholieke kerk. Ja. Dus als het zo doorgaat, dan is Frankrijk over 40 jaar weer katholiek, had die moslim verzucht. Ja, nou ja, ik zeg het nu met een lach op mijn gezicht. Dat is natuurlijk wel mooi dat er ook zo naar de katholieke kerk wordt gekeken. Maar geloof jij dat ook? Geloof jij dat deze reconquista, om het zo te noemen, ook een soortgelijke kracht kan hebben? Dat het katholieke geloof echt weer serieus leidend voor Europa kan worden?
1: Zeker, zeker. En ik ben vaker, ik ben het Saint van Saint-Ferrier, dat zijn eigenlijk traditioneel Dominicanen uit Frankrijk. Die organiseren ook kampen en ik ben met hun ook op kamp geweest. Dat was eigenlijk in mijn pubertijd heel belangrijk om van die katholieke jongen rond me te hebben. En die waren zo vurig en dat sprak me echt aan op dat moment. En toen zei die priester, dat overigens een Duitser was, die zei, binnen een paar jaar is Frankrijk het meest katholieke land van Europa. Hmm. Praktiserend.
0: Ja.
1: En je ziet daar ook, die jeugd is ook echt trots katholiek te zijn. Die krijgen gewoon, die trouwen jong, krijgen veel kinderen. Traditie is ook enorm groot in Frankrijk. Die hebben eigen scholen, zelfs eigen universiteit. Die hebben echt, dat is ongelooflijk wat ze daar doen. En ja, ik zag het ook gisteren nog. Dus nou, het schijnt in Parijs zijn er nu wat. Ja, helaas staan toch bisschoppen dat ook toe. Maar zijn ook kerken gebruikt, katholieke kerken, voor ja, eigenlijk niet zulke, eigenlijk voor zaken die niet geschikt zijn voor de katholieke kerk. En daar gaan dan jongeren dan voor staan en die blokkeren gewoon zo'n ingang. Ja. Ik bedoel, als je zo. En dan

0: En dan probeert de politie hem weg te halen, maar toch blijven ze staan. En dat geeft toch ook wel iets aan. Weet je, ik vraag me soms af
1: te strijden voor je.
0: Ja, maar zijn wij in Nederland daartoe bereid zover te gaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, heel veel hier, heel veel Nederlanders, merkte ik vroeger ook, die zijn niet meer trots katholiek te zijn. Ik heb zoiets van, ja, dat is mijn identiteit nummer 1, is katholiek zijn. En al de rest, dat is secundair.
1: Ja, jij noemde net het woord eukofobie. Eukofobie, zeg ik dat goed?
0: Eukofobie.
1: Ja, eukofobie. Ja. Dat je een soort angst of een soort afkeer hebt van je eigen achtergrond. Ja. Ja.
0: Dat merk je tijdens de geschiedenislessen al.
1: Ja.
0: Dat is overal is dat duidelijk. En het is eigenlijk toch triest dat ik moet zeggen van, juist omdat het katholicisme wordt beschouwd als niet echt de nationale geschiedenis van Nederland, daarom kan ik er iets over zeggen of iets over schrijven.
1: Ja.
0: Anders was het niet mogelijk geweest. Het is toch eigenlijk triest dat ik dat moet zeggen. Dus ik heb gewoon hiervan gebruik gemaakt, uitvoerig. Maar ergens ook wel een beetje droevig. Dat dat het argument moet zijn.
1: Ja. Ik had het net over Santiago, hè, die de Moren een kopje kleiner maakt. Nou is dat natuurlijk geen oproep om dat te gaan doen. Hè. Dat is volgens mij niet de christelijke weg. Hè. Dat hebben we niet nodig. Mm-hmm. Wat we denk ik wel nodig hebben is dat inderdaad het vurige katholicisme weer terugkomt. Hè. De volle omvang daarvan ook. Hè, met alle sacramenten die erbij horen. Je ziet dat jonge mensen ook met regelmaat gaan biechten. Hè. Dat wat natuurlijk voor een hele generatie is bijna nagenoeg is vergeten. Dus ik hoorde dat laatst ook iemand zeggen van het enige antwoord op de crisis van onze tijd, hè, of dat nou moslim-inmenging is, of dat nou secularisatie is, of verlies van katholieke moraal, et cetera. Het enige antwoord is een vurig katholicisme. Hè. Als dat weer op de kaart komt te staan, dan zul je al die andere vlakken van het dagelijks leven zul je ook zien veranderen. Ja. August, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Twee keer een Maria-lied. Ja, jij noemde het zelf al, hè? Nuestra Señora de la Cristianidad, had je het over, hè? Onze Lieve Vrouw van de Christenheid. Dit is een ander lied, O Reinste der Schepselen. Waarom specifiek dit lied?
0: Het is een lied dat we ook tijdens de bedevaart heel vaak zingen. Dus we hebben het in ons boekje staan. Ik vind het een heel mooi lied. Ik vind overigens, in Os moet dit ook vaker gezongen worden, dit soort liederen. Oké, een subtiele oproep.
1: Niet zo subtiel, maar goed. Ja,
0: ja. Ja. Misschien beter.
1: Dat is raak, ja.
0: Ik vind het gewoon een prachtig lied. Mijn oma die zong dat al, die vond dat al prachtig. En ja, goed. Mooi lied.
1: Ja, oké. Okay, we gaan luisteren. En als u wilt, kunt u thuis ook meezingen, want het is natuurlijk wel heel bekend. Naar O Reinste der Schepselen.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending en we hebben kunnen luisteren naar Orijnster der Schepselen, O Sterren der Zee. Ja, Maria, dat is volgens mij jouw grote, jouw heilige, als ik het zo even samenvat wat je de afgelopen half uurtje hebt verteld. Klopt dat of zijn er nog andere heiligen waarvan je zegt van dat die neem ik dagelijks, daar richt ik me dagelijks toe in mijn gebeden?
1: Ja, het klopt zeker. Ik heb altijd geleerd dat Maria de hals is en Christus het hoofd. Dus via Maria kom ik tot Christus. Dus. En andere heiligen, ja, de heilige Augustinus uiteraard. Mijn naam is August, dus ik heb ook zijn boek De Belijdenis gelezen. Ik was daar echt best wel onder de indruk. Dat hij zegt van ja, het geloof vanuit het hart, dat het heel belangrijk is. En dan ook nog Nicolaas Piek. Ook omdat dat, ja, ik ben er eigenlijk indirect familie van. Dus mijn overgrootmoeder was een Piek.
0: Oké.
1: Dus aan de katholieke zijde, aan mijn moeders zijde. En ja, dus daar heb ik wel een bijzondere devotie voor.
0: August, we gaan daar nog even praten over 24 oktober, hè, de dag in Nijmegen, Casanova. Maar voordat we dat gaan doen, ik wil eerst nog even terug naar iets wat jij net noemde. Jij zegt van, je hebt geschiedenis gestudeerd, je hebt ook jaren in het onderwijs gewerkt. Je gaat nu een overstap maken naar planner, het is totaal anders. Maar onderwijs blijft toch wel iets wat jou na aan het hart gaat. Ja, heeft het ermee te maken dat je in het onderwijs hier in Nederland, dat je daar geen goede plek vond, dat je daarom een stap maakt naar een heel andere tak van sport, naar plannen? Want ik kan me voorstellen, als je helemaal liefde hebt voor het onderwijs, dat je dat niet zomaar kwijtraakt.
1: Deels. Binnen het onderwijs wordt nu te veel gefocust, dat is mijn mening, hè? Dus, op de relatie met de leerling. En ja, zeker, ik geloof dat dat belangrijk is. Maar het is precies alsof alleen dat telt nog. En de rest moet je niet rekenen op gehoorzaamheid, discipline, respect, op al die dingen. Dat is toch iets dat ver weg is. En dat komt ook door die hele liberalisering in het onderwijs, maar ook door dat continu experimenteren met allemaal verschillende methodes en autonomie bij kleine kinderen leggen. Dat als je dat leert, dat is natuurlijk niet verstandig. Je moet eerst verantwoordelijkheid hebben. Je moet dus eerst iets weten. En dan pas kun je ook iets zeggen. En als je geen kennis van zaken hebt, dan kun je beter wat meer op de achtergrond houden. En je richt het tot mensen die wel kennis van zaken hebben. Dat is ook gewoon een nederige en volgens mij een logische mentaliteit. En dat is altijd zo geweest in het onderwijs vroeger. Als ik met oudere mensen spreek en ik hoor bijvoorbeeld, ik woon op Casanova en ik hoorde van Jan de Hommel, die daar ook een van de beheerders is van Casanova. Die vertelde mij toen hij jong was, en hij is nu 85, 86 ongeveer. Dat als de priester kwam en die ging een catechese geven, dat het een eer was om de jas van de priester op te hangen, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was een heel andere omgang dan dat nu is. Dus dat is, ja, dat is wel iets wat ik heel belastend vond. En natuurlijk, je moet je geven en natuurlijk moet je kruis draaien. Dat klopt allemaal. Maar je moet ook wel een onderwijs of een school hebben, een schoolleiding hebben die dat ondersteunt, die dat inziet. En die, wat mij betreft, meer terug naar het klassieke onderwijs gaat. Die gewoon echt de klassieke boeken gaat lezen. Die weer echt over de heldenverhalen gaat praten. En niet dat vage postmodernisme en autonomie en je moet maar je eigen identiteit zien en je kunt gewoon in discussies gaan met de docent en niemand is de baas en we zijn allemaal gelijk. Dat is in de echte wereld is dat gewoon allemaal onzin. Dat klopt allemaal niet. Dat is niet de realiteit. Dus dan bereid je ze ook niet voor op die realiteit. Dus inderdaad, dat is wel iets dat mij al jaren stoorde. In het onderwijs. En ik heb veel discussies gehad met schoolleidingen. Heb gezegd dat van ja, dat werkt toch niet. Dit is ook van allemaal je en jij. En dat je moet gewoon met respect spreken. U, de achternaam gebruiken. En niet al dat dat tutoyeren de hele tijd. Dan dwing je ook geen respect af als je zo doet. Dus ja.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Mijn ervaring is, ik ben pastoor voor 5 dorpen en ik maak jaarlijks een rondje langs de scholen van de dorpen. En dan is het inderdaad zo dat je eerst echt flink je best moet doen om de aandacht van al die kinderen erbij te krijgen. Want inderdaad, het is ze zeggen wat in ze opkomt. Hè? En dat wordt ook niet tegengegaan door de docenten vaak. Inderdaad beginnen ze volop met je. Nou, dan begin ik ook meteen van u, hè, pastoor. Maar dat er uiteindelijk, als je dat doet, hè, en als je ook die wat striktere lijn stelt voor die kinderen, dat ze dat ergens ook heel erg kunnen waarderen.
1: Zeker.
0: Ja, dus kinderen die ongebreidelde vrijheid krijgen en die een soort prinsje van de klas kunnen zijn, die zijn vaak helemaal niet zo gelukkig met die vrijheid. Dat zien ouderen misschien niet zo gauw, want die denken van ja, het kind mag toch de dienst uitmaken. Dat is toch prachtig voor zo'n kindje. Maar kinderen willen graag orde. Kinderen willen graag dat ze wat beknot worden juist in die vrijheid, zodat ze ook weten waar ze naartoe gaan. Hè? Ook al kunnen ze dat misschien niet helemaal helder nog formuleren, hè, als klein kind. Maar dat is mijn ervaring. Als er helemaal rust en orde in de klas is, dan zijn ze ook veel gezeggelijker. En dan kun je er ook veel beter mee spreken en iets overbrengen. Ja. Maar goed, je had het net over de hoop. Hè? Die moeten we nooit opgeven. Dat geldt voor onze kerk, maar dat geldt dan ook voor het onderwijs, lijkt me. Is er geen hoop voor het onderwijs voor jou? Voor het onderwijs in Nederland?
1: Zeker wel. Ja. Zeker wel. Ik zie heel veel mooie initiatieven. Ik denk bijvoorbeeld aan het Pascal Instituut. Wat zij nu doen in Leiden en in Utrecht. Dat is echt geweldig. Zij gaan de klassieke werken lezen. Dus bij hun, door hun dat ik Augustinus heb gelezen, delen van de Bijbel heb gelezen. Maar echt gewoon houden bij het boek. Niet moderne ideeën. Nee, nee. Wat heeft de auteur bedoeld? Hè? Wat staat daarin? En dat is echt geweldig. En zij doen ook hun best met Landmerk om bij verschillende middelbare scholen langs te gaan. Weer dat klassieke onderwijs te geven. En er zijn tal van goede initiatieven zijn er bezig. Het ontbreekt alleen natuurlijk in Nederland nu wel aan een katholieke, vooral middelbare school, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, je noemt klassieke werken, maar ook een belangrijke vraag is natuurlijk van in hoeverre breng je het katholicisme zelf terug op de scholen? Hè, dus kun je op scholen bidden bijvoorbeeld? Hè? Als je een katholieke school zou hebben, kun je daar gaan bidden? Met een goede vriend hebben we daar een tijdje terug ook uitzending over gemaakt. Lissa Brugmans, die daar zelf veel mee bezig is. En die heeft een scriptie geschreven voor haar studie over het onderwijs. En die zegt ook van ja, als wij geloven dat het woord werkelijk vlees is geworden, hè, en dat hij het centrum is van ons hele bestaan, dan mag je dat eigenlijk nergens weghouden. Dus ook niet bij onderwijs en ook niet bij de opvoeding van een kind. Hè. Dus op het moment dat je gelooft Christus is Heer van alles wat er bestaat, ja, dan logischerwijs moet dat dan dus ook in je manier van lesgeven terugkomen. Ja, ik hoor natuurlijk tal van verhalen van oudere parochianen hoe dat vroeger eraan toe ging. Ik heb dat zelf niet meegemaakt. Ik ben nog net van die generatie dat wel heel de klas de eerste communie ontving. Dan was er één kindje wat het niet ontving en die viel dan echt uit de toon. Maar dat was toch wel de overgangssituatie naar de totale verwatering, zeg maar. Maar meer vroeger was het, de kinderen gingen elke dag naar de mis, hè, vanuit de school. En dan stond er in je rapport kerkverzuim. Hè, dan stonden er vinkjes in je rapport van hoe vaak je niet in de mis was geweest. Ja, wij doen daar een beetje lacherig over. Hè? En dan zeggen we, ja, hoe haalden ze het in hun hoofd om dat op die manier te doen? Hè? Dan moest je ook de catechismus uit je hoofd leren. En dan moest je met de catechismus boven je hoofd de klas binnenkomen. En dan zei je, schild van het geloof. Nou, als ik die verhalen hoor, dan denk ik, ja, wat zijn we toch veel kwijtgeraakt eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het een mooi verhaal eigenlijk.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus goed, hè, we moeten natuurlijk ook niet in een soort nostalgie verzanden alsof vroeger alles beter was. Maar het geloof als zodanig niet scheiden van het onderwijs is denk ik iets heel goeds. Hè? Dus dat we inderdaad Christus, hè, en de katholieke kerk, als we echt geloven dat dat goed is voor de generatie na ons, dan moeten we ze dat ook geven natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja. Ik denk zelfs dat je nog verder kunt gaan. Het geloof is ook noodzakelijk om weer echt vaderlandsliefde te krijgen. In Nederland. Ja. Want als je bijvoorbeeld de middeleeuwen, dus mijn onderzoek voor mijn eerste graads bevoegdheid voor het onderwijs, ging over empathie met de middeleeuwen. Dus inlevingsvermogen. Dat is een probleem, dus dat leerlingen weinig hebben met die middeleeuwen. En hoe komt dat? Omdat de docenten helemaal niks voelen voor die middeleeuwen. Waarom voelen ze er niks voor? Omdat eigenlijk de meest katholieke periode is geweest van onze geschiedenis.
0: Ja, ja, helder.
1: En als
0: ja.
1: jij dat geloof niet begrijpt, of jij niet kunt inleven in dat geloof, en dat niet meebrengt, dan werkt het niet.
0: In het Engels ligt het er nog iets dikker bovenop. Hè. Daar heette het de Dark Ages. Hè. Dat zegt wel iets, hè. De donkere eeuwen, de donkere tijden. En daarna komt dan de verlichting. Hè. Dan begrijpt de mens het ineens wel zogenaamd. Maar dat is natuurlijk waar we het net over hadden. Die bril, hè, de bril waarmee de geschiedenis wordt bekeken. Als je inderdaad niet van Christus houdt, ja, dan zul je dat een donkere periode noemen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik geloof dat, dat ook dit wel kan terugkomen op een goede manier. Je hebt natuurlijk nu de discussies volop gaande van thuisonderwijs. Hè. Dat is ook spannend hoe dat gaat uitpakken. Dat is nu afgelopen week in de Kamer besproken, geloof ik. Kunnen jonge ouders nog straks lesgeven aan hun kinderen als ze dat willen, thuis. Zonder dat de school daarbij komt kijken. De kans is aanwezig dat het straks niet meer kan. En dan moeten er toch alternatieven komen. Dat je gewoon vanuit je eigen geloof en vanuit je overtuiging je kinderen kunt vormen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook steeds voorop stelt van de school, hè, is een verlengstuk van het familieleven. Wat we nu zien in onze tijd is dat de school denkt heel veel taken van de ouders over te kunnen nemen. Hè. Dat bijvoorbeeld seksuele voorlichting. Ja, wat typisch is wat niet bij de school thuis hoort. Dat ze dat gaan claimen als het ware. De morele vorming van het kind is nu in handen van de staat. Nou, terecht natuurlijk dat veel ouders zich daar zorgen om maken. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we gewoon goede katholieke alternatieven moeten gaan neerzetten. En er zijn ook inderdaad wel meerdere initiatieven gaande nu. Hè? Dus hopelijk ook voor middelbare school, want dat ontbreekt nog volledig. Maar ook daar gaan we de hoop zeker niet verliezen. August, de herfstuniversiteit. Over een paar weken hebben jullie een bijzondere dag in Nijmegen. Wat gaat er gebeuren?
1: Zaterdag 24 oktober starten wij met een Tridentijnse mis in de Nebokerk. Dat is echt een prachtige locatie. De Neboberg was de plek waar Mozes op stond. En hij kon niet het Heiligland binnentrekken, maar kon wel het Heiligland zien. En zo is de Heiligland Stichting, dus naast Nijmegen, onderdeel van de gemeente Bergendal. Daar valt de Nebelberg dus ook net buiten.
0: Ja, ja. Okay.
1: En vroeger kon je van daar, kon je het Heiligland zien in de zin van de Cenakelkerk die daar staat. Daarnaast Pelgrimshuis Casanova. En ja, wij proberen het op die manier ook op te vatten. Wij starten daar met de Heilige Mis en dan trekken we het Heiligland binnen.
0: Jullie wel.
1: Wij mogen dat wel, ja. Dat is echt een eer. En dan begint het eigenlijk. Dan hebben we als hoofdspreker Pieter Kwasniewski. Die is bekend van verschillende programma's. Mass of All Ages, Pints with Aquinas. Klinkt heel leuk, Pints with Aquinas.
0: Ja. En, ik denk voor de jongere luisteraars zeker bekend. Ja. Ja. Podcast op internet. Ja.
1: Zo niet, bekijk het eens.
0: Ja.
1: Die gaat dus spreken over liturgie. Dan hebben we Mel Visser, die gaat spreken over het thema AI, artificiële intelligentie. Hij is ook in het Vaticaan geweest om daarover te spreken. Hij is zelf arts en heeft ook AI gestudeerd. Dus het is echt een ideaal persoon daarvoor. Hij is ook katholiek, al onze sprekers zijn katholiek. Praktiserend. En dan hebben we nog het thema humanisme. Bas van Bommel gaat erover praten. Professor Bas van Bommel uit Utrecht. En dus ook de grenzen van het humanisme. Dus bijvoorbeeld er zijn een aantal filosofen geweest die te ver gingen. En dat gedachtegoed heeft zich dan weer geleid tot het nationaal socialisme. En dat kan dus ook veel te ver gaan en niet goed zijn. Dus daarom is voor ons katholiek ook heel belangrijk te weten van in hoeverre kunnen wij meegaan met het humanisme en wat zijn de grenzen daarvan. Het is echt nog altijd een actueel thema.
0: En wat is het humanisme voor mensen die term niet kennen?
1: Zoals ik het vroeger zelf heb geleerd, is eigenlijk een heel simpele beschrijving. Het is nog wat complexer dan dat, maar als ik het heel simpel zou beschrijven, het humanisme is het centraal plaatsen van de mens.
0: Ja.
1: Ja. Dat en het overkoepelend thema is eigenlijk de relatie tussen mens en God. Ja. Dus op vlak van AI.
0: Dus ook die humanistische lezing zal wel een katholieke insteek hebben.
1: Alles heeft een katholieke insteek. Het heet niet voor niks filosofie en geloof, dus het moet ook daarmee te maken hebben.
0: Oké.
1: Ja, en dat is eigenlijk ons doel daarmee, is eigenlijk het vormen van de jeugd. Maar niet alleen de jeugd, ook de ouderen. Dat we ook sterker zullen staan in ons geloof met de dingen die ons nu omgeven. Je heeft daar zelf ook gesproken de vorige keer, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Dat was heel goed. En dat is eigenlijk onze opzet. En wij willen wel duidelijk katholiek zijn. Hè? Dus wij willen dat niet onder stoelen of banken steken. Dus daar zijn wij trots op. Dat dragen wij hoog in het vaandel. Mensen hoeven niet bang te zijn dat we daar voorzichtig omgaan. Dat we moeilijk gaan doen over bepaalde thema's. Dat is een thema dat ik onlangs hoorde dat mensen blijkbaar heel moeilijk vinden of zo. Homofilie. Het praktiseren van homofilie is gewoon zonder gedrag, dat is ongeordend. Dat soort dingen. Dus wij zijn gewoon heel duidelijk over die dingen. Dat is nu niet iets dat ter sprake gaat komen. Maar mensen kunnen
0: gerust. Als je mutsaars zou zeggen, het is gewoon katholiek.
1: Het is gewoon katholiek. Want zijn mutsaars komt ook eens ook.
0: Oh, die komt ook.
1: Ja, niet als spreker, maar hij zal er wel als gast.
0: Bijzonder. Ja, ja, mooi. Ja. Hij heeft net gesproken in Amerika, hè, vorige week, bij de Catholic Identity Conference.
1: Ja, ik heb het heel gezien.
0: Heb je het gezien?
1: Ja. Niet alles helaas, maar ik ga het nog zien.
0: Ik lag bij Vlagen, lag ik dubbel van het lachen.
1: Mooi. Ja, het is heerlijk.
0: Heel, heel droog, heel grappig uit de hoek komen en toch ook gewoon hele ware dingen zeggen. Dus dat is heel mooi. Ja.
1: Ook iets belangrijks om te benoemen nog. We hebben ook aanbidding, biechtgelegenheid is er ook. En we hebben dus ook kraampjesmarkt. Dus het EWTN komt. Hopelijk komt Radio Maria ook nog. Dat gaan we zo nog even overleggen.
0: Even over hebben, ja.
1: En ook andere organisaties zullen er ook zijn. Dus dus we proberen op dat vlak ook samen te werken. Dat vinden we heel belangrijk.
0: Ja. Even concreet. 24 oktober zal het zijn.
1: Ja.
0: Je moet je daarvoor opgeven, neem ik aan.
1: Juist. En de deadline is dus 18 oktober. Dus,
0: Oké, en waar doe je dat? Waar kun je opgeven?
1: We hebben in verschillende groepen. Dus bij het EWTN kun je wat vinden over ons. Filosofie en geloof. We hebben het ook in WhatsApp-groepen, NCY. We hebben het in eigenlijk alle katholieke groepen. Op Instagram kun je ons ook vinden in filosofie en geloof. En daar zie je direct de link en de QR om je in te schrijven. Via Google Forms kost maar een paar minuutjes tijd.
0: Dus dan google je filosofie en geloof, dan kom je er? Of wat is de beste zoekopdracht?
1: We hebben helaas nog geen website, dus we zijn echt een nieuw initiatief. Dus we hebben al natuurlijk de Lente Universiteit gehad, nu de Herfst Universiteit. We hebben dus ook een gastspreker uit Amerika, Pieter Kwasniewski. Komen helaas ook wat, dat is normaal ook, hè. Er komen ook wat kosten bij kijken. Die moeten we ook kunnen dekken. Dus vandaar dat er ook een prijs gewoon aan zit. En je hebt natuurlijk ook, dat is ook leuk te horen natuurlijk voor de studenten. Er is ook een borrel na afloop. Kijk, dus een gezellige
0: als je
1: borrel.
0: Mee moet beginnen eigenlijk. Ja,
1: wellicht dat ik daarmee moet beginnen. Geweest, ja. Maar goed, borrels kun je ook elders vinden. Dus,
0: ja, dat is waar. Ja. Ja.
1: En ook een lunch wordt ook verzorgd uiteraard.
0: Oké, okay, en wat zijn de kosten van de dag?
1: Uit mijn hoofd zijn de kosten nu €40 voor niet-studenten. En €30 voor studenten. We hadden eerder een kortingprijs. Maar die deadline is reeds verstreken. En religieuzen die kunnen gratis komen.
0: Oké, en dat is dus voor een hele dag. Heilige mis, daar begin je mee. Dan heb je lezing. Is er ook een lunch?
1: De lunch is voorzien. We voorzien echt alles. Het is helemaal nergens over druk te maken. Je moet gewoon volgen aantekeningen maken.
0: All inclusive.
1: All inclusive.
0: Krijgt het ineens een hele andere betekenis. Ja. Ja. Zeer inclusief. Helder. Misschien is het een idee, August, als mensen, stel dat er nu luisteraars zijn die geïnteresseerd zijn, dat ze even een WhatsAppje sturen naar onze studio en dat ze dan van jou alle gegevens krijgen die ze nodig hebben als het nu nog niet helemaal helder was. En dat ze ook weten waar ze zich kunnen opgeven, dat je ze een flyertje stuurt of zo.
1: Ja, lijkt mij een uitstekend idee. Ja.
0: Oké.
1: Graag.
0: Mooi. Ja, het uurtje zit er altijd zo op. We gaan nog even luisteren zo dadelijk naar het tweede lied dat je hebt opgegeven. Het Salve Regina. Nou, dat spreekt bijna voor zich. Maar ik wil het jou toch laten inleiden. Waarom het Salve Regina?
1: Dat is een lied dat we vaker horen. Ik vind het een prachtig lied. Het doet mij altijd denken aan mijn scoutingstijd. En ik ben toen even een kok geweest om te helpen. Het was een Franstalige scouting. En ik heb altijd dat beeld nog voor ogen als ik dat lied zing. En ik deed de tent open waar die kinderen net, dat is de mis geweest. En zongen ze Salve Regina aan het eind. Ik vond dat echt zo schitterend. Ik dacht, prachtig.
2: Ja.
1: En dat zit altijd zit nog altijd in mijn hoofd. Ja.
0: Goed.
1: Dat prachtig lied.
0: August, dankjewel voor jouw aanwezigheid hier. En zoals gezegd, u kunt naar ons WhatsAppen als u wat meer wil weten over de herfstuniversiteit en ook hoe u zich daarvoor kunt opgeven. En is het overigens voor iedereen of is het voor een bepaalde leeftijdscategorie?
1: Nee, voor jong en oud.
0: Jong en oud, ja.
1: In principe...
0: Alleen voor katholieken of ook mensen die gewoon een keer een kijkje willen komen en nemen?
1: Zeker, mensen kunnen ook komen. In principe is het, de insteek is volledig katholiek. Hè? Dus,
0: ja.
1: Dus mocht je niet katholiek zijn, dan ben je welkom.
0: Ja.
1: Maar moet je wel weten dat de insteek katholiek is. En dat daar, wij doen daar geen concessies mee. Dus dat, dat is wel duidelijk, maar van harte welkom, zeker.
0: Oké, okay, ja. Mooi. August Weber, dankjewel. We gaan luisteren naar Salve Regina.
1: Dank.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

En beste luisteraars, we gaan zo het middaggebed bidden en ik geef u weer de bladzijdenummers. Vandaag is het dinsdag. De hymne vindt u op bladzijde 759, 759. De antifonde psalmen en verder vindt u op bladzijde 1136. 1136 in het grootgetijdenboek. U kunt in het kleingetijdenboek de hymne niet vinden, wel de rest van het gebed vanaf bladzijde 401. 401. We wensen goede devotie toe.

0: De engel des Heer heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heer.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten. Omdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Bezield en vurig bidden wij en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zij lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zij lof die nimmer einde heeft.
0: Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij ernaar handelt. Gij Heer zijt rechtvaardig. Uw oordeel is juist.
1: Rechtvaardig hebt gij alles verordend. Het is volkomen betrouwbaar.
0: Van ergernis word ik verteerd. Omdat mijn bestrijders uw woorden vergeten.
1: Uw uitspraken zijn van zuiver gehalte. Daarom heeft uw dienaar ze lief.
0: Ik ben maar gering en eenvoudig. Maar uw bevelen vergeet ik niet.
1: Uw recht is rechtvaardig voor eeuwig. Uw wet blijft altijd bestaan.
0: Al ben ik door nood en ellende getroffen. Mijn vreugde vind ik in uw gebod.
1: Wat gij verordent blijft altijd rechtvaardig. Als gij het mij leert, zal ik leven.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wanneer gij dit alles beseft, zalig gij als gij ernaar handelt. Laat mijn beden doordringen tot u, Heer. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat mijn bede doordringen tot u, Heer. Tot u, Heer, blijf ik roepen. Verberg uw gelaat niet voor mij. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon.
1: Heel de zwaarte van uw toren is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt. Die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebben mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Hier aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Tot u, Heer, blijf ik roepen. Verberg uw gelaat niet voor mij.
1: De geboden die ik u heden geef, zijn niet te zwaar voor u. En zij liggen niet buiten uw bereik. Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. Gij kunt het dus volbrengen.
0: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten.
1: Het is een licht op mijn pad.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het helsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u ook al klaar zit om het roze hoedje te gaan bidden. Graag ben ik nog op zoek naar iemand die dadelijk met mij het opening wil doen van het roze hoedje. En ook het eerste tientje wil meebidden. Wilt u graag meebidden dadelijk op de radio? Nou dan met mij samen. Dan kunt u bellen naar de studio. En het telefoonnummer is 073-687-2001. Dus wilt u graag meebidden zo dadelijk op de radio? Het eerste tientje van de Rozenkrans. Nou, dan belt u gewoon nu naar de studio het nummer 073-687-2001. En ik wacht nu op uw telefoontje.

Beste mensen, ik heb ondertussen een medebidster. Fijn dat u ook belt, maar ook tijdens de andere tientjes, dan hebben we iemand nodig die graag wil meebidden. Dus wilt u graag nog meebidden, dadelijk tussen de andere tientjes, dan is het ook fijn als u belt. Nu heb ik ondertussen een medebidster. Hartelijk dank voor uw belletje. En misschien tot dadelijk bij de andere tientjes van de Rozenkrans.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Ja, het is 11:15. Met u thuis willen wij hier in de studio de Rozenkrans gaan bidden. En u weet het, op dinsdag overwegen wij de droevige mysteries. Ik wens u een mooi gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zondaar, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We willen graag bidden voor de intentie van de paus voor de maand oktober. Bidden wij dat de pastoraal van de geestelijke gezondheidszorg wordt opgericht in de hele kerk om te helpen het stigma en de discriminatie van mensen met een geestelijke ziekte te overwinnen. Bidden wij om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Wij bidden ook uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. Bidden ook voor de zielenrust van de overleden luisteraars. Wij bidden ook om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. We bidden ook voor het nieuwe levensjaar van een zoon die gisteren 44 jaar mocht worden, om Gods genade over zijn nieuwe levensjaar. En bidden ook of Maria haar mantel om hem heen slaat. We bidden ook voor zussen en voor de moeilijke dagen. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit eerste tientje. Zo dadelijk ga ik de muziek aanzetten en dan mag u bellen voor het doorgeven uw gebedsintentie en ook om het tweede tientje mee te willen bidden. Het nummer is 073-687-2001.

0: We gaan het tweede tientje bidden. We gaan bidden om zegen over de Nederlandse bisschoppen. Om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. We bidden ook dat er vrede mag komen in Oekraïne, in het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat toch alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. We willen ook bidden uit dankbaarheid. We willen ook graag gaan bidden uit dankbaarheid en zegen en kracht voor onze heilige vader Paus Leo en voor een zieke vader. We bidden ook op voorspraak van de heilige Anna, de heilige Antonius, voor de verhoring van een speciale intentie en om de onderlinge vrede en in de wereld. Ook bidden wij om eenheid en bekering van de harten. Bidden we ook uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Ook is ons gebed gevraagd voor enkele zieke zussen en voor een ziek nichtje. We bidden voor hen om kracht en genezing naar ziel en lichaam. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer.

0: Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje van de Rozenkrans. Zo dadelijk ga ik de muziek aanzetten en u mag bellen naar de studio van Radio Maria. Als u graag nog een intentie wil doorgeven en ook voor het meebidden van dit derde tientje van de Rozenkrans. Het telefoonnummer van de live studio is 073 687 2001. U kunt ook een intentie insturen via de WhatsApp. En het nummer is 06-2001-9670. U kunt ons niet bellen via de WhatsApp. U kunt alleen een berichtje inzenden. Dus degene die belt, spijt me, maar wij kunnen alleen app ontvangen en niet telefonisch. Alvast dank voor uw belletje.

0: Ja, we gaan het tweede tientje bidden. We bidden om zegen voor de Nederlandse bisschoppen. We bidden ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. We bidden ook voor het welslagen van een longoperatie van paus Leo. We bidden voor de zielerust van zuster Helena. Ook willen we bidden om duidelijkheid en onderscheidingsvermogen om te zien waartoe de Heer roept. Ook willen we bidden dat mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen, liefdevol en respectvol verzorgd mogen worden. Ons gebed is ook gevraagd voor mensen die het psychisch moeilijk hebben. We bidden ook voor het lieve kerkvriendin die stervende is. We bidden om kracht voor haar in deze laatste levensfase. En we bidden Sint Jozef of u deze lieve kerkvriendin heel nabij wil zijn. Ons gebed is ook gevraagd voor enkele familieleden die zwaar ziek zijn. We bidden voor hen om kracht en sterkte. Bidden we ook voor onze naasten om liefde, kracht en vertrouwen in zichzelf en elkaar. Ook willen we bidden voor onze heilige vader paus Leo, voor een goede afloop van de operatie en voor een voorspoedig herstel. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Van God. Heilig. Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, voor nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel.
0: Vooral diegenen. Die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Ja.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit derde tientje van de Rozenkrans. Zo dadelijk dan gaan we het vierde geheim overwegen en u mag bellen voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En dat kan naar het telefoonnummer 073-687-2001. U kunt ook via de WhatsApp een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670.

0: In dit vierde tientje is ons gebed gevraagd voor een goede uitslag van een oogcontrole. We willen ook bidden om zegen over een sollicitatiegesprek, dat het goed mag verlopen. En we bidden, Sint Jozef, of u aanwezig wilt zijn, of u te hulp wilt komen, wilt bidden dat alles goed mag gaan. We bidden ook om genezing van een biploblaire kwetsbaarheid en psychotische ontregeling. We bidden ook voor kinderloze echtparen. We bidden dat de Heer daar wonderen wil verrichten. Dat Hij hem wil laten zien wat zijn plan is en de weg met hen. We bidden ook voor een vriendin die een zware operatie heeft ondergaan. We bidden voor haar om een algeheel herstel. Ons gebed is ook gevraagd voor een zus die een valpartij heeft gemaakt en veel pijn heeft en gekneusd of verkneuzingen heeft opgelopen. We bidden voor haar ook voor een goed herstel. Ook is ons gebed gevraagd voor een zus die het moeilijk heeft. We bidden dat Maria haar wil bijstaan. Ook willen we bidden voor alle mensen met psychische problemen. We bidden voor hen om hulp en om bijstand. Ook bidden we voor zichtbare tekenen van een spoedige bekering van een jongste zoon. We bidden ook om Gods vertrouwen in een gezin en familie. Ook bidden we voor iemand met oogproblemen. En we bidden op voorspraak van de heilige Odilia en de heilige Lucia om genezing van oogproblemen. Dat toch ook iemand niet in een depressie mag geraken, maar vertrouwen mag blijven hebben. En ook om rust in het hoofd en meer zelfvertrouwen. Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en duur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. Zo dadelijk zijn we aan het laatste tientje aangekomen. Maar u mag nog uw gebedsintentie doorgeven. En dat kan via het telefoonnummer 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie doorsturen. En dat is het nummer 06-2001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: We gaan het vijfde geheim samen bidden. En dan bidden we voor de intenties van alle die in gevangenschap leven. We bidden om kracht voor deze zware tijd door te komen. We bidden ook om wijsheid en inzicht in wat er is gebeurd en een nieuwe toekomst. We bidden ook voor allen die toch onder leed gebukt gaan, dat zij door Gods genade kracht en een beproeving ontvangen. We bidden ook voor alle kinderen die worden gepest op school of elders, dat het gezien mag worden en het stopt. We bidden ook voor onze dierbare overledenen en ook voor de zielen in het vagevuur. We bidden ook voor een zusje dat haar onderzoeken voor een borstbesparende operatie goed mag verlopen. We bidden ook voor een gezin dat de ouders aangespoord worden in de geest om ook hun jongste kinderen te laten dopen. Bidden we ook voor een alleenstaande moeder en haar drie kinderen. Wij bidden voor haar om bescherming. We bidden ook dat we ons geweten mogen ontwikkelen in Gods naam. Bidden we ook voor iedereen die in het academisch leven, die binnenkort tentamens hebben. We bidden voor hen dat hun tentamens goed mogen verlopen, dat de Heilige Geest hen licht wil schenken. Bidden we ook uit dankbaarheid voor een nieuw appartement. En we bidden Sint Jozef ook om dankbaarheid voor uw gebed. Ook is ons gebed gevraagd voor al die intenties die wij nog meedragen in de stilte van ons hart. Overwegen wij het vijfde droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die hun barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: We bidden de letenie van de Heilige Maagd Maria. En als u het gebedenboekje hebt van Radio Maria, dan kunt u die vinden vanaf bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zeer Kuise Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goede Tierenmaagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Doren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de beleiders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Hoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees naar allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Fijn dat we zo samen in gebed mochten verenigd zijn en met en voor elkaar mochten bidden. Ja, ik ga ook nog vertellen wat u kunt beluisteren vandaag bij Radio Maria. Zo dadelijk om 13:30, dan wordt u voorgelezen uit het boek De Onbekende Tochtgenoot, geschreven door Miek Dorrestein. Om 14:00, dan is het weer tijd voor de katholieke agenda. Dan om 15:00, dan kunt u de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid meebidden. Om 16:30, dan is Emmausgangers. En vandaag is Joop van der Elst in gesprek met Lieve de Maillard. Dan om 16:30 is Pater Bots met het woord van God. Om 17:00 bidden wij het roze hoedje. 17:30 de Vespers. Om 18:00 kunt u het Angelus meebidden. En dan kunt u om 17:05 luisteren naar de luistertip uit het archief. Met priester Paul van der Stuift. En even kijken waar hij over zal spreken. Mystieke lectuur. De tempel onze zielen. En dan ga ik even kijken. En dat komt van het is van Radio Maria België. Maar ik kan het niet vinden. Ja, het schiet mij zo niet te binnen. Het schiet me zo even niet te binnen. Het staat hier ook niet bij vermeld wie deze lectuur heeft geschreven. Maar dat hoort u straks om 17:55 bij de luistertip uit het archief. Dan is de Eucharistieviering op deze dinsdagavond weer vanuit Christus Koninkrijk in Veldhoven. En vanaf 8:00 kunt u luisteren naar programma's die wij eerder vandaag hebben uitgezonden. Dat is allereerst om 8:00 de Heilige van de Dag. Dan om 8:30 het gesprek met onze priesterdirecteur. Vandaag is hij in gesprek met August Weber. Dan om 9:30 is Pater Bots. Om 10:00 kunt u de complete meebidden. En om 9:45, dan zijn Geert en Angelique Huusteugen met het iconenkwartier. En dan is om 11:15 de Emmausgangers. En dat is, want ik kan het niet goed lezen, maar dat is met, niet met, maar dat is met Lieve de Meijer. Ja, met Lieve de Meijer. Ik kon het straks niet goed lezen. En ze spreken over het begrip overgave. Nou, als u blijft luisteren, dan hoort u er straks meer over. Ik wens u nog een hele mooie namiddag toe. En dan kunt u nu luisteren naar muziek tot 2:30.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Je mag die van mij wel lenen, bood Sanne aan. Dat zijn dichte schoenen, we hebben dezelfde maat. Nee, zei Eefje Bot, ik wil niks van een ander. En toen ze Sanne's beledigd gezicht zag, vervolgde ze zachter. Sorry hoor, maar misschien maak ik die ook wel kapot. Ach, onzin, riep Sanne. Maar met een verbeterd gezicht trok Eefje de andere bergschoen ook uit en de sandalen aan. Zo, zei ze, terwijl ze met een pijnlijk gezicht overeind krabbelde. Het zal best gaan. Het is veel vervelender dat ik nou die zware dingen in mijn rugzak moet dragen. Hang ze aan de veters om je nek, adviseerde Rob. Of nee, geef mij er een en Sanne de andere. Dan probeer jij maar of je normaal kan lopen. Eefje wilde protesteren, maar vlug griste ze allebei een schoen weg en ging er lachend mee vandoor. Dat is geregeld, knikte pa goedkeurend. Kom op, Eefje, geef mij maar een arm, dan doe ik ook nog wat goeds. Houterig liep ze naast hem met afgewend gezicht. Opeens zag pa dat ze huilde. Wat is er aan de hand? Informeerde hij. Die schoenen zijn niet van mij. Ik heb ze van de buurvrouw geleend. Snoof Eefje en ze trok meteen haar arm weer terug. Wat is dat nou? Dat is toch niet erg? Ze kunnen gemakkelijk gemaakt worden. Je buurvrouw ziet er niets van. Eefje schudde haar hoofd. Het is wel erg. U snapt het niet, omdat u niet weet hoe dat voelt. Op vakantie te gaan met allemaal geleende spullen. U hebt geld genoeg om alles te kopen wat 3 mensen nodig hebben. Ik moest alles lenen. De rugzak, het fototoestel en die stomme rotschoenen. Eerst kreeg ik er blaren van en nou zijn ze ook nog kapot. Driftig veegde ze haar tranen weg. Ze wilde niet huilen. Ze wilde ook eigenlijk niets vertellen. Maar ze had al te veel gezegd. Sanne's vader dacht natuurlijk dat ze jaloers was. En misschien was ze dat ook wel. Schuw keek ze naar hem op. Waarom zei hij niks? Was hij kwaad? Nee, toch niet. Hij trok een gek gezicht en zei: Tje, Eefje, je hebt me aan het schrikken gemaakt. Ik weet zo gauw geen antwoord. Met zijn mouw veegde hij de zweetdruppels van zijn voorhoofd en trok zijn pet wat meer naar voren. Ik wou dat ik je kon helpen, maar hoe? Hij keek haar hulpeloos aan. Eefje trok haar schouders op. U kunt mijn vader geen baan bezorgen. Daar komt alle ellende vandaan. Hij kan het niet uitstaan dat hij geen werk heeft en dat hij de kost niet kan verdienen. En daarmee verpest hij ook het leven van mijn moeder en mij. Maar wij kunnen er toch ook niks aan doen? Het is allemaal zo onrechtvaardig. Dat is het ook, zei pap. Ieder mens heeft recht op werk, maar degenen die het werk moeten verdelen trekken zich daar niets van aan. Waarom heb ik wel werk en jouw vader niet? Puur geluk, Eefje. Dat kan morgen afgelopen zijn. Alles is zo onvoorspelbaar geworden de laatste jaren. Ja, dat weet ik wel, zei ze. Ik ben ook niet echt jaloers op u of Sanne. Maar weet u wat het inhoudt, werkloos zijn? Omdat je nergens meer aan mee kunt doen, tel je ook niet meer mee. Je bent gewoon niks. Ik was zo hartstikke blij toen Sanne vroeg of ik mee wilde naar Italië. Want niemand vraagt me ooit mee uit. Of ze zijn bang dat ik niks kan betalen. Of ze schamen zich voor mij, omdat ik geen merkkleding draag. Sanne is niet zo en u ook niet. En ik zal deze reis, als we weer thuis zijn, tot de laatste cent afbetalen. Dat wil ik en dat zal ik. Eefje knikte heftig. Pa sloeg spontaan een arm om haar heen en trok haar even stevig tegen zich aan. Je bent een flinke meid, zei hij. Ik ben ook blij dat je met ons bent meegegaan. Dat meen ik. Je hebt me zo even stevig met mijn neus op de feiten gedrukt, die ik best wel kende, maar gewoon niet wilde zien. Goeie genade, dit wordt voor mij een leerzame tocht. Want mijn eigen schatten hebben mij ook al zo het een en ander onder mijn neus gewreven. En die heeft
toch al zoveel te verduren. Met een zielig gezicht wreef hij over dat rood verbrande uitsteeksel. Eefje lachte. Die man wist toch overal iets geks op te zeggen. Had haar vader maar half zoveel gevoel voor humor, dan zou het leven heel wat gemakkelijker zijn. Want meneer Dijkstra had ook vreselijke dingen meegemaakt. Maar die wist er wel raad mee. Intussen had Rob van tijd tot tijd eens omgekeken en verslag uitgebracht van de stand van zaakje. Eefje huilt. Nou, kijkt ze verbaasd. Pap heeft het benauwd. Maar toen hij grinnikend riep, kijk nou eens, wat innig, straks gaan ze ook nog zoenen, kreeg Sanne er genoeg van. Ze gaf hem een oplawaai en snauwde, kijk voor je, Oen, doe niet zo onbescheiden. Maar tegelijkertijd besloot ze Eefje uit te horen, tot ze precies wist wat die twee besproken hadden. Het waren tenslotte haar vader en haar vriendin. Maar voorlopig kwam het daar niet van. Bij een klein gehuchtje stond een rijdende winkel en vlak daarbij een waterkraan en een bank. Daar streken ze neer, nadat pap wat blikjes gekoelde frisdrank en een zoetgeurende frisse meloen had gekocht. Een paar oude vrouwtjes kwamen naar hen toe en wilden, zoals gewoonlijk, weten waar ze vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen. Wat zien die mensen in het dorp er armoedig uit, zei Sanne. Ik denk dat het erger lijkt dan het is, meende Eefje. Als je op het land werkt, doe je nou eenmaal niet je beste spullen aan. Natuurlijk niet, maar ze zien er zo onverzorgd uit. Het lijkt wel alsof ze nooit naar een tandarts gaan. En de haren van dat vrouwtje mochten ook wel eens een wasbeurt hebben. Zijzelf trouwens ook. Alle rimpels zijn zwart van het stof en die smerige nagels. Waar jij al niet op let, zei Rob. Ze kan moeilijk na elke aardappel die ze uit de grond haalt haar handen wassen en haar nagels schoonpeuteren. Hij slenterde naar zijn vader, die op zijn gemak met de oude mensen zat te praten, en nam een foto van hen. Dit was ook echt Italiaans, dacht hij. Het hoorde er net zo goed bij als de knappe spetters waar Sanne en Eefje niet op uitgekeken raakten. Toen ze weer doorliepen, vertelde pap dat er die morgen al een grote groep toeristen was langsgekomen. Het zullen die Hollanders wel geweest zijn, veronderstelde hij. Als ze ook in het klooster willen overnachten, zou er voor ons wel eens geen plaats meer kunnen zijn, want zo groot is het niet. Dan kunnen we toch buiten liggen, riep Rob luchtig. Ja, maar we moeten ook eten, zei pap zorgelijk. Nou, dan gaan we bedelen. Franciscaner kan het niet, meende Sanne. Als ze echte Franciscanen zijn, moeten ze hun eten met ons delen. Eefje zei niets. Ze fronste alleen haar wenkbrauwen. Pa zag het en begreep dat er nu voor Eefje een teerpunt werd aangeroerd. We zullen het wel zien, zei hij. Tot vanavond hoeven we geen honger te lijden. We hebben zojuist die meloen gegeten en er is ook nog genoeg voor een lunch. Rond het middaguur werd het weer bloedheet. Ze hadden er alle vier last van en dus werd er een beschaduwd plekje opgezocht om te eten en siesta te houden. Het was heel stil in het bos, windstil. De bladeren hingen slap omlaag. Geen twijgje bewoog. Zelfs de vogels lagen op apengapen in hun nest, vertelde Rob. Hij kreeg geen reactie. Zijn reisgenoten sliepen. Plotseling zaten ze alle vier recht overeind. Er klonken stemmen. Er kwamen mensen voorbij. Een busje ronkte zichtzaggend omlaag. Nog meer toeristen, zei Eefje. Gelukkig gaan die de andere kant uit. Laten we maar eens gaan doorlopen, stelde pap voor. Hij rekte zich uit. We hebben lang genoeg gemaft. Ze hingen hun rugzakken om en begonnen aan de laatste steile klim. Halverwege ontmoetten ze een grote groep. Het bleken de landgenoten uit Narniscolo te zijn. Sanne en Eefje keken verbaasd. Wat een oude sokken, fluisterden ze tegen elkaar.
Allemaal opa's en oma's. Die van ons hadden ook mee kunnen gaan. Ze hadden niet in de gaten dat zij zelf al net zo verwonderd bekeken werden. Zulke jonge kinderen op zo'n zware tocht, nou, flink hoor, werd er gesmispeld. Pap begon een gesprek. Hij wilde wel even weten waar hij aan toe was. Tot zijn geruststelling kreeg hij te horen dat de groep in Fasciano, een gehucht in de buurt, logeerde. In het klooster was geen plaats, vertelde de leider van de groep. Hij bleek een Franciscaan in burger te zijn. Zijn pij zat in de bagage in het busje. Daarmee bleek alle bagage vervoerd te worden, terwijl de dames en heren te voet met alleen het allernodigste op hun rug van de ene kluizenarij naar de andere wandelden. Ze geloofden hun oren niet toen pap vertelde dat zij al 2 weken onderweg waren met al hun bagage op hun nek. Die kinderen ook? Ja, de kinderen ook

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al wie het is? De onbekende reisgenoot?

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
2: En van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda. Samen met Mariska mag ik dat presenteren. Dag Mariska.
3: Goedemiddag iedereen. Goedemiddag Yvonne.
2: Ja, nou ja. En we hebben het natuurlijk, noemen we het op. Hè. Het is niet meer op de woensdagochtend, maar op de dinsdag om 2:00. En dan op elke tweede en vierde dinsdag van de maand. En ja, het is even geleden, want er waren toevallig, was een extra dinsdag afgelopen maand. Dus
3: ik was helemaal in de war.
2: Het was een beetje veel. Maar we zijn er, we zijn er. En we hebben door de agenda natuurlijk heen gestruind. Om daar een paar echt mooie items uit te halen. En ik zou zeggen eigenlijk Mariska, ja, begin maar meteen. Hè, want we hebben dan wel even de tijd. Maar er is natuurlijk ook een heleboel te doen. En ik ben benieuwd waar jij tegenaan, of tegenaan, wat jij zo...
3: Waar ik tegenaan loop.
2: Ja, precies.
3: Heeft u even? Nee. Maar wat mij... ik hoop dat mijn stem het houdt. Maar ik was niet zo heel goed bij stem. Dus mocht die wegvallen, dan moet Yvonne het maar even
2: over. Ja, ja.
3: wat mij opviel. En dat is een... dat je van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 oktober... niet iedereen, moet ik zeggen, maar kunnen studenten deelnemen aan een bijzondere retraite met als naam studieretraite meters maken. Nou, daar viel dat trok mijn aandacht meteen. De retraite die wordt gehouden in het Minderbroeder Franciscanenklooster in Megen, wordt georganiseerd door de Studentenkerk Nijmegen en het Franciscaans Jongerenwerk en is, u begrijpt hem al, speciaal bedoeld voor studenten. En dan met name alle studenten die nu eindelijk eens die studieopdracht af willen maken. Of zich willen voorbereiden op een tentamen. Maar in ieder geval ongestoord aan het werk willen gaan. Ver weg van allerlei alledaagse afleidingen kunnen de studenten 4 dagen lang meeleven in het ritme van de broeders. Nou, dat is natuurlijk een heel rustgevende omgeving. Elke ochtend na het ontbijt komen ze met andere studenten bij elkaar om de dag te starten met een inspirerende tekst. En vervolgens kunnen ze zich richten op de eigen studie. Maar ze kunnen ook deelnemen aan de gebedstijden van de broeders, uiteraard. Mm-hmm. Het is sowieso een rustige en prikkelarme omgeving. Nou, daar kan iedereen zich wel iets bij voorstellen, denk ik. Als ik thuis iets rustig voor elkaar wil krijgen, dan is dat ook al heel moeilijk. Met afleidingen van tv, radio, laptop, mobiele telefoons. Mensen die allerlei dingen komen vragen.
2: Huisdieren.
3: Huisdieren, ja, vergeet die vooral het niet. Ja, er is in deze retraite plek voor 10 studenten. Dus mochten studenten geïnteresseerd zijn, dan moeten ze zich snel even opgeven. En op Erka Activiteiten is weergegeven hoe ze dat kunnen doen. En op Erka Activiteiten staat ook het dagritme vermeld. En het is een kwestie van doorklikken op de links. Dan hoef ik ze niet hier allemaal op te noemen.
2: Nee, klopt,
3: zeg maar.
2: Klopt. Ja, ja, ja,
3: ah,
2: ja.
3: Ik vind het... Ik kende dit niet, maar dat kan ook aan mij liggen natuurlijk. Maar ik vind het een fantastisch idee, een retraite om je studie af te maken.
2: Ja, precies. En ook om, daar gaat het natuurlijk om inderdaad en die rust en die focus dan te kunnen hebben.
3: Ja.
2: Want dat is vaak echt een hele uitdaging. Maar ik kan me ook voorstellen dat het... ja, hoe zou ik het zeggen? Bij de ene werkt het heel goed als het moet. En bij de andere kan het juist een beetje... dat het dus niet werkt. Maar het is fijn om te weten dat je dus ook kunt meedoen aan inderdaad de gebedstijden. En als je een goed boek meeneemt, kun je ook even afleiding zoeken en zo natuurlijk. Maar mooi. Ja, leuk. En een prachtige omgeving. Je kunt er ook ontzettend mooie wandelen. Nou, en daar is het ook, hè, de tijd voor, toch? Herfst, prachtige wandelingen kun je dan maken.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Leuk, ja.
3: Het bos is op zijn mooiste nu.
2: Ja, met de echte herfstkleuren. En nou, als het dan hopelijk nog wel een beetje droog, hè, dat wel, zou wel fijn zijn. Maar goed,
3: dat is heel fijn.
2: Kun je afwachten, ja. En moeten mensen zich eigenlijk hiervoor opgeven? Want je zei, er is natuurlijk een beperkte plek.
3: Ja, ze moeten zich zeker aanmelden en... Ja, ik had al net al genoemd dat ze via de site van RK Activiteiten alle informatie kunnen terugvinden. En ook hoe ze zich moeten aanmelden.
2: Ach ja, inderdaad. Ja. Ja, want dat is natuurlijk wel belangrijk dan. En 20 oktober is, de tijd gaat hard. Dus dan is het goed om dat dus snel te doen. Als je daar interesse in zou hebben. Of als iemand zegt van... ik denk dat het voor die en die wel heel goed zou zijn.
3: Ja, je kan natuurlijk altijd een ander klooster uitkiezen. En het op eigen houtje gaan starten, zeg maar. Je
2: kan natuurlijk ook altijd dat kan, ja, dat gebeurt
3: een,
2: ook wel.
3: Een klooster naar keuze reserveren en dan... deelnemen aan de gebedstijden. En ik vind het idee gewoon al heel erg leuk.
2: Ja. Maar goed, hier bieden ze het echt aan, hè? Ook als...
3: Geheel.
2: Als geheel, ja. Mooi. De studieretraite. Meters maken. Ook wel echt een leuk gevonden natuurlijk, die titel. In Megen. 20 tot en met 23 oktober is dat, ja. Misschien jij eerst maar eventjes, Mariska. Ja? Gewoon. Ja, doe maar.
3: Bijna aansluitend. Misschien kunnen jongeren meteen door. In het weekend van 23 tot en met 26 oktober organiseert het Jong Bisdom Breda een jongerentitel. Een jongerenweekend met het titel Liefde en Seksualiteit. En dat weekend wordt georganiseerd in het conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven. En dit weekend is ook weer speciaal bedoeld voor jongeren van 16 tot 30 jaar. Zoals iedereen weet, vanaf het allereerste begin had God een plan voor de mens. En man en vrouw in het bijzonder. En de kerk helpt ons nog steeds, ook in deze tijd, om dat op het spoor te komen en concreet te leven. Dat is niet altijd makkelijk. Kan ik je uit eigen ervaring vertellen. En ook uit de verhalen van mensen. En met name ook veel jongeren die ik ken. En tijdens dit jongerenweekend wordt hier dieper op ingegaan. Zo komt priester Luc Simons van het bisdom Roermond meer vertellen over de theologie van het lichaam. Geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Op basis van wat de kerk al duizenden jaren lang leert, geeft hij ons inzicht in het originele plan van God. En hierna wordt uiteraard ook gekeken naar de concrete realiteit van relaties. Er zijn getuigenissen van echtparen die getuigen over hun eigen onderscheiding en weg naar het huwelijk. En er wordt ingegaan op vragen als... hoe weet ik of hij of zij de ware is? Waarom wachten met seks tot het huwelijk? En is het eigenlijk wel mogelijk om gelukkig getrouwd te zijn tot de dood ons scheidt? En ook als je al heel veel hebt meegemaakt op het gebied van relaties... bij God kun je altijd opnieuw beginnen. Dat wil ik sowieso even benadrukken. En het spreekt voor zich dat er naast het uitgebreide programma ook tijd is voor gebed en gezelligheid.
2: Mm-hmm. Biechtgelegenheid.
3: De kosten bedragen €70. Ja. En dat is inclusief 2 hotelovernachtingen en alle maaltijden. En Ook hier is het volledige programma terug te vinden op RK-activiteiten. En daar kun je ook doorklikken op de aanmeldlink.
2: Ja, ja. Ja, het is een weekend wat al veel vaker is verzorgd door dus priester Luc Simons. En ja. Die verzorgt hier op Radio Maria ook het gezinsuur, hè, samen met mij. Ik mag daar dus aan meedoen. Ja. En ik weet ook, want ik werk veel samen met hem, dat deze weekenden heel mooi zijn. Ook heel... hoe zou ik het zeggen? Ze gaan wel dus echt diep. Maar de mensen hebben echt de ruimte om ook hun vragen te stellen als ze dat willen. En vooral jonge mensen, hè, jij gaf het al aan. Ja, je weet ook niet, iemand is op een gegeven moment in zijn leven op een moment dat hij of zij wellicht aan een... aan een huwelijk denkt en ook samen met dus je partner daar naartoe wil leven. Maar goed, je weet ook niet wat de achtergrond is. Dus je hoort van veel jonge mensen die tot geloof komen, die misschien wel anders geleefd hebben. Maar zo'n weekend als dit, maar ook natuurlijk voor degenen die gewoon katholiek opgevoed zijn, is het zo fijn om... wat dieper in te duiken op dus die theologie van het lichaam. Hè? Want dat is eigenlijk waar het omheen is gebouwd dit weekend.
3: Ja.
2: Met het is zo'n eye-opener als je daar meer over leert. Want het gaat niet alleen maar over seksualiteit. Maar het gaat over dat geheel van hoe je als mens eigenlijk bedoeld bent... om een zelfgave te zijn voor de ander. En in het huwelijk komt dat natuurlijk op een heel bijzondere manier tot uiting. Maar het hele ernaartoe werken als het ware van... wat is dat dan, hè? Een zelfgave zijn? Wat is die zelfgave? Dat is zo verrijkend. En het is echt een aanrader, zoals je zei. En €70 is natuurlijk... ook echt wel een prijs die, denk ik, goed te doen moet zijn. Dat is toch...
3: Ja, dat lijkt mij ook, ja.
2: Ook voor studenten. En de leeftijd loopt vrij ver uiteen. 16 tot en met 30. Je zou kunnen zeggen, 16, dan ben je toch nog niet aan huwelijk toe. En met 30 jaar ben je misschien al getrouwd of niet. Maar het gaat dus ook gewoon over die breedte van... Hè, wat ik zei, dat geheel van... leren om die zelfgave te zijn, daarin in dat gedachtegoed van Paus Johannes Paulus II eigenlijk een beetje opgroeien. En dan is een leeftijd van 16 eigenlijk heel goed. Want jongeren die beginnen aan een relatie die uiteindelijk misschien wel in een huwelijk zal eindigen. Dus mooi.
3: Ja, jongeren kunnen dan ook weer leren... tijdens dat weekend van de mensen die al iets verder zijn.
2: Klopt.
3: In die ontwikkeling waarschijnlijk.
2: Ja, zeker.
3: En misschien
2: zeker.
3: Andersom ook wel.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja, het is altijd goed ook om die open, die open houding naar elkaar te hebben natuurlijk. En het is niet alleen maar Luc Simons als priester, maar er zijn ook andere mensen aan verbonden aan dat weekend die dan ook met de jongeren in gesprek gaan. Dus zeer, zeer aan te raden. Inderdaad op de site van het bisdom dus te vinden, www.bisdom.breda. En dan via agenda kom je ook bij dat weekend terecht. Heel mooi, heel mooi. En dan ga ik iets aanvullen. En dat is dan wel pas in november. Maar ik wil het toch graag opnoemen. Omdat het zeg maar de basis, zou je kunnen zeggen, een beetje hetzelfde is. Het is ook priester Luc Simons. Die met vrijwilligers namelijk twee zaterdagen organiseert voor zonen. En hun vaders, of in ieder geval een mannelijke begeleider, het liefst hun vader. En dat vindt plaats op 7 november. En op, dan zal ik even goed kijken wat die tweede is, dat ik dat niet verkeerd zeg. moet ik er eventjes de juiste erbij pakken, natuurlijk. Even kijken. Op zaterdag 28 november is de tweede dag. 7 november de eerste. En deze... tweedaagse workshop heet Expeditie XI. En het is dus een initiatief waarin juist jongens, en dat gaat dan om jongens ja, in de leeftijd zo vanaf groep 6 eigenlijk van de basisschool tot met de tweede klas van de middelbare school. Dus dat is best breed. Maar goed, die leeftijd, hè, dus echt wel de tienerleeftijd waarin ze beginnen. Voor die jongens en hun vaders of begeleider. Om te leren van, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn lichaam in die puberteit? Die eerste zaterdag, dan ontdekken ze eigenlijk meer de biologische kant. Dat is ook heel belangrijk om te weten natuurlijk. Hè, wat gebeurt er allemaal? Maar die tweede zaterdag, en die is dan eind november, ja, die gaat over de relationele kant van hun lichamelijkheid. Dus, en daar kom je dus weer bij dat stukje theologie van het lichaam. Dat gaat over vriendschap, over verliefdheid, over relatie. Zelfgave, hè, komt er ook weer in terug. En dan is de insteek om de jongens te laten zien hoe God de seksualiteit heeft gemaakt en ook bedoeld heeft. En ook hoe zij dus hier op een goede manier mee kunnen omgaan. Natuurlijk geldt dat voor hen zelf, maar ook naar meisjes toe. En ze leren ook iets over de cyclus van de meisjes. Hè, van om gewoon aan de ene kant het begrip, de wijsheid zou je, of de kennis te hebben. Maar aan de andere kant om dat dus in te bedden juist in ja, dat grote, prachtige scheppingsverhaal van God. Hoe hij ons als man en vrouw heeft bedoeld. En hoe we daar dus naartoe mogen en kunnen groeien. Nou, echt ook heel mooi. Dit Expeditie XI, dat zal plaatsvinden in Oosterwijk, in het parochiecentrum al daar. Dus dat is bij Monsemutsaerts daar in de buurt. Dat is dan de bijdrage, daar is €50. En dat is voor beide dagen dan voor twee personen. En er zit alles, nou alles, thee, koffie, en fris zit erin, boterhammetje zelf meenemen. Maar goed, je wil daar natuurlijk eerst nog wat meer over weten, kan ik me zo voorstellen. En dat is dan te vinden op de website www.expeditiexi, allemaal aan elkaar geschreven, .nl. Te vinden dus al op 7 november in Erke Activiteiten. Ja, daar wou ik jou eigenlijk, daar wou ik graag aanvullen.
3: Ja, ik heb nog een kleine vraag, mag dat?
2: Ja, natuurlijk, zeker.
3: Is er ook een soortgelijk, hoe noem je dat?
2: Activiteit voor meisjes.
3: Voor vrouwen.
2: Ja, dat is er. Dat is
3: moeders
2: er.
3: En meisjes, dat is denk er. Ik, dat ja. bestaat.
2: Ja, dat bestaat. Dat is van meisje tot vrouw heet dat. Dat komt er ook weer aan. Maar dat is wat verderop in het nieuwe jaar. Dus dat duurt nog eventjes. Uit mijn hoofd weet ik het niet. Even kijken of ik het snel kan vinden. Moet ik even intypen. Ik staat me bij dat in februari de eerste is. Maar even kijken of ik het kan vinden.
3: Mocht je het niet vinden, dan komen we dat vanzelf in de ERCA-activiteiten.
2: Ja, want wat ik zei, het komt wel. Maar wanneer het nou precies is, wacht, ik heb hier iets gevonden. 16 januari 2027... en 6 maart 2006. Het zijn ook weer twee dagen. Daar zullen we zeker een keer op terugkomen. Voor de meisjes met hun moeders dus. Of een vrouwelijke begeleidster. En ook dat geldt voor. Het gaat ook om meisjes die aan het eind van de lagere school zijn. En zo begin misschien middelbare school. Nou, hier staat eigenlijk groep 6 tot met 8. Meisjes komen natuurlijk iets meer eerder in de puberteit. Maar heeft toch zo'n beetje dezelfde opbouw van een dag waarop meer de biologische kant wordt belicht. En een dag waarop het geplaatst wordt binnen dat grote kader. En wat wel leuk is om te zeggen, is toch goed dat je er nog naar vroeg.
3: Ja,
2: die beide dagen van die biologische kant, het kan heel saai klinken. Hè? Zo van, dan zitten ze op een stoeltje en dan zien ze een paar plaatjes of zo. Maar het is heel interactief. En bij meisje tot vrouw, daar weet ik iets meer van, daar ben ik bij geweest namelijk. Gaan de meisjes een beetje in de rol van de hormonen. Dus er wordt een hele grote ook, baarmoeder van stof wordt er neergelegd. En er wordt uitgelegd aan de hand dus van fysieke elementen, hoe een cyclus in elkaar zit. En ze worden eigenlijk meegenomen in dat verhaal van hoe dat werkt. Wat doen die hormonen? Hè, waar komen ze vandaan? En wat is hun functie? En voor de jongens is er ook een interactieve manier, op een hele leuke manier. Ze doen iets met wat lijkt op een ruimtevaarder die moet naar een vreemde planeet. Als het sperma gaat op reis naar het eitje, wat ook een vreemde planeet is, zou je kunnen zeggen. Maar goed, ook zij krijgen dus op een heel interactieve manier de kennis over. Wat er in hun lichaam gebeurt, ook rondom vruchtbaarheid. Hè, die zaadcellen en wat het ook betekent. Hè, als op een gegeven moment er inderdaad het zaad ook bij de vrouw natuurlijk moet komen. Maar goed, dat is niet, daar beginnen ze natuurlijk niet mee. Maar het is. maar het is dus op een heel. Op een manier waarop het de kinderen echt zal helpen om het. Zich een beetje om het goed te begrijpen, maar om het ook niet, hoe zou ik het zeggen, als iets te zien van, ver weg ergens op een plaatje gebeurt iets.
3: Ja,
2: maar
3: precies,
2: ze worden echt meegenomen. Dus
3: zo blijft het ook beter hangen in je geheugen natuurlijk.
2: Zeker. Ja. Dus, en die beide dagen, het is wel zo dat beide dagen, die moet je zeg maar wel allebei meedoen. Want dat is toch, samen vormen ze één geheel. Zo moet je het wel zien.
3: Ja.
2: Goed, Mariska, ik ga even wat muziek draaien. Heel eventjes tussendoor, hè, want wij kletsen veel. We gaan zo verder met deze katholieke agenda. Maar even wat muziek tussendoor. En dan zijn we zo weer hier terug in de katholieke agenda.

0: Ja, dat is het lied Lord, You Have My Heart. Maar dan de instrumentale versie. Hier in de katholieke agenda waar we mee bezig zijn. Met Mariska ook. En,
1: ja, nog steeds.
0: Ja, nog steeds. Ja. Nou, wij hadden het tijdens de muziek er even over. Dat we nog een heleboel items eigenlijk hebben. Ik heb er een paar eigenlijk bij elkaar gepakt. Want het is natuurlijk oktober, de Rozenkransmaand. En ik kwam in RK Activiteiten een aantal Rozenkrans-initiatieven, noem ik het dan maar even, tegen. En dat is dan toch wel heel mooi. En dat betekent ook dat, ja, eigenlijk, we hebben zoveel keuze. En we kunnen iedere dag de Rozenkrans bidden. Daartoe roept Paus Leo ons natuurlijk ook op om dat te doen. Zeker in deze oktobermaand. Maar het is natuurlijk ook fijn als je dat soms samen met anderen kan doen. Nou, op zondag 18 oktober, dan is er een International Missionary Rosary. Dat zal plaatsvinden in Rotterdam, in de Sint-Bavo Church aan de Slinge 775. En dat sluit eigenlijk een beetje aan bij die dag, want op 18 oktober is het ook Wereldmissiedag. Nou, deze rozenkrans zal dus ook in verschillende talen worden gebeden. Daarom heet die natuurlijk ook de International Missionary Rosary. En ja, wie wil kan daar aan deelnemen. Het is een hele dag eigenlijk, van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Er wordt begonnen om 10 uur met een worship en er worden Maria hymnen gezongen. Om 11 uur is er een Eucharistieviering en dan is er ook een bijeenkomst om 12:30 samen. Boterhammetje eten. Om 14:45 dan zal er een nieuwe rozenkrans ook worden geïntroduceerd. Staat hier. Ik weet dus niet precies wat het is, maar er staat introduction and blessing. Maar introduction kan ook gewoon zijn het beginnen. En dan dat zal het misschien ook wel zijn. Het begin gewoon van we gaan direct bidden. En nou, de nieuwe mensen die een nieuwe rozenkrans bij zich hebben, die worden gezegend. En dan om 14:00, dan start ook echt dat internationale gebed. Om samen die rozenkrans te bidden. En ze zeggen zelfs, als je daar naartoe komt, en nou ja, wat ik zei, heel internationaal. Rotterdam is natuurlijk ook heel internationaal. Monsje van de Hende zal er ook bij zijn, zie ik. Dan zeggen ze van, ja, laat zien waar je vandaan komt. Als je uit Afrika komt, doe iets groens aan. Als je uit Amerika komt, iets roods. Uit Europa iets wits. Uit Azië iets geels. En kinderen, heel speciaal, die uit Oceanië komen. Of eigenlijk vragen ze alle kinderen om iets blauws aan te trekken. Nou, is gewoon heel erg leuk natuurlijk. Maar ook wel, ja. Ja, het is dus een hele internationale, zeg maar, bijeenkomst op die zondag 18 oktober in Rotterdam. Op diezelfde dag is in Purmerend een Rozenkrans marathon in de Nicolaaskerk. Nou, ook dat is weer een hele dag waar dus de verschillende rozenhoedjes, die samen uiteindelijk de rozenkrans natuurlijk vormen, worden gebeden in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt 15 in Purmerend. Nou, dat is misschien iets lokaler, maar uiteindelijk is natuurlijk ook iedereen welkom. Er is een Eucharistieviering om 10:00. Er zal lunch zijn om 11:30. En dan daarna worden met ook wat pauzes tussendoor de rozenhoedjes gebeden. Om ook weer aan te sluiten natuurlijk bij dat, ja, bij die oproep, hè, om de rozenkrans te bidden. Ik ben nog niet klaar, want op donderdag 22... Ja, je had al gehoord, ik heb er meerdere. Donderdag 22 oktober, dat is op de dag dat we eigenlijk de gedachtenis van de heilige Paus Johannes Paulus II vieren. Dus de dag dat hij is geïnaugureerd als paus. Dus het is niet zijn sterf- of geboortedatum, maar dus de pauskeuze. Of de inauguratie.

0: zo moet ik het zeggen, van hem als paus. Dat is, op die dag is er een Global Rosary for Peace. Dus ook een wereldwijde rozenkrans. En dat is dan weer een initiatief wat genomen wordt door, moet ik even goed zeggen, de Global Rosary for Peace, zo heet dat ook. Zij zijn dat jaren geleden gestart en dat valt onder de Holy Cross Family Ministries. Ja, allemaal heel Engels, maar het is dus ook heel internationaal. Paus Leo heeft ook hier zijn steun aan betuigd aan dit initiatief om dus gezamenlijk de rozenkrans te bidden. Nou, je kunt naar de website hiervan gaan, prayforpeace.org. En daar kun je je opgeven als je dat wil. En het mooie is, als je daar naartoe gaat, dan zie je dat voor dit jaar er al, wat was het ook alweer, 67.000 of zo mensen zich hebben opgegeven om mee te bidden. En dat is dus veel meer. Ik denk dat ik een aantal heb wat bij misschien wel de allereerste keer hoorde. Ik zie hier 277.000 people praying. Ja. Nou ja, goed. Dus het is een heel internationaal initiatief waarbij echt gebeden wordt voor vrede. Ja, en dat is natuurlijk iets wat we heel erg nodig hebben. Nou, ik zou zeggen, kijk bij Erke Activiteiten, want ja, zoveel initiatieven om ook samen met anderen de rozenkrans te bidden, lijkt me. Ja, het is toch heel uitnodigend.
1: Daar wil ik ook wel even bij aansluiten trouwens.
0: Ja, ja.
1: Want op de website van het Heiligdom in Heilo, Onze Lieve Vrouw ter Nood, daar kan iedereen wereldwijd zich ook aansluiten bij een continu rozenkransgebed. Dus mensen kunnen zelf, waar ze ook wonen in de wereld, een tijdstip uitkiezen en dat aangeven, zeg maar, dat ze op dat tijdstip de rozenkrans gaan bidden.
0: Wat mooi.
1: En dat is ook Rozenkrans voor de Vrede. En dat is een initiatief dat bestaat ook al een aantal jaar. Dus ik heb de cijfers ook niet paraat. Maar jij hebt het nu over de Rozenkrans. Ik denk, oh ja, dat hebben we op het Heiligdom hebben we dat ook.
0: Ja, mooi initiatief.
1: En dat is dus het hele jaar door.
0: Waar kan je? Ik zit nu op de website van Ons Lief Vrouw ter Nood.
1: Ik hoop dat je het kan vinden.
0: Ja, ik zit echt even te kijken.
1: Gebedsketen, denk ik.
0: Retretes, bedevaart, nee, dat is het ook niet.
1: Ik heb mijn handen nu even vol aan mijn telefoon.
0: Ja, dat snap ik. Ja, nee, dat is het ook niet. Misintenties. Ik ga nog eens even verder zoeken.
1: Ik zal hem even beter op de website plaatsen, denk ik. Maar ja, wij hebben dat initiatief.
0: Geweldig, ja. Ja. Nou ja, misschien dat ook allemaal wel weer met elkaar gelinkt is op een of andere manier. Ik weet het eigenlijk niet, hoor. Maar goed, hoe meer er gebeden wordt, hoe beter, hè? Uiteindelijk.
1: Zo is dat. Ja, daarom.
0: Dus ja. Nee, mooi. Hé, maar jij had ook nog een paar andere items, geloof ik, uit de agenda, toch?
1: Ja, zeker. Ik wil me nog ik vind het een bijzondere filmvertoning. Die wil ik onder de aandacht brengen. En dat is de filmvertoning Still Life. En die kunnen mensen bekijken op vrijdag 30 oktober van 7:30 tot 11:30 in de Prinsenkerk aan de Schepenstraat 69 in Rotterdam. En deze film heeft een zeer interessant onderwerp, namelijk de dood.
0: Oeh.
1: Met name het overlijden van mensen die alleen zijn en die dus in eenzaamheid komen te overlijden. En misschien denkt u er zelf ook wel eens over. Als ik kom te overlijden, zou ik dan alleen sterven? Wie laat ik achter? Wie zou er naar mijn uitvaart komen? En dat zijn natuurlijk heel indringende vragen waarvan u het antwoord waarschijnlijk niet helemaal op voorhand zal weten.
0: Mm-hmm.
1: En de film vertelt het verhaal van een ambtenaar uit Londen wiens belangrijkste taak bestaat uit het opsporen van de nabestaanden van mensen die alleen zijn gestorven.
0: Och.
1: En als er al erfgenamen gevonden worden, dan blijken ze vaak heel terughoudend om een begrafenis te organiseren. En deze man heeft het initiatief genomen om zelf begrafenissen te gaan organiseren voor deze mensen. Hij schrijft lijkredes voor elke overledene en hij woont de begrafenissen bij. En dan is hij vaak de enige rouwende.
0: Oh.
1: Dus ja, het is een bijzondere film over medemenselijkheid, empathie en waardigheid, waarmee verdriet, eenzaamheid en dood worden behandeld.
0: Ja, ja.
1: En ja, met name ook in de aanloop naar alle zielen, een hele goede film om samen te bekijken en om over het onderwerp in gesprek te gaan.
0: Ja, ja.
1: En ook belangrijk om te vermelden is dat de film wordt ingeleid door Bianca Boer van de stichting De Eenzame Uitvaart Rotterdam.
0: Hm.
1: En deze film is weliswaar gratis te bezoeken, maar u moet zich wel even aanmelden via info@kloostertuinrotterdam.nl. En ook via RK-activiteiten is natuurlijk weer extra informatie beschikbaar.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, ja, ik vind het een mooi onderwerp, zeg maar, wat we misschien het liefst een beetje uit de weg gaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dan met name de dood en dan voor mensen die in eenzaamheid sterven, daar wordt niet zo vaak over nagedacht.
0: Mm-hmm.
1: Maar het bestaat wel, dus het is goed dat het onder de aandacht wordt gebracht.
0: Ja, ja, zeker. Ja, dat zijn onderwerpen die je wordt daar soms ineens mee geconfronteerd, hè? Dat zijn toch wel, en ik denk dat best wel veel luisteraars er sowieso over nadenken. Ook toch, ik bedoel, als je zelf ouder wordt, dan komt dat om je heen, dan zie je mensen die of door ouderdom of gewoon jong ook overlijden. En het is ook, denk ik, heel belangrijk. Ik weet niet of daar, die film, dat zal misschien in die bespreking, zeker in die, wat jij zei, het wordt ingeleid over hoe je ook mensen kunt bijstaan. Ook zelf, hè? Hoe je een naaste kunt zijn voor iemand. Ja. Alleen maar door te luisteren bijvoorbeeld. Wat heel belangrijk
1: dat
0: is.
1: Dat is vaak het enige dat nodig is. Luisteren. Een luisterend oor, dat is het belangrijkste.
0: Ja. Nou, heel mooi. En Rotterdam, hè, zei jij, is Rotterdam, het inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, ze kunnen het vinden. Wat was de datum ook alweer?
1: 30 oktober.
0: 30 oktober, oké. Eind oktober, ja. Ik pak het nog even van je over, Mariska.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik heb ook nog twee items die ik toch graag ook wil opnoemen. En daarna zullen we nog even naar Katholiek Nieuwsblad kijken. Wat deze week ook uitkomt. Maar ik wil even onder de aandacht brengen een reeks, een serietje van 3 avonden. En dat zal gaan over AI en de menselijke waardigheid. Dus ik sluit weer bij jou aan, want jij had het daar ook net over. Dit is een serie die wordt verzorgd door het Leerhuis RK Delft. En het zal dus inderdaad gaan over AI. Hè. Het is een thema wat je veel, wat je gewoon heel veel hoort tegenwoordig. Wat heel erg binnendringt, zeg maar, in ons leven.
1: Ja.
0: Maandag 19 oktober, dat is al vrij snel. Dan is de eerste avond. Die wordt verzorgd door Monsieur de Korte. En hij zal het hebben over de encycliek van Paus Leo, Magnifica Humanitas, waarin die waardigheid en AI natuurlijk centraal staan. Woensdag 28 oktober, dan zal het gaan over intelligentie en waarheid. En dat wordt verzorgd door Pater Thomas. Hij is theoloog en filosoof. En vrijdag 6 november, dus de derde van de serie, dan kunt u luisteren naar Carlo Beenakker. En hij is hoogleraar natuurkunde. En hij zal het hebben over AI, oorsprong en hoe het te gebruiken. Nou, het zijn dus 3 avonden en die vinden plaats in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal 20 in Delft. De avond begint steeds om 19:30 in dus de Maria van Jessekerk. En als u naar www.rkdelft.nl gaat, dan vindt u daar ook alle informatie. Ik zie hier in ieder geval niet staan dat je je moet opgeven of iets. Dus ik denk dat het gewoon zo te bezoeken is, zeg maar. Maar goed, voor de zekerheid zou je kunnen zeggen, nou, ik ga eventjes naar de website toe. En dan scroll ik even verder naar inderdaad die bijeenkomsten, om te weten of er nog iets bijzonders bij komt kijken. Ik zie hier in ieder geval wel staan dat het om 19:30 dus begint, 19:45 inloop. Duurt meestal tot 21:30. Nou, daarna kun je nog eventjes met elkaar praten. En er staat dus bij, het is niet nodig om je aan te melden. Nu zie ik het ook staan.
1: Nou, ja. Dan komen we er vanzelf.
0: Ja, precies. Dus wees welkom en nodig vooral mensen uit om aan te sluiten. Staat er vet gedrukt bij. Dus mooie uitnodiging. Dus dat is hem. Begint op 19 oktober. En dan wil ik er ook nog eentje. Ja, het is een beetje erg. Ik kon gewoon geen keuze maken deze keer.
1: Nee, moeilijk hè? Soms.
0: Ja, en die is eigenlijk wel een beetje snel. Die is al op 16 oktober, moet ik toegeven. Dus dat is al aanstaande vrijdag. Dan is er een open avond ook over John Henry Newman in Eindhoven. Ja, toch John Henry Newman. U weet het, de kardinaal bekeerling. Een zeer wijze en erudiet man die prachtig geschreven heeft. Nou, de avond zelf wordt al dus aangekondigd. Durven kiezen voor wat waar is. Wat doe je wanneer je geweten je een andere kant op stuurt dan je omgeving? En hoe weet je eigenlijk wat waar is? En hoeveel mag een overtuiging je kosten? Nou, deze avond wordt verzorgd door pater Stefan Ansinger. Hij is hier geregeld te horen op Radio Maria in het programma De Herbergiers. Hij zal u dus meenemen in het bijzondere leven en denken van John Henry Newman. De avond zal dus gaan over geweten, waarheid en de moed om je overtuiging te volgen. Nou, thema's die bijna 2 eeuwen later niets aan actualiteit hebben verloren. Het vindt plaats dus in het pastoraal centrum aan de Sint-Jorislaan 51A in Eindhoven. Pastoraal centrum. Op vrijdag 16 oktober. De inloop is al vanaf 19:30. De avond start om 20:00. En als u meer wil weten, dan kunt u doorklikken. Dus op 16 oktober dit item in Erker Activiteiten. En dan kun je doorklikken naar www.parochiesintjoris.nl. Nou. Ja, er is gewoon zoveel moois om inderdaad te delen en te vertellen. Hè? Dat is dan gewoon het ding. Maar dit zijn eigenlijk de items die wij dan nu hebben gekozen uit de Erker Activiteiten. En er staat natuurlijk altijd nog veel en veel meer in. Maar goed, dat is dan een kwestie van opzoeken en zelf snuffelen, denk ik. Ja. Een kort muziekje misschien, even voordat ik nog met jou in Katholiek Nieuwsblad duik. Zullen we dat doen?
1: Ik vind het een goed plan.
0: Ja, ik heb...
1: En de luisteraars ook, denk ik.
0: Ja. Er komt zoveel tegelijkertijd op ze af. Ik ga hier weer een lied kiezen. Create in me a clean heart. Ik denk dat dat aansluit bij schep in mij een zuiver hart.
1: Ja.
0: Dat zeg ik nu uit mijn hoofd. Dat is toch ook... dat sluit toch aan bij het gebed van Franciscus. Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Maar het is net even anders. Maar we kunnen er deels naar gaan luisteren. En dan zijn we terug weer hier zo in de katholieke agenda.

0: Create in Me a Clean Heart. En ik zal het nog een keer opzoeken. Dus ja, maak of creëer. Net zei ik het. Een zuiver hart. Nou, ik weet het even niet meer. Maar dat geeft niet, want we gaan nu over naar Katholiek Nieuwsblad.
1: En, Nieuwsblad.
0: Ja, ja, Katholiek Nieuwsblad. Zeker, Mariska. Jij hebt hem ook voor je, denk ik.
1: Ja, ik heb hem inmiddels ook voor me. En woensdag 14 oktober, dat is morgen, komt hij uit. Heb ik ziek hier staan. En ja, ik ben een beetje verliefd op de voorpagina eigenlijk al. Want die is zo ontzettend mooi. Met Paus Leo op handen gedragen. Hoe Paus Leo als een rockster Frankrijk veroverde. Nou, die beelden hebben wij natuurlijk allemaal gezien. En er staat van pagina 6 tot 9 staat een heel verslag van zijn reis naar Frankrijk. Ik scroll even door naar pagina 6. Want daar staan natuurlijk nog veel meer allerlei mooie foto's in. Ook uiteraard met het gehandicapte
0: meisje, ja.
1: Meisje, ik denk is het een jongetje of een meisje. Maar
0: nee,
1: een
0: meisje, ja.
1: Marie-Carence Noël. En ja, dat is gewoon fantastisch. Iemand die verwoed fotograaf is zoals ik, die gaat gelijk naar de beelden in Katholiek Nieuwsblad. Excuses daarvoor. Maar het verhaal is natuurlijk ook heel prachtig.
0: Ja.
1: Over het hele verslag van de vier dagen in Frankrijk van Paus Leo.
0: Ja.
1: Ik vond het wel intrigerend om op televisie te bekijken allemaal en via de social media. Dus zal het KN heeft daar weer een prachtig verslag over geschreven.
0: Klopt, ja. En wat je inderdaad ook hier terugziet, en dat, als mensen het hebben kunnen volgen, zoals jij zegt, op tv of social media. Maar hier kunt dus lezen. Dus zijn oproep voor vrede, voor gebed. Dat komt overal zo sterk terug. En ook, dat spreekt mij wel aan, ook die verantwoordelijkheid die wij dragen. Hè? Als Europa natuurlijk en Frankrijk, de dochter, de oudste dochter van de kerk. Dat daar ook een verantwoordelijkheid ligt. En dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen zijn daar, denk ik, niet bewust mee bezig. Misschien zelfs helemaal niet mee bezig. Want je probeert je eigen leven goed op orde te hebben. Maar het gaat verder. Onze verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: En daarom zijn we natuurlijk ook wereldkerk. En dat, de paus die laat het ook zien, denk ik, in wat hij zegt. En hoe hij de waardigheid voor het leven dus ook iedere keer weer onder de aandacht brengt. En dat gebed voor vrede. Heel, heel duidelijk zie je dat hier ook weer naar voren komen. Ja, mooi.
1: Ja. Et courage. Een oproep
0: precies.
1: Aan Europa staat hier ook in het KN.
0: Ja.
1: Ja, dat geeft wel de kern weer, denk ik. En al die mensen die op de been kwamen voor hem ook.
0: Ja, zeker. Al die jonge mensen ook, niet alleen, maar heel veel jonge mensen. Maar Frankrijk heeft hem echt in de armen gesloten. En dan hoop je dat vrij snel daarna is natuurlijk in Frankrijk, dat staat niet in KN, maar is er natuurlijk veel onrust juist ontstaan in Frankrijk.
1: Ja.
0: En de scholen waar veel geprotesteerd is en demonstraties gehouden zijn en nog worden misschien wel.
1: Ja.
0: Maar dan hoop je en dan bidden we. Misschien moeten we dat ook allemaal doen. Hè? Bidden dat die geest die de paus daar gebracht heeft, die vreugde en dat vertrouwen en die diepgang, dat mag nog verder mag groeien in Frankrijk. Ja, dat echt als een...
1: Ja, daar moeten we zeker voor bidden.
0: Ja.
1: Daar sluit me helemaal bij aan.
0: Een, een olievlek die dan nog steeds verder gaat. Ja. Maar goed, er staat natuurlijk veel meer in KN. En dat gaat onder andere over... Of er is onder andere een interview met Wouter de Brie. Nou, die hebben, als het goed is, de luisteraars ook wel eens hier gehoord op de radio. En jullie in Heilo kennen hem volgens mij ook heel goed.
1: Ja.
0: Hij is al hele lange tijd bezig met zijn fascinatie, zijn liefde, zou je kunnen zeggen, voor relieken.
1: Ja.
0: En zijn project is eigenlijk The Relic Project. Nou ja, het reliekenproject. Om relieken of om gelovigen dicht bij relieken of relieken dicht bij gelovigen te brengen. Zodat we die kunnen vereren. En hij zegt ook, relieken brengen het getuigenis van heiligen heel dichtbij. Heb jij meegemaakt dat hij in Heilo ook iets heeft georganiseerd, Mariska?
1: Wij zijn wel samen betrokken geweest bij bijvoorbeeld de relieken van Bernadette Soubirous in Heilo. En eigenlijk volgens mij daarna is hij echt het project gestart.
0: Ja,
1: maar ik ken hem wel als zijnde zeer gefascineerd door relieken aan zich, ja.
0: Ja, klopt, ja. Nou ja, en hij werkt dus met dit project, werkt hij eraan. Je kunt ook naar zijn website toe. En dat is dan wel therelicproject.org. Daar kun je meer informatie vinden. Maar het is mooi om te zien hoe iemand ook zo gegrepen door iets zich daarvoor inzet. Mooi om te zien.
1: Ja, en hij is nog maar 25 jaar oud. Dus dat vind ik dan. Ik zie hier trouwens dat de Relic Project, dat staat in KN in dat interview, dat initiatief, een Amerikaans initiatief, in 2024 is ontstaan. Dus het is eigenlijk nog vrij nieuw. En hij heeft dat opgepakt, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: En hij is dat verder aan het uitdragen.
0: Ja, en probeert dat dus in Nederland handen en voeten te geven. Ja,
1: ja.
0: Ja, mooi. Ik scroll even een heel eind door, want er was een mooi artikel wat getipt werden over een interview met hoofdaalmoezenier Rijn van Eyck. En hij zegt, er zit toch wel een parallel tussen een gevangeniscel en de monastieke cel. Je wordt echt op jezelf teruggeworpen. Het zijn plekken, je zou kunnen zeggen, van inkeer, van bezinning. Maar het is natuurlijk wel iets anders of je het zelf kiest als kloosterling of dat je als gedetineerde daar natuurlijk zit. Maar gesprek gaat er ook over van, kan het toch dezelfde uitwerking hebben? En natuurlijk is het niet helemaal met elkaar te vergelijken. Maar hij vertelt ook wel heel mooi hoe het louterend kan werken eigenlijk voor iemand die dus als gedetineerde ook door die opsluiting tot zichzelf komt. En dat is niet makkelijk, dus geen makkelijke reis natuurlijk. Maar hij vertelt daarover. Daar wordt hij over geïnterviewd dus. En een van de citaten is, wie het verleden wegduwt kan niet leren en veranderen. En dat is natuurlijk het moeilijke. Als je geconfronteerd wordt met jezelf, moet je daar doorheen. Maar goed, daar is dan ook hulp. Ja. De aalmoezenier. Er zijn natuurlijk geestelijk begeleiders. En ook ander soort begeleiders die gedetineerden daarbij kunnen helpen.
1: Ja, mooie quote. Vind ik ook. Er lopen meer boeven buiten rond dan binnen.
0: Ja,
1: dat is ook een van de quotes die
0: worden
1: genoemd in KN.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, mooi, mooi. Eens even kijken. Dan wordt er ook in het KN. Ja, er staat eigenlijk heel veel staat erin. Even kijken. Het gaat onder andere ook. Zie ik hier een mooi interview staan met de nuncius Bert van Meegen. En hij is de nieuwe pauselijk nuncius in Duitsland. Hè? Niet hier in Nederland. Maar hij is zelf Nederlands aartsbisschop. Bert van Meegen. Hij heeft jarenlang in het buitenland. Nou ben ik even kwijt waar. Het staat er vast in. Oh, ik weet het even niet. Maar in ieder geval, hij heeft.
1: Ik kom met je mee, maar ik kan het ook niet vinden.
0: Nee, goed. Maar hij heeft dus de zeer uitdagende taak, denk ik, om als pauselijk nuncius in Duitsland daar met Duitse bisschoppen op weg te gaan, of hoe wil je het zeggen. En in de intro staat in ieder geval de nieuwe pauselijk nuncius in Duitsland. De Nederlandse aartsbisschop Bert van Meegen heeft de Duitse bisschoppen gewaarschuwd tegen het uitstippelen van een eigen koers voor de Duitse kerk, los van Rome en de Wereldkerk. Nou, dan weet je dat het heel interessant kan zijn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. En dan, deze vind ik ook wel mooi, is toch een heel ander soort item, meer kunst. Er staat een artikel in over de tentoonstelling Geloof, Liefde en Hoop van Van Gogh. En dat zal in het Kruller-Müller Museum is dat te zien. En daar wordt dus voor het eerst in ruim 40 jaar dus een tentoonstelling van de hele collectie, of zo moet ik het zien, van alle Van Goghs die in de collectie aanwezig zijn, worden tentoongespreid. En geloof, liefde en hoop zijn dan de thema's waar deze 88 werken onder vallen. En het is opvallend hoeveel christelijke herkenning daar natuurlijk in zit. Ja, dat weten we van een aantal schilderijen natuurlijk wel. Maar goed, ook die anderen worden daar nu eigenlijk in gebed in dat kader.
1: Ja, mooi.
0: Oh, het is zelfs, ik kijk op de klok en ik schrik. Het is 1:01.
1: Ja, jij was nog bang dat we het niet zouden volkrijgen.
0: En dat betekent dat ik echt gewoon moet stoppen. Mariska, heel veel dank.
1: Graag gedaan.
0: En ik zeg gewoon tegen de luisteraars ook dank voor het luisteren. Tot de volgende keer en we gaan gewoon snel stoppen. Tot kijk.
1: Zo is dat. Tot de volgende keer.
0: Dag hè. Dag.
1: Dag.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken, hoogste eigenschap van de Almachtige God? Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de
1: Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Lieven de Maaier. En ik ben hier in Drongen. Ik zit hier in de abdijtuin. Het is prachtig weer. Meestal gedurende deze lesweken. En deze week ging over jezuïeten en mystiek. En daar heb jij een voordracht gehouden. En dat heeft de merkwaardige titel Jean-Pierre de Caussade en Madame Guillon. Geen leeftijdsgenoten of geen tijdgenoten, als ik het wel heb. Waarom deze titel?
1: Ik heb die twee samengezet. Inderdaad niet omdat ze elkaar gekend hebben. Of omdat ze elkaar zouden beïnvloed hebben zelfs. Maar omdat de belangrijkste tekst die toegeschreven wordt aan Caussade, overgave aan de goddelijke voorzienigheid. We weten ondertussen van die tekst dat die niet echt door Caussade geschreven is. En in de secundaire literatuur, mensen die daar onderzoek naar gedaan hebben, die merken vaak op dat er iets is aan die tekst die heel sterk aan het werk van Madame Guillon doet denken. En de man die de kritische editie verzorgd heeft van een aantal van Madame Guillon's werken, die merkt zelfs op in een artikel dat hij denkt dat...

0: die tekst die aan Cossade toegeschreven was, dat die waarschijnlijk toch op een andere manier door Guyon geschreven is en dan later bewerkt door anderen. Ik denk niet dat de argumentatie die man geeft volledig overtuigend is, maar het is wel duidelijk dat als je de overgave leest, dat daar thema's en terminologie en zelfs beeldspraak in terugkomt die je heel vaak bij Madame Guyon ook vindt. Dus die twee samenzetten, het is geen biografische koppeling, maar eerder thematisch, textueel.
1: Want wanneer zou die tekst uitgegeven zijn?
0: De tekst die dus aan Cossade toegeschreven is, de overgave aan de goddelijke voorzienigheid, is voor het eerst uitgegeven in 1861. Mm-hmm. Maar die is waarschijnlijk meer dan een eeuw daarvoor geschreven. Dus dat manuscript is niet gedateerd. Begin 18e eeuw, 1730, 1740. Mocht die tekst inderdaad, zoals sommigen suggereren, door Madame Guyon geschreven zijn, zou dat nog vroeger moeten zijn, want Madame Guyon is overleden in 1717. Dus dan zou de tekst van het eerste decennium van de 18e eeuw moeten zijn waarschijnlijk. Maar de tekst is pas bekend geworden in het midden van de 19e eeuw. En die heeft meteen een enorm succes gekend. Er zijn verschillende heruitgaven geweest in het Frans. Is ondertussen eigenlijk in elke Europese taal wel beschikbaar. Ja.
1: En gewaardeerd.
0: En gewaardeerd, enorm populair. En wat interessant, er zijn nog wel voorbeelden daarvan te vinden, maar het is een tekst die niet alleen binnen de katholieke wereld veel gelezen wordt en populair is. Dus een tekst die confessionele grenzen eigenlijk wel onverschreden heeft. En in zekere zin geldt dat ook voor Madame Guyon. Zij was overtuigd katholiek, maar ze is dan tijdens wat de quietisme-controversie genoemd wordt, beschuldigd van ketterij, van quietisme. Waarna zij in Frankrijk in katholieke kringen eigenlijk niet meer gelezen werd. Hoewel ze daar wel een tijd heel populair geweest was. Maar dan in de 18e eeuw is zij opgepikt door protestantse lezers die haar werk vertaald hebben, opnieuw uitgegeven hebben. En haar werk heeft gecirculeerd zowel in Duitsstalig Europa als in Engeland en in de VS.
1: Het quietisme, wat is dat?
0: Het quietisme, eerst en vooral is het belangrijk om op te merken, denk ik, dat er geen enkele mysticus is geweest die zichzelf quietist noemt. Mm-hmm. Er is historisch één klein uitzonderingetje. De kardinaal Petrucci in Italië heeft een tekst waar hij zichzelf wel quietist noemt, maar dat plaats ik even tussen haakjes. Quietisme is als ketterij is eigenlijk iets dat een label dat bedacht is door de kerk om bepaalde tendensen in de mystiek die problematisch waren of die problematisch aan het worden waren, om die samen te groeperen en die op die manier gemakkelijker te kunnen bestrijden.
1: Wat waren die tendensen?
0: Redelijk veel. Het is best moeilijk eigenlijk om een lijstje te geven dat dan een mooie definitie van quietisme zou zijn. De verdenking van quietisme is ontstaan in Italië, waar dat die ketterij eigenlijk heel sterk, of de verdenking van die ketterij heel sterk verbonden werd met verdenkingen van seksueel misbruik. Mm-hmm. Maar het laatste decennium min of meer van de 17e eeuw zijn die verdenkingen ook overgewaaid naar Frankrijk. En daar ging het dan vooral over het feit dat veel mystici de passiviteit van de mysticus heel sterk benadrukt. En dus de goede werken en meditatie, ascese en dergelijke leken te minimaliseren. En anderzijds ook dat veel van die mystieke auteurs heel sterk de nadruk legden op wat de onverschilligheid genoemd werd. De heilige onverschilligheid. En dat is een thema dat teruggaat minstens op Ignatius van Loyola en François de Sales. Dus François de Sales begin 17e eeuw. Maar dat tegen het einde van de 17e eeuw op een heel radicale manier geformuleerd wordt. Het basisidee van de heilige onverschilligheid is dat eigenlijk het enige criterium voor waarde de wil van God is. Het is niet de bedoeling dat ik zelf ga beoordelen wat er goed en wat er minder goed is in de werkelijkheid. Ik moet mij onverschillig opstellen tegen alles wat er gebeurt in mijn leven. In de mate dat die dingen de wil van God zijn. Als die dingen de wil van God zijn, moet ik ze aanvaarden en moet ik mij daarin verheugen. Dat geldt natuurlijk niet voor de zonde, want dat is niet de wil van God. Dat is op zich een idee dat niet heel controversieel hoeft te zijn. Als je dat opneemt in je geestelijk leven, dan dat leidt dat tot een zekere berusting, denk ik, en misschien een bepaalde geestelijke focus ook wel. Maar wat er dus gebeurt aan het einde van de 17e eeuw, en wat als problematisch gezien wordt en wat verbonden wordt met het quietisme, is dat een aantal auteurs die onverschilligheid gaan doortrekken naar, laten we zeggen, naar het hiernamaals. En er zijn dus auteurs die gaan zeggen, kijk, ik ben bereid om naar de hel te gaan als God het liever zou hebben dat ik naar de hel ga dan naar de hemel ga. Op die manier kunnen zij laten zien dat zij echt totaal onverschillig staan tegenover wat er, ja, tegenover hun eigen belang. Naar de hel gaan is het ergste dat u kan overkomen. Maar tegelijkertijd gaan ze daar wel wat te ver in, omdat dat, ja, eerst en vooral, het is een soort een gedachte-experiment waarbij je moet voorstellen dat God meer zou believen om iemand die op dat moment toch al in een heel ontwikkelde mystieke staat zich bevindt, van die naar de hel te sturen. Dus dat is een godsbeeld dat toch redelijk problematisch is. Dat
1: klinkt heel erg willekeurig, hè?
0: Inderdaad. Ja, het wordt bijna een willekeurige, sadistische god bijna. Die iemand die al zo ver gevorderd is, toch naar de hel zou sturen. En dan verwacht van die mysticus dat hij zegt, ja, ik ga naar de hel omdat u het wilt. En dan ook echt naar de hel zou gaan. Er is een heel rare redenering die daar zich ontwikkelt.
1: Dat klinkt een beetje ultra-vroom, heb ik het idee.
0: Ultra-vroom? Ja, dat is het natuurlijk wel.
1: Ook in de zin van kijk mij eens. Dat bedoel ik eigenlijk meer.
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe je dat gedachte-experiment formuleert. Meestal werd dat op een redelijk abstracte manier in een theologisch werk vermeld. Het is niet zozeer dat mystici dat stonden te roepen over zichzelf. Er zijn er misschien geweest, maar dat kan niet meteen een voorbeeld bedenken. Maar er is nog een ander probleem met die veronderstelling, of met dat gedachte-experiment. Namelijk dat de onderwerping aan de wil van God eigenlijk boven de hoop stelt. Dus de garantie van een volmaakte onderwerping aan de wil van God, namelijk zeggen dat je bereid bent om naar de hel te gaan als dat de wil van God is, die gaat ten koste van de hoop. Je kan alleen maar bewijzen dat je totaal onderworpen bent aan de wil van God als je de hoop opgeeft. En dat is natuurlijk een heel problematisch standpunt waarvoor die mensen die quietist genoemd worden bekritiseerd zijn en in sommige gevallen ook veroordeeld. Ja.
1: Je zult gewoon die teksten beginnen te lezen. Ja. Je hebt die teksten gelezen, want dat vind ik het charmante van die teksten. Dat je dan, nou, je kunt er commentaar op geven, maar je krijgt dan ook een beetje de manier van denken. En dan heb ik nog een vraagje over deze tekst. Want je houdt je ook met het surrealisme bezig. Zijn deze teksten nou in het flart van een moment neergeschreven? Of is daar goed over nagedacht?
0: Wat de tekst waar het nu over gaat, voor alle duidelijkheid, is Le Moyen Coup. Dat is een kort middel. Dat is een redelijk kort mystiek traktaat van Madame Guyon. En die tekst, van deze tekst in het bijzonder, weten we het eigenlijk volgens mij niet helemaal zeker. Maar het is wel zo dat Madame Guyon beweerde dat zij haar volledige oeuvre, en dat zijn 40 lijvige boeken, dat ze die geschreven heeft onder een overrompelende goddelijke inspiratie. Dus haar teksten zijn over het algemeen heel snel geschreven. Je merkt iets van dat gejaagde ook in de tekst, in de toon, in de structuur ook. En dus ze beschrijft dat zelf in haar autobiografie, dat kwam allemaal heel spontaan en zij wist op voorhand niet wat zij zou gaan schrijven, daar werd op voorhand niet over nagedacht. En zij paste nadien ook niks meer aan in de tekst. Dus de tekst stond op papier, of werd circuleerde op papier, zoals die geschreven is. Dus ja, je merkt dat wel aan sommige van haar teksten. Deze tekst nu, waar het hier nu over gaat, Le Moyen Coup, is een van haar meest systematische teksten, ook een heel vroege tekst van haar.
1: Dus er is over nagedacht?
0: Daar is iets meer over nagedacht. Er is iets meer structuur in. Dat zijn mooie korte hoofdstukjes. Dat is leesbaarder dan veel van haar andere werk, ja.
1: Nou, lees maar en geef maar commentaar. En ik stel wel vragen wanneer ik denk dat ik een vraag heb.
0: Ja. Dus dit is hoofdstuk 6 uit Le Moyen Coup. En het hoofdstuk heeft de korte titel Over de overgave. En de overgave is een thema dat permanent terugkomt in de mystiek van de 17e eeuw.
1: Wat is overgave dan?
0: Ik stel voor dat we het Madame Guyon laten uitleggen. Dus het hoofdstuk begint als volgt. Hier moet de overgave beginnen. En met hier bedoelt ze op het moment dat de gelovige geen smaak meer vindt in het gewone woordelijk gebed in de meditatie. Dus hier moet de overgave beginnen. Evenals de gave van onszelf geheel en al aan God. Door ons er diep van te overtuigen dat alles wat ons van moment tot moment overkomt, Gods ordening en wil is. En alles wat wij nodig hebben. Deze overtuiging zal ons met alles tevreden maken en ons ertoe brengen alles wat ons overkomt in God en niet langs de kant van het schepsel te zien. Ik bezweer u, mijn geliefde broeders, wie u ook bent, als u uzelf werkelijk aan God wil geven, neem uzelf niet terug nadat u zich eenmaal aan hem gegeven hebt. En bedenk dat iets wat gegeven is, niet langer tot uw beschikking staat.
1: Straffe uitspraak.
0: Ja, en dit is heel kenmerkend voor Guyon, haar mystiek. Het gaat daar niet zozeer om gehoorzaamheid aan God, hoewel dat natuurlijk ook belangrijk is voor haar. Maar het probleem met gehoorzaamheid is dat je in principe althans er altijd nog voor kan kiezen om niet meer gehoorzaam te zijn. En zolang het principe van je handelingen bij jezelf ligt, als je zelf kan kiezen wat je doet, kan je altijd nog terug afwijken van de goddelijke wil, van de wet en dergelijke. En dus Guillaume wil daaraan voorbij gaan, en vandaar dat ze die overgave zo thematiseert en zegt, je moet op een punt komen waar je jezelf zodanig aan God geeft, dat je eigenlijk de controle over jezelf opgeeft, overgeeft aan God, zodat hij het principe wordt van je handelen. En zodat die ongehoorzaamheid een onmogelijkheid wordt. Vandaar dat ze hier zegt, neem uzelf niet terug nadat u zich eenmaal aan hem gegeven hebt. Dat is voor haar echt cruciaal. Je moet in een staat komen waar je jezelf niet meer bezit.
1: Maar met die overgave denk ik ook, je kunt je ook overgeven aan iemand die veel sterker is. Gewoon als een koning bijvoorbeeld.
0: Ja goed, er zijn een aantal bedenkingen bij te plaatsen, denk ik. Maar het cruciale onderscheid dat je gewoon wilt maken is dat als je je overgeeft inderdaad aan iemand die meer macht heeft, die sterker is, dan blijft daar de mogelijkheid om toch ongehoorzaam te zijn. Al is het alleen maar in gedachten. Stel dat je geeft je over aan een koning die zo goed als almachtig is. Je kan fysiek misschien niks meer doen om tegen die God in te gaan, maar bij Guillaume gaat het om het innerlijk leven. En dus zelfs innerlijk moeten we op een punt komen waar het eigenlijk niet meer mogelijk is om ongehoorzaam te zijn. En dat doen we door onszelf, onze wil, volledig af te staan.
1: Is nou liefde in het spel?
0: Ja, dus Guillaume zit een beetje in de school van de pure amour, of de zuivere liefde genoemd wordt. En met twee woorden, de zuivere liefde in de 17e eeuw is liefde zonder eigen belang. Dus je hebt God, het gaat altijd over God natuurlijk, je hebt God lief alleen voor God zelf. En dus het is het welbehagen van God, le bon plaisir de Dieu, zoals het in die teksten heet, dat de prioriteit krijgt. En wat de mysticus daar zelf bij voelt, is van totaal van secundair belang. En vandaar ook dat voorbeeld dat ik gaf daarnet over die bereidheid om naar de hel te gaan. Als het welbehagen van God is dat ik naar de hel ga, dan zal ik daar uit liefde voor God mee instemmen. De vraag is, en dat is een terechte vraag die ook gesteld is aan die mystici, hoe zit dat met de liefde van God? De liefde van God voor de mens. En die wordt inderdaad minder gethematiseerd in die periode. Niet dat dat volledig afwezig is, maar je ziet dat dat minder op de voorgrond treedt. En dat heeft er misschien mee te maken dat we aan eind 17e eeuw al in de vroege moderniteit zitten, waar veel meer de nadruk komt te liggen op het menselijke subject, op een autonome subject, op het individu. En dat dus de mystieke omgang met God, dat die ook veel meer, langzaamaan veel meer bekeken wordt vanuit het standpunt van de liefde van het ik, eerder dan de liefde van God. Het is natuurlijk wat ingewikkelder en wat genuanceerder dan ik het nu voorstel, maar je ziet wel dat er een tendens is die in die richting gaat.
1: Heeft het dan ook over een bepaalde relationaliteit?
0: Well, die relationaliteit die kenmerkend is voor veel van christelijke mystiek, je ziet dat die in die quietistische auteurs minder gemakkelijk denkbaar wordt. Guillaume zal natuurlijk nooit beweren dat de mens kan bestaan zonder God. Ontologisch is daar wel een op het niveau van het zijn, van het bestaan, blijft daar een relationaliteit. Wij bestaan alleen maar door de schepper. Maar in haar mystiek, in de manier waarop zij nadenkt over hoe wij ons moeten verhouden tot die schepper, zie je dat de nadruk toch altijd op het ik komt te liggen. Ook al is dat een negatieve nadruk. Ze benadrukt heel sterk dat we van dat ik af moeten en dat we van onze wil af moeten. Maar net door daar zo sterk die negatieve nadruk op te leggen, wordt het eigenlijk het enige waar ze nog mee bezig is. Met dat ik dat altijd in de weg zit. En de aandacht voor God en de liefde van God en de relatie met God verdwijnt een beetje.
1: Vorm van navelstaren wordt het dan?
0: Ja, dat is iets dat inderdaad die auteurs uit die periode wel verweten is. Dat de mystiek iets heel introspectief wordt. Dat is natuurlijk altijd ook al wel geweest, maar dat toch andere vormen aanneemt. Dat meer uitgesproken introspectief wordt in die periode. Dat ook meer psychologisch wordt. Wordt heel sterk nagedacht over verschillende menselijke motivaties en verschillende. Eigenlijk, je ziet in een aantal van die teksten eigenlijk al een soort voorloper van de theorie van het onbewuste zelfs. Dat we niet altijd controle hebben over onze motivaties en onze impulsen en dat we daar toch op een of andere manier inzicht in moeten krijgen, omdat die tussen ons en God instaan. Dus de mens keert heel diep naar binnen, naar zichzelf, waardoor er inderdaad minder aandacht is voor dingen als de liturgie, het gemeenschapsleven, werken van barmhartigheid en dergelijke. Althans, zo werden die teksten ook wel voorgesteld door hun door de critici van het quietisme. Ja. Je vindt het wel terug in het quietisme ook. Ja.
1: Maar goed, dit is geen vorm van quietisme. Dit zijn teksten van Guillon. Of heb ik het nu mis?
0: Well, Guillon wordt nog steeds heel sterk geassocieerd met het quietisme. In Frankrijk wordt zij volgens mij nog steeds niet zoveel gelezen door die associatie met het quietisme. Maar zij is daar nooit door de kerk voor veroordeeld. Het boekje dat we hier nu voor ons hebben, is wel op de index geplaatst. Maar dat was anoniem, dus dat werd niet met Guillon verbonden. Toch niet op dat moment. En Guillon, ze heeft wel veel geleden onder die verdenkingen van quietisme, maar eigenlijk is zij vrij gepleit.
1: U verder lezen.
0: De overgave is het meest wezenlijke van heel de geestelijke weg. En zij is de sleutel tot het gehele innerlijke leven. Wie zich goed weet over te geven, zal spoedig volmaakt zijn. Men moet zich daarom standvastig aan de overgave houden, zonder naar redeneringen of overwegingen te luisteren. Een groot geloof brengt een grote overgave voort. Men moet op God vertrouwen en hopen tegen alle hoop in. Al wanneer zij schrijft, men moet zich standvastig aan de overgave houden, zonder naar redeneringen of overwegingen te luisteren, dan zit daar zeker een antirationeel kantje aan. Guillon had dat zeker. Dat is een opvatting die zij deelt met heel veel van haar tijdgenoten, dat de reden niet de manier is om God te naderen. Dat gaat via het hart. Maar de termen die zij gebruikt in het Frans, dus overwegingen, daar staat in het Frans réflexion, dus ja, reflectie. Maar dat is een beetje een technische term in die periode. En dat, als je naar de etymologie van dat woord kijkt, dat betekent eigenlijk terugplooien. En dus het gaat er enerzijds wel om dat je niet via de reden tot bij God komt, maar fundamenteeler dat je moet vermijden van je terug te plooien op je eigen perspectief. En dat dus het leidende principe in het leven en het denken de wil van God moet zijn, of het welbehagen van God moet zijn. En dat je moet vermijden van je terug te plooien op je eigen voorkeuren en je eigen keuzes en je eigen afkeer voor bepaalde dingen. Dus reflectie, ja, de terugplooiing op jezelf moet vermeden worden. En dat legt ze eigenlijk in de volgende alinea een beetje meer uit. De overgave betekent dat men zich ontdoet van iedere zorg om zichzelf. Om zich geheel en al aan Gods leiding over te laten. Alle christenen worden ertoe aangespoord zich over te geven. Want tot allen wordt gezegd, maak u geen zorgen over de dag van morgen. Want uw hemelse Vader weet alles wat u nodig hebt. Denk aan hem in al uw wegen en hij zelf zal uw schreden leiden. Vertrouw uw werken aan de Heer toe en hij zal uw plannen doen slagen. Vertrouw uw gehele levensweg aan de Heer toe, hoop op hem en hij zelf zal handelen.
1: Klinkt heel passief, hè? In haar context.
0: Ja, dat klopt. En dat is daar ook verweten. Hè? Dus het idee dat je, als je je overgeeft aan God, dat God wel zal handelen, dat God eigenlijk alles overneemt. Hier zegt ze dat nu, maar ze zegt dat op veel andere plaatsen in haar werk ook. Dat is echt wel een kenmerk van haar spiritualiteit. Eigenlijk zit daar een heel negatief mensbeeld achter. Het idee is dat alles wat wij zelf doen, dat onvolmaakt is, dat niet goed genoeg is. En dat we dus eigenlijk moeten ophouden met zelf te handelen en een ruimte creëren in onszelf, zodat God door ons heen kan handelen. Dat kan leiden tot een heel passieve levenshouding, en dat is haar en andere mensen die van quietisme beschuldigd zijn ook wel verweten. Want wat doe je dan met werken van barmhartigheid? Wat doe je met de biecht? Wat doe je met de sacramenten en dergelijke? Daar is een zekere activiteit nodig. Dat kan je niet zomaar opgeven. Ja. Dus dat is een deel van die controverse, die passiviteit.
1: Het woord verantwoordelijkheid komt bij mij naar binnen.
0: Ik denk dat ze een manier om daarnaar te kijken is dat Guillon eigenlijk gebukt gaat onder een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Dat zij beseft dat alles wat zij doet net niet goed genoeg is. Dat zij nooit op eigen krachten volmaakt kan worden.
1: Een lastige dat, hoor.
0: Dat is heel moeilijk, ja. Dat is heel moeilijk. En dat is natuurlijk iets dat veel andere mystieke schrijvers en theologen het met haar eens zullen zijn. Wij kunnen niet op eigen krachten volmaakt worden. Dus dat is op zich niet zo controversieel. Maar de conclusie die zij daar dan uittrekt is, ja, als ik het toch allemaal zelf niet goed genoeg kan doen, ja, dan doe ik eigenlijk niks meer. En dan kan ik ook niks meer verkeerd doen. En die conclusie is natuurlijk wel, die kunnen we wel bekritiseren.
1: Nou, lijkt me, ik bedoel, op een gegeven moment moet je toch naar de tafel lopen om een boterham te pakken.
0: Ja, maar Guillon is wel tot een, beschrijft ze zelf althans, tot een punt gekomen in haar geestelijke ontwikkeling waar zij zou zeggen, het is niet ik die naar de tafel loop om die boterham op te pakken. Het is God in mij die dat doet. Ja. Dus die passiviteit is aan het hoogtepunt van de mystieke weg die zij beschrijft, is die passiviteit een passiviteit in actie. Dat beschrijft zij ook zo. Ze spreekt over het niet handelend handelen. Dus de mens doet nog wel van alles en de mens gaat ook nog naar de kerk en smeert boterhammen en dergelijke. Maar het is niet meer de mens die dat zelf doet, die dat niet meer doet voor zichzelf. Het is God die dat doet door de mens en voor God.
1: En dat is bij haar, ik ga ook naar andere missies toe, maar we commentariëren het maar, geen gevoel, maar meer een soort voldongen feit bijna.
0: Ja, ik denk dat je dat kan zien als een... ik wil mij niet uitspreken over Guillon, haar ervaring van het geloof. Daar weet ik niks van. Ik ken alleen haar teksten en ja, iedereen kan overdrijven of zelfs liegen. Dus ik weet alleen wat zij opschrijft. Maar ik denk dat we dat idee van dat niet handelend handelen of die passiviteit in de activiteit, dat we dat in zekere mate ook kunnen zien als een beetje een logische conclusie tot een conclusie van een probleem dat zij zich gesteld heeft. En dat probleem is, ik kan niks perfect doen. Dus iemand anders moet het voor mij doen. En wie zou dat kunnen doen? Ja, God natuurlijk. Dus ik denk inderdaad dat dat niet zozeer, of niet noodzakelijk gebaseerd is op haar beleving van de mystiek, maar dat het ook een intellectueel kantje heeft, dat dat een oplossing is die zij voorstelt voor een probleem.
1: Het blijft een merkwaardig gegeven. Hè? Dat Christus in je woont, zoals zij zegt, ik heb hem overgegeven, hij woont in mij. Mm-hmm. Maar ze schrijft het wel, die tekst, onder de naam van Jeanne Guillon. dus je blijft toch ook weer jezelf in dit hele proces.
0: Ja, en dat is een van de paradoxen van haar werk. Nu, het is wel zo, deze tekst, dat heb ik vermeld, is anoniem verschenen. Hè? Dus zij heeft die niet uitgegeven onder haar eigen naam. Dat geldt trouwens voor al haar werk. Dus zij heeft daar een zekere anonimiteit op zich genomen. Maar zij heeft het ook niet uitgegeven onder... Ja, onder de naam van Jezus Christus, zal ik maar zeggen. Hè. Ja, dat is natuurlijk ook een zekere voorzichtigheid die daar nodig was. En ze geeft ook toe, en dat is wel interessant, ze geeft ook toe dat er hier en daar fouten in haar tekst geslopen zijn. Fouten die dus niet afkomstig zijn van die goddelijke inspiratie, maar waarvan zij ook zegt, ik was zodanig afwezig bij mezelf, dat ik ook niet verantwoordelijk ben voor die fouten. Dus dan is de vraag, wie heeft die fouten in die tekst gestoken? Hè? Je komt altijd bij paradoxen en bij nieuwe problemen uit, maar dat geldt voor veel auteurs natuurlijk.
1: Ik denk dat veel van het leven paradoxaal is, maar laten we verder naar de tekst gaan.
0: Dus Guillon vervolgt, de overgave moet dus zowel wat het uiterlijke als het innerlijke betreft een volledige overgave in Gods handen zijn. Vergeet uzelf zoveel mogelijk en denk alleen aan God. Het hart blijft hierdoor steeds vrij, tevreden en onbelemmerd. Wat de praktijk betreft, moet deze bestaan uit het voortdurend verliezen van iedere eigen wil in de wil van God. Men moet afstand doen van alle bijzondere neigingen, hoe goed ze ook mogen lijken, zodra men merkt dat ze opkomen, om zich in onverschilligheid te plaatsen en niets anders te willen dan wat God van eeuwigheid af heeft gewild.
1: En dan zit het bij het grote probleem van de onverschilligheid.
0: Ja, daar heb ik daar straks al iets over gezegd natuurlijk. Dat is een onverschilligheid is een thema dat bijna op elke pagina van Guillon haar werk terugkomt. Ja, het idee is dus dat je onverschillig moet worden ten opzichte van alles wat je overkomt. Vanuit je eigen perspectief. En dat je moet proberen om de werkelijkheid zoveel mogelijk te zien vanuit het perspectief van God. En dat wil zeggen dat je in alles een spoor van die goddelijke goedheid moet proberen herkennen, ook als het ingaat tegen je eigen belang. Dus je moet je evenveel leren verheugen bij ziekte als bij gezondheid, bij leven als bij dood, enzovoort.
1: En nou zeg je iets wat in de volgende paragraaf staat.
0: Ja, dus ik lees verder. Onverschillig zijn ten opzichte van alle dingen, zowel wat betreft het lichaam als de ziel, tijdelijke en eeuwige goederen. Het verleden in de vergetelheid laten, de toekomst aan de voorzienigheid overlaten en het heden aan God geven. Tevreden zijn met het huidige ogenblik, dat Gods eeuwige ordening over ons met zich meebrengt en dat voor ons even onfeilbaar een verklaring van Gods wil is als deze voor allen gemeenschappelijk en onvermijdelijk is. Niets van wat ons overkomt aan het schepsel toeschrijven, maar alles in God aanschouwen en alles beschouwen als onfeilbaar afkomstig uit zijn hand, met uitzondering van onze eigen zonde. Laat u dus door God leiden zoals het hem behaagt, zowel wat het innerlijke als het uiterlijke betreft.
1: Het is tegelijkertijd een hele, vind ik, van deze teksten van haar wel, of deze van haar toegedicht wordt. Het zijn hele persoonlijke teksten die niets over ons zeggen, als wel over haar natuurlijk.
0: Ze zegt natuurlijk veel over hoe zij in het leven stond, of althans keek naar het geestelijk leven. Maar tegelijkertijd schreef zij wel een traditie, dus die thematiek, wat ze schrijft over onverschilligheid ten opzichte van alle dingen, is iets dat je bij zo goed als elke auteur of geestelijke auteur in die periode terugvindt. Dus het is persoonlijk in de zin dat het ons iets zegt over hoe zij keek naar de relatie tot God. Maar tegelijkertijd is het ook niets hyper individueels, want je vindt het bij veel, het hing in de lucht, om het zo te zeggen.
1: Hè. Het is vooral, zij is ook glies geweest bij de Kwekers, dacht ik. Hè. Die zitten ook in die verstilling, denk ik.
0: De Kwekers zijn inderdaad een van de eerste enthousiaste niet-katholieke lezers van Guyon geweest. Zij hebben ook haar werk samen met een aantal andere auteurs die van Kwekerisme beschuldigd zijn, vertaald en uitgegeven. Dus zij zijn belangrijk geweest voor het, misschien niet zozeer voor het bewaren van haar teksten, maar wel voor de voortdurende circulatie van haar werk en haar denken in de 18e eeuw, in de 19e eeuw.
1: Waar gaat de volgende tekst over?
0: De volgende tekst is een van Guyon's spirituele discours. De meeste van, is een bundel teksten die samengesteld is door een van Guyon's volgelingen, na haar dood of in de laatste jaren van haar leven. En de meeste van die teksten gaan waarschijnlijk terug op brieven die zij geschreven heeft. Maar veel van haar brieven waren eigenlijk korte traktaatjes. En de geadresseerde van die brief is weggelaten. De begroeting en dergelijke is allemaal weggelaten, zodat alleen het traktaatje overblijft. En het is dus een van die traktaatjes waarin de epistolaire toon, de brieftoon nog wel een beetje doorklinkt, moet ik zeggen. Deze tekst in het bijzonder gaat dan over overgave natuurlijk, want daar gaat heel haar werk bijna over, maar ook over hoe je geestelijke teksten juist moet lezen. Ja. Ze begint haar tekst als volgt. Ik moet bekennen dat ik geen enkele gave heb om zielen door de weg van de meditatie op te leiden of te helpen. Hoewel ik jarenlang heb geprobeerd deze weg te bewandelen, maar met weinig succes. God heeft mij toen plotseling naar de innerlijke stilte getrokken. Ik heb zelfs bij anderen ervaren dat een meditatie die te lang wordt voortgezet weinig vruchtbaar is. Wanneer de waarheden waarover men mediteert het effect hebben gehad dat God ermee beoogt, droogt de ziel geleidelijk op. En wanneer zij in de meditatie niets meer vindt, heeft zij behoefte om van weg te veranderen. Ik geloof dat zielen veel sneller zouden vorderen en spoedig een volmaaktere staat zouden bereiken als zij een korte meditatie zouden verbinden met een innerlijke verzameling van de geest, waarbij zij God in zichzelf aanschouwen. Als zij, in plaats van lange lectuur te verrichten, zonder haast zouden lezen en de lectuur zouden laten zodra zij zich innerlijk geraakt voelen en haar weer zouden opnemen wanneer die aanraking voorbij is, zou het lezen hun veel meer voordeel brengen. Misschien zou deze manier hun zelfs meer dienen dan een beredeneerde meditatie. Maar het lijkt erop dat men geestelijke boeken alleen leest om ze te bestuderen en erover te kunnen redeneren. Deze haast bij het lezen maakt dat zij, die geestelijke boeken, weinig vrucht dragen en vele zelfs schade berokkenen. Want aangezien innerlijke boeken meer bedoeld zijn om de ziel tot innerlijke verzameling te brengen dan om haar te onderrichten, hoewel zij beide doen, en eerder om ervan te proeven dan om ze aan een onderzoek te onderwerpen, halen diegenen die ze uit nieuwsgierigheid, uit studie of om ze te beoordelen lezen, er geen enkele vrucht uit. Door de haast gaat namelijk de zalving verloren, die juist het eigen kenmerk van deze boeken is. Ofwel krijgt men er een afkeer van, ofwel beschouwt men wat erin wordt gezegd als overdreven, als fanatisme, dat men dan met plezier bekritiseert. En vaak maakt men er zelfs een punt van om ze openlijk te bestrijden en ze af te raden als iets gevaarlijks. Ik ben ervan overtuigd dat ieder die ze met nederigheid leest, op de manier die ik heb beschreven, en met de oprechte bedoeling er voordeel uit te halen, erin een verborgen leven, een verborgen zalving en een liefde tot God zal vinden die hij voordien nog niet had ervaren.
1: Ik proef hieruit van twee dingen. In het beginstukje dat je dus bepaalde geestelijke ervaringen eigenlijk niet vast kunt houden, maar gewoon maar los moet laten. Maar ook dat het lezen je dus, het kan je opgeblazen maken, eigenlijk een enorme belemmering kan zijn om werkelijk in die overgave te leven. Terwijl je tegelijkertijd lectuur nodig hebt ook.
0: Ja.
1: Dan denken wij tenminste, laat ik het zo zeggen, want ik weet niet hoeveel boeken er in de tijd van Jezus aanwezig waren. In de synagoge een paar rollen, denk ik, maar goed.
0: Ja, inderdaad. Dus die twee dingen die je opmerkt zijn terecht. Hè. Dus bij Guyon is het zeker zo dat we moeten weerstaan aan onze neiging om ons vast te hechten aan eender wat eigenlijk. Ook onze eigen ervaringen, ook aan de mooie geestelijke ervaringen die we hebben. We mogen ons die niet toe-eigenen. We moeten die laten komen als geschenk van God en ook weer laten gaan
1: je kunt ze het best aan God teruggeven, want dan zijn ze veilig. Terwijl bij ons, ik denk dat het uiteindelijk tot verderf leidt, behalve als je ze teruggeeft en er vanuit gaat leven. Dat zijn mijn gedachten hoor, niet Guillaume's gedachten.
0: Nee, maar ze sluiten mooi aan bij wat Guillaume bedoelt. Hè. Dat alles wat we van God krijgen, moeten we ook teruggeven of in elk geval niet proberen vasthouden. En als er iets nieuws zich aandient, moeten we dat weer ontvangen en niet vastklampen aan het vorige, dat klopt. En ja, haar bespiegelingen over lectuur sluiten daar een beetje bij aan. Waar zij vooral een probleem mee heeft, is dat mensen geestelijke lectuur zouden lezen en die zich toe-eigenen als kennis. Hè? En een soort,
1: die ervaring van die anderen wordt ineens mijn ervaring, terwijl ik er niets van beleefd heb.
0: Ja, dat, maar ook het idee dat als je 10 boeken mystieke theologie leest, dat je dan ineens een mysticus zou zijn, of dat je ineens meer weet over mystiek dan mensen die het beleven, daar heeft zij een groot probleem mee. En zegt, als je denkt dat je het allemaal weet, dan kan dat een enorm obstakel zijn voor de ervaring zelf. Dus zij zegt, lees wat God u ingeeft om te lezen, lees korte stukjes, mediteer daar kort op, zie wat dat met je doet, maar probeer niet een heel oeuvre te doorgronden en wat je ook zei, probeer niet te spiegelen aan de ervaring van iemand anders, want ieders ervaring is anders.
1: Je hebt het steeds over mystiek, wat is het eigenlijk?
0: Dat is een heel moeilijke vraag.
1: Het is een moeilijk antwoord, de vraag is makkelijk, dat kan ik zo stellen. Wat is mystiek?
0: klopt, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden.
1: Ja, je weet je er handig uit te redden.
0: Ja, mystiek, die term heeft een lange geschiedenis natuurlijk. En die heeft doorheen de geschiedenis niet altijd hetzelfde betekend. We zien dat in de periode waarin Guillaume actief is, ook al iets daarvoor, dat mystiek een beetje een eigen discipline begint te worden in de theologie. En mensen zoals Guillaume bijvoorbeeld, die zetten zich af tegen de meer, wat we zeggen, scholastieke manier van aan theologie doen, die veel meer gebruik maakt van de reden. Van nee, wij doen ook aan theologie, wij doen aan mystieke theologie, maar dat is theologie die beoefend wordt met het hart. En niet met de ratio, niet met de reden. En dat is een ervaringswetenschap, een ervaringskennis die je opdoet, die wel echt is. Dat is niet zomaar iets subjectiefs, dat is wel iets echt. Maar veel moeilijker om in eenduidige termen te beschrijven. Dus dat is min of meer, denk ik, hoe Guillaume er zelf naar gekeken zou hebben. Er zijn andere definities van mystiek te geven.
1: Laat het bij de tekst houden.
0: Ja. Dus Guillaume vervolgt en hier zien we dat ze opnieuw die passiviteit sterk benadrukt. Hè. Het is aan ons om eenvoudig te doen wat God ons laat doen, zonder ons te bemoeien met wat hij niet van ons vraagt. Wie de gave van de Heer overschrijdt, of bij het schrijven menselijke en berekende motieven volgt, schrijft zeker vanuit zijn eigen geest. En doordat hij buiten Gods ordening treedt, brengt hij geen vrucht voor. Wat men dan leest, hoe goed het ook beredeneerd mag zijn, is beroofd van geest en leven en kan slechts het verstand tevreden stellen, maar niet het hart raken. Alleen deze trouw, het volgen van Gods geest en zichzelf daar op geen enkele wijze mee vermengen, onder welk voorwendsel dan ook, is in staat de geest van genade en liefde over te dragen, mits het gelezen wordt met dezelfde eenvoud en trouw waarmee het geschreven is.
1: Kun je het uitleggen? Want daar sta je toch. Is het toch al een elementair iets, denk ik?
0: Ja, Guillaume verwijst hier indirect eigenlijk naar haar eigen schrijven. Hè. Dus zij schreef onder goddelijke inspiratie, althans dat beweerde zij. En wat zij wou, was dat mensen haar werk zouden lezen in dezelfde geest als het geschreven was. Dus een stukje lezen en zien wat de genade dan teweeg brengt. En dus niet beredeneerd die tekst gaan analyseren, wat ik natuurlijk gedaan heb als onderzoeker.
1: Wat we nu het interview ook doen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ik zit er niet als mysticus, ik zit er als onderzoeker. Maar dus ze betrekt hier het lezen en het schrijven eigenlijk op elkaar, op een manier die duidelijk autobiografisch is. Zij las op die manier en zij schreef op die manier. Het moest allemaal in het moment zelf van God komen. En niet van de ratio, niet van het denken.
1: Ja, het moment is voor haar heel belangrijk, dacht ik.
0: Ja, en dat is een van die raakpunten tussen het werk van Madame Guillon en die tekst die aan Cossade toegeschreven is. Dat we moeten proberen om de wil van God te vinden in elk moment. En niet stil te staan bij wat er al voorbij is. Niet vooruit te kijken op de toekomst. Want niks van die dingen hebben we onder controle. Het heden trouwens ook niet. Dat is een zuiver geschenk van God. En het is in dat heden, in die continue gave van God, dat we onze verhouding tot God moeten vinden. Wanneer men deze boeken daarentegen uit nieuwsgierigheid leest, of vanuit welk onvolmaakt motief dan ook, leest men ze vaak tot zijn eigen ondergang. Er zijn vele algemene grondbeginselen, wegen, paden en raadgevingen in de spirituele boeken. Maar binnen dit algemene geheel is voor ieder van ons een specifiek middel dat God heeft gekozen. En dit middel is zo specifiek voor ons, dat wanneer iemand daarvan zou willen afwijken om het middel te volgen dat specifiek voor een ander bestemd is, hij zich zeker zou vergissen en de verkeerde richting zou kiezen.
1: Het is een enorme wijsheid, hè? Dat God toch met iedereen eigen weg gaat.
0: Ja, klopt. Dus u hebt het antirationalisme bij Guillaume, maar dit is ook nog een andere reden om mystieke teksten niet van kaf tot kaf te gaan lezen of het hele oeuvre van een auteur te gaan lezen. Op zich is dat niet noodzakelijk een probleem, maar je loopt het risico dat je jezelf gaat spiegelen aan de geestelijke weg van iemand anders. En je zit, zeker als we die teksten nu lezen, we zitten honderden jaren verder. Dus ons daar zomaar aan spiegelen is niet noodzakelijk een goed idee.
1: Het kan leiden tot manipulatie van de ander. Zeker in hoe je graag wil dat de ander leeft of het nodige beleeft. Ik bedoel de mores in een kerk, of de mores zoals men denkt, zo zou het moeten zijn. Terwijl ieder mens is individueel en heeft ook een eigen geweten nog een keer.
0: Ja, zeker, zeker. Het is niet omdat een bepaalde heilige zijn levensloop een bepaalde manier heeft volbracht, dat de enige manier is. Ja, in vele gevallen is het schadelijk om dat te proberen navolgen. En mensen die beweren dat de enige manier is, die doen meer kwaad dan goed. Ja.
1: Maar ik proef er ook een beetje in de persoonlijke benadering van God naar ieder mens. Dat proef ik hier een beetje.
0: En dat gaat samen met wat we een soort democratisch element in Guillaume spiritualiteit zouden kunnen noemen, omdat zij zegt enerzijds dat het pad van iedereen anders is, dat klopt wel, maar anderzijds beweert zij ook dat eindpunt van dat pad, die overgave, die vereniging met God, dat die voor iedereen bereikbaar is. En dat je daar niet bijzonder verstandig voor moet zijn of nee, je moet alleen maar trouw hebben. En dat is eigenlijk voor iedereen mogelijk.
1: Zo verder lezen. Ik vind het altijd wel leuk om in dit soort... Kijk, je kunt er een heel gesprek over houden, maar om haar zelf aan het woord te laten, met alle lek en gebrek, zeg ik dan maar.
0: Ja. Men moet God dus bij iedere stap volgen. In de staat en toestand waarin hij ons plaatst. En hem volgen overeenkomstig de raadgevingen die ons of uitwendig door iemand met ervaring worden gegeven, of inwendig door de beweging van de genade. Deze goddelijke ordening maakt zich voor ieder van ons voldoende kenbaar door alle momenten en gebeurtenissen van het leven. Toch willen wij, in plaats van gebruik te maken van het goddelijke moment en de algemene richtlijnen die voor alle gelden, samen met datgene wat specifiek voor onszelf is, de specifieke raadgevingen volgen die voor anderen bestemd zijn. Daardoor brengen wij ons voortdurend in verwarring, omdat wij willen handelen overeenkomstig het inzicht dat wij op dat moment hebben opgedaan uit een lectuur die betrekking had op het specifieke geval van iemand anders. En zo komen wij nooit tot een ware vrede. God moet dus aan ieder de middelen tot sterven geven die hij zelf heeft gekozen. Wat wij van onze kant kunnen doen, is ons aan zijn leiding overgeven. Hem laten handelen, liefdevol instemmen met wat hij beschikt, welke smart men ook moet verdragen. Niet zelf het middel willen kiezen en niet zoals een ander willen zijn, maar zoals God wil dat wij zijn. Maar wie heeft de trouw om zich in Gods hand te laten en zich niet met zichzelf te bemoeien? Als ik wist, zal men zeggen, dat het voor mijn welzijn was, dan zou ik mij eraan overgeven. Wat is het aan u om te beoordelen wat uw welzijn is? Dat komt God toe. Maar ik zie die liefdevolle begeleiding van God niet meer, zoals ik haar in het begin zag. Als u haar altijd zou zien, dan zou u niet sterven. Maar ben ik het dan niet zelf die mij begeleidt? Ik ben bang dat ik zal verdwalen. Houd als het ware steeds Gods hand vast en u zult niet verdwalen. Die hand is een totale onderwerping, een volledige overgave, het verzaken van ieder eigen belang, een soevereine liefde, een heilige haat jegens onszelf. Langs deze weg zullen wij niet verdwalen. En als wij zouden verdwalen, zou er alleen voor ons sprake zijn van verlies. God zou altijd blijven wat hij is. Ik erken dat hiervoor een grote moed nodig is, een grote overgave, een volledige verzaking van zichzelf. En juist daartoe worden wij ook aangespoord.
1: Dan heb je het over overgave en ik proef ook, maar corrigeer me alsjeblieft, ik proef iets van wederkerigheid hierin. Dat er een soort samenspraak lijkt op gang lijkt te komen op dit moment.
0: Wel, je ziet het misschien in dat dialoogje dat ik heb voorgelezen, maar dat is een dialoogje. Gewoon doet dat vaak zo kleine dialoogjes naar werk steken. En die dialoog, voor alle duidelijkheid, is tussen Guillon en een hypothetische lezer van haar. Dat is niet tussen God en de ziel. Ik zie eigenlijk niet zo heel veel wederkerigheid hier. Ik zie vooral een nadruk op wat de mens moet doen. Mm-hmm. En een nadruk ook op de afwezigheid van God. Of althans op de afwezigheid van God in de menselijke ervaring. God trekt zich terug uit onze ervaring. En wij moeten ook daaraan ons overgeven. We moeten dat ook aanvaarden als iets van de wil van God. En dat leidt tot wat Guillon een aantal keer hier een dood noemt. Hè. Het sterven aan onszelf. Omdat we volledig aan onszelf overgeleverd worden. Mm. Geconfronteerd worden met onze imperfectie. Die bij Guillon echt heel fundamenteel is. En die dood is nodig om onze wil volledig kwijt te spelen in God eigenlijk. Hè, ja.
1: Geen fatalisme.
0: Fatalisme in welke zin?
1: Nou, dat je je overgeeft en zwa, het komt wat er komen en het is allemaal goed.
0: In die zin wel natuurlijk, want ja, Guillon zegt alles wat gebeurt is de wil van God, behalve de zonde. En als je je overgeeft aan de wil van God, dan zal de zonde ook minder en minder plaats krijgen. En dan is alles wat gebeurt, ja, zelfs ziekte, vervolging, dingen die ze allemaal heeft meegemaakt, zijn oké, zijn goed.
1: Geeft die totale overgave haar dan ook totale vrijheid?
0: Dat is eigenlijk een heel interessante vraag. Guillon schrijft veel over vrijheid. Nu niet in de stukjes die we hier gezien hebben. Maar ze maakt een onderscheid tussen de eigen vrijheid en de vrijheid van God. En het is de vrijheid van God die de echte vrijheid is voor haar. Ja. En het is door onze eigen vrijheid op te geven dat we toegang krijgen tot de vrijheid van God. Dus het voorbeeld van dat naar de tafel lopen en een boterham smeren, om dat nog eens te gebruiken. De gevorderde mysticus heeft zelf niet meer de vrijheid om die beslissing te nemen, om naar die tafel te lopen. Maar die doet dat nog wel vrijelijk, maar met de vrijheid van God, omdat het God is die door de mysticus heen werkt. Ja. En dat is dus een vrijheid die geen keuzevrijheid meer is, maar een vrijheid, juist dat een vrijheid van zonde kunnen noemen. Geen vrijheid meer.
1: Ja, van zonde zeg je, maar is het ook geen liefdesvrijheid? Je geeft je over aan de liefde en dat, er zit een rare tegenstelling in, besef ik hoor.
0: Mijn vraag zou dan zijn, als God eigenlijk de mysticus vervangt. Dat is eigenlijk min of meer wat Guillon beschrijft. Hè, om het in eenvoudige termen uit te drukken. God neemt over. De mens creëert een leegte en God neemt over. Is er dan echt nog sprake van liefde? Zijn er minstens twee personen nodig om van liefde te kunnen spreken? En als de mens totaal moet verdwijnen, is er dan nog zoiets als liefde? En is er eigenlijk alleen nog maar de zelfliefde van God?
1: Maar goed, ze heeft het daarin steeds over zichzelf. Dus ze is er wel degelijk. En ik dacht dat mystiek ook betekende dat je dus voor een deel, dat je vergoddelijk, maar tegelijkertijd jij als schepsel, het schepsel blijft. Dus er kan wel degelijk twee personen zijn die elkaar in liefde aan elkaar geven. Ik weet niet hoeveel dat met madame Guillon zo is, maar toch.
0: Dat klopt dat daar in de mystiek, bij veel andere auteurs inderdaad vaak, of doorgaans op die manier benaderd wordt. Bij Guillon is er toch heel sterk het idee dat schepsel op een of andere manier echt vernietigd moet worden. En dat dus, ja, ik kan niet zeggen dat de mens blijft. Ik kan ook niet echt zeggen dat de mens God wordt. Het enige wat je kan zeggen is dat de mens verdwijnt en God overblijft. Ik denk dat dat eigenlijk in een paar woorden is waar Guillon op aanstuurt. Wat daar mystiek wel anders maakt dan die van veel anderen. Hè?
1: Nog een tekst? Nog wat. Je mag kiezen op deze tekst of die laatste tekst. Wat het meest handig komt nu in de redenatie. Kijk maar even. Wat is de volgende?
0: De volgende tekst komt uit de overgave aan de goddelijke voorzienigheid. Dus die tekst die aan Cossade toegeschreven is, maar waar heel duidelijk Guilloniaanse invloeden in zitten. En waarin dus dat thema van de overgave eigenlijk nog meer uitgewerkt wordt dan het al bij Guillon is. En ik zal gewoon het eerste hoofdstuk lezen, of een stuk daaruit. God spreekt vandaag nog zoals hij vroeger sprak tot onze voorvaderen. toen er geen geestelijke leiders en methodes voorhanden waren. Het moment van Gods ordening maakt het hele geestelijke leven uit. De spiritualiteit werd niet herleid tot een wetenschap die het geestelijk leven zo verheven en gedetailleerd ontvouwt en zoveel voorschriften, richtlijnen en stelregels behelst. Het zijn wellicht onze huidige behoeften die dat vereisen. Maar zo was het niet vanaf de eerste tijden, toen men meer oprechtheid en eenvoud bezat. Toen wist men alleen dat elk moment een taak meebrengt die men trouw heeft uit te voeren. Dat volstond voor de geestelijke mensen van toen. Heel hun aandacht richtte zich daarop, successievelijk, te vergelijken met de wijzer die de uren aangeeft en die elke minuut beantwoordt aan de ruimte die hij te doorlopen heeft. Hun geest werd ononderbroken bewogen door de goddelijke impuls. En zo was hij ongemerkt gekeerd naar de nieuwe opdracht die zich telkens weer van Gods wegen op elk uur van de dag aanbood.
1: Dat kan op een gegeven moment zijn, een maaltijd bereiden. Ik zeg het bewust dat, want of gewoon je plicht doen.
0: Ja, daar gaat het om. Hè. Daar gaat het inderdaad om. Je plicht doen, de dingen doen die gewoon moeten gebeuren. Maar vanuit het besef dat die plicht door God gegeven is. En dat dus met de implicatie dat als die plicht niet van God zou komen, maar dus voortkomt uit eigen ambitie en dergelijke, dat je daar geen gehoor aan moet geven. Hè.
1: Ik heb ooit een 19e eeuwse schrijver, George MacDonald, die zei van soms weet je wat Gods wil is en dan doe je dat. En soms is het gewoon je plicht doen. Dat soort eenvoudige dingen eigenlijk.
0: Ja, en dat zit in deze tekst ook wel. Als je nog niet op het niveau bent waar je voldoende hebt aan het huidige moment zelf. Als je de wil van God niet continu ervaart. Ja, dat is op zich geen probleem, want je volgt de voorschriften en je doet wat je moet doen en ja, daar is die tekst zeker niet tegen, maar de auteur van die tekst suggereert dat er een niveau voorbij die manier van leven ligt. Ja. Van die aard waren de verborgen drijfveren van de hele levenswijze van Maria. Van de schepselen was zij het eenvoudigst en het meest overgegeven. Het antwoord dat zij aan de engel gaf toen zij zich beperkte tot via mihi secundum verbum tuum gaf de hele mystieke theologie van haar voorouders weer. Alles werd herleid tot de meest zuivere, tot de meest eenvoudige overgave van de ziel aan Gods wil, in welke vorm die zich ook aandiende. Die verheven en mooie ingesteldheid die de hele zielengrond van Maria uitmaakte, weerklinkt schitterend in dat heel eenvoudige woord, fiat mihi. Merk hoe volmaakt het overeenkomt met het woord waarvan onze Heer verlangt dat wij het ononderbroken in de mond en het hart hebben. Fiat voluntas tua. Wat op dat plechtige moment van Maria werd gevraagd, was weliswaar erg glorieus voor haar, maar heel de schittering van die luister zou op haar geen indruk hebben gemaakt, als niet Gods wil, het enige wat haar raken kon, haar aandacht daarop had gevestigd. Het was die goddelijke wil die haar leidde in alles. Of haar bezigheden nu gewoon waren of verheven, in haar ogen waren het alleen min of meer heldere schaduwen, waarin zij gelijkelijk stof vond om God te verheerlijken en de daden van de Almachtige te erkennen. Buiten zichzelf van vreugde beschouwde haar geest al wat zij op elk moment te doen of te lijden had, als een gave uit de hand die het hart van goede dingen vervult wanneer het zich alleen met hem voedt en niet met de geschapen gedaante en verschijning.
1: Ja, dit spreekt voor zich, dus je kunt hier allerlei dingen bij zeggen, maar ik denk dat er niet zo mooi is in de Bijbel als het fiat van Maria, u wil geschieden. Zonder dat ze ook maar enig besef had wat er zou gaan gebeuren, denk ik.
0: Ja, inderdaad, en de mystici pikken daar gretig op in. Hè. Jezus en Jozef leefden in Nazareth met Maria van hun werk. En zo was er dagelijks brood in de heilige familie. Maar met welk brood voedt het geloof van Maria en Jozef zich? Wat is het sacrament van hun heilige momenten? Wat ontdekken zij daarin, achter het alledaags voorkomen van de gebeurtenissen die die momenten vullen? Wat daarvan zichtbaar is, gelijkt op hetgeen de rest van de mensen overkomt. Maar het onzichtbare, dat het geloof daarin ontdekt en onderscheidt, is niets minder dan God die zeer grote dingen doet. O brood van de engelen, hemels manna, evangelische parel, sacrament van het moment zelf. Gij geeft God onder zulke triviale gedaanten als de stal, de kribbe, het hooi en het stro. Maar aan wie geeft gij u? God openbaart zich aan de kleine in de kleinste dingen. En de grote, die zich slechts hechten aan de buitenkant, ontdekken hem zelfs niet in de grote dingen.
1: Dit is misschien wel de kern ook van de hele incarnatie, de vleeswording, of het feit dat God in de gedaante van Jezus op deze wereld liep. Tot het kleinste moment van een baby. Maar ook daarna denk ik, nou, hij komt wel op ons niveau naar ons toe. Dus die overgave, die zit hem in eerste instantie. Hè, er wordt wel heel veel gesproken over de overgave van ons aan God. Maar hij heeft zich in wezen al aan ons overgegeven op een bepaalde manier.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. In deze tekst trekt de auteur dat eigenlijk nog verder door. In de zin dat die goddelijke aanwezigheid, die natuurlijk in de eerste plaats in de incarnatie vorm kreeg, dat die zich voortzet in het huidige moment. En dus dat op elk moment, in het allerkleinste, in het meest banale, in het meest kwetsbare, dat zich daar ook de goddelijke wil nog altijd toont en voltrekt. Als we het maar zouden kunnen zien.
1: Misschien zelfs op dit bankje waar wij met z'n tweeën zitten, een of ander interview te houden.
0: Als we het maar konden zien.
1: Als we het maar konden zien, ja. Nog één slotgedachte gaan.
0: Ik denk dat deze teksten nog steeds bijzonder interessant zijn. Ik lees die met heel veel interesse. Mm-hmm. Maar ik denk dat we ons ook bewust moeten zijn dat die geschreven zijn in een periode, in een tijd die heel anders was dan de onze nu. En dat we daar dus ook met de nodige, met een kritische blik naar moeten durven kijken en niet zomaar alles overnemen. Ja, en misschien eigenlijk zoals madame Guillon het zelf suggereert, dat we er moeten uithalen waar we smaak aan ondervinden. En niet moeten proberen om die tekst in hun geheel na te volgen. Ik zal anders nog een klein stukje voorlezen. Het slot van hoofdstuk 7 van deze tekst, die eigenlijk mooi samenvat waar we het over gehad hebben. Wat men ook wil zien in de contemplatie, meditatie, mondgebeden, inwendige stilte, activiteiten van de vermogens, dus intuigelijke vermogens, onderscheiden of minder bewuste, afzondering of actie, van dat alles is het beste voor de ziel al wat God wil op het moment zelf. En de ziel moet dat alles met een volmaakte onverschilligheid beschouwen, al stelde het helemaal niets voor. Op ieder ogenblik en tegenover alles zal zij, zoals Sint Paulus zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doe? En niet zomaar een en ander, maar alles wat gij wilt. De geest houdt van het ene, het lichaam van het andere. Maar Heer, ik wil slechts uw heilige wil. Inwendig gebed, actie, mondgebed of mentaal gebed, in activiteit of stilte, in geloof of met duidelijk inzicht, met onderscheiding van soorten of in algemene genade, het is allemaal niets, Heer. Want uw wil is de werkelijkheid en de enige kracht van dit alles. Hij alleen is het zwaartepunt van mijn toewijding en niet de dingen, hoe subliem en verheven ze ook zijn. Want het is de volmaaktheid van het hart en niet van de geest die het uiteindelijke doel is van de genade.
1: Ik ga het hier maar laten, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En dit zei Lieven de Maaier. En met hem was ik in gesprek op basis van Jean-Pierre Cossard en madame Guillon. Goed, nogmaals dus, dat is over dit gesprek met Lieven de Maaier. En dat deed ik met hem in deze prachtige abdijtuin in Drongen, in de oude abdij van Drongen. In deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Beste luisteraars van Radio Maria, in het bijzonder degene onder u die regelmatig luisteren naar het woord van God elke dag opnieuw. Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd veranderingen zijn aangebracht, niet in de overwegingen zelf, maar wel in de presentatie vooraf en onmiddellijk erna. Geen herhaling meer van de aankondiging onmiddellijk na de overweging. Ook hoort u niet meer na de overweging de herhaling van de herkenningsmelodie van het Adagio van Mozart's klarinetconcert. En in plaats van allerlei verschillende soorten muziek wordt er nu alleen nog maar orgelmuziek gespeeld. De bedoeling achter deze wijzigingen is de luisteraar naar het inwendig gebed te leiden, naar een persoonlijke ontmoeting met de Heer. Het orgel is meer dan enig ander instrument in staat, zo zegt de Tweede Vaticaans Concilie, een bijzondere luister te geven aan de plechtigheden van de kerk en de harten hevig op te stuwen naar God en naar de dingen van boven. Nu is het nog steeds zoeken naar de organist die in staat is, gedurende het kwartier na afloop van de overweging,

de harten naar God te leiden aan de hand van één enkel thema. Bijvoorbeeld bij de Advent, de sfeer van de Advent oproepen. En zo met Kerstmis, de 40 dagen tijd, de Paastijd en de tijd door het jaar, de Heilige Geest. Ik meen een zekere huiver te kunnen waarnemen bij de luisteraars om zich aan het inwendige gebed te wijden. Ze zeggen, of ze denken, ze voelen, ja, maar dat kan ik toch niet. Dat is goed voor mensen die zich helemaal aan God hebben toegewijd. Goed voor hoogbegenadigde zielen. Maar het antwoord op deze moeilijkheden is dat voor het inwendige gebed nu juist de voorwaarde is dat je niet zelf kunt bidden. Het besef dat bidden voor een gewoon mens, maar ook voor een hoogbegaafd mens, niet kan. Tenminste, niet met je eigen mogelijkheden. Maar bij het heilig doopsel heeft elke gelovige een geschiktheid gekregen om te bidden. Paulus reikt ons de helpende hand hoe wij dat inwendige gebed, dat wij uit onszelf niet kunnen, toch kunnen. Hij zegt, wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. De Heilige Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons doet uitroepen, Abba, Vader. Romeinen 8. Dit betekent dat je voor het inwendige gebed, het gebed van het hart, je helemaal af moet zien van de eigen mogelijkheden. Je moet afzien van verstand, van gevoel, van voorstellingsvermogen. Je moet eerst alleen maar zijn. Aannemen dat je er bent en aannemen dat je bent zoals je bent, hoe je er bent. En als je je eigen nietigheid helemaal hebt ervaren en aangenomen, dan is God daar om je uit je nietigheid te verheffen. Dan blijkt dat niets te rijmen op alles. Kortom, het inwendige gebed is niet iets wat je zelf kunt, maar wat in je geschiet van Gods wegen, elke keer opnieuw. Het is een scheppingsdaad van God in de mens die gelooft, die zijn hart openstelt voor God. Op dinsdag in de 28e week van het jaar voert de kerk ons binnen in het geheim van onze God door ons te laten vragen om de genade van het licht van zijn aanschijn. En dat is niet het verblindende licht van het oordeel, maar een zacht en warm licht van genade. Met de tekst, God wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn en wees ons barmhartig, omdat wij op aarde uw wegen kennen, uw heil onder alle volken. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd nodigde een farizeeër Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de farizeeër dat zag, stond hij er verwonderd over dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem, en gij dan, farizeeën, gij maakt wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant maakte ook niet de binnenkant gemaakt? Geef liever wat erin is als aalmoes, dan is voor u alles rein. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem, om zodoende van de buitenkant af te komen, zodat we met ons innerlijk zouden mogen bidden. Bij de plaats van het gebed een ogenblik stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet, u dan klein maken in een gebaar. Dan ingaan in het gebed, liggend, zittend of geknield, in die houding waarin u vermoedt hem het meeste te vinden. En dat dan vragen om de goede levenshouding, dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. U de geschiedenis te binnenbrengen, en dat is hier, Jezus roept ach en wee, daar zitten twee gevoelens in,
Er kan iets inzitten van wee in de geest van wee mij, maar er kan ook iets inzitten van dreiging, wee u rijken. In de plaats zien, hoe Jezus daar zelf staat tussen die rechtvaardige mensen die zo gefixeerd zijn op de buitenkant om gebrek aan innerlijkheid en echtheid te camoufleren. En dan vragen wat we verlangen, een innige kennis van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en nabij te volgen. De overweging. Voor de gelovige begint het heil niet vanaf het moment dat hij verdienstelijk handelt, dat hij iets verdienstelijks doet, maar vanaf het moment dat hij gelooft in Jezus, dat hij zijn hart openstelt voor Jezus. Vanaf het moment dus dat hij gelooft dat God door Jezus alles gedaan heeft. Paulus zegt in zijn brief aan de Galaten: voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Ons, dat zijn Joden en Grieken. Paulus zegt tot de heidenchristenen in Galatië: er bestaat niet een zowel als, een en. Geloof en wetgerechtigheid. Die twee sluiten elkaar uit. Het is niet en, maar of. Alleen wie de gerechtigheid verwacht als een werk van de geest, kan op die gerechtigheid rekenen. Alleen hij kan erop hopen dat hij zal staande blijven in het oordeel van God. Is het morele handelen van de mens dan helemaal zonder enige waarde? Is het zo dat als je maar gelooft, je de wet wel kunt vergeten? Nee, dan zouden wij de apostel verkeerd begrijpen. Zoiets hebben de Corinthiërs de apostel eens in de schoenen geschoven. Alles is mij geoorloofd, had Paulus gezegd volgens de Corinthiërs. Maar Paulus repliceert: niet alles is goed voor mij. De Corinthiërs zeggen: alles staat mij vrij. En Paulus daarop: ja, maar ik moet mij door niets laten knechten. 1 Korinthe 6. Wij in onze dagen horen: je moet altijd en overal je emoties kunnen uiten. Paulus zal antwoorden: maar je moet geen slaaf worden van je emoties. Het is juist eigen aan de geest om tot daden van liefde aan te zetten. Het is waar dat alles aankomt op het geloof, maar dan wel een geloof dat werkzaam is in de liefde. Met de woorden van Paulus: als wij één zijn met Christus Jezus, maakt al dat niet besneden zijn niet het minste verschil. Het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in de liefde. Galaten 5. In deze ene zin is de hele leer van de brief aan de Galaten samengevat. Het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in de liefde. Jezus bespeelt hetzelfde thema. Niet slechts de buitenkant, maar ook de binnenkant. Niet alleen de uiterlijke vrijheid, ook de innerlijke. Niet alleen een grotere keuzevrijheid, dat je tussen steeds meer gedragsalternatieven kunt kiezen, zoals in onze maatschappij, waar de uitwendige keuzevrijheid tot bijna in het onmetelijke is vergroot. Je kunt kiezen tussen tientallen soorten zeep, tandpasta, shampoo, sigaretten, rijzen, meubels, haarkleur, kleren, schoenen, noem maar op. Ja, zelfs relaties. Maar kun je ook kiezen voor de innerlijke vrijheid, voor soberheid, armoede, traditie, gehoorzaamheid, ascese, boete, eenzaamheid, stilte, inkeer en ingetogenheid, voor gebed en lofprijzing. Kortom, niet alleen de reinheid van handen, van beker en schotels, maar ook de reinheid van hart. De inzet van de navolging van Christus is dan ook de reinheid van hart. De uiterlijke reinheid, de observantie van regel en tucht, is geen hoofdzaak. Het is een voorwaarde om tot die innerlijke reinheid van het hart te komen. Zoals we bidden in de proloog van de privatie: verheft uw hart. En we antwoorden: we zijn met ons hart bij de Heer. Als gij uw heil zoekt in de wet, zegt Sint Paulus, dan hebt gij met Christus gebroken. Aan het eind het gesprek met Jezus, met de Vader. Hoe Jezus over zijn Vader spreekt. Een gesprek met Jezus van hart tot hart. Vragen of hij ons bij de Vader wil inleiden.
met ons biddend ingaan bij de Vader. Het gebed laten uitvloeien in hem, als het ware een levensstroom die bij de Vader uitmondt. Sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die de barmhartigheid en meeste nodig hebben.
0: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die de barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doorn gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvari. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Ja, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God werd voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw volmachtigheid ten minste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Ja, is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Welkom beste luisteraars bij het avondgebed. Ik geef u de bladzijdenummers. U kunt de hymne in het grootgedijde boek vinden op bladzijde 706. De antifoon, de psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 1140. In het kleingedijde boek vindt u de hymne op bladzijde 404. En de psalmen en de rest van het gebed vanaf 405. Ik wens u heel veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land.
1: Dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt.
0: Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid.
1: Zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld. In zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn handen verlammen. Wij zaten aan Babylon's stromen en weenden, dachten aan Sion terug.
1: En aan de wilgen om ons heen hingen bij onze harpen.
0: Daar wensten zij die ons hadden ontvoerd onze gezangen te horen.
1: Vrolijkheid eisten onze verdrukkers. Zingt ons van Sion een lied.
0: Zouden wij dan van de Heer kunnen zingen, hier in dit vreemde land?
1: Als ik Jeruzalem ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen.
0: Mogen mijn tong en mijn mond blijven kleven. Als ik aan u niet meer denk.
1: Als ik niet meer in Jeruzalem zie. De oorsprong van al mijn vreugde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Als ik u, Jeruzalem, ooit vergeet, mogen mijn hand verlammen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. U wil ik prijzen, Heer, uit heel mijn hart. Omdat gij naar mijn bidden hebt geluisterd.
1: Te midden van de engelen zing ik voor u. En werp mij neer, gebogen naar uw tempel.
0: U prijs ik om uw goedheid en uw trouw. Want verder dan uw faam gaat, hebt gij woord gehouden.
1: Verhoor mij elke dag dat ik u aanroep. Dan geeft gij mij weer nieuwe kracht.
0: U zullen alle koningen der aarde prijzen. Wanneer zij horen wat gij hebt gezegd.
1: De daden van de Heer zullen zij loven. Want zonder weerga is de luister van de Heer.
0: De Heer is de verhevene die let op de geringe, maar op de trotse neerziet van omhoog.
1: Te midden van gevaren houdt gij mij in leven. Gij weert de woede van mijn vijand af. Steeds is uw uitgestrekte hand mijn redding.
0: De Heer volbrengt voor mij al wat ik onderneem. Uw goedheid, Heer, blijft duren zonder einde. Vergeet het maagsel van uw handen niet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Te midden van de engelen zing ik voor u, mijn God. Waardig is het lam dat geslacht werd te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door u wel ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam, een taal, een volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid.
1: Het woord van Christus mogen in volle rijkdom onder u wonen. Leert en vermaant elkander met alle wijsheid. Zingt voor God met een dankbaar hart, psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest.
0: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer, mijn God.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer, mijn God.
0: Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Bij u, Heer, mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer, mijn God.
0: Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot de lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van een troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Brengen wij hulde aan Christus. Hij schenkt zijn volk kracht en sterkte. Laten wij hem vol vertrouwen vragen.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Christus, wees onze kracht en versterk ons geloof. Geef ons volharding om uw waarheid trouw te blijven.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Laat uw geest van wijsheid leiding geven aan hen die ons besturen. Maak hen gevoelig voor de belangen van de vrede.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Met broden hebt gij de honger gestild van de menigte. Leer ons voortaan ons brood te delen met alle die honger hebben.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Laat regeringsleiders niet alleen opkomen voor hun eigen volk, maar laat hen de rechten van alle eerbiedigen en bezorgd zijn voor heel de mensheid.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Aan alle die in u geloofd hebben, zult gij u openbaren. Maak de overledene deelachtig aan uw leven en verrijzenis.
1: Verhoor ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Verhoer ons, Heer, en wij zullen u altijd prijzen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Staande voor uw aanschijn bidden wij u, genadige God. Laat ons altijd in ons hart overwegen wat wij met onze mond voor u beleiden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke, spirituele literatuur. In deze editie lezen we uit het werk van de anonieme schrijfster van de evangelische Perel, namelijk uit haar werk De Tempel Onzer Zielen. Dit werk zag slechts één enkele druk in het jaar 1543. Het kende niet hetzelfde succes als de Perel. We hebben meer dan vier eeuwen moeten wachten, namelijk tot in 1968, voordat een kritische uitgave van de Tempel Onzer Zielen het levenslicht zag. En dit door de jezuïet en professor Pater Ampe. De hertaling door Pater Jos Allaerts werd onder de naam Gods Tempel zijn wij uitgegeven in 1980 door de abdij van Bethlehem te Bonheiden. Het is daaruit dat we het meeste van deze teksten van dat werk zullen lezen. Recentelijk werd het heruitgegeven bij Averbode. In vorige aflevering van Mystieke Lectuur hebben we het tweede deel van De Tempel Onzer Zielen aangesneden. Dit tweede deel behandelt alle hoogfeesten en sterke tijden binnen het kerkelijk jaar. We gingen vrij diep in op het eerste hoofdstukje van dit tweede deel, dat handelt over de kerkwijding, of hoe de uitwendige eredienst van de Heilige Kerk ter wille van de inwendige wordt verricht. We hebben eveneens een heel kort hoofdstukje over het hoogfeest van Allerheiligen doorgenomen. We pikten hier en daar nog enkele mooie en opmerkelijke stukjes mee uit verschillende hoofdstukken over de Advent en het kerstfeest. En we eindigden met het feest van Lichtmis, dat op 2 februari gevierd wordt. In deze editie willen we verder ontdekken hoe de auteur van dit werk deze boeiende materie, die ons allen ten zeerste aanbelangt, met heldere inzichten op een treffende manier verwoordt en overbrengt. De inzichten die onze auteur over de grote tijden en feesten van het liturgisch jaar ons geeft, mogen ons helpen om deze periodes intenser te beleven en ze in onze innerlijke tempel te koesteren. In zekere zin zijn deze inzichten tijdloos en staan deze sterke tijden en feesten in verhouding met het grote paasfeest. We zullen in deze editie vooral putten uit de hoofdstukken die handelen over de 40-dagen-tijd of vaste tijd, en ze wijdt er 6 hoofdstukken aan, zonder de passietijd en de Goede Week mee te tellen, waar ze nog een 5-tal hoofdstukken aan toewijdt. 2 hoofdstukjes handelen over de eerste zondag van de 40-dagen-tijd, eentje over de tweede zondag in de vaste, en 3 over de vrijdag na de tweede zondag. Daarna zitten we reeds bij de passietijd. Maar vooraleer de teksten van die vaste tijd ter hand te nemen, hebben we wel nog een paar hoofdstukken tussen Lichtmis en de 40-dagen-tijd die we zeker moeten vermelden. Een ervan zullen we zelfs voor een groot stuk doornemen. Voor de aanpassing van de liturgische kalender door het Tweede Vaticaans Concilie werd de periode tussen Lichtmis en Ash Woensdag opgevuld met een voorvasten van 3 zondagen, 3 weken. Die zondagen noemen respectievelijk Septuagesima, Sexuagesima, Quinquagesima. Ze staan voor 70, 60 en 50 dagen voor Pasen, wat niet helemaal klopt, maar afgerond toch niet al te ver van de realiteit was. In de huidige regeling van het missaal door paus Paulus VI wordt ze niet meer opgenomen en vervangen door gewone zondagen door het jaar. Niettegenstaande ze zich voor een groot stuk baseert op de lezingen die in deze periode gelezen worden en dus niet altijd overeenkomen met ons huidig missaal, is wat ze ons ter overweging aanreikt zeer boeiend en verfrissend. Het hoofdstukje dat de zondag van Quinquagesima bespreekt, zullen we nu even lezen, omdat het een mooie aanloop geeft op de hoofdstukjes van de twee eerste zondagen van de 40 dagen tijd. Luisteren we nu naar het eerste deel van dit hoofdstukje, dat het einde van de pericoop van het Lucas-evangelie bespreekt over de komst van het Rijk Gods. Zie Lucas, hoofdstuk 17, versen 30 tot 37. Onze Heer zegt in het Heilige Evangelie dat er twee zullen zijn in één bed. De een zal worden opgenomen, de ander worden achtergelaten. Wie nu met God één geest is, wie van alle tijdelijke dingen bevrijd is en met God rust in het bed van het gemoed, die zal met hem worden opgenomen. Maar wie rust in de lust van de natuur, die zal worden achtergelaten. Twee zullen er zijn op één akker. De een zal worden opgenomen en de ander zal worden achtergelaten. Wie nu de begeerte van zijn ziel losrukt van alle zinnelijke dingen en grondig sterft aan alles wat zich op de akker van deze wereld bevindt, wie erop uit is te arbeiden op de akker van zijn ziel, daar de gebreken uit te trekken en de deugden in te planten, wie erop uit is zijn ziel te tooien om God te behagen, wie geestelijke rijkdommen wil vergaren en hemelse dingen begeert, om zijn ziel voldoende te kunnen voeden met de vruchten van zijn akker, en indien God de akker van zijn ziel bezit en bestuurt naar zijn verlangen, die zal worden opgenomen. Maar wie leeft volgens de begeerlijkheid van zijn voldoening, zoekt op de akker van deze wereld, die zal worden achtergelaten. Twee zullen er zijn in één molen. De een zal worden opgenomen en de ander zal worden achtergelaten. De mens van wie het hart door Gods wijsheid wordt bestuurd en met goede dingen bezig is en in wiens hart de ware landbouwer het beste koren giet om het te malen, dat is het woord en ingeven Gods, diens verborgen spreken van binnen, leer van de schriftuur en heilige oefening, waarop zijn leven kan staande blijven en waarmee de molen van zijn hart het beste tarwekoren kan malen, Christus Jezus zelf, die brood en spijs is van de engelen en het heerlijkste voedsel van de geest, die zal worden opgenomen. Maar de molen die het koren niet maalt, die molen zal zichzelf vermalen en wordt daarop het kaf gemalen van wereldse dingen, dan wordt hij onbruikbaar en hij wordt achtergelaten. Daarom, o mens, kies wat ge verlangt en haast u naar de weg van God, want de tijd is kort en de dood is snel. Wie weet op welk uur de Heer zal komen, want wat we nu niet verwerven, dat moeten we hierna eeuwig derven. Wellicht klinken deze woorden nogal hard en is onze tijd voor dat soort woorden eerder allergisch geworden. Toch helpen ze om de woorden van het evangelie beter te begrijpen. Ze zijn in gebed gerijpt en door een zuivere levenswandel gelouterd. Als het ons in zijn volle scherpte raakt, is het wellicht dat het belangrijk is voor ons om erbij stil te staan. Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij bijeenbrengt, drijft uiteen. zegt Jezus in het Lucas-evangelie hoofdstuk 11, vers 23. Of nog, in het boek van de openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, versen 15 en 16, horen we: Ik ken uw daden. Gij zijt nog koud, nog heet. Waart ge maar koud of heet, omdat ge lauw zijt en nog heet, nog koud, daarom zal ik u uitbraken uit mijn mond. Laten we de Heer vragen om ons hart om te vormen, zodat we warm lopen om zijn heilige wil te doen. In het tweede deel van dit hoofdstuk volgt er nu een heel mooi stuk dat inzichtelijk maakt hoe beide wegen een makkelijke, maar ook een moeilijke kant hebben. Maar toch weegt de moeilijkheid waarmee we geconfronteerd worden op de goede weg die God voor ons heeft bestemd, niet op tegen de vreugde en het geluk dat ons daardoor te beurt valt. Laten we luisteren hoe begrijpelijk, eenvoudig en logisch dit allemaal in feite is. De weg die tot het leven leidt is smal, vol hindernissen en bitter naar de natuur, maar naar de geest is hij wijder, aangenamer en vrijer dan de vreugde van heel de wereld. Daarmee is niet één ogenblik te vergelijken hetgeen de geest die zijn natuur kan wandelen sturen en onder zich houden aan vreugde en rijkdom met God bezit. En al is het zwaar voor de natuur de dwang van de geest te ondergaan, toch valt haar menige vertroosting ten deel en krijgt ze van de geest een heerlijke drank ingeschonken, als zij ootmoedig en lijdzaam aan de geest onderdanig blijft. De weg die naar de hel gaat is wijd en breed, naar de natuur, maar vol hindernissen, steil en bitter voor de ziel. Hij leidt naar het eeuwige wee, naar de eeuwige brand en een rampzalige troosteloosheid. Die twee wegen staan voor ons open, waarlangs wij naar de hemel gaan of naar de hel. De raad, leer en levenswandel van Christus Jezus is de open weg waarlangs wij naar de hemel wandelen en verzaken aan de lust van de natuur en van de wereld. De vijand raadt ons aan de open weg ter helle. Daarvan is hij de gids. Moge God ons voor deze weg bewaren, en wij ook onszelf, door aanhoudende angst en vrees voor die weg en door liefde tot God. Moge ons dat verlenen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, het is vooral de liefde tot God die ons hart moet leiden de juiste weg in te slaan. En met dit afsluitend schietgebedje, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ons dat mag verlenen, willen we deze aansporing verder in ons hart laten doordringen. Uit het eerste hoofdstukje van de eerste zondag van de vaste lezen we enkel de eerste vijf paragraafjes. We horen er hoe de ziel zich in de woestijn moet afzonderen van al wat niet God is. De ziel wordt met hem naar de eenzaamheid van de woestijn gevoerd. De woestijn is een afgezonderde eenwording met God. Onze geest wordt door de geest Gods naar de binnenste woestijn gevoerd, waar geen schepsel komen kan. In die eenzaamheid wordt onze ziel tot de volkomenheid naar de goddelijke vrijheid gevoerd. Onze ziel wordt gebracht tot een steeds deugdzamer leven en ons lichaam wordt beproefd en gedreven tot boetedoening, onthouding, ontzegging van alle lust en begeerte die ons van het alleen zijn met God kan aftrekken. In deze woestijn immers wordt aan het lichaam alles onttrokken wat het vlees behaagt en wat de vrijheid van de natuur aanspreekt. Maar de geest begint daar over te stromen van zaligheid en vindt alle vrijheid die hem lusten kan. Daar wordt de ziel gesterkt om de deugden te beoefenen en het lichaam om ware boete te doen, zodat het zich van alle zonden onthoudt en zijn behoeften oordeelkundig voldoet, want het is zeker toegelaten. Met de mens is het alsof hij drie mensen was: de animale, de redelijke en de goddelijke mens. Deze drie moeten op zo'n wijze leven en werken dat ze met elkaar overeenkomen en één worden met God. Volgens deze drie mensen onderscheiden we drie soorten woestijn. De eerste woestijn is die van de boete. Daar zal de animale mens binnengaan die van geen zonden meer weten wil. De tweede woestijn is die der goede werken. Daar moet de redelijke mens binnengaan. De derde is de woestijn der innerlijke eenzaamheid. Daar zullen alleen de goddelijke mensen binnengaan, die God oprecht en trouw aanhangen. Maar niemand van deze drie kan uit eigen kracht die woestijn binnengaan, tenzij hij daartoe bewogen wordt door de Heilige Geest. Naar het woord van de evangelisten viel deze stuwing van de Heilige Geest aan elk van de drie ten deel. Matthäus zegt dat Jezus door de Geest gevoerd was naar de woestijn, terwijl Marcus zegt dat de Geest hem wegdreef naar de woestijn. Lucas zegt dat hij door de Geest gebracht werd naar de woestijn. Het is dus iets anders door de Heilige Geest te worden weggedreven, gevoerd of gebracht. Het weggedreven worden hoort bij de animale of zinnelijke mens. Het gebracht worden hoort bij de redelijke mens. Het gevoerd worden bij de goddelijke mens.

In de eenzaamheid van die woestijn waarin we gevoerd, gebracht of gedreven worden met Jezus is een innerlijke woestijn waar we uit eigen kracht niet kunnen komen. We worden daar eveneens geconfronteerd met aspecten van ons leven die moeilijk begrepen worden in onze materialistische consumptiemaatschappij. Het vasten of de matigheid en de bekoringen. In dit tweede hoofdstukje over de eerste zondag van de vaste legt onze anonieme schrijfster uit hoe we in de woestijn worden bekoord en hoe de engelen ons dienen. Luisteren we nu naar die wijze woorden. Tijdens die vasten vergaten ook de heilige vaders dikwijls het natuurlijke voedsel, met voor gevolg dat ze sommige dagen niet aten. Dit kwam door de zoetheid van de godsaanschouwing. Zo gebeurde het met Mozes toen hij op de berg Sinaï 40 dagen zonder voedsel was en door het gesprek met God werd onderhouden. Zo ook met Sint Paulus toen hij van buiten op de grond werd geworpen, maar van binnen werd opgericht. Hij bleef 3 dagen en 3 nachten zonder eten en drinken. In deze tijd moet de ziel opletten voor 3 soorten hinder, te weten, onoordeelkundige strijd.

De gestrengheid van leven, het binnenbreken van ijdele glorie en ongeregelde verlangens naar goddelijke openbaringen. Dat is de betekenis van Christus' drie bekoringen. De eerste betrof de stenen, de tweede het hoogste van de tempel, de derde de hoge berg. Onder de stenen verstaan we onoordeelkundige strengheid, die het vermogen van de natuur te boven gaat. Hierdoor zijn goede mannen zichzelf dikwijls tot hinder, want zoals de vaders zeggen in de Colaciones, onoordeelkundige onthouding is schadelijker dan lauwhartige verzadigdheid. En wanneer de vijand iemand niet met gulzigheid kan misleiden, heeft hij hem dikwijls met onoordeelkundige strengheid overwonnen. De tinnen van de tempel betekent ijdele glorie of geestelijke hoogmoed. Dikwijls komt die op bij mensen die opstijgen naar hogere volkomenheid. Sint Paulus was het in zichzelf gewaar geworden toen hij zei: "De grootheid van de openbaringen mag me niet verwaand maken. Daarom werd me een engel gegeven, een doorn in mijn vlees." De hoge berg, van waarop men alle rijken van de wereld met hun heerlijkheid kon zien, betekent de verhevenheid van goddelijke openbaringen. Soms worden die door volkomen mensen op een ongeregelde wijze verlangd. Ze willen dan meer smaken dan goed is voor hen. Daardoor worden ze gehinderd, zoals de wijze zegt: het is niet goed voor de mensen dat ze te veel honing eten. Zo zal iemand door Gods heerlijkheid benauwd worden wanneer hij diens macht wil peilen. Die innerlijke woestijn waar we uit eigen krachten niet kunnen komen en waarheen we met de Heer gevoerd worden, is dus een woestijn van beproeving en zuivering. Wanneer we vooruitgaan op de geestelijke levensweg, zijn we niet bepaald op een makkelijke weg. Niet voor niets wordt er gesproken van een geestelijke strijd. Maar in die strijd worden we niet alleen op de proef gesteld, we worden er ook geleid en beschermd. Jezus zelf geeft ons zijn voorbeeld en hulp in deze strijd als we tenminste niet vergeten te kijken naar hem. In het vervolg van dit hoofdstukje zien we dat er plotseling engelen komen opdagen om ons te dienen. De kinderloze wordt in die woestijn ook vruchtbaarder dan degene die met de man van de wereld is getrouwd. Ten slotte, zegt ze, zal de ziel die in de woestijn gekomen is met hemelse dingen omgaan. Dat maken we op uit de woorden dat de engelen kwamen en hem dienden. Op dezelfde wijze worden de engelen, die toch allen dienstvaardige geesten zijn en gezonden worden naar de mensen die de erfenis der zaligheid ontvangen, op Gods bevel gezonden om de volkomen mensen te dienen. Ik bedoel de mensen die naar die woestijn werden gevoerd en die de erfenis der zaligheid als kinderen van God zullen ontvangen. Zij worden altijd door de engelen gediend in hun verborgen innerlijkheid, maar soms ook merkbaar van buiten. Zo lezen we over Sint Maria Magdalena, die ze tijdens haar verblijf in de woestijn door de engelen tot boven bij het engelengezang werd gebracht, alle dagen 7 keer. Zo gaat het ook met die mensen op een onbegrijpelijke wijze. Zij kunnen met Sint Paulus zeggen: ons verblijf is in de hemel. Wanneer de engelen dat zien, vragen ze verwonderd: wie is het die daarop stijgt uit de woestijn als een rookpluim van welriekende kruiden, van mirre en van wierook? En zoals de rook die uit het vuur komt opstijgen in de hoogte

tot waar het mensenoog niets meer kan zien, op dezelfde wijze vergaat het in die derde woestijn de ziel die door het vuur van de Heilige Geest in minne Gods ontstoken is. Ze blijft maar stijgen tot ze aan alle aardse dingen wordt onttrokken en bij de onzichtbare dingen des hemels wordt gebracht. De profeet Jesaja zegt: de Heer zal zelf de innige ziel vertroosten. Haar woestijn verandert hij in overvloed, haar eenzaamheid in een thuis des Heren. En David zegt: de schoonheid van de woestijn zal vruchtbaar zijn, want, zoals Jesaja zegt, de sluizen zijn in de woestijn geopend en er is overvloed van rivieren die in de eenzaamheid ontspringen. Wanneer een vurig mens op die woestijn gelijkt en weinig troost van de wereld krijgt, dan worden de bronnen van Gods barmhartigheid in de woestijn ontsloten. Zo krijgt de innige ziel die verlaten is veel meer kinderen der hemelse verdiensten dan degene die met de man van de wereld is getrouwd. Na de zuivering van de beproeving in die innerlijke woestijn komt nu de transfiguratie aan bod. Ze neemt het evangelie van de gedaanteverandering bij Matteüs, hoofdstuk 17, vers 1 tot 9, als leidraad. In de eerste helft van dit hoofdstuk worden heel der stukken overgenomen van een paar preken van Jordanus van Quedlinburg. Maar als ze die stukken overneemt, blijft de manier waarop ze die elementen samenbrengt een heel eigen boodschap overbrengen. Luister maar hoe in dit hoofdstuk over de tweede zondag van de vasten ons ingaand op de transfiguratie een en ander wordt meegedeeld over de transformatie van de ziel. Jezus nam zijn leerlingen Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. Hij bracht ze op een hoge berg en werd voor hen van aanschijn veranderd, zoals wij met Christus en na Christus gebracht werden in de woestijn, worden wij met hem en na hem op een berg gebracht. Wie nu Christus' transfiguratie verlangt te zien, moet Petrus met zich meenemen. Zijn naam betekent hier zoveel als kenner. Zo zal de mens zijn falen met een oprecht leedwezen erkennen. Want waarachtige boete bestaat uit berouw, biecht en volkomen voldoen van de penitentie voor zijn zonden. Dit behoort bij het lichaam en de beginnende mens. Vervolgens moeten we Jacobus met ons meenemen. Zijn naam betekent vertrapper of overwinnaar van de begeerlijkheid, van de passies en van de bekoringen. Dit hoort bij de ziel in het vorderend leven. Ten derde moeten we Johannes met ons meenemen, willen we de gedaanteverandering zien. Zijn naam betekent gave van een bijzondere genade. Dit hoort bij de volkomen mensen. Met de berg wordt de verhevenheid van het goddelijk schouwen aangeduid. Niemand kan op deze berg geraken tenzij hij alle last aflegt. Voor eerst alle tijdelijke dingen en bekommerdheid. Ten tweede zijn eigen lichaam, want het aardse verblijf bezwaart de ziel die God zou moeten aanhangen. Ten derde zijn eigen ziel en hij moet een scheiding maken tussen ziel en geest. Over deze scheiding zegt Sint Paulus: het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een zwaard dat aan beide zijden snijdt. Het bewerkt een scheiding tussen ziel en geest. Sint Augustinus spreekt daarover als volgt: onder al wat God geschapen heeft, is er niets wonderlijker dan deze scheiding. Wanneer namelijk een ding dat in zichzelf wezenlijk één is en onderscheiden, van zichzelf gescheiden wordt. Want
In de mens is de ziel niet één wezen en de geest een ander wezen. Onder deze twee benamingen worden geen twee wezens verstaan, maar er is een dubbel vermogen en een dubbele werkzaamheid in één wezen. De ziel daalt neer en de geest klimt op. Bij deze scheiding blijft de ziel en alle animaliteit beneden. De geest en al wat geestelijk is, klimt naar boven en wordt van het lagere gescheiden om door het hoogste te worden opgetild en om te leven voor de Heer. Want wie God aanhangt, wordt één geest met hem. Het is een zalige verdeling, een wonderlijke scheiding. Alles wat grof en niet subtiel is, blijft beneden, terwijl alles wat geestelijk en subtiel is, tot het goddelijk schouwen wordt verheven. We zien wederom dat dit een werk is waar God ons de hand moet geven om ertoe te geraken. Uit onszelf kunnen we ons niet verheffen tot op die hoge berg. Jezus toont onze weg daarheen als we bereid zijn om hem te volgen en instemmen met het feit dat we ons niet vastklampen aan dingen die ons op die weg zouden bezwaren en doen afhaken. Toch betreft het heel ons menselijk bestaan met alles wat daartoe hoort, lichaam, ziel en geest. Niets wordt er achtergelaten van ons mens zijn. In de tweede helft van dit hoofdstuk verwijst ze naar een zekere Richardus, waarvan ze stukken citeert. De jezuïet professor Ampe denkt hier aan een zekere Richardus di San Laurentio, gewezen kanunnik van Rouen. Toch schijnt niet alles van hem te komen, maar ook voor een deel van Rudolphus van Biberac. Toch zien we ook hier dat de cocktail die ze ervan maakt, een zeer persoonlijke en authentieke boodschap doorgeeft die wel degelijk van onze anonieme auteur zelf is. Luister maar. Hieruit kan men opmaken wat het precies is dat in de mens de berg der godsaanschouwing kan bestijgen. Dat is alleen de geest, het hoogste en beste in de mens. Naar de geest zijn wij geschapen, naar Gods beeld en gelijkenis, en zijn we in staat hem te ontvangen. Vervolgens moet men weten dat niemand bovenop die berg kan komen tenzij met Jezus als gids. Daarom staat er geschreven dat hij de drie leerlingen op een hoge berg bracht. Uit eigen kracht konden zij die immers niet beklimmen, noch de weg kennen. Men moet dus Jezus als gids hebben. Hij die zelf heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hierover zegt Richardus: Jezus' leerlingen worden door berg en dal geleid om op deze hoge berg te geraken. Maar de berg die naar de top leidt is steil en verborgen en aan veel mensen onbekend. Ik geloof dat alleen zij niet afdwalen en alleen zij zonder hindernissen een doel bereiken die Christus volgen. Want zij worden door de waarheid geleid. Wie derhalve de hoge berg wil beklimmen, hij trekke vrij op voorwaarde dat de waarheid hem daarheen geleidt. Want zonder haar is uw moeite vergeefs. Wilt ge dus niet afdwalen, volg dan Christus en laat u door de last van de reis en de zwaarte van het klimmen niet bedroeven, noch bang maken. Luister wat de vrucht is als men aankomt. Op de top van de berg wordt Jezus getransformeerd. Daar leert men Mozes en Elia kennen zonder iemands hulp. Daar hoort men de stem van de Vader die sprak tot de Zoon: dit is mijn uitverkoren Zoon, in wie ik groot behagen heb geschept. Luistert naar hem. Wie dus de drie voornoemde leerlingen met zich meeneemt en Jezus als gids heeft om de berg te beklimmen
en wie zich daar in de eenzaamheid van het gebed overgeeft, hij zal ongetwijfeld de transformatie van onze Heer Jezus Christus schouwen. Beste luisteraars, we hebben weer een hele stevige boterham aan sterke mystieke teksten aangesneden. Hopelijk valt die helemaal niet te zwaar op de maag. Veel commentaar hebben we hier niet willen geven, gezien de teksten vrijwel voor zichzelf spreken. In dit tweede deel van de Tempel onze Zielen, dat handelt over vele, als niet alle, hoogfeesten en sterke tijden binnen het kerkelijk jaar, hebben we de sterke tijd van de 40 dagen behandeld. In een volgende editie zullen we het vervolg van de vasten of 40 dagen tijd aanpakken, de passietijd en meteen wat vooruitlopen op de Goede Week. Wie graag de teksten van deze editie nog eens rustig achteraf wil herbeluisteren, kan dit via de website van Radio Maria doen. De teksten van deze en voorgaande uitzendingen kunnen achteraf ook nagelezen worden op de website van de vereniging Zalige Jan van Rusbroek. Veel geluk en verdieping toegewenst met deze onderneming. In ieder geval hopen we jullie volgende keer weer te mogen terugvinden als onze gasten op dit programma. Tot een volgende keer.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Als gij zonde blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving, God van Israël. Broeders en zusters, laten wij aan het begin van deze Eucharistieviering ons keren tot die God van Israël, die ook ons vergeving wil schenken als wij tot hem komen met onze tekorten. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd de maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonde vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, wij bidden u. Laat uw genade ons altijd vooraf gaan en volgen, zodat wij er voortdurend op bedacht zijn het goede te doen. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. Broeders en zusters, voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet weer het slavenjuk opleggen. Let op mijn woorden. Ik, Paulus, zeg u, als gij u laat besnijden, zal Christus u niets baten. Nog eens, met alle nadruk. Ieder die zich laat besnijden, is verplicht de gehele wet te onderhouden. Als gij uw heil in de wet zoekt, dan hebt ge met Christus gebroken. Dan hebt ge Gods genade verbeurd. Wat ons betreft, wij verwachten een verhoopte gerechtigheid van het geloof, als het werk van de geest. Als wij één zijn met Christus, maakt al dan niet besneden zijn niet het minste verschil. Het enige waar het op aankomt is geloof, zich uitend in liefde. Woord van de Heer. En bidden wij dan samen Psalm 119a op bladzijde 32 van uw boekje met als refrein: Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Gelukkig die acht slaan op wat God verordent, hem zoeken met heel hun hart. Met heel mijn hart richt ik mij tot u. Laat mij niet afwijken van uw geboden. Mijn geest wordt verteerd van verlangen naar alles wat gij hebt bepaald. Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt. Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God. Alleluia. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. Alleluia. De Heer zij met u.
Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd nodigde een fariseer Jezus uit de maaltijd bij hem te gebruiken. Jezus trad dus binnen en ging aanliggen. Toen de fariseer dat zag, stond hij er verwonderd over dat Jezus niet eerst voor de maaltijd de wassingen verricht had. Maar de Heer sprak tot hem: En gij dan, fariseer, gij maakte wel de buitenkant van beker en schotel schoon, maar van binnen zijt ge vol van roof en slechtheid. Dwaze, heeft hij die de buitenkant maakte, ook niet de binnenkant gemaakt? Geef de liever wat erin is als aalmoes, dan is voor u alles rein. Woord van de Heer. Jezus wordt uitgenodigd door een fariseer. En als je het evangelie doorbladert, als deze zin voorkomt, staat er meestal achteraan dat de fariseeën Jezus een valstrik willen zetten, om hem te vangen op een of andere wet die niet gevolgd wordt, om hem zo aan te klagen. Maar nu is de fariseer verwonderd dat Jezus de wassingen niet verricht. Deze fariseer wil dus gewoon dat hij komt zonder enige bijbedoeling. En deze fariseer krijgt eigenlijk een wassing van zichzelf. Jezus vraagt hem waarom wel de buitenkant schoongemaakt wordt. Hij zal daar aan tafel aangelegen hebben en het mooiste servies, het blinkende zilver, zal daar gestaan hebben. Maar zegt hij, de binnenkant zit vol roof en slechtheid. En dan gaat Jezus nog een stap verder. Hij zegt, kijk naar God. God de Vader heeft alles gemaakt. De buitenkant, die zo mooi is om te zien, maar ook de binnenkant. En zou die ook niet mooi moeten zijn? Zou je niet een mooi hart moeten hebben? En een goed hart, dat geeft aalmoezen, zegt hij in de laatste zin. En als dat hart goed is, dan is alles goed, alles rein. Vragen wij daarom vandaag aan de Heer een rein en zuiver hart, dat Christus het stenen hart uit ons lichaam verwijdert en ons een hart van vlees, een hart naar zijn liefde geeft. Amen. Broeders en zusters, bidden wij dan tot God die ons uitnodigt tot het bruiloftsfeest van zijn Zoon. Voor alle gedoopten, dat zij steeds waardig en met eerbied naderen tot de maaltijd van de Heer en hem dank om de redding die hij gebracht heeft. Laat ons bidden. Voor de vijanden van Christus en zijn kerk, dat zij de liefde ervaren van de leerlingen van de Heer en van God die de zon laat opgaan over slechten en goeden. Laat ons bidden. Voor de noodlijdenden in onze gemeenschap, dat zij troost en opbeuring vinden door onze christelijke hulpvaardigheid en ons gebed voor hun welzijn.
Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij niet weigeren om ons te bekeren, maar vergeving vragen van onze zonde. Laat ons bidden. Voor de intenties van onze gemeenschap en onze persoonlijke noden. En voor onze overleden broeders en zusters, dat de Heer hen doet aanzitten aan zijn tafel in het eeuwig koninkrijk. Laat ons bidden. God, uw Zoon is op aarde gekomen, niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Wij bidden u, laat ons gehoor geven aan zijn roepstem, om op te staan uit onze geneigdheid tot het kwaad, en hem te volgen die ons uitnodigt aan zijn maaltijd, door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van deze aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Heer.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijnstok het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Heer, neem de gebeden en de gaven van uw gelovigen aan. Mogen wij door deze heilige viering eens komen tot uw heerlijkheid in de hemel, door Christus onze Heer. De prefatie in het eucharistisch gebed vindt u op bladzijde 58 van uw boekje. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij uw heilige Vader altijd en overal danken. Door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden, als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden, door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en uw heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een einde zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Heilig, heilig, heilig, de Heer de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoog. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo deden wij het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één, enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk. Met de Leeuw onze paus, Gerardus onze bisschop en Robertus onze hulpbisschop. En allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Die alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen. Opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn. En u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat de wij, gesteund door uw barmachtigheid, dat het vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze verlosser Jezus Christus. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus Christus, gij hebt uw apostelen gezegd, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Dan niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zijn altijd met u. En wensen wij elkaar die vrede toe. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam

Heer. Zie, dit is het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Ootmoedig smeken wij uw majesteit, Heer. Laat ons delen in de goddelijke natuur van hem, wiens hoogheilig lichaam en bloed gij ons als voedsel hebt gegeven, door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u alle heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven, met celebrant kapelaan J. Beekman. Ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag 13 oktober staat in de heilige van de dag de heilige Coleman van Melk centraal. Een Ierse kluizenaar, oftewel gehelmde man. De heilige Coleman, ook wel Colmanus of Colomannus, is een Ierse of Schotse koningszoon die op pelgrimsreis naar het heilig land bij Stockerau in Oostenrijk gevangen wordt genomen en terechtgesteld. Coleman is als pelgrim op reis naar het heilig land als hij wegens zijn vreemde kledij wordt aangehouden bij Stockerau in Neder-Oostenrijk. Een streek waar veel schermutselingen tussen Moravië, Bohemen en Oostenrijk plaatsvinden. Vanwege zijn opvallende kledij en buitenlandse spraak vermoedt men een Boheemse of Hongaarse spion. Om dat uit hem te krijgen wordt hij gruwelijk gefolterd. Coleman bekent dat hij Pauper Christi is, oftewel arme van Christus die op pelgrimstocht is. Maar men gelooft hem niet. Na te zijn gemarteld, wordt hij tussen twee moordenaars aan een dorre vlier opgehangen. Deze scène is ook op de 6x4 meter brede boomstam van de Badenbergers te zien, die in de jaren 1489-1492 door Hans Part werd gemaakt. In de tuin van wat dus later is geworden het Sint-Coloman-klooster in Stockerau staat een tot boom uitgegroeide vlier die herhaaldelijk opnieuw wordt gestekt, naar zeggen van de oorspronkelijke vlier waar men de heilige aan ophing. En een minder bekend verhaal vertelt dat Coleman niet werd opgehangen, maar werd doodgeslagen. Omdat Coleman ter dood veroordeeld wordt, krijgt hij geen christelijke begrafenis en laat men hem aan een struik hangen. Zijn lichaam vertoont echter ook na enige tijd geen ontbindingsverschijnselen. En volgens het verhaal worden er al snel talrijke wonderen gerapporteerd. Ten slotte wordt Coleman in de buurt van het huidige klooster in de destijds nog relatief nieuwe kerk van Stockerau bijgezet. Bij zijn graf vinden nog meer wonderen plaats. En dat leidt ertoe dat Coleman 2 jaar na zijn gewelddadige dood naar de toenmalige residentie van de Babenbergers te Melk wordt overgebracht en daar op 13 oktober 1014 wordt bijgezet. Tot heden is deze dag de feestdag van de heilige Coleman. In 1015 wordt het lichaam van Coleman vervoerd naar de abdij van Melk op verzoek van markgraaf Hendrik de I, nadat een commissie de wonderen heeft onderzocht. De dorre boom waaraan Coleman zou hebben gehangen begint midden in de winter weer te bloeien. En 1 tak daarvan wordt ook bewaard in het hoogaltaar van de Franciscaanse kerk te Stockerau. In mei 1244, dus bijna 2 eeuwen later, schrijft paus Innocentius de IV aan de bisschop van Passau dat de herdenkingsdag van Coleman op grond van de door hertog Frederik II van Oostenrijk gemelde wonderen in heel Oostenrijk en aangrenzende provincies als feestdag moet worden gevierd. Intussen zijn de relieken van Coleman naar Hongarije gebracht en koning Geza de I van Hongarije vernoemt zelfs 1 van zijn zonen naar de heilige, Coleman van Hongarije. Later worden de relieken van de heilige Coleman weer teruggebracht naar de abdij van Melk, waar ze nu nog steeds worden bewaard in een barokke schrijn. Rudolf van Oostenrijk laat in 1362 voor Coleman een pronkvol grafmonument oprichten. Er worden ook vele kerken en kapellen in Oostenrijk, Zwaben en Beieren aan hem gewijd. Een van de meest bekende daarvan is de bedevaartskerk Sint Coleman bij Schwangau in Beieren. Sint Coleman is de patroonheilige van Oostenrijk, van Melk en van de tot de strop veroordeelde. Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen pest, hoofdpijn, ziekte, voor een goed huwelijk, tegen muizen en rattenplagen, onweer, schade, patroon en hij is ook de patroon van het vee. Vaak wordt hij afgebeeld als pelgrim met een strik om de hals, aan een boom hangend, en ook wel met een tang en roede. Heilige Coloman, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek met... Het is dinsdagochtend en inmiddels al meer dan 4 jaar dat we elke dinsdagochtend een andere gast hebben. En het is toch wel heel wonderlijk dat dat 4 jaar lang gewoon ook inspirerend blijft, vind ik tenminste wel. Want ik heb elke week toch wel weer een gast die een verhaal heeft dat het vertellen waard is. Ik kan nog niet op de zaken vooruit lopen, maar ik ga er helemaal vanuit dat dat deze ochtend ook zo is. Ik heb hier tegenover mij zit August Weber. Van harte welkom, August.
1: Hartelijk dank je, Wouter Zimmerman.
0: Ja, mooi dat je er bent. August, jij bent gevraagd voor een hele specifieke reden om iets te komen vertellen over de herfstuniversiteit in het najaar, over een paar weken. Maar ik vind het ook altijd wel mooi om op het moment dat wij gasten hebben, om ook iets van de gast zelf te weten. Dus wie ben je, waar kom je vandaan?
1: Ja, zoals gezegd, mijn naam is August Weber. Ik ben opgegroeid in België. Mijn ouders zijn wel Nederlands, dus dat maakt me een soort van Nederbelg. Ik ben later gaan studeren in Nederland. Ik heb geschiedenis gestudeerd, bachelor, master. Daarna eerst graadsbevoegdheid gehaald. Genoten van het studentenleven, bij echt veel verenigingen gezeten. Heel veel ervaring opgedaan daar, ook in commissies. En ik heb me altijd ook verdiept in de katholieke kerk. Dus ik ben altijd katholiek geweest. Eigenlijk elke zondag in mijn hele leven naar de mis geweest. Behalve als ik dan ziek was. En dat heeft me altijd aan het hart gestaan. Dus ik heb ook tijdens mijn studie geschiedenis heb ik me echt gefocust op de katholieke emancipatie. De katholieke geschiedenis van Nederland vooral. Ook vanuit internationaal perspectief.
0: Is dat ook de reden dat je geschiedenis ging studeren? Dat je dit ook wat meer wilde kennen, de katholieke geschiedenis?
1: Ja, deels wel. Ik voerde eigenlijk altijd strijd met mijn docent geschiedenis. Nou, over het algemeen had een heel goede band, hoor. Maar af en toe zei hij dingen zoals... voor katholieken is Jezus een profeet. En toen zei ik van, nee, dat is niet zo. Hij is God voor ons, dat is voor de moslims. U haalt nu even 2 grote religies door elkaar. Ja.
0: Hij is ook profeet, maar dat doet hij erbij, zullen we zeggen.
1: Ja, ja. Oké, dank u. Ja. op vlak van de kruistochten en andere onderwerpen, dacht ik dat er toch, dat het werd er heel negatief gesproken over de kerk. En dat was voor mij een van de redenen om geschiedenis te gaan studeren. Om er eigenlijk achter te komen van, klopt dat? Is er ook nog een andere kant van het verhaal? En het was ook gewoon mijn hobby. En dat is nog altijd mijn hobby.
0: Geschiedenis is ook nooit helemaal neutraal, hè? Dus op het moment dat je naar het verleden kijkt, dan heb je altijd een bepaalde bril op. Dus je zult altijd momenten in de geschiedenis ook altijd waarderen op een bepaalde manier. Hè? Goed of slecht, hè? Je ziet dat in de Nederlandse, vaderlandse geschiedenis dat het heel vaak een protestantse invalshoek heeft. Hè? Ik heb als kind geleerd dat het heel goed was dat de hertog van Alva het land uit werd geslagen. Totdat ik later ontdekte, maar wacht eens

0: Dat was juist de katholieke hertog. En waar wij dan voor waren, zogenaamd als op school vroeger als kind vanuit die geschiedenisles, dat waren de protestanten. Dus die bewustwording kwam bij mij pas later. Maar merkte je dat ook in de lessen geschiedenis? Dat ze een bepaalde bril op hebben waarmee ze naar de geschiedenis kijken?
1: Zeker. Maar tegelijkertijd merkte ik ook later tijdens mijn studie geschiedenis, omdat sommige mensen spreken van oikofobie, dus een beetje het haat aan het eigene, dat er ook weer heel veel ruimte was voor het katholieke perspectief. Want dat werd dan een beetje gezien als een minderheid en daarom kon je daar wat over zeggen. Dus dat was wel een voordeel dat ik hoogstwaarschijnlijk niet had gehad in België.
0: Oké. Ja, dat is wel iets nieuws dan. Want ik denk dat dat 20 jaar geleden bijvoorbeeld nog niet zo was. Dat de katholieken als een soort minderheidsgroep juist daardoor wat beter uit de verf komen in de geschiedenislessen.
1: Ja.
0: Oké. Nou, mooi hoe dat werkt. Ja. August, nog heel even terug naar jouw jeugd. Jij zegt, ik ben eigenlijk zo'n beetje elke zondag van mijn leven naar de kerk gegaan, behalve als ik ziek was. Betekent dat je ook als kind al volop bad en dat jouw relatie met God altijd daar was? Altijd levend is geweest? Ja,
1: ja, zeker. Wij gingen vroeger naar de Lodewijkkerk. Toen woonden we nog in Nederland. Daar heb ik ook mijn eerste communie gedaan. Dat zat pastor Vreeburg. Die maakte best wel een indruk op heel veel mensen daar toen. En daar diende ik toen ook al de mis. En ik leerde ook van mijn moeder om te bidden, om te danken na de mis. En om te bidden voor mijn opa, oma aan de ene kant die niet gelovig zijn. En voor al mijn neven en nichtjes, dus dat deed ik dan ook. En nu snap ik soms wel dat ze zeggen van je moet zijn als de kinderen. Zoals je als kind bidt, dan als je ouder wordt, wordt dat toch iets lastiger. Maar ik probeer dat alsnog te doen. Maar ik merk dat dat wat moeilijker is dan vroeger soms. Ja, zo ging dat.
0: Ja. En ik hoor vaak van mensen die dan van kinds af aan katholiek zijn geweest, dat ze in de jonge jaren, de jaren van de middelbare school toch, dat het wat moeilijker was om trouw te zijn aan de Heer en om te blijven bidden naar de kerk te gaan. Herken je dat? Of is dat bij jou ook altijd gewoon goed blijven gaan?
1: Over het algemeen is dat goed blijven gaan. Ja, ik had wel een puberale fase dat ik een best wel moeilijk kind was. Ben ik ook goed aangepakt geweest door mijn vader. En daar ben ik nu heel dankbaar voor.
0: Ja, ja.
1: En toen mijn ouders wilden altijd dat wij netjes gekleed naar de kerk gingen. Niet om cool te zijn of zo, maar gewoon als respect naar God. Net zoals zei van net zoals dat je naar een koning gaat, ga je netjes gekleed naar de kerk. En ik had wel een periode dat ik een beetje rebels was daartegen. Maar goed, daar ben ik overheen. En ik doe nu wat zij voor ogen hadden. En ik denk dat dat goed is.
0: Hoe oud ben je?
1: Ik ben nu 31.
0: 31, ja. Oké, ja, dan heb je het al een tijdje achter je liggen inderdaad.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Wat doe je nu? Want je hebt geschiedenis gestudeerd. Ben je daar ook, is dat nu ook je baan of niet?
1: Momenteel niet. Ik heb lesgegeven tot juli dit jaar. Vooral Frans, omdat er meer vraag naar was. En, ja, ik ben in België opgegroeid. Ik heb Frans geleerd daar en ik spreek best wel goed Frans. Niet als mijn moedertaal, maar ik kan heel goed overleven in die taal. Dus ik heb dat gegeven. Ik had een eerste graads bevoegdheid, heb ik nog altijd geschiedenis. Minder vraag na. Dus, maar ik heb ook geschiedenis gegeven, geschiedenis en Frans. Tot juli dit jaar. En ik ben nu bezig met de carrière switch naar planner.
0: Planner, oké. Ja. En wat betekent dat? Behalve wat het woord al zegt, dat je dingen gaat plannen. Maar wat ga je plannen?
1: Ja, dus als er bijvoorbeeld een brug hersteld moet worden of een nieuwe brug moet er gebouwd worden, dan heel die planning die daar rond zit, die ga ik leiden.
0: Oké. August, ik ken jou, ik denk een jaar of twee of zo, dat ik jou voor het eerst, denk ik, in Os heb ontmoet, bij de traditionele mis. Jij vertelde toen al, en jouw vader overigens ook, over een bijzondere bedevaart naar Covadonga in Spanje. Ik kende dat nog niet, terwijl het eigenlijk wel een heel belangrijk dorpje is voor de Spaanse geschiedenis. Weet jij daar iets van? Jouw vader heeft daar toen eens over verteld, misschien weet jij daar ook iets van. Een dorpje in Noord-Spanje, heb ik begrepen.
1: Ja, ja. Covadonga ligt eigenlijk Ja, het is een beetje, als je daar aankomt, is een beetje Lord of the Rings effect. Prachtige groene bergen en in de midden staat dus een kathedraal. En dat is de plek waar de Reconquista gestart is. In 722 of 723. En de traditie leert dat daar een Dom Pelayo was. En Dom Pelayo die werd eigenlijk was eigenlijk de enige nog op het Iberische Schiereiland die zich nog niet had overgegeven aan de Moren, aan de moslims. En Dom Pelayo weigerde dat te doen, wat een enorm moedige daad was. Want het was eigenlijk menselijke wijze, was het gewoon compleet verloren. Was het een, leek het wel wanhoop, leek het wel complete gekte wat hij deed. En toen is hij naar een grot gegaan en daar heeft hij Maria-verschijning gehad. En toen werden er pijlen afgeschoten, die pijlen keerden zich terug naar de Moren. En vervolgens leert de traditie dat Maria zou gezegd hebben van val nu aan. En dat hebben ze gedaan.
0: En dus hij was daar met een groep, hij was niet alleen. Ja,
1: hij was aanvoerder. Hij moet een beetje leger. Gezien was een soort van lokale koning of zoiets. Een lokale monarch, heerser. En dat wonnen ze. En toen kwam er eigenlijk een soort van hoop. Hey, misschien kunnen we dat toch wel winnen. En daarom vind ik die bedevaart ook zo bijzonder. Omdat het eigenlijk een bedevaart van hoop is. Als in zo'n wanhoopsituatie het christendom kon overleven, dan is dat nu ook mogelijk, zolang er maar mensen zijn die hoop hebben.
0: Reconquista, zei je net, hè? Dat is de herovering letterlijk in Spaans. Ja. Moslimgeloof was eigenlijk nog vrij nieuw, hè? Dat was nog niet zo heel veel tijd daarvoor ontstaan, maar had dus blijkbaar grote delen van Spanje al in de greep. Hoe schrijnend was de situatie destijds in Spanje? Want je zei van Dom Pelayo was zo'n beetje de enige die nog niet zich had gewonnen gegeven. Maar betekende dat overal moskeeën werden gebouwd? Of dat overal christenen werden gedwongen om moslim te worden? Of hoe zag die tijd eruit ongeveer?
1: Daar heb ik me niet voldoende in verdiept om daar een goed antwoord op te geven. Maar wat ik wel weet is dat toen de moslims in 711, de 711 na Christus, de straat van Gibraltar overstaken, dat Spanje, dus het Iberische Schiereiland toen, dat heel verdeeld was. Je had daar de Visigoten die daarheen getrokken zijn. Na de val van het Romeinse Rijk. Dus die zijn daarheen getrokken en ook naar Noord Afrika. En die zijn dan gekerstend. Net zoals dat was in Noord-Afrika. Dat was ook de Berbers eigenlijk, Marokkanen. Dus die Berbers was eigenlijk een christenvolk. Dat is interessant. En die waren verdeeld en decadent geworden. En ik heb een van die verhalen die ik heb gehoord, is dat er van die koningen bereid waren voor Griekse maagden hun allianties op te geven. En dus waren we gewoon decadent geworden.
0: Ja, dus het was niet één Spanje. Het was een soort verzameling van allemaal kleine koninkrijkjes. Nee. En die waren vrij vatbaar dus voor een andere leer dan de leer van Jezus Christus. Ja.
1: Ja, Spanje is echt voortgekomen, wat ik begreep, uit de Reconquista. Dat is echt een land dat ontstaan is. Ja, ja. Echt uit de Reconquista.
0: Ja. Ja, die Reconquista, je maakte net al de verbinding met het hier en nu. Hè? Je zei van het mooie daarvan is, het is eigenlijk een totaal hopeloze situatie, zo lijkt het. En dan gebeurt er iets heel kleins, wat uiteindelijk zo'n krachtige invloed heeft, dat het het hele land weer terug bij Christus brengt in feite, hè? Of een groot stuk van het land. Dat duurt enkele honderden jaren wel. Hè? Of er zijn eigenlijk meerdere van dit soort reconquista's geweest natuurlijk in de Spaanse geschiedenis. Hoe zie je de vergelijking met het hier en nu? Want je zegt, we hebben jaarlijks een bedevaart naar dat kleine dorpje Covadonga. Prachtige setting. Hè? Het is een beetje een soort sprookjesboek wat je openslaat, als ik jou begrijp. Maar hoe breng je dat naar onze tijd? Hoe zie je dat er hier een reconquista nodig zou zijn?
1: Nou ja, ik denk als je het realistisch bekijkt wat de situatie is van de katholieke kerk nu, op dit moment in Europa, maar ook misschien in heel de westerse wereld, en lijkt het verloren te hebben. Op heel veel vlakken. Op moreel vlak, maar ook op kerkbezoek. Dus sluiten heel veel kerken. Ik heb in het verleden heb ik me ook wel bezig gehouden met Reliplan. Wat zij doen zijn... Zij helpen bemiddelen eigenlijk bij de aankoop en verkoop van kerken. En toen kwam ik tot besef dat in Nederland twee kerken per week sluiten. Dat is behoorlijk veel. Dus als je realistisch, statistisch kijkt naar de cijfers, is het best wel een serieuze situatie. En als we nu, mensen weten niet meer wat het verschil tussen een man en een vrouw is, of dan mag je bijna niet meer benoemen. Mensen krijgen geen kinderen meer. Maar over Reconquista gesproken, de islam rukt ook enorm op in het Westen. Dus op verschillende vlakken zou je vrij negatief kunnen zijn. En je zou recht hebben om dat te zijn, want het is een realiteit. Maar dan verlies je wel de hoop. En als je de hoop verliest, dan heb je eigenlijk al verloren. Ja, heb je al verloren, heb je al gewonnen gegeven, zeg maar. Dus daarom vind ik die geest van deze bedevaart zo belangrijk, ook in deze tijd.
0: Ja, hoe ziet zo'n bedevaart eruit?
1: Deze bedevaart is sterk te vergelijken met de bedevaart van Parijs-Chartres. Het is eigenlijk, de naam is zelfs hetzelfde, maar dan in het Spaans. Ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit, met Frans Notre-Dame de Chrétienté. En in het Spaans Nostra Signora de la Cristiandad. Mm-hmm. Dus exact dezelfde naam. Ze hebben gewoon gedacht, dat vind ik heerlijk, hè, die eenvoud, van dit concept werkt. Wij gaan dit concept kopiëren en we gaan het in Spanje toepassen.
0: En wie is daarmee begonnen? In Spanje zelf, katholieken?
1: Een dame is daarmee begonnen, een bekeerling eigenlijk. En zij was zo onder de indruk van Chartres dat ze daarmee gestart is. En ik heb weer bij Summorum Pontificum heb ik een soort van... hoe heet dat? Een film gezien over hun eerste twee bedevaarten, dat het een succes was. En ik was daar enorm door aangegrepen. Dus ik dacht van, wauw, hier wil ik echt bij zijn. Dat is echt fantastisch. Dat is echt, zo kan ik echt de Spaanse ziel leren kennen. En toen hebben we nummers uitgewisseld. En toen zei zij tegen mij van, ja, maar waarom kom je niet gewoon met een eigen kapitel? En daarom heb ik dat opgericht. En daarom ben ik gestart in 2023.
0: Oké, dat heb jij destijds opgericht. Ja. Het eerste kapitel voor Nederland, wat dus deelneemt aan deze Spaanse bedevaart.
1: Ja.
0: Hoeveel mensen komen erop af, zo ongeveer?
1: Ja, in het begin waren we heel klein, was een vriendengroep. Dus ik was met wat huisgenoten, Roelof en Everard. We woonden in Utrecht, boven de Orde van Malta. Prachtig huis, prachtige locatie. Spreekt ook wel tot de verbeelding, kunt u begrijpen.
0: Ja.
1: En zodoende eigenlijk... Toen zijn we met vier gegaan. Mijn vader was er ook bij. In de tijd ook Pater Elias was er ook bij. Die vond het ook fascinerend. Die is er helaas niet meer. En dat jaar erop, toen zijn we verdubbeld. Naar 8, zo'n 10. Het jaar erop weer verdubbeld. Naar zo'n 20. En het afgelopen jaar was het stabieler. Toen was er zo'n begin 20 zoiets. Maar wat ook interessant was, in het begin was het vrij internationaal. We hadden ook iemand bij van 1 Peter 5 uit Engeland. En die ging dat dus ook filmen. Dus dat was echt fantastisch. We waren direct gefilmd. En de EBTN heeft ook enorm geholpen. Dat mag ik niet vergeten van het begin. Daar konden we altijd een artikel op plaatsen. En zodoende eigenlijk. En dus eigenlijk werd de groep van Nederlandstaligen werd steeds groter. In het begin waren we ook wat internationale. Waar die Engelsen zeiden van, doe maar bij de Nederlanders. Want kapitel Heilige Willibrord, dat is eigenlijk ook voor de Engelsen. Voelden ze zich ook wel thuis.
0: Ja.
1: En die hebben nu ook een eigen kapitel. Dat is ook wel mooi, die gaan er ook heen. Duitsers hebben ook bijgehad. Afgelopen jaar een stuk of 3, wat Duitse vrienden van mij. En die gaan waarschijnlijk ook een eigen kapitel nu oprichten. Dus dat is echt...
0: En het grootste deel zijn Spanjaarden zelf, vermoed ik.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus daar sluit je dan bij aan. Dus de groep in totaliteit is een stuk groter dan alleen de noordelijke kapitels.
1: Ja, we moeten het eigenlijk zo zien. Het is eigenlijk een klein stukje Nederland in een Spaanse pelgrimage.
0: De zee van katholieken. Ja, maar ja. Het is natuurlijk niet zo groot als Parijs-Chartres.
1: Nee. Het is Parijs-Chartres is gigantisch. Dus ik weet niet, zijn cijfers van afgelopen jaar dat het misschien wel op het einde 22.000 was. Sowieso boven de 20.000. En dit is nog in 2000.
0: Oké. Okay,
1: ja. Dus dit is al een stuk kleiner hoor. Een stuk kleiner. Maar het heeft wel potentie, denk ik. Ja.
0: Ja, je ziet steeds meer van dit soort initiatieven ontstaan. Hè? Ook hier in Nederland. Oh, ja. Onlangs Nijmegen, Kevelaar natuurlijk. De Bedevaart hebben ook aandacht aangegeven hier op de radio.
1: Ja.
0: En nog even over die Reconquista. Hè? Je hebt in Spanje heb je op veel plaatsen heb je Santiago, de afbeelding van de heilige Jacobus. Mm-hmm. Die dan de katholieken te hulp komt in de strijd tegen de Moren. Hè? Dat zijn beelden die mag je tegenwoordig ook niet meer laten zien. Want dan zie je Santiago vanuit de hemel neerdalen op een wit paard. En dan zie je dat hij de Moren een kopje kleiner maakt. En daardoor heeft hij de prachtige bijna Matamoros gekregen. Mm-hmm. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met onze Zwarte Pieten discussie. Hè? Van mogen we die afbeeldingen nog wel laten zien, et cetera. Maar waarom ik het nu noem is... je had het net over de invloed van de islam ook in Europa. Hè? We hebben natuurlijk vorige week het feest gevierd van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Hè? 7 oktober. Waarop we hebben gevierd dat Europa christelijk heeft kunnen blijven. Hè? Dat soort momenten hebben we natuurlijk vaker meegemaakt. En je zegt eigenlijk van ja, het lijkt alsof we heel erg achter staan. Hè? Want veel moslims die beleven hun geloof veel vuriger dan de meeste katholieken. Hè? Die dat vaak een beetje erbij doen. Het is vaak verwaterd. Hè? Je gaat niet meer elke zondag naar de kerk. Misschien met kerstmis nog hooguit of zo. Maar toch zijn er ook wel hele hoopvolle tekenen. En een hoopvol teken was natuurlijk het pausbezoek aan Frankrijk. En toen stond er op een van de grotere moslimsites stond een bericht... Waar eigenlijk de moslims door een van hun, uit hun eigen gelederen, een beetje op hun kop kregen van, jongens, we moeten veel beter ons best gaan doen. Want die katholieken die nemen straks het hele land over. Die zijn zo goed georganiseerd en die zijn zo vurig in hun geloof. En ze krijgen een compleet stadion vol met jongeren om daar te juichen voor de heiligen van de katholieke kerk. Ja. Dus als het zo doorgaat, dan is Frankrijk over 40 jaar weer katholiek, had die moslim verzucht. Ja, nou ja, ik zeg het nu met een lach op mijn gezicht. Dat is natuurlijk wel mooi dat er ook zo naar de katholieke kerk wordt gekeken. Maar geloof jij dat ook? Geloof jij dat deze Reconquista, om het zo te noemen, ook een soortgelijke kracht kan hebben? Dat het katholieke geloof echt weer... serieus leidend voor Europa kan worden?
1: Zeker. En ik ben vaker... ik ben het San van Sanferrier, dat zijn eigenlijk traditioneel Dominicanen uit Frankrijk. Die organiseren ook kampen en ik ben met hun ook op kamp geweest. Dat was eigenlijk in mijn pubertijd heel belangrijk om van die katholieke jongen rond me te hebben. En die waren zo vurig en dat sprak me echt aan. Op dat moment. En toen zei die priester, dat overigens een Duitser was, die zei, binnen een paar jaar is Frankrijk het meest katholieke land van Europa. Hmm. Praktiserend.
0: Ja.
1: En je ziet daar ook, die jeugd is ook echt trots katholiek te zijn. Die krijgen gewoon, die trouwen jong, krijgen veel kinderen. Traditie is ook enorm groot in Frankrijk. Die hebben eigen scholen, zelfs eigen universiteit. Die hebben echt, dat is ongelooflijk wat ze daar doen. En ik zag het ook gisteren nog. Het schijnt in Parijs zijn er nu wat... helaas staan toch bisschoppen dat ook toe. Maar zijn ook kerken gebruikt, katholieke kerken... voor zaken die niet geschikt zijn voor de katholieke kerk. En daar gaan dan jongeren dan voor staan en die blokkeren gewoon zo'n ingang. Ja. Ik bedoel, als je zo... En dan probeert politie hun weg te halen, maar toch blijven ze staan. En dat geeft toch ook wel iets aan. Weet je, ik vraag me soms af
0: te strijden voor je
1: geloof. Ja, maar zijn we in Nederland daartoe bereid zover te gaan?
0: Ja.
1: Ik bedoel, heel veel Nederlanders, merkte ik vroeger ook, die zijn niet meer trots katholiek te zijn. Ik heb zoiets van, ja, dat is mijn identiteit nummer 1, is katholiek zijn. En al de rest, dat is secundair.
0: Ja, jij noemde net het woord eucofobie. Eucofobie, zeg ik dat
1: oikofobie.
0: Goed? Ja, eucofobie. Ja. Dat je een soort angst of een soort... afkeer hebt van je eigen achtergrond. Ja, ja,
1: dat merk je tijdens de geschiedenislessen al.
0: Ja.
1: Dat is overal is dat duidelijk. En het is eigenlijk toch triest dat ik moet zeggen van... juist omdat het katholicisme wordt beschouwd als niet echt de nationale geschiedenis van Nederland... daarom kan ik er iets over zeggen of iets over schrijven. Ja. Anders was het niet mogelijk geweest. Het is toch eigenlijk triest dat ik dat moet zeggen. Dus ja. Ik heb gewoon hiervan gebruik gemaakt, uitvoerig. Maar ergens ook wel een beetje droevig. Dat dat het argument moet zijn.
0: Ja. Ik had het net over Santiago, hè, die de Moren een kopje kleiner maakt. Nou is dat natuurlijk geen oproep om dat te gaan doen. Hè. Dat is volgens mij niet de christelijke weg. Hè. Dat hebben we niet nodig. Mm-hmm. Wat we denk ik wel nodig hebben is dat inderdaad dat het vurige katholicisme weer terugkomt. Hè. De volle omvang daarvan ook. Hè, met alle sacramenten die erbij horen. Je ziet dat jonge mensen ook met regelmaat gaan biechten. Hè. Dat wat natuurlijk voor een hele generatie is bijna nagenoeg is vergeten. Ik hoorde dat laatst ook iemand zeggen van het enige antwoord op de crisis van onze tijd, hè, of dat nou moslim-inmenging is, of dat nou secularisatie is, of verlies van katholieke moraal, et cetera. Het enige antwoord is een vurig katholicisme. Hè. Als dat weer op de kaart komt te staan, dan zul je al die andere vlakken van het dagelijks leven zul je ook zien veranderen. Ja. August, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Twee keer een Maria-lied. Ja, jij noemde het zelf al, hè? Nuestra Señora de la Cristianidad, had je het over, hè? Onze lieve vrouw van de christenheid. Dit is een ander lied, O Reinste der Schepselen. Waarom specifiek dit lied?
1: Het is een lied dat we ook tijdens de bedevaart heel vaak zingen. Dus we hebben het in ons boekje staan. Ik vind het een heel mooi lied. Overigens, in Os moet dit ook vaker gezongen worden, dit soort liederen. Oké, een subtiele oproep.
0: Niet zo subtiel, maar goed. Ja,
1: ja. Misschien beter.
0: Dat is raak, ja.
1: Ik vind het gewoon een prachtig lied. Mijn oma die zong dat al, die vond dat al prachtig. En ja, goed. Mooi lied.
0: Ja, oké. Okay, we gaan luisteren. En als u wilt, kunt u thuis ook meezingen, want het is natuurlijk wel heel bekend. Naar O Reinste der Schepselen.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending en we hebben kunnen luisteren naar Orijnster der Schepselen, O Sterren der Zee. Ja, Maria, dat is volgens mij jouw grote, jouw heilige, als ik het zo even samenvat wat je de afgelopen wat was het, half uurtje hebt verteld. Klopt dat of zijn er nog andere heiligen waarvan je zegt van dat die neem ik dagelijks, daar richt ik me dagelijks toe in mijn gebeden?
1: Ja, dat klopt zeker. Ik heb altijd geleerd dat Maria de hals is en Christus het hoofd. Dus via Maria kom ik tot Christus. Dus ja. En andere heiligen, ja, de heilige Augustinus uiteraard. Mijn naam is August, dus ik heb ook zijn boek De Belijdenis gelezen. Ik was echt best wel onder de indruk. Dat hij zegt van ja, het geloof vanuit het hart, dat het heel belangrijk is. En dan ook nog Nicolaas Piek. Ook omdat dat, ja, ik ben er eigenlijk indirect familie van. Dus mijn overgrootmoeder was een Piek.
0: Oké.
1: Dus aan de katholieke zijde, aan mijn moeders zijde. En ja, dus daar heb ik wel een bijzondere devotie voor.
0: August, we gaan daar nog even praten over 24 oktober, hè, de dag in Nijmegen, Casanova. Maar voordat we dat gaan doen, ik wil eerst nog even terug naar iets wat jij net noemde. Jij zegt van, je hebt geschiedenis gestudeerd, je hebt ook jaren in het onderwijs gewerkt. Je gaat nu een overstap maken naar planner, het is totaal anders. Maar onderwijs blijft toch wel iets wat jou na aan het hart gaat. Ja, heeft het ermee te maken dat je in het onderwijs hier in Nederland, dat je daar geen goede plek vond, dat je daarom een stap maakt naar een heel andere tak van sport, naar plannen? Want ik kan me voorstellen, als je helemaal liefde hebt voor het onderwijs, dat je dat niet zomaar kwijtraakt.
1: Deels. Binnen het onderwijs wordt nu te veel gefocust, dat is mijn mening, hè? Dus, op de relatie met de leerling. En ja, zeker, ik geloof dat dat belangrijk is. Maar het is precies alsof alleen dat telt nog. En de rest moet je niet rekenen op gehoorzaamheid, discipline, respect. Op al die dingen, dat is toch iets dat ver weg is. En dat komt ook door die hele liberalisering in het onderwijs. Maar ook door dat continu experimenteren met allemaal verschillende methodes. En autonomie bij kleine kinderen leggen. Dat als je dat leert, dat is natuurlijk niet verstandig. Je moet eerst verantwoordelijkheid hebben. Je moet dus eerst iets weten. En dan pas kun je ook iets zeggen. En als je geen kennis van zaken hebt, dan kun je beter wat meer op de achtergrond houden. En je richten tot mensen die wel kennis van zaken hebben. Dat is ook gewoon een nederige en volgens mij een logische mentaliteit. En dat is altijd zo geweest in het onderwijs vroeger. Als ik met oudere mensen spreek en ik hoor bijvoorbeeld, ik woon op Casanova en ik hoorde van Jan de Hommel, die daar ook een van de beheerders is van Casanova. Die vertelde mij toen hij jong was, en hij is nu 85, 86 ongeveer. Dat als de priester kwam en die ging een catechese geven, dat het een eer was om de jas van de priester op te hangen, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was een heel andere omgang dan dat nu is. Dus dat is, ja, dat is wel iets wat ik heel belastend vond. En natuurlijk, je moet je geven en natuurlijk moet je kruis draaien. Dat klopt allemaal. Maar je moet ook wel een onderwijs of een school hebben, een schoolleiding hebben die dat ondersteunt, die dat inziet. En die, wat mij betreft, meer terug naar het klassieke onderwijs gaat. Die gewoon echt de klassieke boeken gaat lezen. Die weer echt over de heldenverhalen gaat praten. En niet dat vage postmodernisme en autonomie en je moet maar je eigen identiteit zien en je kunt gewoon in discussies gaan met de docent en niemand is de baas en we zijn allemaal gelijk. Dat is in de echte wereld is dat gewoon allemaal onzin. Dat klopt allemaal niet. Dat is niet de realiteit. Dus dan bereid je ze ook niet voor op die realiteit. Dus inderdaad, dat is wel iets dat mij al jaren stoorde. In het onderwijs. En ik heb veel discussies gehad met schoolleidingen. Heb gezegd dat van ja, dat werkt toch niet. Dit is ook van allemaal je en jij. En dat je moet gewoon met respect spreken. U, de achternaam gebruiken. En niet al dat dat tutoyeren de hele tijd. Dan dwing je ook geen respect af als je zo doet. Dus ja.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Mijn ervaring is, ik ben pastoor voor 5 dorpen en ik maak jaarlijks een rondje langs de scholen van de dorpen. En dan is het inderdaad zo dat je eerst echt flink je best moet doen om de aandacht van al die kinderen erbij te krijgen. Want inderdaad, het is ze zeggen wat in ze opkomt. Hè? En dat wordt ook niet tegengegaan door de docenten vaak. Inderdaad, beginnen ze volop met je. Nou, dan begin ik ook meteen van u, hè, pastoor. Maar dat er uiteindelijk, als je dat doet, hè, en als je ook die wat striktere lijn stelt voor die kinderen, dat ze dat ergens ook heel erg kunnen waarderen.
1: Zeker.
0: Dus kinderen die ongebreidelde vrijheid krijgen en die een soort prinsje van de klas kunnen zijn, die zijn vaak helemaal niet zo gelukkig met die vrijheid. Hè. Dat zien ouderen misschien niet zo gauw, want die denken van ja, het kind mag toch de dienst uitmaken, dat is toch prachtig voor zo'n kindje. Maar kinderen willen graag orde. Kinderen willen graag dat ze wat beknot worden juist in die vrijheid, zodat ze ook weten waar ze naartoe gaan. Hè? Ook al kunnen ze dat misschien niet helemaal helder nog formuleren, hè, als klein kind. Maar dat is mijn ervaring. Als er helemaal rust en orde in de klas is, dan zijn ze ook veel gezeggelijker. En dan kun je er ook veel beter mee spreken en iets overbrengen. Ja. Maar goed, je had het net over de hoop. Hè? Die moeten we nooit opgeven. Dat geldt voor onze kerk, maar dat geldt dan ook voor het onderwijs, lijkt me. Is er geen hoop voor het onderwijs voor jou? Voor het onderwijs in Nederland?
1: Zeker wel. Ja. Zeker wel. Ik zie heel veel mooie initiatieven. Ik denk bijvoorbeeld aan het Pascal Instituut. Wat zij nu doen in Leiden en in Utrecht. Dat is echt geweldig. Zij gaan de klassieke werken lezen. Dus bij hun, door hun dat ik Augustinus heb gelezen, delen van de Bijbel heb gelezen. Maar echt gewoon houden bij het boek. Niet moderne ideeën. Nee, nee. Wat heeft de auteur bedoeld? Hè? Wat staat daarin? En dat is echt geweldig. En zij doen ook hun best met Landmerk om bij verschillende middelbare scholen langs te gaan. Weer dat klassieke onderwijs te geven. En er zijn tal van goede initiatieven zijn er bezig. Het ontbreekt alleen natuurlijk in Nederland nu wel aan een katholieke, vooral middelbare school, denk ik.
0: Ja. Ja. Ja, je noemt klassieke werken, maar ook een belangrijke vraag is natuurlijk van in hoeverre breng je het katholicisme zelf terug op de scholen? Hè, dus kun je op scholen bidden bijvoorbeeld? Hè? Als je een katholieke school zou hebben, kun je daar gaan bidden? Met een goede vriend hebben we daar een tijdje terug ook uitzendingen over gemaakt. Lissa Brugmans, die daar zelf veel mee bezig is. En die heeft een scriptie geschreven voor haar studie over het onderwijs. En die zegt ook van ja, als wij geloven dat het woord werkelijk vlees is geworden, hè, en dat hij het centrum is van ons hele bestaan, dan mag je dat eigenlijk nergens weghouden. Dus ook niet bij onderwijs en ook niet bij de opvoeding van een kind. Hè. Dus op het moment dat je gelooft Christus is Heer van alles wat er bestaat, ja, dan logischerwijs moet dat dan dus ook in je manier van lesgeven terugkomen. Ja, ik hoor natuurlijk tal van verhalen van oudere parochianen hoe dat vroeger eraan toe ging. Ik heb dat zelf niet meegemaakt. Ik ben nog net van die generatie dat wel heel de klas de eerste communie ontving. Dan was er één kindje wat het niet ontving en die viel dan echt uit de toon. Maar dat was toch wel de overgangssituatie naar de totale verwatering, zeg maar. Maar meer vroeger was het, de kinderen gingen elke dag naar de mis, hè, vanuit de school. En dan stond er in je rapport kerkverzuim. Hè, dan stonden er vinkjes in je rapport van hoe vaak je niet in de mis was geweest. Ja, wij doen daar een beetje lacherig over. Hè? En dan zeggen we, ja, hoe haalden ze het in hun hoofd om dat op die manier te doen? Hè? Dan moest je ook de catechismus uit je hoofd leren. En dan moest je met de catechismus boven je hoofd de klas binnenkomen. En dan zei je, schild van het geloof. Nou, als ik die verhalen hoor, dan denk ik, ja, wat zijn we toch veel kwijtgeraakt eigenlijk. Ja.
1: Ik vind het een mooi verhaal eigenlijk.
0: Ja, ja, precies. Ja. Dus goed, hè, we moeten natuurlijk ook niet in een soort nostalgie verzanden alsof vroeger alles beter was. Maar het geloof als zodanig niet scheiden van het onderwijs is denk ik iets heel goeds. Hè? Dus dat we inderdaad Christus, hè, en de katholieke kerk, als we echt geloven dat dat goed is voor de generatie na ons, dan moeten we ze dat ook geven natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja. Ik denk zelfs dat je nog verder kunt gaan. Het geloof is ook noodzakelijk om weer echt vaderlandsliefde te krijgen. In Nederland. Ja. Want als je bijvoorbeeld de middeleeuwen. Dus mijn onderzoek voor mijn eerste graads bevoegdheid voor het onderwijs ging over empathie met de middeleeuwen. Dus inlevingsvermogen. Dat is een probleem. Dus dat leerlingen weinig hebben met die middeleeuwen. En hoe komt dat? Omdat de docenten helemaal niks voelen voor die middeleeuwen. Waarom voelen ze er niks voor? Omdat eigenlijk de meest katholieke periode is geweest van onze geschiedenis.
0: Ja, ja, helder.
1: En als
0: ja.
1: jij dat geloof niet begrijpt, of jij niet kunt inleven in dat geloof, en dat niet meebrengt, dan, ja, dan werkt het niet.
0: In het Engels ligt het er nog iets dikker bovenop. Hè? Daar heette het de Dark Ages. Hè? Dat zegt wel iets, hè? De donkere eeuwen, de donkere tijden. En daarna komt dan de verlichting. Hè? Dan begrijpt de mens het ineens wel zogenaamd. Maar dat is natuurlijk waar we het net over hadden. Die
1: Franse
0: bril,
1: revolutie.
0: Hè? De bril waarmee de geschiedenis wordt bekeken. Als je inderdaad niet van Christus houdt, ja, dan zul je dat een donkere periode noemen natuurlijk. Ja, ja. Ja, ik geloof dat, dat ook dit wel kan terugkomen op een goede manier. Je hebt natuurlijk nu de discussies volop gaande van thuisonderwijs. Hè. Dat is ook spannend hoe dat gaat uitpakken. Dat is nu afgelopen week in de Kamer besproken, geloof ik. Kunnen jonge ouders nog straks lesgeven aan hun kinderen als ze dat willen, thuis. Zonder dat de school daarbij komt kijken. De kans is aanwezig dat het straks niet meer kan. En dan moeten er toch alternatieven komen. Dat je gewoon vanuit je eigen geloof en vanuit je eigen overtuiging je kinderen kunt vormen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook steeds voorop stelt van de school, hè, is een verlengstuk van het familieleven. Wat we nu zien in onze tijd is dat de school denkt heel veel taken van de ouders over te kunnen nemen. Hè. Dat bijvoorbeeld seksuele voorlichting. Ja, wat typisch is wat niet bij de school thuis hoort, dat ze dat gaan claimen als het ware. Hè. De morele vorming van het kind is nu in handen van de staat. Nou, terecht natuurlijk dat veel ouders zich daar zorgen om maken. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat we gewoon goede katholieke alternatieven moeten gaan neerzetten. En er zijn ook inderdaad wel meerdere initiatieven gaande nu. Hè. Dus hopelijk ook voor een middelbare school, want dat ontbreekt nog volledig. Maar ook daar gaan we de hoop zeker niet verliezen. August, de herfstuniversiteit. Over een paar weken hebben jullie een bijzondere dag in Nijmegen. Wat gaat er gebeuren?
1: Zaterdag 24 oktober starten wij met een Tridentijnse mis in de Nebokerk. Dat is echt een prachtige locatie. De Neboberg was de plek waar Mozes op stond. En hij kon niet het Heiligland binnentrekken, maar kon wel het Heiligland zien. En zo is die... De Heiligland Stichting, dus naast Nijmegen, onderdeel van de gemeente Bergendal. Daar valt de Nebelberg dus ook net buiten.
0: Ja, ja. Okay.
1: En vroeger kon je het Heiligland zien in de zin van de Cenakelkerk die daar staat. Daarnaast Pelgrimshuis Casanova. En ja, wij proberen het op die manier ook op te vatten. Wij starten daar met de Heilige Mis en dan trekken we het Heiligland binnen.
0: Jullie wel.
1: Wij mogen dat wel, ja. Dat is echt een eer. En dan begint het eigenlijk. Dan hebben we als hoofdspreker Pieter Kwasniewski. Die is bekend van verschillende programma's. Mass of All Ages, Pints with Aquinas. Klinkt heel leuk, Pints with Aquinas.
0: Ja.
1: En,
0: ik denk voor de jongere luisteraars zeker bekend. Ja. Ja. Podcast op internet. Ja.
1: Zo niet, bekijk het eens.
0: Ja.
1: En ja, die gaat dus spreken over liturgie. Dan hebben we Mel Visser, die gaat spreken over het thema AI, artificiële intelligentie. Hij is ook in het Vaticaan geweest om daarover te spreken. Hij is zelf arts en heeft ook AI gestudeerd. Dus het is echt een ideaal persoon daarvoor. Hij is ook katholiek. Al onze sprekers zijn katholiek. Praktiserend. Ja, en dan hebben we nog het thema humanisme. Bas van Bommel gaat erover praten. Professor Bas van Bommel uit Utrecht. En dus ook de grenzen van het humanisme. Dus bijvoorbeeld een aantal filosofen geweest die te ver gingen. En dat gedachtegoed heeft zich dan weer geleid tot het nationaal socialisme. En dat kan dus ook veel te ver gaan en niet goed zijn. Dus daarom is voor ons katholiek ook heel belangrijk te weten van in hoeverre kunnen wij meegaan met het humanisme en wat zijn de grenzen daarvan.
0: Hmm.
1: Het is echt nog altijd een actueel thema.
0: En wat is het humanisme voor mensen die term niet kennen?
1: Zoals ik het vroeger zelf heb geleerd, is eigenlijk een heel simpele beschrijving. Het is nog wat complexer dan dat, maar als ik het heel simpel zou beschrijven, het humanisme is het centraal plaatsen van de mens.
0: Ja.
1: Ja. Dat. En het overkoepelend thema is eigenlijk de relatie tussen mens en God. Ja. Dus op vlak van AI.
0: Dus ook die humanistische lezing zal wel een katholieke insteek hebben.
1: Alles heeft een katholieke insteek. Het heet niet voor niks filosofie en geloof, dus het moet ook daarmee te maken hebben.
0: Oké.
1: Ja, en dat is eigenlijk ons doel daarmee, is eigenlijk het vormen van de jeugd. Maar niet alleen de jeugd, ook de ouderen. Dat we ook sterker zullen staan in ons geloof met de dingen die ons nu omgeven. Je heeft daar zelf ook gesproken de vorige keer, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Dat was heel goed. En dat is eigenlijk onze opzet. En wij willen wel duidelijk katholiek zijn. Hè? Dus wij willen dat niet onder stoelen of banken steken. Dus daar zijn wij trots op. Dat dragen wij hoog in het vaandel. Mensen hoeven niet bang te zijn dat we daar voorzichtig omgaan. Dat we moeilijk gaan doen over bepaalde thema's. Dat is een thema dat ik onlangs hoorde dat mensen blijkbaar heel moeilijk vinden of zo. Homofilie. Het praktiseren van homofilie is gewoon zonder gedrag, is ongeordend. Dat soort dingen. Dus wij zijn gewoon heel duidelijk over die dingen. Dat is nu niet iets dat ter sprake gaat komen. Maar mensen kunnen
0: gerust... Mutsaars zou zeggen, het is gewoon katholiek.
1: Het is gewoon katholiek. Monsieur Mutsaars komt overigens ook.
0: Oh, die komt ook?
1: Ja, niet als spreker, maar hij zal er wel zijn. Als gast.
0: Bijzonder, ja, ja, mooi. Hij heeft net gesproken in Amerika, hè, vorige week, bij de Catholic Identity Conference.
1: Ja, ik heb het heel gezien.
0: Heb je het gezien? Hè? Ja.
1: Niet alles helaas, maar ik ga het nog zien.
0: Ik lag bij Vlaag lag ik dubbel van het lachen.
1: Mooi. Ja, het is heerlijk.
0: Heel droog, heel grappig uit de hoek komen en toch ook gewoon hele ware dingen zeggen. Dus dat is heel mooi. Ja.
1: Ook iets belangrijks om te benoemen nog. We hebben ook aanbidding, biechtgelegenheid is er ook. En we hebben dus ook kraampjesmarkt. Dus het EWTN komt. Hopelijk komt Radio Maria ook nog. Dat gaan we zo nog even overleggen.
0: Even over hebben. Ja.
1: En ook andere organisaties zullen er ook zijn. Dus, dus we proberen op dat vlak ook samen te werken. Dat vinden we heel belangrijk.
0: Ja. Even concreet. 24 oktober zal het zijn.
1: Ja.
0: Je moet je daarvoor opgeven, neem ik aan.
1: Juist. En de deadline is dus 18 oktober. Dus,
0: Oké, en waar doe je dat? Waar kun je opgeven?
1: We hebben in verschillende groepen. Dus bij het EWTN kun je wat vinden over ons. Filosofie en geloof. We hebben het ook in WhatsApp-groepen, NCY. We hebben het in eigenlijk alle katholieke groepen. Op Instagram kun je ons ook vinden in Filosofie en geloof. En daar zie je direct de link en de QR om je in te schrijven. Via Google Forms kost maar een paar minuutjes tijd.
0: Dus dan google je filosofie en geloof, dan kom je er? Of wat is de beste zoekopdracht?
1: We hebben helaas nog geen website, dus we zijn echt een nieuw initiatief. Dus we hebben wel natuurlijk de Lente Universiteit gehad, nu de Herfst Universiteit. We hebben dus ook een gastspreker uit Amerika, Pieter Kwasniewski. Komen helaas ook wat, het is normaal ook, hè. Dan komen ook wat kosten bij kijken. Die moeten we ook kunnen dekken. Dus vandaar dat er ook een prijs gewoon aan zit. En je hebt natuurlijk ook, dat is ook leuk te horen natuurlijk voor de studenten. Er is ook een borrel na afloop. Kijk, dus een gezellige
0: als
1: borrel.
0: Als je mee moet beginnen eigenlijk. Ja,
1: wellicht dat ik daarmee moet beginnen. Geweest, ja. Maar goed, borrels kun je ook elders vinden. Dus,
0: dat is waar.
1: Ja. Ja. En ook een lunch wordt ook verzorgd uiteraard.
0: Oké, okay, en wat zijn de kosten van de dag?
1: Uit mijn hoofd zijn de kosten nu €40 voor niet-studenten. En €30 voor studenten. We hadden eerder een kortingprijs. Maar die deadline is reeds verstreken. En religieuzen die kunnen gratis komen.
0: Oké, en dat is dus voor een hele dag. Heilige mis, daar begin je mee. Dan heb je lezing. Is er ook een lunch?
1: De lunch is voorzien. We voorzien echt alles. Het helemaal nergens over druk te maken. Je moet gewoon volgen aantekeningen maken.
0: All inclusive.
1: All inclusive.
0: Krijgt het ineens een heel andere betekenis. Ja.
1: Ja.
0: Zeer inclusief. Ja. Helder. Misschien is het een idee, August, als mensen, stel dat er nu luisteraars zijn die geïnteresseerd zijn, dat ze even een WhatsAppje sturen naar onze studio en dat ze dan van jou alle gegevens krijgen die ze nodig hebben als het nu nog niet helemaal helder was. En dat ze ook weten waar ze zich kunnen opgeven, dat je ze een flyertje stuurt of zo.
1: Ja, lijkt mij een uitstekend idee. Ja.
0: Oké.
1: Graag.
0: Mooi. Ja, het uurtje zit er altijd zo op. We gaan nog even luisteren zo dadelijk naar het tweede lied dat je hebt opgegeven. Het Salve Regina. Nou, dat spreekt bijna voor zich, maar ik wil het jou toch laten inleiden. Waarom het Salve Regina?
1: Dat is een lied dat we vaker horen. Ik vind het een prachtig lied. Het doet mij altijd denken aan mijn scoutingstijd. En ik ben toen even een kok geweest om te helpen. Het was een Franstalige scouting. En ik heb altijd dat beeld nog voor ogen als ik dat lied zing. En ik deed de tent open waar die kinderen net, dat was de mis geweest. En zongen ze Salve Regina aan het einde. Ik vond dat echt zo schitterend. Ik dacht, prachtig.
2: Ja.
1: En dat zit altijd zit nog altijd in mijn hoofd. Ja.
0: Goed.
1: Dat prachtig lied.
0: August, dankjewel voor jouw aanwezigheid hier. En zoals gezegd, u kunt naar ons WhatsAppen als u wat meer wil weten over de herfstuniversiteit en ook hoe u zich daarvoor kunt opgeven. En is het overigens voor iedereen of is het voor een bepaalde leeftijdscategorie?
1: Nee, voor jong en oud.
0: Jong en oud, ja.
1: In principe...
0: Alleen voor katholieken of ook mensen die gewoon een keer een kijkje willen komen en nemen?
1: Zeker, mensen kunnen ook komen. In principe is het... de insteek is volledig katholiek, hè? Dus,
0: ja.
1: Dus mocht je niet katholiek zijn, dan ben je welkom.
0: Ja.
1: Maar moet je wel weten dat de insteek katholiek is. En dat daar... wij doen daar geen concessies mee. Dus dat... Dat is wel duidelijk, maar van harte welkom, zeker.
0: Oké, okay, ja. Mooi. August Weber, dankjewel. We gaan luisteren naar Salve Regina.
1: Dank.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 28e week werd de tekst van de introitus uit Matthäus 25. Zo spreekt de Heer. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Dus als je iets doet met een zuiver hart, alleen voor God, niet om er zelf beter van te worden, dan telt dat voor Jezus als werd dat voor hem gedaan. Jezus vereenzelvigt zich dan met de geringste van de broeders. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus: Wee u, Farizeeën, gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. Wee u, Farizeeën, gij zijt belust op de voornaamste zetels in de synagogen en de begroetingen op de markt. Wee u, gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten. Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot hem: Meester, door zo te spreken beledigt gij ook ons. Hij antwoordde echter: Wee ook u, wetgeleerden, gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op, die gij zelf niet met een van uw vingers aanraakt. Dit is het woord van God. Eerst mijn gesteltenis verzorgen. Bidden moet je doen zoals je bent, vanuit wat je ten diepste bent, dus los van wie je bent voor de mensen. Los van wat je bent in je eigen ogen, door je werk, door je eigenschappen. Het gaat erom te zijn wie je bent voor hem. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem, van wie ik geheel en al afhankelijk ben, tot in mijn bestaan toe. Daar hoef ik niets voor te doen. Dat ben ik. Ik ben zijn schepsel. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet en hoe ik bij hem een ereplaats heb. In dit besef maak ik een gebaar van eerbied. Ik verneder mij voor hem. Ik neem de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt. De innerlijke grondhouding van een schepsel tegenover zijn schepper en heer te schragen en te voeden. Maar ik ben pas helemaal in de juiste houding tegenover God, wanneer bij mij het verlangen leeft, hem niet alleen in het gebedsuur, maar ook met mijn hele leven te dienen. En daarom vraag ik dat als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Nu bereid ik me erop voor de ontmoeting aan te gaan met de Zoon van God in zijn mensgeworden gestalte, in wie de Vader zijn geheimste gevoelens jegens ons heeft uitgedrukt. Eerst in het korte geschiedenis overzien. Jezus is al in Jeruzalem. Daar laat hij het doelbewust tot een openlijke confrontatie komen met de religieuze leiders van het volk. Hij stelt hun boosheid en

schijn heiligheid aan de kaak. En daarmee bezegelt Jezus zijn eigen doodvonnis. Hij verhaast daardoor zijn dood, die hij overigens allang heeft voorzien en voorspeld. Want daarin zag hij de vervulling van zijn zending. Bij wat ik nu lees, moet ik voor ogen houden dat Jezus dit alles heeft gezegd met een niets ontziende moed, of liever met een onvoorwaardelijke liefde. Een liefde tot in de dood. Het is gemakkelijker om in persoonlijk contact met Jezus te blijven wanneer ik hem zie op een bepaalde plaats. Hier bij een maaltijd met een farizeeër. Dat is in de volle publiciteit de openbaarheid. Ik kan ook mijn eigen geestelijke plaats zien, mijn plaats tussen de mensen, groot en klein, maar vooral mijn plaats voor God. Mijn eigen plaats kan ik pas goed zien wanneer ik Jezus leer kennen, die zelf gekomen is om te dienen. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis die mij ertoe mag brengen om mijn grootheid te mogen zien in de zelfvernedering van de dienstbaarheid. De overweging. Gij zijt aan onzichtbare gaven gelijk. Wat zijn dat voor gaven? De Joden beschouwden gaven als de meest onreine plekken van de wereld. En daarom werden zij van buiten met witte kalk bestreken, zodat men ze van verre kon zien en die onreine plek vermijden door er omheen te lopen. Nu zegt Jezus, die uiterlijke voorschriften zo onderhouden zonder iets te doen aan de zuiverheid van hart, is zoveel als het afwassen van de kalk, zodat de innerlijke onreinheid, de onreinheid van het hart, niet te zien is. Die blijft dan verscholen onder de dekplaat van het graf. Die is niet meer waar te nemen, omdat de kalk eraf is. Onzichtbare graven. Onzichtbaar geworden, gemaakte graven. Misschien hebben wij wel eens het gevoel dat we aan de goede kant van de wereld staan. Dat we beter zijn dan anderen. Immers, wij maken ons niet schuldig aan al die dingen waarvan we in het openbare leven horen en lezen in de kranten en zien op de tv. We vinden onszelf dan al gauw goed en beter dan de anderen. Wij zijn de goeden. Zoiets hadden de Joden ten aanzien van de heidenen. De heidenen zitten verkeerd, die doen allerlei dingen die niet deugen. Maar dan zegt Sint Paulus, nadat de eerste heidenen de les had gelezen over wat ze allemaal doen en misdoen: jullie moeten niet denken dat jullie Joden, zedenmeesters, daarvan vrij te pleiten zijn wie ge ook zijn moogt. Niet dat het verkeerd is om een oordeel te vellen op grond van wat iemand doet, maar het is wel verkeerd om iemand te oordelen op wat hij is. Dat is het zijn oordelen. En dat is wat de Joden deden ten aanzien van de heiden. Wij zijn beter. En tot de Farizeeën zegt Jezus dan ook: jullie onderhouden wel allerlei kleinigheden, wat iedereen kan zien de buitenkant, maar jullie nemen niet de rechtvaardigheid in acht en de liefde voor God, die aan de binnenkant zit. En door je zo op het uiterlijk toe te leggen, zit er een dikke kans in dat je daarmee het zicht beneemt op de innerlijke reinheid. En dat was bij de Farizeeën het geval. In een klooster, maar ook in gezinnen, kortom in kleinere gemeenschappen, is de sociale controle alom aanwezig. Overal word je gezien, behalve natuurlijk in je cel, want die cel die dient er dan ook voor je te oefenen om te leven voor Gods aanschijn, te leven met God in je hart. Het grootste deel brengt de monnik of de moniale door in het gezelschap van de medebroeders en de medezusters, bij het officie, bij het werk, bij de recreatie. En daarom is de kans groot dat het weigeren om je met je eigen ik aan God te geven, dat martelaarschap, dat witte martelaarschap, dat die weigering zich terugtrekt naar het eigen innerlijk, naar het zijn.
onzichtbaar. In de wereld buiten het klooster zegt het doen van wat zichtbaar is nog iets over het zijn, over wat je bent. In de gemeenschappen waar de sociale controle heel sterk is, zegt het uiterlijk niet meer zoveel over het innerlijk. En dat is dan ook de reden dat de aandacht in de regel gericht wordt op het innerlijk. Bijvoorbeeld op het leven in Gods tegenwoordigheid. Dat is iets wat je niet kunt zien. Wat het innerlijk bepaalt en wat de motieven waarom je iets doet uitzuivert. Dus in het openbare leven moet je leven in verborgenheid. Leven vanuit je hart. Innerlijk. Ingetogen. Ingekeerd. En van daaruit moeten de daden, de woorden en de gevoelens worden geïnspireerd. Dat is de bron. En dat is ook nodig voor de aanbidding. Een woestijnvader heeft ooit gezegd: aanbidden kan men alleen als de ziel grondig gereinigd is. Alleen zij die elk wereldswerk nalaten, kunnen God aanbidden. Want God aanbidden betekent geen vreemde gedachten hebben, in het verstand geen genot, geen ondeugd. Deze dingen laten niet toe hem in reinheid en zuiverheid te aanbidden. Zij die hiervan bevrijd zijn, bidden tot God in reinheid. Ze zijn verlicht door God. Zij zijn de ware aanbidders die God zoeken. Moeten dan degenen die in alle eerlijkheid weten dat een ziel nog onrein is, dan maar stoppen met aanbidding? Of er gewoon niet aan beginnen? Nee, maar er is een manier om zuiver te aanbidden met een nog onzuiver hart. En dat is wanneer je berouw hebt over je onzuiverheid. Wanneer je bevestigt dat je je zonde bewust bent en dat je daar berouw over hebt. De monniken hebben zich dan ook altijd toegelegd op de zuiverheid van het hart en op de eerste deugd, het berouw. Zozeer zelfs dat ze daarna gingen heten, de rouwenden, de berouwhebbenden. Waarover rouwden ze dan? Over hun onreinheid van hart. En dat hielden ze vol in alle dalen van de nederigheid, totdat in de 12e graad de monnik die werkelijk volmaakt is, de volmaakte zuiverheid van hart beoefent, rondloopt als de tonnenaar met een gebogen hoofd, zeggend: God, wees mij zondaar genadig. Dan ben je rein in al je onreinheid. Dat is de 12e graad van nederigheid volgens de regel van Benedictus. Langzaam eindigen door gesprekjes te voeren met Jezus, die zelf tot een leerling is geworden, de dienaar van God, me door Jezus laten meenemen in zijn gerichtheid op de Vader en bij de Vader zeggen wat er in mijn hart opkomt en onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen. Want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goede tieren is. Geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
1: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier, daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: Sophia met haar drie dochters, geloof, hoop en liefde. Deze week, waarin we het feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima vieren, staat de icoon van Sophia centraal. En het gebed van de engel, zoals hij de kinderen leerde: Mijn God, ik geloof in u. Ik aanbid u, ik hoop op u en ik bemin u. En ik vraag u vergeving voor allen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen. We kennen twee uitvoeringen van de zogenaamde Sophia-icoon. De eerste uitvoering is waarop we Sophia met haar drie dochters samen zien. De heilige Sophia van Rome was een christelijke weduwe en moeder, die volgens de overlevering in de tweede eeuw leefde. Haar dochters heten in het Grieks Pistis, geloof, Elfis, hoop en Agape, liefde. Hun moeder, Sophia, wat betekent wijsheid. Volgens de overlevering sterven ze de martelaarsdood in Rome tijdens de vervolging onder keizer Hadrianus. De dochters zijn dan respectievelijk 12, 10 en 9 jaar oud. Sophia zelf sterft niet door marteling, maar wordt toch als martelares beschouwd vanwege haar geestelijk lijden en haar getuigenis. We zien haar daarom op de icoon ook een martelaarskruisje dragen. En haar dochters, het symbool van geloof, een kruis, van de hoop het anker en van de liefde het hart. In de compositie zien we Sophia boven haar drie dochters en de meisjes. Dragen dus de symbolen van geloof, hoop en liefde. In andere versies van deze icoon worden ze ook verschillend van leeftijd weergegeven. Of zien we ook iconen waarop Sophia haar handen beschermend op de schouders van haar dochters legt. De compositie is ook theologisch. Sophia draagt in haar dochters het beeld van geloof, hoop en liefde. Paulus schrijft ons: Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
2: Zoals Abraham op weg ging, zonder te weten waarheen, zo wordt ook ons gevraagd om soms een volgende stap te zetten zonder de hele weg te kunnen overzien. Geloof is niet het bezit van zekerheid, geloof is vertrouwen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Niet een schijnwerper die de hele toekomst verlicht, maar een lamp voor mijn voet voor de volgende stap. Naast geloof staat hoop. Hoop kijkt vooruit. De christelijke hoop is niet hetzelfde als optimisme. Optimisme zegt immers: waarschijnlijk komt het wel goed. Hoop zegt: God is met mij, ook wanneer ik niet weet hoe het goed zal komen. Ook te midden van verdriet, ziekte, onzekerheid en wachten. Paulus schrijft: in deze hoop zijn wij gered. Maar hoop op wat men al aanschouwt is geen hoop. Wie hoopt er nog op wat hij al ziet? Zo lezen we bij Romeinen hoofdstuk 8 vers 24. Hoop is, ziet dus nog niet wat komen gaat, maar ze vertrouwt degene die komt. En dan de derde dochter, liefde. Agape. Paulus noemt haar de grootste. Waarom? omdat geloof en hoop uiteindelijk naar liefde toe groeien. Op een dag zal het geloof aanschouwen wat het nu nog vertrouwt. Op een dag zal de hoop ontvangen waarop ze wacht. Maar de liefde blijft. De liefde vergaat nimmer. Liefde is daarom niet alleen een gevoel, het is een manier van bestaan. Jezus zegt, blijf in mijn liefde en vervolgens, dit is mijn gebod. Bemin elkaar zoals ik u heb lief gehad. Daar wordt het geheim van Sophia zichtbaar. Wijsheid is niet alleen kennis, wijsheid wordt liefde. Zo laat Sophia in ons hart geloof, hoop en liefde geboren worden. Geen drie losse deugden, maar als drie dochters die bij elkaar horen. Geloof zegt, ik vertrouw op u. Hoop zegt, ik verwacht u. Liefde zegt, ik wil bij u blijven.
1: De andere uitvoering van een Sophia-icoon zien we haar gezeten op een gouden troon. En volgens de overlevering gaat deze voorstelling terug tot de tijd van de kerstening van Rusland. Denken we aan de grote kerk van de Hagia Sophia in Novgorod. Die werd gebouwd tussen 1045 en 1050. Onze christelijke traditie verbindt dus Sophia, de wijsheid, met Christus, de Logos. De rode, gevleugelde, gekroonde figuur op de icoon is dus een symbolische voorstelling van de goddelijke wijsheid die in Christus wordt geopenbaard. De Bijbelse verdering hiervan lezen we in 1 Korintiërs hoofdstuk 1 vers 24, waar Paulus schrijft, Christus is de kracht van God en de wijsheid van God. Sophia heeft vleugels en een kroon. Soms heeft ze een vlammend rood gezicht. Gezeten op een kroon die gedragen op een troon die wordt gedragen door 7 zuilen. Op sommige iconen heeft Sophia een bijna engelachtige gestalte, wat doet denken aan het vuur waarmee God zich openbaart. De brandende braamstruik, het vuur van Pinksteren, de vlam van Gods aanwezigheid.

De wijsheid is te vergelijken met een huis met 7 zuilen, zo lezen we in Spreuken hoofdstuk 9. Wijsheid nodigt ons uit tot een maaltijd. Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Het is een voorafbeelding van de Eucharistie. Christus nodigt ons uit aan zijn tafel. Onder de gedaante van brood en wijn geeft hij zichzelf aan ons. Aan het einde van de bergrede lezen we: wie mijn woorden hoort en ernaar handelt, kan worden vergeleken met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Zo lezen we bij Matteüs hoofdstuk 7 vers 24 en bij Lucas hoofdstuk 6 vers 47. De wijsheid van God krijgt een gezicht van Christus. In het evangelie van Johannes lezen we: in het begin was het woord waardoor alles geworden is, het woord dat mens is geworden. Aan weerszijde van de troon staan Maria en Johannes de Doper. Maria staat de rechterzijde van Sophia, ze bewaart Gods woord in haar onbevlekt hart. Maria en Johannes de Doper, en dan Johannes de Doper, die staat links aan de zijde van Sophia en herinnert ons aan Jezus' woorden: de wijsheid vindt haar rechtvaardiging in al haar kinderen. Zo lezen we bij Lucas hoofdstuk 7 vers 35. Zo zien we dat de twee Sophia-iconen samengelezen worden als één geestelijke beweging. Gods wijsheid komt naar ons toe. Wij ontvangen haar in geloof.

0: Wij beantwoorden haar met liefde.
1: Heer onze God, open ons hart voor uw wijsheid. Laat ons groeien in geloof, hoop en liefde. Geloof om u te vertrouwen. Hoop om te verwachten wat we nog niet zien. Liefde om bij u te blijven. Om zo lief te hebben zoals Christus ons heeft lief gehad. Heer Jezus, gij zijt Gods wijsheid. Het woord dat mens geworden is. Leer ons zo bouwen op de rots van uw woord. Maria, zetel van wijsheid, leer ons zoals u Gods woord in ons hart te bewaren. Heilige Johannes de Doper, leer ons altijd naar Christus te wijzen. Kom zo in ons hart, Heer, en maak ons tot een huis waarin uw liefde en wijsheid woont.
0: Heer, toon ons uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Lievende Maaier. En ik ben hier in Drongen. Ik zit hier in de abdijtuin. Het is prachtig weer. Meestal gedurende deze lesweken. En deze week ging over jezuïeten en mystiek. En daar heb jij een voordracht gehouden. En dat heeft de merkwaardige titel Jean-Pierre de Caussade en Madame Guillon. Geen leeftijdsgenoten of geen tijdgenoten, als ik het wel heb. Waarom deze titel?
1: Ik heb die twee samengezet. Inderdaad niet omdat ze elkaar gekend hebben. Of omdat ze elkaar zouden beïnvloed hebben zelfs. Maar omdat de belangrijkste tekst die toegeschreven wordt aan Caussade, overgave aan de goddelijke voorzienigheid. We weten ondertussen van die tekst dat die niet echt door Caussade geschreven is. En in de secundaire literatuur, mensen die daar onderzoek naar gedaan hebben, die merken vaak op dat er iets is aan die tekst die heel sterk aan het werk van Madame Guillon doet denken. En de man die de kritische editie verzorgd heeft van een aantal van Madame Guillon's werken, die merkt zelfs op in een artikel dat hij denkt dat die tekst die aan Caussade toegeschreven was, dat die waarschijnlijk toch op een of andere manier door Guillon geschreven is en dan later bewerkt door anderen. Ik denk niet dat de argumentatie die man geeft volledig overtuigend is, maar het is wel duidelijk dat als je de overgave leest, dat daar thema's en terminologie en zelfs beeldspraak in terugkomt die je heel vaak bij Madame Guillon ook vindt. Dus die twee samenzetten, het is geen biografische koppeling, maar eerder thematisch textueel.
0: Want wanneer zou die tekst uitgegeven zijn?
1: De tekst die dus aan Caussade toegeschreven is, de overgave aan de goddelijke voorzienigheid, is voor het eerst uitgegeven in 1861. Mm-hmm. Maar die is waarschijnlijk meer dan een eeuw daarvoor geschreven. Dus dat manuscript is niet gedateerd. Begin 18e eeuw, 1730, 1740. Mocht die tekst inderdaad, zoals sommigen suggereren, door Madame Guillon geschreven zijn, zou dat nog vroeger moeten zijn, want Madame Guillon is overleden in 1717. Dus dan zou de tekst van het eerste decennium van de 18e eeuw moeten zijn waarschijnlijk. Maar de tekst is pas bekend geworden in het midden van de 19e eeuw. En die heeft meteen een enorm succes gekend. Er zijn verschillende heruitgaven geweest in het Frans. Is ondertussen eigenlijk in elke Europese taal wel beschikbaar. Ja.
0: En gewaardeerd.
1: En gewaardeerd, enorm populair. En wat interessant, er zijn nog wel voorbeelden daarvan te vinden. Maar het is een tekst die niet alleen binnen de katholieke wereld veel gelezen wordt en populair is. Dus een tekst die confessionele grenzen eigenlijk wel onverschreden heeft. En in zekere zin geldt dat ook voor Madame Guillon. Zij was overtuigd katholiek, maar ze is dan tijdens wat de quietisme-controversie genoemd wordt, beschuldigd van ketterij, van quietisme. Waarna zij in Frankrijk in katholieke kringen eigenlijk niet meer gelezen werd. Hoewel ze daar wel een tijd heel populair geweest was. Maar dan in de 18e eeuw is zij opgepikt door protestantse lezers die haar werk vertaald hebben, opnieuw uitgegeven hebben. En haar werk heeft gecirculeerd zowel in Duitsstalig Europa als in Engeland en in de VS.
0: Het quietisme, wat is dat?
1: Het quietisme, eerst en vooral is het belangrijk om op te merken, denk ik, dat er geen enkele mysticus is geweest die zichzelf quietist noemt. Mm-hmm. Er is historisch één klein uitzonderingetje. De kardinaal Petrucci in Italië heeft een tekst waar hij zichzelf wel quietist noemt, maar dat plaats ik even tussen haakjes. Quietisme is als ketterij is eigenlijk iets dat een label dat bedacht is door de kerk om bepaalde tendensen in de mystiek die problematisch waren of die problematisch aan het worden waren, om die samen te groeperen en die op die manier gemakkelijker te kunnen bestrijden.
0: Wat waren die tendensen?
1: Redelijk veel. Het is best moeilijk eigenlijk om een lijstje te geven dat dan een mooie definitie van quietisme zou zijn. De verdenking van quietisme is ontstaan in Italië, waar dat die ketterij eigenlijk heel sterk, of de verdenking van die ketterij heel sterk verbonden werd met verdenkingen van seksueel misbruik. Mm-hmm. Maar het laatste decennium min of meer van de 17e eeuw zijn die verdenkingen ook overgewaaid naar Frankrijk. En daar ging het dan vooral over het feit dat veel mystici de passiviteit van de mysticus heel sterk benadrukten. En dus de goede werken en meditatie, ascese en dergelijke leken te minimaliseren. En anderzijds ook dat veel van die mystieke auteurs heel sterk de nadruk legden op wat de onverschilligheid genoemd werd, de heilige onverschilligheid. En dat is een thema dat teruggaat minstens op Ignatius van Loyola en François de Sales. Dus François de Sales begin 17e eeuw. Maar dat tegen het einde van de 17e eeuw op een heel radicale manier geformuleerd wordt. Het basisidee van de heilige onverschilligheid is dat je dat eigenlijk het enige criterium voor waarde de wil van God is. Het is niet de bedoeling dat ik zelf ga beoordelen wat er goed en wat er minder goed is in de werkelijkheid. Ik moet mij onverschillig opstellen tegen alles wat er gebeurt in mijn leven. In de mate dat die dingen de wil van God zijn. Als die dingen de wil van God zijn, moet ik ze aanvaarden en moet ik mij daarin verheugen. Dat geldt natuurlijk niet voor de zonde, want dat is niet de wil van God. Dat is op zich een idee dat niet heel controversieel hoeft te zijn. Als je dat opneemt in je geestelijk leven, dan leidt dat tot een zekere berusting, denk ik. En misschien een bepaalde geestelijke focus ook wel. Maar wat er dus gebeurt aan het einde van de 17e eeuw, en wat als problematisch gezien wordt, en wat verbonden wordt met het quietisme, is dat een aantal auteurs die onverschilligheid gaan doortrekken naar, laten we zeggen, naar het hiernamaals. En er zijn dus auteurs die gaan zeggen, kijk, ik ben bereid om naar de hel te gaan, als God het liever zou hebben dat ik naar de hel ga dan naar de hemel ga. Op die manier kunnen zij laten zien dat zij echt totaal onverschillig staan tegenover tegenover hun eigen belang. Naar de hel gaan is het ergste dat u kan overkomen. Maar tegelijkertijd gaan ze daar wel wat te ver in, omdat dat, ja, eerst en vooral, het is een soort een gedachte-experiment waarbij je moet voorstellen dat God meer zou believen om iemand die op dat moment toch al in een heel ontwikkelde mystieke staat zich bevindt, van die naar de hel te sturen. Dus dat is een godsbeeld dat toch redelijk problematisch is.
0: Dat klinkt heel erg willekeurig, hè?
1: Inderdaad. Ja, het wordt bijna een willekeurig, een sadistische god bijna. Die iemand die al zo ver gevorderd is, toch naar de hel zou sturen. En dan verwacht van die mysticus dat hij zegt, ja, ik ga naar de hel omdat u het wilt. En dan ook echt naar de hel zou gaan. Er is een heel rare redenering die daar zich ontwikkelt.
0: Dat klinkt een beetje ultra-vroom, heb ik het idee.
1: Ultra-vroom? Ja, dat is het natuurlijk wel.
0: Ook in de zin van, kijk mij eens. Dat bedoel ik eigenlijk meer.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe je dat gedachte-experiment formuleert. Meestal werd dat op een redelijk abstracte manier in een theologisch werk vermeld. Het is niet zozeer dat mystici dat stonden te roepen over zichzelf. Er zijn er misschien geweest, maar dat kan niet meteen een voorbeeld bedenken. Maar er is nog een ander probleem met die veronderstelling, of met dat gedachte-experiment. Namelijk dat de onderwerping aan de wil van God eigenlijk boven de hoop stelt. Dus de garantie van een volmaakte onderwerping aan de wil van God, namelijk zeggen dat je bereid bent om naar de hel te gaan als dat de wil van God is, die gaat ten koste van de hoop. Je kan alleen maar bewijzen dat je totaal onderworpen bent aan de wil van God als je de hoop opgeeft. En dat is natuurlijk een heel problematisch standpunt waarvoor die mensen die quietist genoemd worden bekritiseerd zijn en in sommige gevallen ook veroordeeld. Ja.
0: Je zult gewoon die teksten beginnen te lezen. Ja. Je hebt die teksten gelezen, want dat vind ik het charmante van die teksten. Dat je dan, nou, je kunt er commentaar op geven, maar je krijgt dan ook een beetje de manier van denken. En dan heb ik nog een vraagje over deze tekst. Want je houdt je ook met het surrealisme bezig. Zijn deze teksten nou in het flart van een moment neergeschreven? Of is daar goed over nagedacht?
1: Want de tekst waar het nu over gaat, voor alle duidelijkheid, is Le Moyen Coup. Dat is een kort middel. Dat is een redelijk kort mystiek traktaat van Madame Guyon. En die tekst, van deze tekst in het bijzonder, weten we het eigenlijk volgens mij niet helemaal zeker. Maar het is wel zo dat Madame Guyon beweerde dat zij haar volledige oeuvre, en dat zijn 40 lijvige boeken, dat ze die geschreven heeft onder een overrompelende goddelijke inspiratie. Dus haar teksten zijn over het algemeen heel snel geschreven. Je merkt iets van dat gejaagde ook in de tekst, in de toon, in de structuur ook. En dus ze beschrijft dat zelf in haar autobiografie, dat kwam allemaal heel spontaan en zij wist op voorhand niet wat zij zou gaan schrijven, daar werd op voorhand niet over nagedacht. En zij paste nadien ook niks meer aan in de tekst. Dus de tekst stond op papier, of werd circuleerde op papier, zoals die geschreven is. Dus ja, je merkt dat wel aan sommige van haar teksten. Deze tekst nu, waar het hier nu over gaat, Le Moyen Coup, is een van haar meest systematische teksten, ook een heel vroege tekst van haar.
0: Dus dit is over nagedacht?
1: Daar is iets meer over nagedacht. Er is iets meer structuur in. Dat zijn mooie korte hoofdstukjes. Dat is leesbaarder dan veel van haar andere werk, ja.
0: Ja, lees maar en geef me commentaar. En ik stel wel vragen wanneer ik denk dat ik een vraag heb.
1: Ja, dus dit is hoofdstuk 6 uit Le Moyen Coup. En het hoofdstuk heeft de korte titel Over de overgave. En de overgave is een thema dat permanent terugkomt in de mystiek van de 17e eeuw.
0: Wat is overgave dan?
1: Ik stel voor dat we het madame Guillon laten uitleggen. Dus het hoofdstuk begint als volgt. Hier moet de overgave beginnen. En met hier bedoelt ze op het moment dat de gelovige geen smaak meer vindt in het gewone woordelijk gebed in de meditatie. Dus hier moet de overgave beginnen. Evenals de gave van onszelf geheel en al aan God. Door ons er diep van te overtuigen dat alles wat ons van moment tot moment overkomt, Gods ordening en wil is. En alles wat wij nodig hebben. Deze overtuiging zal ons met alles tevreden maken en ons ertoe brengen alles wat ons overkomt in God en niet langs de kant van het schepsel te zien. Ik bezweer u, mijn geliefde broeders, wie u ook bent, als u uzelf werkelijk aan God wil geven, neem uzelf niet terug nadat u zich eenmaal aan hem gegeven hebt. En bedenk dat iets wat gegeven is, niet langer tot uw beschikking staat.
0: Straffe uitspraak.
1: Ja, en dit is heel kenmerkend voor Guillon, haar mystiek. Het gaat daar niet zozeer om gehoorzaamheid aan God, hoewel dat natuurlijk ook belangrijk is voor haar. Maar het probleem met gehoorzaamheid is dat je in principe althans er altijd nog voor kan kiezen om niet meer gehoorzaam te zijn. En zolang het principe van je handelingen bij jezelf ligt, als je zelf kan kiezen wat je doet, kan je altijd nog terug afwijken van de goddelijke wil, van de wet en dergelijke. En dus Guillon wil daaraan voorbij gaan, en vandaar dat ze die overgave zo thematiseert en zegt, je moet op een punt komen waar je jezelf zodanig aan God geeft, dat je eigenlijk de controle over jezelf opgeeft, overgeeft aan God, zodat hij het principe wordt van je handelen. En zodat die ongehoorzaamheid een onmogelijkheid wordt. Vandaar dat ze hier zegt, neem uzelf niet terug nadat u zich eenmaal aan hem gegeven hebt. Dat is voor haar echt cruciaal. Je moet in een staat komen waar je jezelf niet meer bezit.
0: Maar met die overgave denk ik ook, je kunt je ook overgeven aan iemand die veel sterker is. Gewoon als een koning bijvoorbeeld.
1: Ja goed, er zijn een aantal bedenkingen bij te plaatsen, denk ik. Maar het cruciale onderscheid dat je gewoon wilt maken is dat als je je overgeeft inderdaad aan iemand die meer macht heeft, die sterker is, dan blijft daar de mogelijkheid om toch ongehoorzaam te zijn. Al is het alleen maar in gedachten. Stel dat je geeft je over aan een koning die zo goed als almachtig is. Je kan fysiek misschien niks meer doen om tegen die God in te gaan, maar bij Guillon gaat het om het innerlijk leven. En dus zelfs innerlijk moeten we op een punt komen waar het eigenlijk niet meer mogelijk is om ongehoorzaam te zijn. En dat doen we door onszelf, onze wil, volledig af te staan.
0: Is daar liefde in het spel?
1: Ja, dus Guillon zit een beetje in de school van de pure amour, of de zuivere liefde genoemd wordt. En met twee woorden, de zuivere liefde in de 17e eeuw is liefde zonder eigen belang. Dus je hebt God, het gaat altijd over God natuurlijk, je hebt God lief alleen voor God zelf. En dus het is het welbehagen van God, le bon plaisir de Dieu, zoals het in die teksten heet, dat de prioriteit krijgt. En wat de mysticus daar zelf bij voelt, is van totaal van secundair belang. En vandaar ook dat voorbeeld dat ik gaf daarnet over die bereidheid om naar de hel te gaan. Als het welbehagen van God is dat ik naar de hel ga, dan zal ik daar uit liefde voor God mee instemmen. De vraag is, en dat is een terechte vraag die ook gesteld is aan die mystici, hoe zit dat met de liefde van God? De liefde van God voor de mens. En die wordt inderdaad minder gethematiseerd in die periode. Niet dat dat volledig afwezig is, maar je ziet dat dat minder op de voorgrond treedt. En dat heeft er misschien mee te maken dat we aan eind 17e eeuw al in de vroege moderniteit zitten, waar veel meer de nadruk komt te liggen op het menselijke subject, op een autonome subject, op het individu. En dat dus de mystieke omgang met God, dat die ook veel meer, langzaamaan, veel meer bekeken wordt vanuit het standpunt van de liefde van het ik, eerder dan de liefde van God. Het is natuurlijk wat ingewikkelder en wat genuanceerder dan ik het nu voorstel, maar je ziet wel dat er een tendens is die in die richting gaat.
0: Heeft het dan ook over een bepaalde relationaliteit?
1: Well, die relationaliteit die kenmerkend is voor veel van christelijke mystiek, je ziet dat die in die quietistische auteurs minder gemakkelijk denkbaar wordt. Guillon zal natuurlijk nooit beweren dat de mens kan bestaan zonder God. Ontologisch is daar wel een op het niveau van het zijn, van het bestaan, blijft daar een relationaliteit. Wij bestaan alleen maar door de schepper. Maar in haar mystiek, in de manier waarop zij nadenkt over hoe wij ons moeten verhouden tot die schepper, zie je dat de nadruk toch altijd op het ik komt te liggen. Ook al is dat een negatieve nadruk. Ze benadrukt heel sterk dat we van dat ik af moeten en dat we van onze wil af moeten. Maar net door daar zo sterk die negatieve nadruk op te leggen, wordt het eigenlijk het enige waar ze nog mee bezig is. Met dat ik dat altijd in de weg zit. En de aandacht voor God en de liefde van God en de relatie met God verdwijnt een beetje.
0: Voor op een navel staren wordt het dan?
1: Ja, dat is iets dat inderdaad die auteurs uit die periode wel verweten is. Dat de mystiek iets heel introspectief wordt. Dat is natuurlijk altijd ook al wel geweest, maar dat toch andere vormen aanneemt. Dat meer uitgesproken introspectief wordt in die periode. Dat ook meer psychologisch wordt. Er wordt heel sterk nagedacht over verschillende menselijke motivaties en verschillende... Eigenlijk, je ziet in een aantal van die teksten eigenlijk al een soort voorloper van de theorie van het onbewuste zelfs. Dat we niet altijd controle hebben over onze motivaties en onze impulsen en dat we daar toch op een of andere manier inzicht in moeten krijgen, omdat die tussen ons en God instaan. Dus de mens keert heel diep naar binnen, naar zichzelf, waardoor er inderdaad minder aandacht is voor dingen als de liturgie, het gemeenschapsleven, werken van barmhartigheid en dergelijke. Althans, zo werden die teksten ook wel voorgesteld door de critici van het quietisme. Je vindt het wel terug in het quietisme ook. Ja.
0: Maar goed, dit is geen vorm van quietisme. Dit zijn teksten van Guillon. Of heb ik het nu mis?
1: Wel, Guillon wordt nog steeds heel sterk geassocieerd met het quietisme. In Frankrijk wordt zij volgens mij nog steeds niet zoveel gelezen door die associatie met het quietisme. Maar zij is daar nooit door de kerk voor veroordeeld. Het boekje dat we hier nu voor ons hebben is wel op de index geplaatst. Maar dat was anoniem, dus dat werd niet met Guillon verbonden. Toch niet op dat moment. En Guillon, ze heeft wel veel geleden onder die verdenkingen van quietisme, maar eigenlijk is zij vrij gepleit.
0: U verder lezen.
1: De overgave is het meest wezenlijke van heel de geestelijke weg. En zij is de sleutel tot het gehele innerlijke leven. Wie zich goed weet over te geven, zal spoedig volmaakt zijn. Men moet zich daarom standvastig aan de overgave houden, zonder naar redeneringen of overwegingen te luisteren. Een groot geloof brengt een grote overgave voort. Men moet op God vertrouwen en hopen tegen alle hoop in. Al wanneer zij schrijft, men moet zich standvastig aan de overgave houden, zonder naar redeneringen of overwegingen te luisteren, dan zit daar zeker een antirationeel kantje aan. Guillon had dat zeker, dat is een opvatting die zij deelt met heel veel van haar tijdgenoten, dat de reden niet de manier is om God te naderen. Dat gaat via het hart. Maar de termen die zij gebruikt in het Frans, dus overwegingen, daar staat in het Frans réflexion, dus ja, reflectie. Maar dat is een beetje een technische term in die periode. En dat, als je naar de etymologie van dat woord kijkt, dat betekent eigenlijk terugplooien. En dus het gaat er enerzijds wel om dat je niet via de reden tot bij God komt, maar fundamenteeler dat je moet vermijden van je terug te plooien op je eigen perspectief. En dat dus het leidende principe in het leven en het denken de wil van God moet zijn, of het welbehagen van God moet zijn. En dat je moet vermijden van je terug te plooien op je eigen voorkeuren en je eigen keuzes en je eigen afkeer voor bepaalde dingen. Dus reflectie, ja, de terugplooiing op jezelf moet vermeden worden. En dat legt ze eigenlijk in de volgende alinea een beetje meer uit. De overgave betekent dat men zich ontdoet van iedere zorg om zichzelf, om zich geheel en al aan Gods leiding over te laten. Alle christenen worden ertoe aangespoord zich over te geven. Want tot allen wordt gezegd, maak u geen zorgen over de dag van morgen, want uw hemelse Vader weet alles wat u nodig hebt. Denk aan hem in al uw wegen en hij zelf zal uw schreden leiden. Vertrouw uw werken aan de Heer toe en hij zal uw plannen doen slagen. Vertrouw uw gehele levensweg aan de Heer toe. Hoop op hem en hij zelf zal handelen.
0: Klinkt heel passief, hè? In haar context.
1: Ja, dat klopt. En dat is daar ook verweten. Hè? Dus het idee dat je, als je je overgeeft aan God, dat God wel zal handelen. Dat God eigenlijk alles overneemt. Hier zegt ze dat nu, maar ze zegt dat op veel andere plaatsen in haar werk ook. Dat is echt wel een kenmerk van haar spiritualiteit. Eigenlijk zit daar een heel negatief mensbeeld achter. Het idee is dat alles wat wij zelf doen, dat onvolmaakt is, dat niet goed genoeg is. En dat we dus eigenlijk moeten ophouden met zelf te handelen en een ruimte creëren in onszelf, zodat God door ons heen kan handelen. Dat kan leiden tot een heel passieve levenshouding, en dat is haar en andere mensen die van quietisme beschuldigd zijn ook wel verweten. Want wat doe je dan met werken van barmhartigheid? Wat doe je met de biecht? Wat doe je met de sacramenten en dergelijke? Daar is een zekere activiteit nodig. Dat kan je niet zomaar opgeven. Ja. Dus dat is een deel van die controverse, die passiviteit.
0: Het woord verantwoordelijkheid komt bij mij naar binnen.
1: Ik denk dat ze een manier om daarnaar te kijken is dat Guillon eigenlijk gebukt gaat onder een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zij beseft dat alles wat zij doet net niet goed genoeg is. Dat zij nooit op eigen krachten volmaakt kan worden.
0: Lastige dat, hoor.
1: Dat is heel moeilijk, ja. Dat is heel moeilijk. En dat is natuurlijk iets dat veel andere mystieke schrijvers en theologen het met haar eens zullen zijn. Wij kunnen niet op eigen krachten volmaakt worden. Hè. Dus dat is op zich niet zo controversieel. Maar de conclusie die zij daar dan uittrekt, is ja, als ik het toch allemaal zelf niet goed genoeg kan doen, ja, dan doe ik eigenlijk niks meer. En dan kan ik ook niks meer verkeerd doen. En die conclusie is natuurlijk wel, die kunnen we wel bekritiseren.
0: Nou, lijkt me, ik bedoel, op een gegeven moment moet je toch naar de tafel lopen om een boterham te pakken.
1: Ja, maar Guillon is wel tot een, beschrijft ze zelf althans, tot een punt gekomen in haar geestelijke ontwikkeling waar zij zou zeggen, het is niet ik die naar de tafel loop om die boterham op te pakken. Het is God in mij die dat doet. Ja. Dus die passiviteit is aan het hoogtepunt van de mystieke weg die zij beschrijft, is die passiviteit een passiviteit in actie. Dat beschrijft zij ook zo. Ze spreekt over het niet handelend handelen. Dus de mens doet nog wel van alles en de mens gaat ook nog naar de kerk en smeert boterhammen en dergelijke. Maar het is niet meer de mens die dat zelf doet, die dat niet meer doet voor zichzelf. Het is God die dat doet door de mens en voor God.
0: En dat is bij haar, ik ga ook naar andere missies toe, maar we commentariëren het maar, geen gevoel, maar meer een soort voldongen feit bijna.
1: Ja, ik denk dat je dat kan zien als een... ik wil me niet uitspreken over Guillon, haar ervaring van het geloof. Daar weet ik niks van. Ik ken alleen haar teksten en ja, iedereen kan overdrijven of zelfs liegen. Dus ik weet alleen wat zij opschrijft. Maar ik denk dat we dat idee van dat niet handelend handelen of die passiviteit in de activiteit, dat we dat in zekere mate ook kunnen zien als een beetje een logische conclusie tot een conclusie van een probleem dat zij zich gesteld heeft. En dat probleem is, ik kan niks perfect doen. Dus iemand anders moet het voor mij doen. En wie zou dat kunnen doen? Ja, God natuurlijk. Dus ik denk inderdaad dat dat niet zozeer, of niet noodzakelijk gebaseerd is op haar beleving van de mystiek, maar dat het ook een intellectueel kantje heeft, dat een oplossing is die zij voorstelt voor een probleem.
0: Ja, het blijft een merkwaardig gegeven. Hè? Dat Christus in je woont, zoals zij zegt, ik heb me overgegeven, hij woont in mij. Maar ze schrijft het wel, die tekst, onder de naam van Jeanne Guillon. Dus je blijft toch ook weer jezelf in dit hele proces.
1: Ja, en dat is een van de paradoxen van haar werk. Nu, het is wel zo, deze tekst, dat heb ik vermeld, is anoniem verschenen. Hè? Dus zij heeft die niet uitgegeven onder haar eigen naam. Dat geldt trouwens voor al haar werk. Dus zij heeft daar een zekere anonimiteit op zich genomen. Maar zij heeft het ook niet uitgegeven onder de naam van Jezus Christus, zal ik maar zeggen. Hè. Ja, dat is natuurlijk ook een zekere voorzichtigheid die daar nodig was. En ze geeft ook toe, en dat is wel interessant, ze geeft ook toe dat er hier en daar fouten in haar tekst geslopen zijn. Fouten die dus niet afkomstig zijn van die goddelijke inspiratie, maar waarvan zij ook zegt, ik was zodanig afwezig bij mezelf, dat ik ook niet verantwoordelijk ben voor die fouten. Dus dan is de vraag, wie heeft die fouten in die tekst gestoken? Hè? Je komt altijd bij paradoxen en bij nieuwe problemen uit, maar dat geldt voor veel auteurs natuurlijk.
0: Ik denk dat veel van het leven paradoxaal is, maar laten we verder naar de tekst gaan.
1: Dus Guillon vervolgt, de overgave moet dus zowel wat het uiterlijke als het innerlijke betreft een volledige overgave in Gods handen zijn. Vergeet u zelf zoveel mogelijk en denk alleen aan God. Het hart blijft hierdoor steeds vrij, tevreden en onbelemmerd. Wat de praktijk betreft, moet deze bestaan uit het voortdurend verliezen van iedere eigen wil in de wil van God. Men moet afstand doen van alle bijzondere neigingen, hoe goed ze ook mogen lijken, zodra men merkt dat ze opkomen, om zich in onverschilligheid te plaatsen en niets anders te willen dan wat God van eeuwigheid af heeft gewild.
0: En dan zit het bij het grote probleem van onverschilligheid.
1: Ja, daar heb ik daar straks al iets over gezegd natuurlijk. Onverschilligheid is een thema dat bijna op elke pagina van Guillon haar werk terugkomt. Ja, het idee is dus dat je onverschillig moet worden ten opzichte van alles wat je overkomt. Vanuit je eigen perspectief. En dat je moet proberen om de werkelijkheid zoveel mogelijk te zien vanuit het perspectief van God. En dat wil zeggen dat je in alles een spoor van die goddelijke goedheid moet proberen herkennen, ook als het ingaat tegen je eigen belang. Dus je moet je evenveel leren verheugen bij ziekte als bij gezondheid, bij leven als bij dood, enzovoort.
0: Nou zeg iets wat in de volgende paragraaf staat.
1: Ja, dus ik lees verder. Onverschillig zijn ten opzichte van alle dingen, zowel wat betreft het lichaam als de ziel, tijdelijke en eeuwige goederen. het verleden in de vergetelheid laten, de toekomst aan de voorzienigheid overlaten en het heden aan God geven. Tevreden zijn met het huidige ogenblik, dat Gods eeuwige ordening over ons met zich meebrengt en dat voor ons even onfeilbaar een verklaring van Gods wil is als deze voor allen gemeenschappelijk en onvermijdelijk is. Niets van wat ons overkomt aan het schepsel toeschrijven, maar alles in God aanschouwen en alles beschouwen als onfeilbaar afkomstig uit zijn hand, met uitzondering van onze eigen zonde. Laat u dus door God leiden zoals het hem behaagt, zowel wat het innerlijke als het uiterlijke betreft.
0: Het is tegelijkertijd een hele, vind ik, van deze teksten van haar wel, of deze aan haar toegedicht wordt. Het zijn hele persoonlijke teksten die niets over ons zeggen als wel over haar natuurlijk.
1: Ze zegt natuurlijk veel over hoe zij in het leven stond, of althans keek naar het geestelijk leven. Maar tegelijkertijd schreef zij wel een traditie, dus die thematiek, wat ze schrijft over de onverschilligheid ten opzichte van alle dingen, is iets dat je bij zo goed als elke auteur of geestelijke auteur in die periode terugvindt. Dus het is persoonlijk in de zin dat het ons iets zegt over hoe zij keek naar de relatie tot God. Maar tegelijkertijd is het ook niets hyper individueels, want je vindt het bij veel, het hing in de lucht, om het zo te zeggen.
0: Hè. Het is vooral, zij is ook geliefd geweest bij de Kwekers, dacht ik. Hè. Die zitten ook in die verstilling, denk ik.
1: De Kwekers zijn inderdaad een van de eerste enthousiaste niet-katholieke lezers van Guyon geweest. Zij hebben ook haar werk samen met een aantal andere auteurs die van Kwekerisme beschuldigd zijn, vertaald en uitgegeven. Dus zij zijn belangrijk geweest voor het, misschien niet zozeer voor het bewaren van haar teksten, maar wel voor de voortdurende circulatie van haar werk en haar denken in de 18e eeuw en de 19e eeuw.
0: Waar gaat de volgende tekst over?
1: De volgende tekst is een van Guyon's spirituele discours. De meeste van, is een bundel teksten die samengesteld is door een van Guyon's volgelingen, na haar dood of in de laatste jaren van haar leven. En de meeste van die teksten gaan waarschijnlijk terug op brieven die zij geschreven heeft. Maar veel van haar brieven waren eigenlijk korte traktaatjes. En de geadresseerde van die brief is weggelaten. De begroeting en dergelijke is allemaal weggelaten, zodat alleen het traktaatje overblijft. En het is dus een van die traktaatjes waarin de epistolaire toon, de brieftoon nog wel een beetje doorklinkt, moet ik zeggen. Deze tekst in het bijzonder gaat dan over overgave natuurlijk, want daar gaat heel haar werk bijna over, maar ook over hoe je geestelijke teksten juist moet lezen. Ja. Ze begint haar tekst als volgt. Ik moet bekennen dat ik geen enkele gave heb om zielen door de weg van de meditatie op te leiden of te helpen. Hoewel ik jarenlang heb geprobeerd deze weg te bewandelen, maar met weinig succes. God heeft mij toen plotseling naar de innerlijke stilte getrokken. Ik heb zelfs bij anderen ervaren dat een meditatie die te lang wordt voortgezet weinig vruchtbaar is. Wanneer de waarheden waarover men mediteert het effect hebben gehad dat God ermee beoogt, droogt de ziel geleidelijk op. En wanneer zij in de meditatie niets meer vindt, heeft zij behoefte om van weg te veranderen. Ik geloof dat zielen veel sneller zouden vorderen en spoedig een volmaaktere staat zouden bereiken als zij een korte meditatie zouden verbinden met een innerlijke verzameling van de geest, waarbij zij God in zichzelf aanschouwen. Als zij, in plaats van lange lectuur te verrichten, zonder haast zouden lezen en de lectuur zouden laten zodra zij zich innerlijk geraakt voelen en haar weer zouden opnemen wanneer die aanraking voorbij is, zou het lezen hun veel meer voordeel brengen. Misschien zou deze manier hun zelfs meer dienen dan een beredeneerde meditatie. Maar het lijkt erop dat men geestelijke boeken alleen leest om ze te bestuderen en erover te kunnen redeneren. Deze haast bij het lezen maakt dat die geestelijke boeken, weinig vrucht dragen en vele zelfs schade berokkenen. Want aangezien innerlijke boeken meer bedoeld zijn om de ziel tot innerlijke verzameling te brengen dan om haar te onderrichten, hoewel zij beide doen, en eerder om ervan te proeven dan om ze aan een onderzoek te onderwerpen, halen diegenen die ze uit nieuwsgierigheid, uit studie of om ze te beoordelen lezen, er geen enkele vrucht uit. Door de haast gaat namelijk de zalving verloren, die juist het eigen kenmerk van deze boeken is. Ofwel krijgt men er een afkeer van, ofwel beschouwt men wat erin wordt gezegd als overdreven, als fanatisme, dat men dan met plezier bekritiseert. En vaak maakt men er zelfs een punt van om ze openlijk te bestrijden en ze af te raden als iets gevaarlijks. Ik ben ervan overtuigd dat ieder die ze met nederigheid leest, op de manier die ik heb beschreven, en met de oprechte bedoeling er voordeel uit te halen, er in een verborgen leven, een verborgen zalving en een liefde tot God zal vinden die hij voordien nog niet had ervaren.
0: Ik proef hieruit van twee dingen. In het beginstukje dat je dus bepaalde geestelijke ervaringen eigenlijk niet vast kunt houden, maar gewoon maar los moet laten. Maar ook dat het lezen je dus, het kan je opgeblazen maken, eigenlijk een enorme belemmering kan zijn om werkelijk in die overgave te leven. Terwijl je tegelijkertijd lectuur nodig hebt ook.
1: Ja.
0: Dat denken wij tenminste, laat ik het zo zeggen. Want ik weet niet hoeveel boeken er in de tijd van Jezus aanwezig waren. In de synagoge een paar rollen, denk ik, maar goed.
1: Ja, inderdaad. Dus die twee dingen die je opmerkt zijn terecht. Hè. Dus bij Guillon is het zeker zo dat we moeten weerstaan aan onze neiging om ons vast te hechten aan eender wat eigenlijk. Ook onze eigen ervaringen, ook aan de mooie geestelijke ervaringen die we hebben. We mogen ons die niet toe-eigenen. We moeten die laten komen als geschenk van God en ook weer laten gaan.
0: Je kunt ze het best aan God teruggeven, want dan zijn ze veilig. Terwijl bij ons, ik denk dat het uiteindelijk tot verderf leidt, behalve als je ze teruggeeft en er vanuit gaat leven. Dat zijn mijn gedachten hoor, niet Guillaume's gedachten.
1: Nee, maar ze sluiten mooi aan bij wat Guillaume bedoelt. Hè. Dat alles wat we van God krijgen, moeten we ook teruggeven of in elk geval niet proberen vasthouden. En als er iets nieuws zich aandient, moeten we dat weer ontvangen en niet vastklampen aan het vorige, dat klopt. En ja, haar bespiegelingen over lectuur sluiten daar een beetje bij aan. Waar zij vooral een probleem mee heeft, is dat mensen geestelijke lectuur zouden lezen en die zich toe-eigenen als kennis. Hè? En een soort
0: die ervaring van die andere wordt ineens mijn ervaring, terwijl ik er niets van beleefd heb.
1: Ja, dat, maar ook het idee dat als je 10 boeken mystieke theologie leest, dat je dan ineens een mysticus zou zijn, of dat je ineens meer weet over mystiek dan mensen die het beleven, daar heeft zij een groot probleem mee. Hij zegt, als je denkt dat je het allemaal weet, dan kan dat een enorm obstakel zijn voor de ervaring zelf. He, dus hij zegt, lees wat God u ingeeft om te lezen, lees korte stukjes, mediteer daar kort op, zie wat dat met je doet, maar probeer niet een heel oeuvre te doorgronden en wat je ook zei, probeer niet te spiegelen aan de ervaring van iemand anders, want ieders ervaring is anders.
0: Je hebt steeds wat mystiek, wat is het eigenlijk?
1: Dat is een heel moeilijke vraag.
0: Het is een moeilijk antwoord. De vraag is makkelijk. Dat kan ik zo stellen. Wat is mystiek?
1: Klopt. Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden.
0: Hey, weet je er handig uit te redden.
1: Ja, mystiek, die term heeft een lange geschiedenis natuurlijk. En die heeft doorheen de geschiedenis niet altijd hetzelfde betekend. We zien dat in de periode waarin Guillon actief is, ook al iets daarvoor, dat mystiek een beetje een eigen discipline begint te worden in de theologie. En mensen zoals Guillon bijvoorbeeld, die zetten zich af tegen de meer, wat we zeggen, scholastieke manier van aan theologie doen, die veel meer gebruik maakt van de reden. Van nee, wij doen ook aan theologie, wij doen aan mystieke theologie, maar dat is theologie die beoefend wordt met het hart. En niet met de ratio, niet met de reden. En dat is een ervaringswetenschap, een ervaringskennis die je opdoet, die wel echt is. Dat is niet zomaar iets subjectiefs, dat is wel iets echt. Maar veel moeilijker om in eenduidige termen te beschrijven. Dus dat is min of meer, denk ik, hoe Guillon er zelf naar gekeken zou hebben. Er zijn andere definities van mystiek te geven.
0: Hè. Laat het bij de tekst houden.
1: Ja. Dus Guillon vervolgt, en hier zien we dat ze opnieuw die passiviteit sterk benadrukt. Hè. Het is aan ons om eenvoudig te doen wat God ons laat doen, zonder ons te bemoeien met wat hij niet van ons vraagt. Wie de gave van de Heer overschrijdt, of bij het schrijven menselijke en berekende motieven volgt, schrijft zeker vanuit zijn eigen geest. En doordat hij buiten Gods ordening treedt, brengt hij geen vrucht voor. Wat men dan leest, hoe goed het ook beredeneerd mag zijn, is beroofd van geest en leven en kan slechts het verstand tevreden stellen, maar niet het hart raken. Alleen deze trouw, het volgen van Gods geest en zichzelf daar op geen enkele wijze mee vermengen, onder welk voorwendsel dan ook, is in staat de geest van genade en liefde over te dragen, mits het gelezen wordt met dezelfde eenvoud en trouw waarmee het geschreven is.
0: Kun je het uitleggen? Want daar sta je toch. Hier zit toch al een elementair iets, denk ik.
1: Ja, Guillon verwijst hier indirect eigenlijk naar haar eigen schrijven. Hè. Dus zij schreef onder goddelijke inspiratie, althans dat beweerde zij. En wat zij wou, was dat mensen haar werk zouden lezen in dezelfde geest als het geschreven was. Dus een stukje lezen en zien wat de genade dan teweeg brengt. En dus niet beredeneerd die tekst gaan analyseren, wat ik natuurlijk gedaan heb als onderzoeker.
0: Wat we nu het interview ook doen.
1: Ik zit er niet als mysticus, ik zit er als onderzoeker. Maar dus ze betrekt hier het lezen en het schrijven eigenlijk op elkaar, op een manier die duidelijk autobiografisch is. Zij las op die manier en zij schreef op die manier. Het moest allemaal in het moment zelf van God komen. En niet van de ratio, niet van het denken.
0: Ja, het moment is voor haar heel belangrijk, dacht ik.
1: Ja, en dat is een van die raakpunten tussen het werk van Madame Guyon en die tekst die aan Cossade toegeschreven is. Dat we moeten proberen om de wil van God te vinden in elk moment. En niet stil te staan bij wat er al voorbij is. Niet vooruit te kijken op de toekomst. Want niks van die dingen hebben we onder controle. Het heden trouwens ook niet. Dat is een zuiver geschenk van God. En het is in dat heden, in die continue gave van God, dat we onze verhouding tot God moeten vinden. Wanneer men deze boeken daarentegen uit nieuwsgierigheid leest, of vanuit welk onvolmaakt motief dan ook, leest men ze vaak tot zijn eigen ondergang. Er zijn vele algemene grondbeginselen, wegen, paden en raadgevingen in de spirituele boeken. Maar binnen dit algemene geheel is voor ieder van ons een specifiek middel dat God heeft gekozen. En dit middel is zo specifiek voor ons, dat wanneer iemand daarvan zou willen afwijken om het middel te volgen dat specifiek voor een ander bestemd is, hij zich zeker zou vergissen en de verkeerde richting zou kiezen.
0: Het is een enorme wijsheid, hè? Dat God toch met iedereen eigen weg gaat.
1: Ja, klopt. Dus u hebt het antirationalisme bij Guyon, maar dit is ook nog een andere reden om mystieke teksten niet van kaf tot kaf te gaan lezen of het hele oeuvre van een auteur te gaan lezen. Op zich is dat niet noodzakelijk een probleem, maar je loopt het risico dat je jezelf gaat spiegelen aan de geestelijke weg van iemand anders. En je zit, zeker als we die teksten nu lezen, we zitten honderden jaren verder. Dus ons daar zomaar aan spiegelen is niet noodzakelijk een goed idee.
0: Het kan leiden tot manipulatie van de ander. Zeker in hoe je graag wil dat de ander leeft of het nodige beleeft. Ik bedoel de mores in een kerk, de mores zoals men denkt, zo zou het moeten zijn. Terwijl ieder mens is individueel en heeft ook een eigen geweten nog een keer.
1: Ja, zeker, zeker. Het is niet omdat een bepaalde heilige zijn levensloop op een bepaalde manier heeft volbracht, dat de enige manier is. Ja, in vele gevallen is het schadelijk om dat te proberen navolgen. En mensen die beweren dat de enige manier is, die doen meer kwaad dan goed. Ja.
0: Maar ik proef er ook een beetje in de persoonlijke benadering van God naar ieder mens. Dat proef ik hier een beetje.
1: En dat gaat samen met wat we een soort democratisch element in Guyon spiritualiteit zouden kunnen noemen. Omdat ze zegt enerzijds dat het pad van iedereen anders is. Dat klopt wel. Maar anderzijds beweert zij ook dat eindpunt van dat pad, die overgave, die vereniging met God, dat die voor iedereen bereikbaar is. En dat je daar niet bijzonder verstandig voor moet zijn. Of nee, je moet alleen maar trouw hebben. En dat is eigenlijk voor iedereen mogelijk.
0: Zo verder lezen. Ik vind het altijd wel leuk om in dit soort... Kijk, je kunt er een heel gesprek over houden, maar om haar zelf aan het woord te laten, met alle lekker gebrek, zeg ik dan maar.
1: Ja. Men moet God dus bij iedere stap volgen. In de staat en toestand waarin hij ons plaatst. En hem volgen overeenkomstig de raadgevingen die ons of uitwendig door iemand met ervaring worden gegeven, of inwendig door de beweging van de genade. Deze goddelijke ordening maakt zich voor ieder van ons voldoende kenbaar door alle momenten en gebeurtenissen van het leven. Toch willen wij, in plaats van gebruik te maken van het goddelijke moment en de algemene richtlijnen die voor alle gelden, samen met datgene wat specifiek voor onszelf is, de specifieke raadgevingen volgen die voor anderen bestemd zijn. Daardoor brengen wij ons voortdurend in verwarring, omdat wij willen handelen overeenkomstig het inzicht dat wij op dat moment hebben opgedaan uit een lectuur die betrekking had op het specifieke geval van iemand anders. En zo komen wij nooit tot een ware vrede. God moet dus aan ieder de middelen tot sterven geven die hij zelf heeft gekozen. Wat wij van onze kant kunnen doen, is ons aan zijn leiding overgeven. Hem laten handelen, liefdevol instemmen met wat hij beschikt, welke smart men ook moet verdragen. Niet zelf het middel willen kiezen en niet zoals een ander willen zijn, maar zoals God wil dat wij zijn. Maar wie heeft de trouw om zich in Gods hand te laten en zich niet met zichzelf te bemoeien? Als ik wist, zal men zeggen, dat het voor mijn welzijn was, dan zou ik mij eraan overgeven. Wat is het aan u om te beoordelen wat uw welzijn is? Dat komt God toe. Maar ik zie die liefdevolle begeleiding van God niet meer, zoals ik haar in het begin zag. Als u haar altijd zou zien, dan zou u niet sterven. Maar ben ik het dan niet zelf die mij begeleidt? Ik ben bang dat ik zal verdwalen. Houd als het ware steeds Gods hand vast en u zult niet verdwalen. Die hand is een totale onderwerping, een volledige overgave, het verzaken van ieder eigen belang, een soevereine liefde, een heilige haat jegens onszelf. Langs deze weg zullen wij niet verdwalen. En als wij zouden verdwalen, zou er alleen voor ons sprake zijn van verlies. God zou altijd blijven wat hij is. Ik erken dat hiervoor een grote moed nodig is, een grote overgave, een volledige verzaking van zichzelf. En juist daartoe worden wij ook aangespoord.
0: Dan heb je het over overgave en ik proef ook, maar corrigeer me alsjeblieft, ik proef iets van wederkerigheid hierin. Dat er een soort samenspraak lijkt, op gang lijkt te komen op dit moment.
1: Wel, je ziet het misschien in dat dialoogje dat ik heb voorgelezen, maar dat is een dialoogje. Gewoon doet dat vaak zo, kleine dialoogjes naar werk steken. En die dialoog, voor alle duidelijkheid, is tussen Guillon en een hypothetische lezer van haar. Dat is niet tussen God en de ziel. Ik zie eigenlijk niet zo heel veel wederkerigheid hier. Ik zie vooral een nadruk op wat de mens moet doen. Mm-hmm. En een nadruk ook op de afwezigheid van God. Of althans op de afwezigheid van God in de menselijke ervaring. God trekt zich terug uit onze ervaring. En wij moeten ook daaraan ons overgeven. We moeten dat ook aanvaarden als iets van de wil van God. En dat leidt tot wat Guillon een aantal keren hier een dood noemt. Hè. Het sterven aan onszelf. Omdat we volledig aan onszelf overgeleverd worden. Mm-hmm. Geconfronteerd worden met onze imperfectie. Die bij Guillon echt heel fundamenteel is. En die dood is nodig om onze wil volledig kwijt te spelen in God eigenlijk. Hè, ja.
0: Geen fatalisme.
1: Fatalisme in welke zin?
0: Nou, dat je je overgeeft en het komt wat er komen en het is allemaal goed.
1: In die zin wel natuurlijk, want ja, Guillon zegt alles wat gebeurt is de wil van God, behalve de zonde. En als je je overgeeft aan de wil van God, dan zal de zonde ook minder en minder plaats krijgen. En dan is alles wat gebeurt, ja, zelfs ziekte, vervolging, dingen die ze allemaal heeft meegemaakt, zijn goed.
0: Geeft die totale overgave haar dan ook totale vrijheid?
1: Dat is eigenlijk een heel interessante vraag. Guillon schrijft veel over vrijheid, nu niet in de stukjes die we hier gezien hebben. Maar ze maakt een onderscheid tussen de eigen vrijheid en de vrijheid van God. En het is de vrijheid van God die de echte vrijheid is voor haar. Ja. En het is door onze eigen vrijheid op te geven dat we toegang krijgen tot de vrijheid van God. Dus het voorbeeld van dat naar de tafel lopen en een boterham smeren, om dat nog eens te gebruiken. De gevorderde mysticus heeft zelf niet meer de vrijheid om die beslissing te nemen om naar die tafel te lopen. Maar die doet dat nog wel vrijelijk, maar met de vrijheid van God, omdat het God is die door de mysticus heen werkt. Ja. En dat is dus een vrijheid die geen keuzevrijheid meer is, maar een vrijheid, is dat een vrijheid van zonde kunnen noemen.
0: Geen vrijheid meer. Ja, van zonde zeg je, maar is het ook geen liefdesvrijheid? Je geeft je over aan de liefde en dat, er zit een rare tegenstelling in, besef ik hoor.
1: Mijn vraag zou dan zijn, als God eigenlijk de mysticus vervangt, dat is eigenlijk min of meer wat Guillon beschrijft, hè, om het in eenvoudige termen uit te drukken. God neemt over. De mens creëert een leegte en God neemt over. Is er dan echt nog sprake van liefde? Zijn er minstens twee personen nodig om van liefde te kunnen spreken? En als de mens totaal moet verdwijnen, is er dan nog zoiets als liefde? En is er eigenlijk alleen nog maar de zelfliefde van God?
0: Maar goed, ze heeft het daarin steeds over zichzelf. Dus zij is er wel degelijk. En ik dacht dat mystiek ook betekende dat je dus voor een deel dat je vergoddelijk, maar tegelijkertijd jij als schepsel het schepsel blijft. Ja. Dus er kan wel degelijk twee personen zijn die elkaar in liefde aan elkaar geven. Ik weet niet hoeveel dat met Madame Guillon zo is, maar toch.
1: Dat klopt dat daar in de mystiek, bij veel andere auteurs inderdaad vaak, of doorgaans op die manier benaderd wordt. Bij Guillon is er toch heel sterk het idee dat dat schepsel op een of andere manier echt vernietigd moet worden. En dat dus... Ja, ik kan niet zeggen dat de mens mens blijft. Ik kan ook niet echt zeggen dat de mens God wordt. Het enige wat je kan zeggen is dat de mens verdwijnt en God overblijft. Ik denk dat dat eigenlijk in een paar woorden is waar je veel op aanstuurt. Wat daar mystiek wel anders maakt dan die van veel anderen.
0: Nog een tekst, nog wat. Je mag

0: nog een tekst. We hebben nog wat. Je mag kiezen voor deze tekst of die laatste tekst. Wat het meest handig komt nu in de redenatie. Kijk maar even. Wat is de volgende?
1: De volgende tekst komt uit de overgave aan de goddelijke voorzienigheid. Dus die tekst die aan Cossade toegeschreven is, maar waar heel duidelijk Guioniaanse invloeden in zitten. En waarin dus dat thema van de overgave eigenlijk nog meer uitgewerkt wordt dan het al bij Guion is. En ik zal gewoon het eerste hoofdstuk lezen, of een stuk daaruit. God spreekt vandaag nog zoals hij vroeger sprak tot onze voorvaderen, toen er geen geestelijke leiders en methodes voorhanden waren. Het moment van Gods ordening maakt het hele geestelijke leven uit. De spiritualiteit werd niet herleid tot een wetenschap die het geestelijk leven zo verheven en gedetailleerd ontvouwt en zoveel voorschriften, richtlijnen en stelregels behelst. Het zijn wellicht onze huidige behoeften die dat vereisen. Maar zo was het niet vanaf de eerste tijden, toen men meer oprechtheid en eenvoud bezat. Toen wist men alleen dat elk moment een taak meebrengt die men trouw heeft uit te voeren. Dat volstond voor de geestelijke mensen van toen. Heel hun aandacht richtte zich daarop, successievelijk, te vergelijken met de wijzer die de uren aangeeft en die elke minuut beantwoordt aan de ruimte die hij te doorlopen heeft. Hun geest werd ononderbroken bewogen door de goddelijke impuls. En zo was hij ongemerkt gekeerd naar de nieuwe opdracht die zich telkens weer van Gods wegen op elk uur van de dag aanbood.
0: Dat kan op een gegeven moment zijn, een maaltijd bereiden. Ik zeg het bewust dat, want of gewoon je plicht doen.
1: Ja, daar gaat het om. Hè. Daar gaat het inderdaad om. Je plicht doen, de dingen doen die gewoon moeten gebeuren. Maar vanuit het besef dat die plicht door God gegeven is. En dat dus met de implicatie dat als die plicht niet van God zou komen, maar dus voortkomt uit eigen ambitie en dergelijke, dat je daar geen gehoor aan moet geven. Hè.
0: Ik heb ooit een 19e eeuwse schrijver, George MacDonald, die zei van soms weet je wat Gods wil is en dan doe je dat. En soms is het gewoon je plicht doen. Dat soort eenvoudige dingen eigenlijk.
1: Ja, en dat zit in deze tekst ook wel. Als je nog niet op het niveau bent waar je voldoende hebt aan het huidige moment zelf. Als je de wil van God niet continu ervaart. Ja, dat is op zich geen probleem, want je volgt de voorschriften en je doet wat je moet doen. En ja, daar is die tekst zeker niet tegen, maar de auteur van die tekst suggereert dat er een niveau voorbij die manier van leven ligt. Ja. Van die aard waren de verborgen drijfveren van de hele levenswijze van Maria. Van de schepselen was zij het eenvoudigst en het meest overgegeven. Het antwoord dat zij aan de engel gaf, toen zij zich beperkte tot via mihi secundum verbum tuum, gaf de hele mystieke theologie van haar voorouders weer. Alles werd herleid tot de meest zuivere, tot de meest eenvoudige overgave van de ziel aan Gods wil, in welke vorm die zich ook aandiende. Die verheven en mooie ingesteldheid die de hele zielgrond van Maria uitmaakte, weerklinkt schitterend in dat heel eenvoudige woord, fiat mihi. Merk hoe volmaakt het overeenkomt met het woord waarvan onze Heer verlangt dat wij het ononderbroken in de mond en het hart hebben. Fiat voluntas tua. Wat op dat plechtige moment van Maria werd gevraagd, was weliswaar erg glorieus voor haar, maar heel de schittering van die luister zou op haar geen indruk hebben gemaakt, als niet Gods wil, het enige wat haar raken kon, haar aandacht daarop had gevestigd. Het was die goddelijke wil die haar leidde in alles. Of haar bezigheden nu gewoon waren of verheven, in haar ogen waren het alleen min of meer heldere schaduwen, waarin zij gelijkelijk stof vond om God te verheerlijken en de daden van de Almachtige te erkennen. Buiten zichzelf van vreugde beschouwde haar geest al wat zij op elk moment te doen of te lijden had, als een gave uit de hand die een hart van goede dingen vervult wanneer het zich alleen met hem voedt en niet met de geschapen gedaante en verschijning.
0: Ja, dit spreekt voor zich, dus je kunt niet allerlei dingen bij zeggen, maar ik denk dat er niet zo mooi is in de Bijbel als het fiat van Maria, u wil geschieden. Zonder dat ze ook maar enig besef had wat er zou gaan gebeuren, denk ik.
1: Ja, inderdaad. En de mystici pikken daar gretig op in. Ja. Jezus en Jozef leefden in Nazareth met Maria van hun werk. En zo was er dagelijks brood in de heilige familie. Maar met welk brood voedt het geloof van Maria en Jozef zich? Wat is het sacrament van hun heilige momenten? Wat ontdekken zij daarin, achter het alledaags voorkomen van de gebeurtenissen die die momenten vullen? Wat daarvan zichtbaar is, gelijkt op hetgeen de rest van de mensen overkomt. Maar het onzichtbare, dat het geloof daarin ontdekt,

0: ontdekt en onderscheidt, is niets minder dan een God, dan de God die zeer grote dingen doet. O brood van de engelen, hemels manna, evangelische parel, sacrament van het moment zelf. Gij geeft God onder zulke triviale gedaanten als de stal, de kribbe, het hooi en het stro. Maar aan wie geeft gij u? God openbaart zich aan de kleine in de kleinste dingen. En de grote, die zich slechts hechten aan de buitenkant, ontdekken hem zelfs niet in de grote dingen.
1: Dit is misschien wel de kern ook van de hele incarnatie, de vleeswording, of het feit dat God in de gedaante van Jezus op deze wereld liep. Tot het kleinste moment van een baby, maar ook daarna denk ik, nou, hij komt wel op ons niveau naar ons toe. Dus die overgave, die zit hem in eerste instantie, hè, er wordt wel heel veel gesproken over de overgave van ons aan God, maar hij heeft zich in wezen al aan ons overgegeven op een bepaalde manier.
0: Ja, dat klopt. In deze tekst trekt de auteur dat eigenlijk nog verder door, in de zin dat die goddelijke aanwezigheid, die natuurlijk in de eerste plaats in de incarnatie vorm kreeg, dat die zich voortzet in het huidige moment. En dus dat op elk moment, in het allerkleinste, in het meest banale, in het meest kwetsbare, dat zich daar ook de goddelijke wil nog altijd toont en voltrekt, als we het maar zouden kunnen zien.
1: Misschien zelfs op dit bankje waar wij met z'n tweeën zitten, een of ander interview te houden.
0: Als we het maar konden zien.
1: Als we het maar konden zien, ja. Nog één slotgedachte gaan.
0: Ik denk dat deze teksten nog steeds bijzonder interessant zijn. Ik lees die met heel veel interesse. Maar ik denk dat we ons ook bewust moeten zijn dat die geschreven zijn in een periode, in een tijd die heel anders was dan de onze nu. En dat we daar dus ook met een kritische blik naar moeten durven kijken en niet zomaar alles overnemen. Ja, en misschien eigenlijk zoals madame Guillon het zelf suggereert, dat we er moeten uithalen waar we smaak aan ondervinden. En niet moeten proberen om die tekst in hun geheel na te volgen. Ik zal anders nog een klein stukje voorlezen. Het slot van hoofdstuk 7 van deze tekst. Die eigenlijk mooi samenvat waar we het over gehad hebben. Wat men ook wil zien in de contemplatie, meditatie, mondgebeden, inwendige stilte, activiteiten van de vermogens, dus zintuigelijke vermogens, onderscheiden of minder bewuste, afzondering of actie, van dat alles is het beste voor de ziel, al wat God wil op het moment zelf. En de ziel moet dat alles met een volmaakte onverschilligheid beschouwen, al stelde het helemaal niets voor. Op ieder ogenblik en tegenover alles zal zij, zoals Sint Paulus zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doe? En niet zomaar een en ander, maar alles wat gij wilt. De geest houdt van het ene, het lichaam van het andere. Maar Heer, ik wil slechts uw heilige wil. Inwendig gebed, actie, mondgebed of mentaal gebed, in activiteit of stilte, in geloof of met duidelijk inzicht, met onderscheiding van soorten of in algemene genade, het is allemaal niets, Heer, want uw wil is de werkelijkheid en de enige kracht van dit alles. Hij alleen is het zwaartepunt van mijn toewijding en niet de dingen, hoe subliem en verheven ze ook zijn. Want het is de volmaaktheid van het hart en niet van de geest die het uiteindelijke doel is van de genade.
1: Ik wou het helemaal laten, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En dit zei Lieven de Maaier. En met hem was ik in gesprek op basis van Jean-Pierre Cossard en madame Guillon. Goed, nogmaals dus, dat is over dit gesprek met Lieven de Maaier. En dat deed ik met hem in deze prachtige abdijtuin in Drongen, in de oude abdij van Drongen. In deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Speciaal tijdens de zomerprogrammering lezen wij u voor uit het boek De Onbekende Tochtgenoot van Miek Dorrestein. In dit reisverhaal maken vader Dijkstra, zijn zoon Rob en dochter Sanne en Sannes vriendin Eefje een voettocht met als begin en eindpunt Assisi, genoemd naar Franciscus van Assisi. En wie zou nou toch die onbekende reisgenoot zijn?

Je mag die van mij wel lenen, bood Sanne aan. Dat zijn dichte schoenen, we hebben dezelfde maat. Nee, zei Eefje Bot, ik wil niks van een ander. En toen ze Sanne's beledigd gezicht zag, vervolgde ze zachter. Sorry hoor, maar misschien maak ik die ook wel kapot. Ach, onzin, riep Sanne. Maar met een verbeterd gezicht trok Eefje de andere bergschoen ook uit en de sandalen aan. Zo, zei ze, terwijl ze met een pijnlijk gezicht overeind krabbelde. Het zal best gaan. Het is veel vervelender dat ik nou die zware dingen in mijn rugzak moet dragen. Hang ze aan de veters om je nek, adviseerde Rob. Of nee, geef mij er een en Sanne de andere. Dan probeer jij maar of je normaal kan lopen. Eefje wilde protesteren, maar vlug griste ze allebei een schoen weg en ging er lachend mee vandoor. Dat is geregeld, knikte pa goedkeurend. Kom op, Eefje, geef mij maar een arm, dan doe ik ook nog wat goeds. Houterig liep ze naast hem met afgewend gezicht. Opeens zag pa dat ze huilde. Wat is er aan de hand? Informeerde hij. Die schoenen zijn niet van mij. Ik heb ze van de buurvrouw geleend. Snoof Eefje en ze trok meteen haar arm weer terug. Wat is dat nou? Dat is toch niet erg? Ze kunnen gemakkelijk gemaakt worden. Je buurvrouw ziet er niets van. Eefje schudde haar hoofd. Het is wel erg. U snapt het niet, omdat u niet weet hoe dat voelt. Op vakantie te gaan met allemaal geleende spullen. U hebt geld genoeg om alles te kopen wat 3 mensen nodig hebben. Ik moest alles lenen. De rugzak, het fototoestel en die stomme rotschoenen. Eerst kreeg ik er blaren van en nou zijn ze ook nog kapot. Driftig veegde ze haar tranen weg. Ze wilde niet huilen. Ze wilde ook eigenlijk niets vertellen. Maar ze had al te veel gezegd. Sanne's vader dacht natuurlijk dat ze jaloers was. En misschien was ze dat ook wel. Schuw keek ze naar hem op. Waarom zei hij niks? Was hij kwaad? Nee, toch niet. Hij trok een gek gezicht en zei: Tje, Eefje, je hebt me aan het schrikken gemaakt. Ik weet zo gauw geen antwoord. Met zijn mouw veegde hij de zweetdruppels van zijn voorhoofd en trok zijn pet wat meer naar voren. Ik wou dat ik je kon helpen, maar hoe? Hij keek haar hulpeloos aan. Eefje trok haar schouders op. U kunt mijn vader geen baan bezorgen. Daar komt alle ellende vandaan. Hij kan het niet uitstaan dat hij geen werk heeft en dat hij de kost niet kan verdienen. En daarmee verpest hij ook het leven van mijn moeder en mij. Maar wij kunnen er toch ook niks aan doen? Het is allemaal zo onrechtvaardig. Dat is het ook, zei pap. Ieder mens heeft recht op werk, maar degenen die het werk moeten verdelen, trekken zich daar niets van aan. Waarom heb ik wel werk en jouw vader niet? Puur geluk, Eefje. Dat kan morgen afgelopen zijn. Alles is zo onvoorspelbaar geworden de laatste jaren. Ja, dat weet ik wel, zei ze. Ik ben ook niet echt jaloers op u of Sanne. Maar weet u wat het inhoudt, werkloos zijn? Omdat je nergens meer aan mee kunt doen, tel je ook niet meer mee. Je bent gewoon niks. Ik was zo hartstikke blij toen Sanne vroeg of ik mee wilde naar Italië. Want niemand vraagt me ooit mee uit. Of ze zijn bang dat ik niks kan betalen. Of ze schamen zich voor mij, omdat ik geen merkkleding draag. Sanne is niet zo en u ook niet. En ik zal deze reis, als we weer thuis zijn, tot de laatste cent afbetalen. Dat wil ik en dat zal ik. Eefje knikte heftig. Pa sloeg spontaan een arm om haar heen en trok haar even stevig tegen zich aan. Je bent een flinke meid, zei hij. Ik ben ook blij dat je met ons bent meegegaan. Dat meen ik. Je hebt me zo even stevig met mijn neus op de feiten gedrukt, die ik best wel kende, maar gewoon niet wilde zien. Goeie genade, dit wordt voor mij een leerzame tocht. Want mijn eigen schatten hebben mij ook al zo het een en ander onder mijn neus gewreven. En die heeft
toch al zoveel te verduren. Met een zielig gezicht wreef hij over dat roodverbrande uitsteeksel. Eefje lachte. Die man wist toch overal iets geks op te zeggen. Had haar vader maar half zoveel gevoel voor humor, dan zou het leven heel wat gemakkelijker zijn. Want meneer Dijkstra had ook vreselijke dingen meegemaakt, maar die wist er wel raad mee. Intussen had Rob van tijd tot tijd eens omgekeken en verslag uitgebracht van de stand van zaakje. Eefje huilt. Nou, kijkt ze verbaasd. Pap heeft het benauwd. Maar toen hij grinnikend riep, kijk nou eens, wat innig, straks gaan ze ook nog zoenen, kreeg Sanne er genoeg van. Ze gaf hem een oplawaai en snauwde, kijk voor je, Oen, doe niet zo onbescheiden. Maar tegelijkertijd besloot ze Eefje uit te horen, tot ze precies wist wat die twee besproken hadden. Het waren tenslotte haar vader en haar vriendin. Maar voorlopig kwam het daar niet van. Bij een klein gehuchtje stond een rijdende winkel en vlak daarbij een waterkraan en een bank. Daar streken ze neer, nadat pap wat blikjes gekoelde frisdrank en een zoetgeurende frisse meloen had gekocht. Een paar oude vrouwtjes kwamen naar hen toe en wilden, zoals gewoonlijk, weten waar ze vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen. Wat zien die mensen in het dorp er armoedig uit, zei Sanne. Ik denk dat het erger lijkt dan het is, meende Eefje. Als je op het land werkt, doe je nou eenmaal niet je beste spullen aan. Natuurlijk niet, maar ze zien er zo onverzorgd uit. Het lijkt wel alsof ze nooit naar een tandarts gaan. En de haren van dat vrouwtje mochten ook wel eens een wasbeurt hebben. Zijzelf trouwens ook. Alle rimpels zijn zwart van het stof en die smerige nagels. Waar jij al niet op let, zei Rob. Ze kan moeilijk na elke aardappel die ze uit de grond haalt haar handen wassen en haar nagels schoonpeuteren. Hij slenterde naar zijn vader, die op zijn gemak met de oude mensen zat te praten, en nam een foto van hen. Dit was ook echt Italiaans, dacht hij. Het hoorde er net zo goed bij als de knappe spetters waar Sanne en Eefje niet op uitgekeken raakten. Toen ze weer doorliepen, vertelde pap dat er die morgen al een grote groep toeristen was langsgekomen. Het zullen die Hollanders wel geweest zijn, veronderstelde hij. Als ze ook in het klooster willen overnachten, zou er voor ons wel eens geen plaats meer kunnen zijn, want zo groot is het niet. Dan kunnen we toch buiten liggen, riep Rob luchtig. Ja, maar we moeten ook eten, zei pap zorgelijk. Nou, dan gaan we bedelen. Franciscaner kan het niet, meende Sanne. Als ze echte Franciscanen zijn, moeten ze hun eten met ons delen. Eefje zei niets. Ze fronste alleen haar wenkbrauwen. Pa zag het en begreep dat er nu voor Eefje een teerpunt werd aangeroerd. We zullen het wel zien, zei hij. Tot vanavond hoeven we geen honger te lijden. We hebben zojuist die meloen gegeten en er is ook nog genoeg voor een lunch. Rond het middaguur werd het weer bloedheet. Ze hadden er alle vier last van en dus werd er een beschaduwd plekje opgezocht om te eten en siesta te houden. Het was heel stil in het bos, windstil. De bladeren hingen slap omlaag. Geen twijgje bewoog. Zelfs de vogels lagen op apengapen in hun nest, vertelde Rob. Hij kreeg geen reactie. Zijn reisgenoten sliepen. Plotseling zaten ze alle vier recht overeind. Er klonken stemmen. Er kwamen mensen voorbij. Een busje ronkte zichtzaggend omlaag. Nog meer toeristen, zei Eefje. Gelukkig gaan die de andere kant uit. Laten we maar eens gaan doorlopen, stelde pap voor. Hij rekte zich uit. We hebben lang genoeg gemaft. Ze hingen hun rugzakken om en begonnen aan de laatste steile klim. Halverwege ontmoetten ze een grote groep. Het bleken de landgenoten uit Narniscolo te zijn. Sanne en Eefje keken verbaasd. Wat een oude sokken, fluisterden ze tegen elkaar.
Allemaal opa's en oma's. Die van ons hadden ook mee kunnen gaan. Ze hadden niet in de gaten dat zij zelf al net zo verwonderd bekeken werden. Zulke jonge kinderen op zo'n zware tocht, nou, flink hoor, werd er gesmispeld. Pap begon een gesprek. Hij wilde wel even weten waar hij aan toe was. Tot zijn geruststelling kreeg hij te horen dat de groep in Fasciano, een gehucht in de buurt, logeerde. In het klooster was geen plaats, vertelde de leider van de groep. Hij bleek een Franciscaan in burger te zijn. Zijn pij zat in de bagage in het busje. Daarmee bleek alle bagage vervoerd te worden, terwijl de dames en heren te voet, met alleen het allernodigste op hun rug, van de ene kluizenarij naar de andere wandelden. Ze geloofden hun oren niet toen pap vertelde dat zij al 2 weken onderweg waren met al hun bagage op hun nek. Die kinderen ook? Ja, de kinderen ook

U luisterde naar een voorlezing uit De Onbekende Tochtgenoot, uitgegeven door uitgeverij De Klein. Het reisgezelschap ontdekt tijdens de tocht door Umbrië veel over Franciscus van Assisi, die er ruim 700 jaar geleden gewoond en geleefd heeft. En weet u het al, wie het is? De onbekende reisgenoot?

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de wijsheid van Jezus Sirach. De wijsheid van de mens. Zeg niet, het ligt aan de Heer dat ik mij van hem heb afgewend. Wat hij verfoeit, veroorzaakt hij niet. Zeg niet, hij heeft mij zelf misleid. Want aan een zondaar heeft hij geen behoefte. De Heer haat alles wat verfoeilijk is. En hij bespaart het aan wie hem vrezen. Hij heeft vanaf het begin, toen hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen. Wanneer ge wilt, kunt ge de geboden onderhouden. En het is ook verstandig te doen wat hem behaagt. Hij heeft vuur en water voor u neergezet. Ge kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Voor de mens liggen het leven en de dood. En wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. Want groot is de wijsheid van de Heer. Zijn macht is geweldig en hij ziet alles. Zijn ogen zijn gericht op wie hem vrezen. En iedere daad van de mens is hem bekend. Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen. Tweede lezing. Uit de geschriften van de priester Constantijn van Barbanson. Als een koningin heeft de liefde alle andere deugden in haar gevolg. We onderscheiden twee wijzen om de deugd en de versterving te beoefenen. De eerste wijze is rechtstreeks en bestaat uit de wel omschreven handelingen die men stelt met een innerlijk dat weliswaar geheel van die handelingen vervuld is, maar toch gericht is naar God, naar zijn liefde of naar een ander prijzenswaardig doel, steeds echter met de juiste mening. De tweede is zijdelings. De ziel snakt zo naar liefde tot God, dat zij in haar geest rechtstreeks zijn aanschijn en zijn tegenwoordigheid zoekt om hem uit al haar krachten te beminnen. Dit smachten houdt haar innerlijk zo geheel bezig dat zij, als men haar bijvoorbeeld uitwendig minacht of vernedert, in algehele zelfvergetelheid haar oefening van liefde voortzet alsof er niets gebeurd is. Heilig, onverschillig voor alle belevenissen, droevige of gelukkige, en afgestorven aan de lagere natuur en haar opwellingen, stapt zij over alles heen en gaat zij voort met innig verlangen naar God. Op deze tweede wijze dus worden alle deugden in één keer beoefend, zonder dat het verstand er rechtstreeks aan denkt. En in deze stemming beoefenen alle ware geestelijke personen de deugd en de versterving. Zij leggen zich rechtstreeks met alle vurigheid toe op een innig verkeer met God, door een minnend smachten en zoeken naar zijn tegenwoordigheid. En alle andere goede werken doen zij bijna als gevolg daarvan en uit een overmaat van liefde. Zij richten hun aandacht niet zozeer op de beoefening van een bepaalde deugd, maar toch verwaarlozen zij deze geenszins. Evenmin als degenen die de deugdzame handelingen tot hun voornaamste oefening maken en daaraan hun volle aandacht wijden. Vaak ook onderzoeken deze personen zichzelf daarbij over hun trouw. Of beter gezegd, doordat zij God naderen, worden zij immer bestraald door zijn licht en zien zij voortdurend waarin zij tekortschieten. De inwendige oefening nu, die de ziel onmiddellijk naar God stuwt, alle deugden op haar ware doeleinde richt en ons bekwaam maakt tot het genieten van God, bestaat in een voortdurend, daadwerkelijk uitvloeien in God, door daden van liefde, van vurig verlangen en innige genegenheid, gegrond op een levendig geloof in en een gestadig zoeken naar Gods onmiddellijke tegenwoordigheid in onze geest. Alleen de liefde van de vriendschap immers streeft rechtstreeks naar God, nadert tot hem onmiddellijk, zoals Hij in zichzelf is, en verbindt ons volkomen met dat oneindige goed. Als een koningin heeft zij alle andere deugden in haar gevolgd, verheft en adelt die. Zonder deze liefde bleven ze arm en aards.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en alle bisschoppen en onze parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en voor roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. Willen we ook heel bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons via WhatsApp hebben bereikt. En we overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Erende Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon
2: en de Heilige Geest.
1: Amen. Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden. En ik bid dat het u tot zegen mag zijn.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in de 28e week, met de tekst van de introitus uit Matthäus 25, zo spreekt de Heer. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. Dus als je iets doet met een zuiver hart, alleen voor God, niet om er zelf beter van te worden, dan telt dat voor Jezus als werd dat voor hem gedaan. Jezus vereenzelvigt zich dan met de geringste van de broeders. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd zei Jezus, wee u fariseeën, gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden, maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God. Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen. Wee u fariseeën, gij zijt belust op de voornaamste zetels in de synagoge en de begroetingen op de markt. Wee u, gij zijt gelijk aan onzichtbare graven, waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten. Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot hem, Meester, door zo te spreken beledigt gij ook ons. Hij antwoordde echter, Wee ook u, wetgeleerden, gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op, die gij zelf niet met een van uw vingers aanraakt. Dit is het woord van God. Eerst mijn gesteltenis verzorgen. Bidden moet je doen zoals je bent, vanuit wat je ten diepste bent, dus los van wie je bent voor de mensen, los van wat je bent in je eigen ogen, door je werk, door je eigenschappen. Het gaat erom te zijn wie je bent voor hem. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem, van wie ik geheel en al afhankelijk ben, tot in mijn bestaan toe. Daar hoef ik niets voor te doen. Dat ben ik. Ik ben zijn schepsel. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet en hoe ik bij hem een ereplaats heb. In dit besef maak ik een gebaar van

Ik verneder mij voor hem. Ik neem de houding van het gebed aan, de houding die mij het meeste helpt, de innerlijke grondhouding van een schepsel tegenover zijn schepper en heer te dragen en te voeden. Maar ik ben pas helemaal in de juiste houding tegenover God, wanneer bij mij het verlangen leeft, hem niet alleen in het gebedsuur, maar ook met mijn hele leven te dienen. En daarom vraag ik dat als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Nu bereid ik me op voor de ontmoeting aan te gaan met de Zoon van God in zijn mensgeworden gestalte, in wie de Vader zijn geheimste gevoelens jegens ons heeft uitgedrukt. Eerst in het korte geschiedenis overzien. Jezus is al in Jeruzalem. Daar laat hij het doelbewust tot een openlijke confrontatie komen met de religieuze leiders van het volk. Hij stelt hun boosheid en schijnheiligheid aan de kaak. En daarmee bezegelt Jezus zijn eigen doodvonnis. Hij verhaast daardoor zijn dood, die hij overigens allang heeft voorzien en voorspeld. Want daarin zag hij de vervulling van zijn zending. Met wat ik nu lees, moet ik voor ogen houden dat Jezus dit alles heeft gezegd met een niets ontziende moed, of liever met een onvoorwaardelijke liefde. Een liefde tot in de dood. Het is gemakkelijker om in persoonlijk contact met Jezus te blijven wanneer ik hem zie op een bepaalde plaats. Hier bij een maaltijd met een farizeeër, dat is in de volle publiciteit de openbaarheid. Ik kan ook mijn eigen geestelijke plaats zien, mijn plaats tussen de mensen, groot en klein, maar vooral mijn plaats voor God. Mijn eigen plaats kan ik pas goed zien wanneer ik Jezus leer kennen, die zelf gekomen is om te dienen. En daarom vraag ik nu om de bijzondere genade, dat ik Jezus mag leren kennen met een innerlijke kennis, die mij ertoe mag brengen om mijn grootheid te mogen zien in de zelfvernedering van de dienstbaarheid. De overweging. Gij zijt aan onzichtbare gaven gelijk. Wat zijn dat voor gaven? De Joden beschouwden gaven als de meest onreine plekken van de wereld. En daarom werden zij van buiten met witte kalk bestreken, zodat men ze van verre kon zien en die onreine plek vermijden door er omheen te lopen. Nu zegt Jezus, die uiterlijke voorschriften zo onderhouden zonder iets te doen aan de zuiverheid van hart, is zoveel als het afwassen van de kalk, zodat de innerlijke onreinheid, de onreinheid van het hart, niet te zien is. Die blijft dan verscholen onder de dekplaat van het graf. Die is niet meer waar te nemen, omdat de kalk eraf is. Onzichtbare graven. Onzichtbaar geworden, gemaakte graven. Misschien hebben wij wel eens het gevoel dat we aan de goede kant van de wereld staan. Dat we beter zijn dan anderen. Immers, wij maken ons niet schuldig aan al die dingen waarvan we in het openbare leven horen en lezen in de kranten en zien op de tv. We vinden onszelf dan al gauw goed en beter dan de anderen. Wij zijn de goeden. Zoiets hadden de Joden ten aanzien van de heidenen. De heidenen zitten verkeerd. Die doen allerlei dingen die niet deugen. Maar dan zegt Sint Paulus, nadat de eerste heidenen de les had gelezen over wat ze allemaal doen en misdoen: jullie moeten niet denken dat jullie Joden, zedenmeesters, daarvan vrij te pleiten zijn wie ge ook zijn moogt. Niet dat het verkeerd is om een oordeel te vellen op grond van wat iemand doet, maar het is wel verkeerd om iemand te oordelen op wat hij is. Dat is het zijn oordelen. En dat is wat de Joden deden ten aanzien van de heiden: wij zijn beter. En tot de fariseeën zegt Jezus dan ook: jullie onderhouden wel allerlei kleinigheden, wat iedereen kan zien.

de buitenkant, maar jullie nemen niet de rechtvaardigheid in acht en de liefde voor God die aan de binnenkant zit. En door je zo op het uiterlijk toe te leggen, zit er een dikke kans in dat je daarmee het zicht beneemt op de innerlijke reinheid. En dat was bij de Farizeeën het geval. In een klooster, maar ook in gezinnen, kortom in kleinere gemeenschappen, is de sociale controle alom aanwezig. Overal word je gezien, behalve natuurlijk in je cel, want die cel die dient er dan ook voor, je te oefenen om te leven voor Gods aanschijn, te leven met God in je hart. Het grootste deel brengt de monnik of de moniale door in het gezelschap van de medebroeders en de medezusters, bij het officie, bij het werk, bij de recreatie. En daarom is de kans groot dat het weigeren om je met je eigen ik aan God te geven, dat martelaarschap, dat witte martelaarschap, dat die weigering zich terugtrekt naar het eigen innerlijk, naar het zijn, onzichtbaar. In de wereld buiten het klooster zegt het doen van wat zichtbaar is nog iets over het zijn, over wat je bent. In de gemeenschappen waar de sociale controle heel sterk is, zegt het uiterlijk niet meer zoveel over het innerlijk. En dat is dan ook de reden dat de aandacht in de regel gericht wordt op het innerlijk. Bijvoorbeeld op het leven in Gods tegenwoordigheid. Dat is iets wat je niet kunt zien. Wat het innerlijk bepaalt en wat de motieven waarom je iets doet uitzuivert. Dus in het openbare leven moet je leven in verborgenheid. Leven vanuit je hart. Innerlijk. Ingetogen. Ingekeerd. En van daaruit moeten de daden, de woorden en de gevoelens worden geïnspireerd. Dat is de bron. En dat is ook nodig voor de aanbidding. Een woestijnvader heeft ooit gezegd: aanbidden kan men alleen als de ziel grondig gereinigd is. Alleen zij die elk werelds werk nalaten, kunnen God aanbidden. Want God aanbidden betekent geen vreemde gedachten hebben, in het verstand geen genot, geen ondeugd. Deze dingen laten niet toe hem in reinheid en zuiverheid te aanbidden. Zij die hiervan bevrijd zijn, bidden tot God in reinheid. Ze zijn verlicht door God. Zij zijn de ware aanbidders die God zoeken. Moeten dan degenen die in alle eerlijkheid weten dat een ziel nog onrein is, dan maar stoppen met aanbidding? Of er gewoon niet aan beginnen? Nee, maar er is een manier om zuiver te aanbidden met een nog onzuiver hart. En dat is wanneer je berouw hebt over je onzuiverheid. Wanneer je bevestigt dat je je zonde bewust bent en dat je daar berouw over hebt. De monniken hebben zich dan ook altijd toegelegd op de zuiverheid van het hart en op de eerste deugd, het berouw. Zozeer zelfs dat ze daarna gingen heten, de rouwenden, de berouwhebbenden. Waarover rouwden ze dan? Over hun onreinheid van hart. En dat hielden ze vol in alle dalen van de nederigheid, totdat in de 12e graad de monnik die werkelijk volmaakt is, de volmaakte zuiverheid van hart beoefent, rondloopt als de tollenaar met een gebogen hoofd, zeggend: God, wees mij zondaar genadig. Dan ben je rein in al je onreinheid. Dat is de 12e graad van nederigheid volgens de regel van Benedictus. Langzaam eindigen door gesprekjes te voeren met Jezus, die zelf tot een leerling is geworden, de dienaar van God, me door Jezus laten meenemen in zijn gerichtheid op de Vader en bij de Vader zeggen wat er in mijn hart opkomt en onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: En van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda. Samen met Mariska mag ik dat presenteren. Dag Mariska.
2: Goedemiddag iedereen. Goedemiddag Yvonne.
1: Ja, nou ja. En we hebben het natuurlijk, noemen we het op. Hè. Het is niet meer op de woensdagochtend, maar op de dinsdag om 2:00. En dan op elke tweede en vierde dinsdag van de maand. En ja, het is even geleden, want er waren toevallig, er was een extra dinsdag afgelopen maand. Dus
2: ik was helemaal in de war.
1: Het was een beetje veel. Maar we zijn er, we zijn er. En we hebben door de agenda natuurlijk heen gestruind. Om daar een paar echt mooie items uit te halen. En ik zou zeggen eigenlijk Mariska, ja, begin maar meteen. Hè, want we hebben dan wel even de tijd. Maar er is natuurlijk ook een heleboel te doen. En ik ben benieuwd waar jij tegenaan, of tegenaan, wat jij zo...
2: Waar ik tegenaan loop.
1: Ja,
2: loop.
1: Precies.
2: Heeft u even? Nee. Maar wat mij... ik hoop dat mijn stem het houdt. Maar ik was niet zo heel goed bij stem. Dus mocht die wegvallen, dan moet Yvonne het maar even
1: overnemen. Ja, ja.
2: wat mij opviel. En dat is een... dat je van dinsdag 20 tot en met vrijdag 23 oktober... niet iedereen, moet ik zeggen, maar kunnen studenten deelnemen aan een bijzondere retraite met als naam studieretraite meters maken. Nou, daar viel dat trok mijn aandacht meteen. De retraite die wordt gehouden in het Minderbroeder Franciscanenklooster in Megen, wordt georganiseerd door de Studentenkerk Nijmegen en het Franciscaans Jongerenwerk en is, u begrijpt hem al, speciaal bedoeld voor studenten. En dan met name alle studenten die nu eindelijk eens die studieopdracht af willen maken. Of zich willen voorbereiden op een tentamen. Maar in ieder geval ongestoord aan het werk willen gaan.